voorzet van Valeri over Pellegrino heen. Codé blijft weer liggen. Wesley gaat gewoon door met voetballen. Dit geeft Kiefier gelegenheid om het spel even stil te leggen. De Suzuki zijn betrouwbaar, deze ook. Geen gekke dingen. Pellegrino, dat doet hij echt uitstekend, hè? Schermt die bal keurig af. En dan, wat is het vervolg? Via Elvers, voorzet, tweede paal af. Del Prato. Maar er stond weer eens iemand buitenspel ergens. El Hainaoui zit een beetje mis en Dika is weg. Pellegrino doet alles goed. En dan die voorzet. De volgende voorzet. Die bij niemand terechtkomt. Zo gek van te worden. Voor de man die buitenspel stond, Troilo. Gigi Buffon aanwezig in deze wedstrijd bij zijn Parma. Waar hij begon en waar hij ook stopte toen hij 45 was. Tegenwoordig actief bij de Azzurri. Hij heeft dus zomervakantie. Itzili, Kone. Beweging bij Malen. Wesley, goede voorzet hoor. El Hainaoui komt er nog aan. Maar kan er niets meer mee doen. Boven Buffon, ook Bonucci. Van het Italiaanse voetbal. Zouden ze aan het genieten zijn. Ook Bonucci heeft zomervakantie samen met Buffon actief in de staf. Voormalig staf van Gattuso.
Wie gaat Italië naar het volgende toernooi leiden? Dat is de vraag. Donjes, dansen met Corné. Overtreding van Corné.

gedaan hoor, van Keita. Alleen die paas op Del Prato iets minder. Troilo. Pellegrino krijgt een metertje van Mancini. Suzuki wil met zo'n lange haal. In de eerste helft komt hij helemaal tot Svilar. Nu rand 16. Mancini, rustig. Pizzili, controle. Iemand wilde alvast shirtje ruilen met Dybala. Gilardi, Roma moet aan de bak. In de wetenschap dat Como punten pakte en dat Milan nog in actie komt vanavond. Als Roma de Champions League in wil, dan moeten ze nu winnen. Als dit zo blijft, komen Como en Roma gelijk in punten. En Como heeft een beter doelsaldo. Voilà. Net geen controle.

naast doelpunten gaat het in Italië natuurlijk om onderlinge duels. Dat is gelijk. Tussen Como en Roma, allebei een keer gewonnen. 2-1, 1-0. En dus kom je uit bij doelpunten. En dat is dus in het voordeel van Como. Maar dit is allemaal speculatief. Nog niet zeker. Lardina Kone. Malen in de bal. Zo explosief de eerste meters. Maar waar zijn de ideeën? Zeli. Dybala. Die heeft meestal wel een idee. Combineren met Malen. Dybala. Nog een stationnetje verder. Nog één verder. En daar is het eindpunt. En die heet Nicolussi. Zoeken naar Malen, niet vinden. Sili. Bal niet vastgehouden door Mancini. Controle hoor, Nicolussi. Goeie voetballer.

20 minuten en een beetje nog. Het is een Parma en Roma in het Tardini. Volgende voorzet. Valerin weer richting Pellegrino. Corner toch voor Parma. Lucy Cavaglia. Net de corner. Verlengd. Maar ook weggehaald. Het verlengen was van Del Prato. Zijn foutje. Overname Dybala. Malen. Alainoui. Geeft hem aan Dybala. Die geeft hem weer aan Malen. En... de redding weer van Suzuki. Tweede keer dat een kans van Malen gepakt wordt door die Japanse keeper. Weer een cadeautje. Parma in Roma vergeet het uit te pakken. Gaat snel. Alainoui, Dybala, klaarleggen. Maar niet volledig afdrukken. Weer te veel in het midden van de goal. En hij geeft dus weer Suzuki een kans om te redden. En dat doet hij ook. Gaan we terugzien op het WK. Simo weer. Malen tegen Suzuki. Nederland-Japan. Carboni erbij voor Valeri. De vleugels worden vervangen. Die vielen er langzamerhand een beetje af. Ritschi en Carbona. Carboni, scusi. Daar hebben we Divine Ranch. Mag nog een kwartier meedoen. Met deze Parma Roma, net als Lorenzo Venturino. Wrench voor Celik. En Kone naar de kant voor Venturino. Bent u weer bij?

0: balletje vasthouden bij Torino. Voor beide de eerste actie van de wedstrijd. Krijgt hij ook nog een gele kaart? Volgens mij wel, Britschi.
1: Ja, dus. Dat was de eerste bijdrage.

Volgende corner van Dybala. Oh, een goede kopbal. Schampt de paal van Mancini. Machtige kopbal van Mancini. Het is een doeltrap. Dat is het verweer van Parma. En ze hebben gelijk. Ik zei wel schampt de paal, maar volgens mij gaat hij er rakelings langs. En dus ook niet aangeraakt door iemand van Parma. Doeltrap voor de thuisploeg. Goed hersteld van Kiffy. Ik heb dan wel de scheidsrechters die blijven dan heel eigenwijs bij hun besluit. Kiffy doet dit goed. De middenvelder vandaag, zeker bij Parma, Hans Nicolussi Caviglia. Applaus is groot voor hem en ook voor de invalbeurt van Esteves. Daar gaat Nesta en Vers. Weinig gezien de tweede helft, spits van Parma. Wel, het applaus, het respect voor hem. Voor het harde werken. Pontus Almqvist. Voor het restant van de wedstrijd.

0: Dybala houdt het lang vol.
1: Moest zich even overstrekken. Die paas was verkeerd. Holmquist voor het eerst. Overtredingtje. El Ainoui. Klaar, maar weggewerkt door El Ainoui.

Elanoui. Vrije trap. Roma. Malen. Weer net niet. Volgende kans voor hem.

het geval als het zo blijft. Como beter doelsaldo over Roma heen. In onderling resultaat gelijk.

Met Torino op zoek naar iemand voor de goal. En even een beetje paniek bij invallen Carboni. Donjes, wisselen gaat het niet meer worden. Beide trainers hebben alles gebruikt. Dus hier gaan we het mee doen. Gespannen, Gasperini, want het gaat wel echt ergens om. Laatste keer. Dat is het verhaal van Kivi. Het duurt allemaal iets te lang. Dus vanuit Roma gaan we verder. Isili met Torino. Malen willen hem in de voet. Ventorino kiest voor Mancini. In de handen van Suzuki. Niet te stoppen. Gaan we hem nog terugzien in de zomer hier bij Parma? Of maakt hij een stap, de Belg? Hele belangrijke voor hem. En het doelpunt voor Roma. Ach, kijk. Schitterend. Voor hen. Deze goal was voor hen. Het is niet dat hij vaak scoort, maar zo ontzettend belangrijk is hij op het middenveld. Mandela Keita. En het hele team gunt hem deze goal. Zijn eerste in de Serie A. En wat een belangrijke. Een geweldig balletje van invaller Esteves. Heel veel gevoel. Net over Mancini heen. Aanname, controle, afronden. Roma stond voor, leek op rozen. En hebben nu weer helemaal niets. Ja, ze hebben nog een paar minuten. Is dat genoeg? Ah, schitterend. Voor alles en iedereen. De betrokken is bij Parma. En die van deze man houdt. Goede speler. Nou, slotoffensief. Ze kunnen niet meer wisselen. Dus hier moet Roma het mee doen. Mancini mee naar voren, natuurlijk. Dat is de langste. En Dika is mee naar voren.
Dit kan Roma niet laten gebeuren. Torino. Indica krijgt een beuk van Troilo. Isili. Gritschi is erbij. En weg die bal. De jonge Pilar die heeft het even te doen met Pellegrino. Doet hij goed. Dit zagen er toch niet veel aankomen. Met zoveel op het spel voor Roma. Konden ze dit toch niet weggooien? Nou, het lijkt er aardig op. Wesley. Rens vanaf links. Mancini. Wordt er klaar voor Rendica. En dat allemaal in de 16 van Parma. En Torino. Te gehaast met die voorzetten. Hoort een corner te zijn. Hij is aangeraakt, die bal.

0: 27 voor hem. Zijn eerste überhaupt in de Serie A. Vorig jaar ook al niet gescoord. Parma. Hij wordt steeds beter. Staat op een klein schaduwlijstje voor de Rode Duivels. Om mee te gaan naar het WK. Maar als hij niet gaat, dan gaat hij wel als toeschouwer, als fan, als liefhebber. Erbij. 6 minuten voor Roma. Om nog iets van een puntje te pakken. Op deze manier plaats 6 en 1 punt achter Como. En dan speel je dus nog die derby tegen Lazio. Dybala gaat de wedstrijd volmaken. Oh, Suzuki! Ik zei al, ze zijn betrouwbaar, Suzuki's. Deze ook normaal gesproken. Nu liet hij hem even vallen. Snel genomen. Dybala weer terug. Wesley, vrije voorzet. Gaat voor de korthoek en daar is Suzuki weer. Dat is een back. Met geen assist op zijn naam, wel 5 goals, die Wesley. Hier nog een keer die flater van Suzuki. Heeft hij het geluk dat Mancini er het dichtst bij stond. Dybala en Dika, geen gevaar. Dan ga je dan de matchwinner, Mandela Keita. Met zijn hand daar, dat ziet Kivi ook wel. Dybala wandelt iets te veel met de bal. El Ainoui, Wesley. Voor de voorzet komt eraan. Volgens opruimwerkzaamheden van Esteves ook. Lardi met een zware touch. Met Torino. Om te brengen bij Rens. Maar daar kan Rens niet zoveel meer mee. Cuesta maakt iedereen nog even gek. Zoals het hoort. 1 punt was prima. 3 is helemaal goud. En Torino die slingert alles de 16 in, of er nou iemand loopt of niet. Wesley, 6 man voor de goal bij Roma. Terwijl ik weer een voorzet komen. El Ainoui. Corner. 3 minuten volhouden voor Parma. Volgende trap, Dybala, die moet wel een keer goed vallen. Doet hij nog niet. Gilardi legt klaar voor Rens dan. Oh, Rens! 2-2! 2-2, Divine Rens! Als er dan toch een moment is om belangrijk te zijn voor Roma, kies dan maar die uitwedstrijd tegen Parma. En ze hebben nog even zijn eerste goal. In de Serie A en wat voor een moment. Ja, tuurlijk, roep maar om Hens. De bal heeft waarschijnlijk iemand wel op een arm gekregen. Daar heeft Rens Maling aan. Trap Dybala. Dan gaat hij in de flipperkast. Geen idee waar hij meer is. Gilardi, dat was niet bewust. Sterker nog, volgens mij legt hij niet eens zelf klaar. Het is roeien en nog eens roeien. Het is een tikje van Troilo de Argentijn. En de keurige afronding van Rens. De eerste was van Malen, de tweede dus van Rens. En we hebben nog even. Oh. ook altijd goed. Gasperini met die stopwatch uit de jaren 60. Iedereen bij Parma hoopt dat die bal ergens op een hand terechtgekomen is. Als u het heeft gezien, mag u de redactie mailen van Ziggo Sport. Hij was heel blij bij die goal van Keita en terecht. Nu is hij weer rustig, Nicolussi. Ook hij was goed vandaag. Komt nog wel een minuutje bij hoor. Alainoui. Ah, dat doet hij slim. Oh. Hij duikt ervoor en gaat liggen. Nou Roma, nog één keer. Venturino. Houdt hem laag. Hilario. Voor een plaatsje in de Champions League. Dybala, dan maar met rechts. Dan maar met rechts. Rens, dat is toch een penalty? Nee. Kipi zegt, Rens houdt eerst vast bij Britschi. Nou, dit is een penalty hoor. Rens wordt hier een duidelijke kans ontnomen. Wat gaat de VAR hiermee doen? Het is misschien een duel dat ze allebei een beetje vasthouden. Hoe vaak zie je dat niet? Allebei. Een beetje duwen en trekken. Maar Rens wordt hier een scoringskans ontnomen. Door het vasthouden van Britschi. Mancini is altijd wel goed in het praten en nog meer praten en dan tegen elkaar te lopen, want dat is Mancini. Italiaans voetbal op zijn best. Daar Rens, de hoofdrolspeler van vandaag, met een goal en misschien wel belangrijk om hier een penalty te krijgen voor Roma. Wat gaan we doen? Oh, hij gaat kijken. De VAR Mazzoleni heeft gezegd, Mr. Kivi. Wilt u het alstublieft nog een keer kijken? Kivi zei, Rens houdt vast. Vrije trap voor Parma. De VAR zegt, nee, overtreding van Britschi. Op het laatst zie je dat Rens hem in de nek vast heeft. Maar Rens wordt zelf naar beneden getrokken. Dit is een 100% penalty. Wat een wedstrijd, wat een slot. Parma stond voor aan het begin van de blessuretijd. 2-2 en dan nu. Muis stil, microfoon aan. Daniele Kivi, wat is uw oordeel?
1: A seguito di revisione, il calciatore numero 27 Parma trattiene un avversario in area di rigore. Decisione finale,
0: ja.
1: E ammonizione.
0: Och. En doei Britschi, want die had al geel. Maar belangrijker, penalty Roma. Let op linksbovenin, minuut 99. En Parma was er bijna. Ja, nu nog iedereen gek maken. Afleiden, concentratie breken. Roma stond voor. Parma kwam gelijk, ging eroverheen. Dag kansen voor Roma, maar ze zijn weer terug. En hoe cool is deze Suzuki? Dybala heeft hem vast, de wereldkampioen. Als je iemand van Roma een strafschop toevertrouwt in het heetst van de strijd, dan is het Paulo Dybala. Maar hij is pas weer net terug. Nog niet volledig fit. Er staan 100 minuten op de teller in deze wedstrijd. En geeft hij hem dan een malen. Wat Fabrizi was er al af, dat wisten we. Keita staat nog in de 16. Ja dus, Dybala zegt Doniel, verlos ons. Laat ons dromen, laat ons geloven. Roma wil de Champions League in. Oh, Gasperini. Hij heeft al een klein standbeeldje verdiend bij het Olympico. Maar die kan nog iets groter worden als hij deze maakt. En hij heeft nog niet gemist, hè, voor Roma. Malen! Roma wint! 2-1 achter in de 90ste minuut. 3-2 voor. Wat een climax. Wat een slot. Wat een wedstrijd van Doniel Malen. En iedereen dankjewel zeggen tegen Divine Ranch. Want wat is die geweldig ingevallen. De Nederlanders doen het voor Roma. Ijskoud, als altijd. En nu weten we dus ook, als we penalties krijgen met Oranje, stel hem maar op. Kijk, Mancini, schitterend. Kijkend naar de fans. Malen is in supervorm. En dat mag iedereen weten. En dat is nummer 13. In de Serie A voor Doniel Malen. En een hoofdrol voor Divine Ranch. Hoe lang laat Kivi nog doorspelen? Kan dus ook roeien. Suzuki durft die lange bal niet aan, terwijl hij de beste trap heeft van alles en iedereen. Leeft nu even niet. Nu is het ook kwijt. Wat een held, hè. Wat doet Malen dit goed. Ja, nu kun je het gaan krijgen ook. Esteves. Iemand is die scheenbeschermer kwijt. Die zijn tegenwoordig een centimeter groot. Of was het een aansteker? Kivi kijkt even, maar ik vind het allemaal best. Weet ook, die wedstrijd is zo voorbij. Daar de held vanavond, Doniel Malen. En dat op de avond van de Classico. Links onderin. Virtuele stand, maar die zal realiteit worden. Ze staan weer vijfde over Como heen. En anders kijken wat Milan doet tegen Atalanta. Dat is een 8:45. En zometeen ook de Classico. Eerst deze wedstrijd afmaken. In de hoek van het Ennio Tardini. Het zit erop. Roma stond op 0 punten. Aan het begin van de blessuretijd. 2-1 de voorsprong voor Parma. Maar toen de omslag, de wederopstanding. En de hoofdrollen voor Doniel Malen en Divine Ranch. Moeten snel door. Want er staan zoveel goede wedstrijden op het programma bij Ziggo Sport vanavond. Dus we maken ruim baan voor de Classico. Maar Gasperini doet het weer. Malen doet het weer. Roma wint met 3-2 van Parma.

0: Ja, beste luisteraars, lieve NEC-fans, welkom bij de wedstrijd FC Groningen-NEC, waar de bal inmiddels al rolt. Ja, tot ook ons teleurstelling werd er nog een plaatje ingestart. Maar ja, de bal rolt hier in de Euroborg tussen NEC en FC Groningen, waar de belangen zo groot zijn. Is er wel gelijk al een kans bij de NEC? Nee, die bal wordt door Faas gepakt. Ja, het zal een onrustige intro worden, maar we gaan u toch welkom heten, want ja, Rens Hermsen en Nick Rokers zitten hier in de Euroborg. En laten we dan gelijk maar even de tijd nemen voor de opstellingen.
1: Ja, goedemiddag. Het spel ligt heel even stil. En dat betekent dat wij inderdaad heel eventjes de opstellingen door kunnen geven. Ik zal beginnen met de opstelling van de thuisploeg, waar Etienne Faas onder de lat staat. Van links naar rechts achter in de defensie Marvin Peersman, Tijmen Blokzijl, Dies Jansen en Marco Rente. Het middenveld wordt gevormd door Tigo Land, Tika de Jonge en Younes Taha. En voorin Jurgen Schreuders, Tom van Berg in de punt en Van der Werf aan de rechterkant. Dan de opstelling van NEC.
0: Ja, dat zijn de bekende namen inmiddels. Kreet was natuurlijk op goal. Philip Sendler die speelde dus op het middenveld. Achterin dus Von Viel, Nuitink en Daza, als een lange bal wordt gegeven bij FC Groningen. Dat is buitenspel, dus er is niks aan de hand. Het middenveld van NEC, dus Philip Sendler. Met naast hem Cordesano natuurlijk. En Darko Nijasmic. Links Noé Libreton, rechts Samuel Wijsa. En dan hebben we in de punt natuurlijk nog Brian Linsen en Charon Cherry. Die natuurlijk een verleden heeft bij FC Groningen. Ja, het is een onrustige intro van deze wedstrijd. Maar de bal heeft inmiddels al vaker stilgelegen dat het, dan dat hij heeft gerold hier in de Euroborg. Ja, het is natuurlijk een wedstrijd waar de belangen enorm zijn voor NEC. 56 punten, daarmee 1 punt voorsprong op Ajax en Twente. En het staat daarmee 5 punten achter op Feyenoord. Mochten zij vandaag winnen, dan wordt NEC sowieso geen tweede meer. Maar een derde plek, ja, dat is toch wel ook de plek die NEC wil hebben. Daarmee heb je in ieder geval Europees voetbal tot en met januari. En dan is het nog alleen de vraag of het in de Champions League gaat doen of in de Europa League. Want je moet natuurlijk dan als nummer 3 wel een voorronde spelen voor de Champions League. Maar ja, mocht je die dan verliezen, dan ga je naar de Europa League. Maar dat is nog even koffiedik kijken. Want ook bij FC Groningen, daar staat er heel wat voor op het spel. Zij kunnen nog de play-offs halen voor Europees voetbal. Als Libreton hier goed doorgaat met druk zet op Dies Jansen. Maar Dies Jansen die besluit de bal weg te werken. En dan gaat de bal over de zijlijn. In Borfijn C op de helft van Groningen. Laten we nu alle tijd gaan nemen voor de wedstrijd.
1: Sendler die bal gooit richting Libreton krijgt hem vervolgens terug. Von Viel dan weer een 1-2 met Sendler. Balbezit voor NEC in de beginfase. Von Viel dan wat slordig, maakt het dan zelf goed. Nuitink kan hem terugspelen richting Gonzalo Kretas. Die gaat voor de lange variant. Daar staat Uwaiza die het wel aangaat met Peersman. Ja, dan geeft Uwaiza een tik op het achterhoofd van Marvin Peersman. Is daar gevlacht en gefloten. Vrije trap voor Groningen op de eigen helft. Geen kaart, zijn ook pas 3 minuten onderweg. En tot zover inderdaad de iets wat chaotische intro. Het is misschien goed om te zeggen dat de speelronde volledig gelijktijdig is begonnen. Uiteraard in het kader van eerlijkheid.
0: En het is 0-1 voor AZ tegen Feyenoord.
1: Nou kijk, we gaan inderdaad, wilde ik zeggen, de concurrenten nog even bijhouden. Nou, dat is de allereerste concurrent. Namelijk de ploeg die 4 punten boven NEC staat. Die in theorie nog in te halen is. 5 punten. Nou ja, het zal ongetwijfeld lastig worden. Het zou betekenen dat Feyenoord 2 keer moet verliezen en NEC 2 keer moet winnen.
0: Maar het begin is er.
1: We houden het in de gaten, absoluut. Het begin is er. Als de bal hier rond wordt gespeeld op het middenveld, iets of wat slordig. Balbezit uiteindelijk voor Groningen aan de rechterkant. Onder andere Van der Werf die zich daarmee gaat bemoeien en daar een overtreding gemaakt heeft. De scheidsrechter gezien, daarop Tika de Jonge. Vrije trap voor Groningen op een meter of 15 van de middenlijn.
0: Ja, dat is niet al te gevaarlijk zou je zeggen voor FC Groningen. Maar goed, ze kunnen die bal imperen, al is dat vrij opportunistisch gedacht. In de 4e minuut van de wedstrijd. Waar we spelen met een klassiek scorebord. Echt een scorebord met thuis, gasten en dan de helft die wordt aangegeven met periode 1. Nou, dat is wel oldschool. Ja, ik heb die tijd niet meegemaakt. Maar toch leuk dat ze dat hier doen bij FC Groningen. Waar de sfeer er ook goed in zit. Natuurlijk een vol uitvak. 1100 NEC-fans. Die nu gaan zien dat de vrijheid wordt genomen. En wordt weggekopt daar door Sendler. En dan wordt weggeschoten door Libreton. Iemand richting Etienne Faas, de doelman van FC Groningen, die de bal nu krijgt. Goed druk zetten van Uwaiza. Die dwingt Faas tot de keuze. En die keuze wordt een lange bal die niet helemaal lekker geraakt wordt. Nijasmic zit daartussen. Naar balverlies daar van Dies Jansen. Het broertje van NEC-keeper Rijk Jansen. En daar hebben we nog een duo van twee broers. Dat zijn namelijk de broeders Willemson. En een van de twee staat in de basis. En dat hoorde u net van Rens. Die speelt bij Groningen, de spits Willemson.
1: Die
0: staat niet in de basis, moet ik zeggen. Sorry, ze zitten beide niet op de basis. Degene die in de basis staat van de broers, dat is natuurlijk Dies Jansen. Bij Groningen achterin in de verdediging, Rijk Jansen. Ja, kwam één keer in actie voor NEC dit seizoen tegen Heerenveen thuis. Kreeg er toen 2 op de oren. Beide zij scoorde ook 2 keer. Dus dat maakt dat het een gelijkspel staat. Hier staat het ook nog steeds gelijk 0-0. Vrije trap voor NEC. Cordesano peert de bal erin. Maar die bal is slecht. Gaat over de achterlijn. Daar komt niemand bij van NEC. Maar het gebal van de Japanner die wel bezig is met zijn afscheidstournee aan het NEC-publiek.
1: Inderdaad, ondertussen 5 minuten gespeeld hier. Nou, dat slimmigheidje van de Jasmic, waardoor ze de vrije trap kregen in het beginfase. Doeltrap van Etienne Fase, melden zich 2 spelers van FC Groningen in het strafschopgebied. Maar Fase die peert die bal in 1 keer naar voren. Dat is wel een goede bal, want Taha kan erachteraan. Kan de bal echter niet binnenhouden. Dat is ook wel goed gedaan door Van Viel, die helemaal met hem meeliep. De inworp daardoor voor NEC, Eli Daza met de bal in de handen. Scheidsrechter is nog niet benoemd. Scheidsrechter is Bos. Dat tegen Daza zegt niet te ver vooruit lopen. Nou, inworp inmiddels genomen. Kretas dan met de lange bal. Daar staat Tijmen Blokzijl. Laat die bal op het hoofd vallen. Nejasmic kopt duel gewonnen. Weer terug bij Blokzijl. Zo gaat het wat over en weer. Dan Tom van Bergen die bal goed doorkopt. En dan kan er hier een hele gevaarlijke uitbraak van Groningen komen. Maar Kretas met de bal in de handen. Uitstekend uitgekomen nadat Van der Werft eruit kwam. Een lange bal van Kretas nu.
0: Ja, die wordt opgevangen door Peers, maar Noaiza moet druk zetten. Het is een beetje een slordig begin aan beide kanten, waar de bal per toeval een paar keer goed moet vallen. En ook deze bal van FC Groningen is niet goed. De bal op Noaiza, ja, die past in het rijtje, die is ook niet goed. En dan wordt hij onderschept door Dijs Jansen. Dijs Jansen die peert de bal weer naar voren richting Tom van Bergen. Maar die wordt dubbel gedekt door Nejasmic en Nuitink. En Nejasmic is degene die de bal weer naar voren brengt. Uiteindelijk de bal weer terechtkomen bij Van Bergen. In de middencirkel speelt hem naar rechts. Taha. Taha gaat nu richting het doel van NEC. Tegenover hem is Van Viel. Taha gaat naar binnen op de randje 16. Van Viel zet er tussen met een been. Dus gaat de bal weer naar de middenlijn richting Tijmen Blokzijl. Tijmen Blokzijl speelt hem weer naar Tika de Jonge. Tika de Jonge naar Taha. Die hem nu op de achterlijn heeft. Taha schiet hem tegen Van Viel aan. Die houdt hem nog wel binnen. En dan tikt hij hem maar uit, omdat daar toch wel 2 spelers van FC Groningen bij kwamen. Dus hebben nu een ingooi voor de Noorderlingen ter hoogte ongeveer van de 5 meterlijn. Dat wilde zeggen dat Groningen wel ver op de helft staat van de Nijmegenaren. Kijken of ze daar gevaarlijk kunnen worden. Aan NEC de taak om dat te onschadelijk te maken. De bal gaat terug helemaal naar Tijmen Blokzijl. En die speelt er weer naar Jansen. Alle spelers van Groningen boven Etienne Fase op de helft van de NEC. Maar als de bal helemaal terug gaat naar Fase door Schreuders. Niet te verwarren met Dick Schreuder, maar het is Jorgen Schreuders van FC Groningen. Die speelt de bal helemaal naar de Fase. Die dan weer lang peert. En uiteindelijk die hem opvangt. En is daar Linssen op tijd bij. Dan kan het gevaarlijk worden. Maar daar is Fase ook bij. En Linssen die dan een beetje omkijkt naar Sherry. Van ja, moet jij daar niet druk zetten? Nou, Sherry komt dat nu wel druk zetten. Maar ja, dan heeft Fase al alle tijd genomen om die lange bal te nemen. Maar ondanks al die tijd heeft hij een waardeloze bal in bezit. En heeft Kretas de bal inmiddels ook alweer weggepeerd. Ja, zitten we een beetje naar flipperklas voetbal te kijken. Dat niet van zijn mooiste soort. Maar het is vooral lang halen. En snel thuis.
1: Ja, de ene lange bal naar de andere alweer in de beginfase. De bal is inmiddels weer terug bij Tijmen Blokzijl, die hem inspeelt, die richting Tigo Land. Tigo Land ziet Dijs Jansen, de centrale verdedigers, die allebei zichzelf breed maken, zodat de backs wat kunnen opstomen. Peersman daardoor helemaal voorin. En daardoor meteen ook de druk van Groningen hier. Nejasmic, uitstekend gedaan. Bal even terug richting Gonzalo Kretas. Ja, en dan verwacht je een lange bal en die komt er dan ook. Kretas richting de kant van Uwaisa. Die begint met lopen. Weer dat duel met Peersman, die kopt. Sherry dan, mooie aanname. Heerlijk, heerlijk gedaan van Charon Sherry. En balbezit voor NEC via Daza. Nejasmic, even terug richting Nuitink.
0: Ja, dit is zo knap.
1: Ja, dit is echt heel mooi gedaan hoe ze hier onderuit spelen. Van Viel dan de bal richting Daza. Heeft het spel verlegd naar de andere kant. Staat alles en iedereen op de helft van Groningen als Charon Sherry balbezit heeft. Charon Sherry die probeert wat moois. Moet toch even terug. Eli Daza. Zo eventjes rust in de tent voor NEC. Met Bram Nuitink aan de bal. Die ziet dan een aanspeelmogelijkheid. Dat is Libreton. Goede aanname. Moet de actie gaan inzetten. Bal onder voet. Toch even terug richting Nuitink. En zo het balbezit voor NEC op eigen helft.
0: Ja, je ziet dat NEC nu een poging doet om de controle te nemen in de wedstrijd. Heeft het tot nu toe aardig onder controle. Alleen, ja, dan gaat de lange bal van Nuitink niet goed. Dan heeft Groningen weer de bal. En die zijn op zoek naar de counter. Want ja, Groningen moet dus ook gewoon winnen om in strijd te blijven voor die play-offs, voor Conference League voetbal. En NEC wil alles behalve in die play-offs komen. Ja, dan moet het vandaag gewoon gaan winnen. Balbezit voor Schreuders aan de linkerkant van het veld op de helft van NEC. Speelt hem naar Peersman, die dicht bij hem staat. Speelt hem dan weer naar Van der Werf. Van der Werf gaat naar binnen. Zit nu op rand 16. Maar de bal op Tika de Jonge is niet goed. Dan wordt de bal ook weggewerkt door Sandler. Peersman wordt opgejaagd door Uwaisa. Goed gedaan van Uwaisa. Die heeft hem bijna nog in bezit. Maar de bal is te dicht op de zijlijn om hem onder controle te krijgen. Dus gaat hij eroverheen. En wordt het ongeveer ten hoogte van de middenlijn een inworp voor Groningen. Die ver wordt genomen. Daar duikt in één keer
2: Van Bergen op, de spits. Maar wel helemaal in de hoek gedrukt door Van Viel en Daza. We zitten nu nog steeds van Groningen aan de linkerkant van het veld. Iets verder terug dan waar het net was. Die Jansen ingeschoven. Kaats, goed gedaan van de Werf. Maar daar kon Van Bergen niet worden bereikt. En nu heeft NEC de bal met Sherry. Die wil de bal op Linzen geven, maar dat lukt niet. En dan valt hij bijna goed naar Van Groningen. Maar zit Nejasmic daar goed tussen, zodat NEC rustig kan uitverdedigen via Van Viel.
1: Uitstekend gedaan van Nejasmic inderdaad. Van Viel dan, een lange bal richting Linzen die duel aangaat bij Blokzijl. Balbezit nog wel voor Groningen. Die is Jansen dan met een wat rare paas. Maar het gaat goed voor Groningen. Blokzijl weer een balbezit. Als daar goed wordt opgelost door onder andere Tigo Land. Rente dan, die gaan een lange variant proberen. Uitstekende bal gegeven daar richting Tika de Jonge die opstoomt. Nejasmic die staat zoals we gewend zijn mannetje. Bal terug richting Kretas. En die schiet hem lang richting Lebreton. Die gaat het kopduel met Blokzijl. Blokzijl die tot nu toe bijna al zijn duels wint. Doet hij nu ook, maar wel bal over de zijlijn. Waardoor NEC de inworp rond de middenlijn mag gaan nemen. Beginfase wat over en weer gaat. Groningen wat mogelijkheden heeft om eruit te komen. Datzelfde geldt voor NEC. Grote kansen zijn er nog niet geweest. Inworp nu voor Van Viel. Bijna op de helft van Groningen. Van Viel die heeft zijn blik vooruit. Dat wordt misschien wat lastig. Gaat het wel proberen. Linzen dan die bal net niet kan koppen. Het wordt opnieuw een inworp voor NEC. Van Viel weer met die bal in de handen daar aan de linkerkant. Over de linkervleugel moeten ze het gaan proberen. Dan weer een lange variant richting Libreton deze keer. Die kopt hem wel door. Staat Linzen daar nog. Die komt niet in balbezit. Blokzijl terug richting Fase. Fase meteen een lange haal naar voren. Dan Tom van Bergen die met Nejasmic moet gaan oplossen. Knap gedaan door Van Bergen. Balbezit nog voor Groningen. Maar de diepe bal die komt niet helemaal aan. Daarom Bram Nuitink nu in balbezit voor NEC.
2: Nuitink speelt hem naar Kretas. Die wordt alleen door Van der Werf opgejaagd. En Kretas besluit dan tot een lange bal. Richting de linkerkant naar Libreton. Die duel aan mag gaan daar met Rente. En dat wint Rente. Libreton nog niet echt heel sterk in de duels. En dat doet Nejasmic die ook hier. En als Nuitink, die wordt daar lelijk geraakt Nuitink. Staat gelukkig snel op. Maar ik wilde zeggen als Nuitink daar niet tussen zit, dan kan Groningen met twee man eruit. Nuitink zat ertussen, maar omdat Van Bergen vol voor de bal ging, dat wel hoor. Maar raakte die Nuitink wel hard op de enkel. Nuitink springt gelukkig gelijk op uit een soort reflex. En dan heeft NEC de vrije trap mee. En op de randcirkel van de eigen helft dus. NEC spelend richting het uitvak. Groningen spelend naar de fanatieke aanhang. Dat werd bepaald bij de tos op het einde. Nu een lange bal van Daza richting Linzen. Linzen, wie staat er voor de goal? Dat is Libreton! Linzen schiet hem erin, maar al buitenspel. Wat was dit nou weer voor actie van Brian Linzen? Die vertrekt uit de rug van alles en iedereen van FC Groningen. En dan kiest Fase positie, omdat hij weet die bal moet voor naar Libreton. Maar Linzen denkt, ja, dikke hap, ik schiet hem gewoon keihard in de korte hoek binnen. Ja, een wereldgoal was het geweest, maar hij wordt afgekeurd voor buitenspel. En ik weet niet of er nou nog naar wordt gekeken. Ja. Dan is het een waanzinnig doelpunt van Brian Linzen. Die echt op de achterlijn staat en met de buitenkant van de voetenbal keihard in de andere korte, of in de korte hoek schiet. Fase totaal op het verkeerde been gezet. Ja, dan is het een waanzinnige goal. Maar ja, met het spel afgevlacht.
1: Ik dacht ook direct dat het buitenspel was, eerlijk gezegd.
2: Ja, we zitten wel aardig op één lijn op deze hoogte. We zitten een beetje ten hoogte van de 16 meter van FC Groningen. Maar dat zal wat zijn als hij deze heren voorschot komt. Er wordt naar gekeken, want het spel ligt nog steeds stil. Alex Bos, die overleg heeft met Edwin van der Graaf, de VAR van vandaag. En die mag de lijnen gaan trekken. Ja, Linzen is wel een sluwe speler. Hè. We hebben al een paar keer gehad dat Linzen wel buitenspel wel of niet staat. Maar het is in dit geval wel buitenspel. Wordt hij afgekeurd. Gaat deze wonderschone treffer van Linzen niet door. Maar goed. Hij staat op scherp.
1: Zo, dat was een flinke opsteker geweest voor de bezoekers uit Nijmegen hier vandaag. 13,5 minuut gespeeld in het Euroborg. Etienne Fase met de bal aan de voet. Ook zij spelen vandaag veel de lange bal. Deze komt bijna aan bij Peersman. Oeiza die goed mee terugloopt. En dan ziet Daza niet dat de twee man in zijn rug zitten. Dan alsnog het balbezit bij Groningen. Tom van Bergen richting Jurgen Schreuders gespeeld. Daar dan, dit is Schreuders die in balbezit is. Het is Van der Werf die ook aan de linkerkant staat op dit moment. Bal wel even teruggespeeld richting Dies Jansen. Dan Tijmen Blokzijl in balbezit. Nadat Tika de Jong een goede bal geeft. Tijmen Blokzijl op het middenveld. Taha, hele slechte poging om deze medespeler in te spelen. Maar datzelfde geldt voor Sendler. Daarom toch weer Groningen in balbezit. Ja, en dan zei ik net al over en weer. Dat is nog steeds zo. Af en toe gaat het zo snel dat je niet eens iedereen kan benoemen. Het is Marvin Peersman dan met de bal richting de linkerkant. En dit lijkt wel een mogelijkheid te kunnen worden van Groningen. Als hier Van der Werf aan de linkerkant in balbezit is. Bal gegeven richting de midden. Poging en goed geblokt daar door Eli Daza. Betekent de eerste corner van de wedstrijd. Die is voor Groningen. Uitstekende kans hier voor de thuisploeg uit Groningen. Corner
3: naar nummer 1 voor Groningen, recht voor het fanatieke thuispubliek.
2: Ja, dat was toch even schrikken voor NEC, want daardoor Peersman en ik helemaal vrij op de rand 16. Maar zijn schot werd dus geblokt, zoals Renzo zei. Dus krijgen we de corner van Groningen, die mag Taha gaan nemen. Daar meldt ook Van de Werf zich, de 10 van FC Groningen, die zich eigenlijk vooral links en rechts aan uitzakken. Weinig echt in de as voorkomt. Hoekschop dus van Groningen. Als we zo meteen even met een update komen over de tussenstanden, laten we dat gewoon om het kwartier gaan doen, Rens. Dat spreken we nu even af. En dan gaan we eerst kijken naar de corner van FC Groningen, want de erkende koppers staan in de 16. Daar komt de bal voor en die wordt weggekopt door Le Breton. Het leek bijna dat die bal er binnen viel, maar dat is dus niet het geval. Bal inmiddels ver uit de 16. Het is Schreuders, denk ik, met balbezit. Nee, het is Tigo Land, de huurling van PSV, die de bal nu weer diep speelt. Daar richting Van Bergen. Ik kan het zo even niet zien, maar voorbij is Van Bergen, die de bal weer speelt naar Tigo Land. Tigo Land op de rand 16 met Daza tegenover hem. Tigo Land draaien, wat wil je? Ja, dan moet hij denk ik terug naar Schreuders. Dat gebeurt ook. En Schreuders moet dan weer helemaal terug naar Blokzijl. Kan NEC uit de drukte gaan. En kan het veld weer wat kleiner maken wat dat betreft. Het staat nu weer redelijk goed gepositioneerd. En Groningen speelt rondom de middenlijn. En Rens, wil jij even de tussenstand nog even tussendoor?
4: Zeker, er is vrij weinig extra's meer gebeurd. Het is nog steeds AZ dat met 0-1 voor staat in de Kuip bij Feyenoord. Volendam op een 0-1 voorsprong gekomen bij Excelsior. Niet heel relevant voor ons, maar wel heel prettig voor Volendam, aangezien zij nog een aanmerking komen voor dat plekje om in de play-offs uit te komen. Ja. Dat willen zij natuurlijk kosten wat het kosten voorkomen. Voor de rest overal nog 0-0 naar een kwartier. Terwijl het spel hier verder gaat met Blokzijl richting Marco Rente. Gaat het lang proberen. Daar aan de rechterkant. Le Breton loopt goed mee. Die geeft ook bij Kretas aan. Ik ga hem geven. Goede bal gegeven door Le Breton. En Kretas die kan goed voetballen, maar moet toch weer een lange variant gaan proberen hier. Lang gespeeld dan ook als Dies Jansen zich klaarmaakt voor een kopduel. Laat die bal op het hoofd vallen. Eli Daza, die stapt uit, maar het is Tom van Bergen met een slimmigheidje. Uiteindelijk toch Sendler in balbezit. Nuitink even ingespeeld achterin. En weer even wat ademruimte voor de defensie van de Nijmegenaren. Nejasmiet met balbezit, die heeft wat gezien. Mooie bal richting Sherry, neemt hem ook nog eens goed aan en krijgt hem ook goed mee. Moet dan toch terug richting Fonviel. Fonviel, Nuitink ingespeeld, die staat daar een beetje op een eiland. Moet daarom terug richting Kretas. En Kretas die gaat die bal weer spelen richting Charon Sherif, verwacht ik, die inzakt. Dat hij daar die bal moet gaan ophalen is natuurlijk bijzonder. En dan wordt er ook nog een lange bal gegeven ook. Kan Uwaiza daar het duel aan gaan met Peersman? En is dat weer een overtreding van Uwaiza bij Peersman? Daar is de buitenspeler van de NEC niet mee eens. Maar Peersman die ligt met wat pijn op de grond. Vrije trap voor Groningen. Zo op een meter of 5 voor de middenlijn.
2: Ja, het is Dies Jansen die de bal in de handen heeft genomen. En even wachten tot zijn linksback opkrabbelt. Peersman, toch wel een van de ervaren spelers hebben FC Groningen. Ook dit is zo'n belangrijke speler, de linksback. Hij met rug nummer 43 vraagt even... Of nee, de scheidsrechter vraagt even aan Peersman of het gaat. En het gaat, dus we zijn weer begonnen. Dies Jansen met balbezit. Speelt hem naar Etienne Fase. Fase die de bal weer eens lang gaat peren. Deze bal gaat over de zijlijn heen. Ja, geen beste bal van Fase. Ja, de lange ballen, dat is het devies. Ja, Kretas kan dat wel. Pardon. Kretas kan dat wel. Fase heeft daar iets meer moeite mee. Fase die natuurlijk volgens jou ook gruwelijk de fout in ging. Hè, in de Goffert. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Maar die 6-0 overwinning van de NEC. Ja, dat is toch wel bijzonder dat ze dat toen tegen Groningen behaalden. Want het toen ook helemaal niet lekker in zat. Overtreding gemaakt van Sano. Weer op Peersman.
4: Ja, dit is niet handig ook hoor.
2: Nee, het is een optelsommetje een beetje wat je nu gaat krijgen bij NEC. Maar het is wel weer eigenlijk op dezelfde plek. Net iets voor de middenlijn.
4: Zo.
2: Lange bal van Groningen. De vrije trap slecht genomen. Dus balbezit weer voor NEC. Sano goed het lichaam gebruikt. En levert hem met Daza. Daza gaat weer naar Kretas. En dan is het Van Bergen die druk zet. Ja, het is wel... Je ziet dat Groningen NEC een beetje probeert te spiegelen wat betreft het druk zetten. Niet qua positionering, maar wel met druk zetten. Peersman wint nu het duel niet van Uwaiza. En dan wil Linzen de bal naar Sano spelen die rechts opduikt. Maar die was niet goed. Wordt aangeraakt. Wordt het een ingooi voor de Nijmegenaren op de helft van FC Groningen. Op de helft van de helft van FC Groningen. Geeft dus aan dat NEC toch wel mogelijkheden heeft om aan te vallen. Lange bal richting Le Breton. Want daar is hij goed. Wordt opgevangen daardoor Van der Werf. En dan gaat hij naar Van Berg. Van Berg speelt dan weer naar Sano. En dan wordt het een harde bal daar van Nea Smic. Daar kan Sano weinig mee. Bal zit inmiddels weer van Groningen aan de linkerkant van het veld bij... Bij Van der Werf, maar daar zit Nea Smic erg goed tussen weer. Die toch wel weer overal nergens opduikt om de bal van te snoepen van de tegenstander. En dat is natuurlijk een speler die in de Goffert goed te pruimen valt. Het ook wel goed doet. En ik verwacht nog wel dat hij een jaartje bij NEC blijft. Maar goed, je weet maar nooit. We moeten gewoon hopen dat het geen ongekende leegloop wordt bij de Nijmegenaren. Als Nuitink hier de bal wel wint het duel van Van Bergen. Maar Van Bergen stond buiten spel. Dus mag NEC de vrije trap gaan nemen. Een aantal meter voor de 16.
4: Nuitink met die achter de bal staat om deze vrije trap te nemen inderdaad. Bij Vlagen ziet het druk zetten van de NEC er echt uitstekend uit. Ook waardoor ze net een inworp wonnen zo ver op de helft van Groningen. Iedereen in één keer op de juiste positie, waardoor er geen afspeelmogelijkheden waren voor Rente. Lange bal gegeven nu. Lins en het duel met Blokzijl. Blokzijl krijgt hem nog wel op het middenveld richting Tigoland. Die Jansen uiteindelijk met een lange bal naar voren. En daar is Daza die hem opvangt. Ja, en dan lijkt de defensie van Groningen het onder controle te hebben. Is het Blokzijl die hem hier richting Jansen kopt. En hier schort het dan toch even aan de druk zetten. Want hier had je het toch wel een stuk moeilijker kunnen maken. In tegenstelling daartoe gaat Marvin Peersman hier vandoor. Goede bal gegeven richting Van der Werf. Die af en toe wat van kant wisselt met Schreuders. Hier een mooie lange bal gespeeld door Tika de Jonge, de middenvelder. Younes Taha, technische speler van Groningen. Goede bal vooruitgegeven dan. Marco Rent aan de rechterkant mee naar voren gekomen. Le Breton die uitstekend meeloopt. Die zit er dan tussen, dat ziet er goed uit. Maar goed, wel corner nummer 2 van Groningen. En die was net redelijk gevaarlijk. Kijken wat ze daar nu van kunnen brouwen. Uiteraard Younes Taha met dat goede linkerbeen van hem achter de bal. Komt Van der Werf zich melden voor een korte variant. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Taha, ook gezien het gevaar van de corner van zojuist, die bal gewoon voor de goal gaat slingeren. Kretas natuurlijk niet de grootste doelman. Hier inderdaad een bal voor de goal. Daar wordt hij gekopt. En daar is het Kretas uiteindelijk met de bal in handen. Als die heel even kort blijft hangen. En Kretas die hem direct rolt richting Sherry. Veelbelovende aanval. Als die bal goed is van Sherry. Maar het is gewoon een hele matige bal met de buitenkant richting Oaisa. Als die goed was geweest, was het toch leuk geworden. Maar het mocht niet zo zijn.
5: Nee, het mocht helaas niet zo zijn. Deze counter van NEC als de ingooi genomen mag gaan worden door Marvin Peersman. Of zegt Bos, ja, ik zag Bos al gebaren. Ja, hij moet even wachten. Er wordt ergens naar gekeken. Oh, dat zal toch niet, hè? Dat er zometeen ergens
4: bij de corner?
5: Warempel Hens is gemaakt door een NEC'er. Dan krijg je dat nou weer. Heb je de VAR net tegen bij het buitenspel? Wel terecht, hoor. Maar dan zit dat in de weg. En dan gaan we nu dit krijgen. Bos kijkt een beetje in het niets. En zegt dan, we mogen doorspelen. Gelukkig niks aan de hand voor NEC. Maar ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, Rens, maar ik voel wel echt wedstrijdspanning. Het is echt ongelooflijk spannend, zo'n wedstrijd. Hè? Het gaat toch allemaal voor een beetje van zijn leien, dank je. Maar wat zijn de belangen te groot?
4: Ja, dat is het, hè. Zoals je al aangaf, Groningen wil koste wat het kost in de play-offs terechtkomen. Na een uitstekende eerste seizoenshelft. Dan voor NEC, ja, je wil niet dat je en de bekerfinale verliest. En uiteindelijk misschien ook nog wel via een voorronde of via zelfs een play-offs. Gewoon geen Europees voetbal haalt. Terwijl dat al vanaf november wordt gezongen in de groep ongeveer. Dat zou natuurlijk een enorme deceptie zijn. Hier NEC weer in balbezit. Le Breton, middenveld, Sender, die gaat op proberen. Nee, goede bal van hem op Linsen. Linsen die tikt hem een meter naast. Als het een meter is. Het zijn misschien wel centimeters. En inderdaad ook gevlacht voor buitenspel. Ik dacht ook al dat hij buitenspel stond.
5: Ja, weer, hè?
4: Ja, inderdaad weer. Maar Sano die ook meeliep. En ik denk dat Sano geen buitenspel stond. Maar het was uiteindelijk getikt door Linsen na 22 minuten. Goede kans voor NEC. Maar de grootste kansen zijn tot nu toe uit buitenspelpositie. Dus eigenlijk nog helemaal geen grote kans als je zo bekijkt.
5: Ja.
4: Doeltrap in ieder geval voor Groningen. Dies Jansen achter de bal.
5: Ja, die Jansen. We hebben het al gezegd, natuurlijk, het broertje van Rijk Jansen, huurling van Ajax. Zal ook wel terugkeren bij de Amsterdammers volgend seizoen. Maar heeft ze minuten gemaakt bij Groningen. En ja, bij NEC hebben we ook een Ajax-huurling, maar die zien we niet meer terug. Ahmed-Jan Kaplan. Ja, toch wel jammer dat we die niet meer terug gaan zien bij NEC dit seizoen en ook volgend seizoen. We hoeven geen illusies te maken dat NEC hem gaat kopen, want daar wil Ajax denk ik wel veel te veel geld voor hebben. Allemaal goed, maar dat is allemaal voor latere momenten. Nu de wedstrijd waar Fase nog steeds de bal heeft. Sherry die besluit maar eens druk te zetten. De bal van Fase gaat weer eens lang richting richting de jongen wil ik zeggen. Maar in ieder geval zit Le Breton daartussen. Het is dat die Groningen spelers echt een beetje overal nergens lopen, heb ik het idee. Dus het is om zoeken wie nou wie is. Daza met de bal aan de rechterkant. Speelt naar Le Breton. Goeie 1-2 met Le Breton. Daza gaat de 16 meter bijna in, wil ik zeggen. Maar die wordt onderschept, die bal. En het ligt er nu ruimte voor FC Groningen als ze snel zijn. Nou, ze zetten de bal naar rechts te spelen. Even tempo te houden. Dus gaat de bal naar Marco Rente. De aanvoerder van de Noordelingen. Speelt hem weer terug naar Martijn met Blokzijl. Zo is eigenlijk het vuur wel uit deze counter. Gaat het Groningen het gewoon proberen via de opbouw. En is het daar Tigoland die even terug moet. Wel de tijd krijgt om te draaien. Dus weer vooruit kan spelen. Wel weer naar Blokzijl. De centrale verdediger dribbelt nu de middenlijn over. En dan is het kijken wie er vrij staat bij Groningen. Dat is Taha. Die staat er aan de rechterkant. Nee, dat is Marco Rente. Taha die gaat nu naar binnen. Daar komt Van der Werf. Van der Werf op de 16 meter. Van der Werf naar Rente. En dan weer naar Tijmen Blokzijl. En NEC dan het compact houdt. En NEC houdt het dicht. En Groningen weet er nog niet echt iets van te maken.
4: Ja, zoals ik net al eerder zei. Bij Vlagen goede druk van de NEC. Maar nu zie je toch dat NEC best wel inzakt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het schrijfplan van vandaag. Peersman dan, bal richting zijkant. Nuiting er goed bij. Die is gedwongen om die bal over de zijlijn te spelen. En daarom een inworp van de FC Groningers. Daaraan de zijkant met Peersman. Dies Jansen gegooid. Daar dan Tika de Jonge met de bal richting Tijmen Blokzijl. Helemaal naar de andere kant Marco Rente. Terug richting Blokzijl. Bal op eigen helft. Wel heel veel spelers op de helft van NEC van FC Groningen. Tijmen Blokzijl ziet geen aanspeelmogelijkheden. Hij moet terug richting Etienne Fase. 25 minuten bijna gespeeld hier in het Euroborg. Bal richting het middenveld gespeeld met Schreuders. Daar is het Tigo Land met de bal richting Marvin Peersman. Over de zijkant gespeeld. Nias Mi ziet dat uiteindelijk uiteraard weer goed heeft gezien. Kretas daarom met de bal aan de voet. Die ziet zo snel geen mogelijkheden. Daarom Lang. Die is Jansen opnieuw met een kopbal. Die wint daar heel veel hoor, achterin bij FC Groningen. Als Tom van Bergen zich hier heel mooi uitspeelt. En dan kan dit gevaarlijk worden voor Groningen. Met Van der Werf aan de linkerkant. Van der Werf zoekt Nias Mi op. Wat gaat hij doen? Krijgt hij hem voor of krijgt hij hem niet voor? Van der Werf is langs Nias Mi. Van der Werf legt hem voor de goal. En dan is het maar goed dat daar een verdediger van NEC tussen zit. Ik denk dat dat Sender is die daar is ingezakt. En daarom de bal nu over de zijlijn. Opnieuw een kans voor Groningen om een kans te creëren. Namelijk een inworp voor Marvin Peersman.
5: Ja, Peersman die hem snel neemt. En dan naar die Jansen neemt. Die dan weer helemaal achterin staat. En dan kiest Groningen er toch wel weer voor om te gaan opbouwen. In plaats van die druk vooruit te houden. Dat komt NEC misschien wel goed uit. Dan kunnen zij weer gaan druk zetten. Sandler nu met Sano aan het druk zetten. Daar op Tigo Land op het middenveld. En de bal gaat inmiddels weer helemaal terug naar Tijmen Blokzijl. Die hem ook weer speelt naar HM Fase. De doelman van FC Groningen. Die ongeveer een jaar geleden nogal door het lint ging. Hè? Toen tegen Ajax was dat. Dat hij voor mij nog iemand van Ajax een knop op de kanen gaf. Nou ja, dat is ook niet wat je wil. Maar goed, hij houdt zich toen rustig. De Surinamer bij Noorden, Groningse zijde. En we hebben bijna twee Surinamers, Mizian en Sherry. Eentje wat minder succesvol dan de ander, kunnen we wel stellen. De Fransman bij NEC, Le Breton, die loopt de bal daar een beetje ongelukkig over de zijlijn op eigen helft. Dus wordt het een ingooi voor FC Groningen. Rente die de bal wil snel wil nemen, maar die heeft weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet hij maar weer terug naar Blokzijl. Die dan maar eens even kijkt wat de opties zijn. En die opties zijn eigenlijk alleen maar weer de keeper in spelen. Zo heeft FC Groningen de laatste minuten veel de bal. Maar heeft het buiten een moment van dreiging weinig kunnen doen.
4: Inderdaad, balbezit van Groningen aan de rechterkant. Het is Rente aan de bal, terug richting Blokzijl. Er wordt af en toe wat gebreid door Blokzijl en Dies Jansen. In dit geval terug richting Etienne Fase. Die rustig zijn mogelijkheden afweegt. Ik zie weinig aanspeelmogelijkheden. Kan eventueel naar Dies Jansen nu, maar het kan ook zomaar weer een lange bal worden. Het wordt Tijmen Blokzijl aan de rechterkant met Linzen bij zich. Blokzijl met de bal vooruit. Daar is Tom van Bergen die hem aanneemt. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. De keren dat hij aan de bal is, doet hij er wat leuks mee. Het is Blokzijl die uiteindelijk toch weer terug moet richting Fase. Balbezit nu voor FC Groningen, de thuisploeg van vandaag. Fase nu met de voet op de bal. En ik denk dat ze heel even gaan wachten. Want ik zie ook het hele stadion opstaan en applaudisseren. Nou goed, het is...
5: Ik weet niet voor wie, maar...
4: Volgens mij is de storm in een glas water.
5: Ja, het is voor je gaan staan als je voor Groningen bent.
4: Nou kijk, dat wil de Fase misschien bewerkstelligen.
5: Ja, inderdaad.
4: Die is Jansen nu ingespeeld. Fase, die is ver uit zijn goal. Dat is best wel link hoor, wat hij hier doet. Het is in ieder geval ingespeeld. Tika de Jonge, die de blik vooruit heeft, maar niet vooruit kan. Sandler voorin, Sherry voorin om druk te zetten. Sano meldt zich ook. Maar het is Fase die de kat uit de boom kijkt. Fase die dan toch voor de lange variant gaat. En dat is nog wel eens gevaarlijk geworden dit seizoen. Het is nu Uwaisa daar die de bal op het hoofd laat vallen. Nias Mi in duel met Van der Werf. Nias Mi de sterkere. Maar Van der Werf die maakt een overtreding. Ja, als dat nodig is om de aanval niet door te laten gaan, dan moet dat af en toe maar eens. Dan doet Van der Werf nog wat vervelend. Nias Mi loopt rustig weg. En Daza die gaat de vrije trap nemen bij NEC. Terwijl er hier inderdaad wat sfeer in komt in Groningen. Niet alleen van de thuisbezoekers, maar ook van het uitvak die lekker tegen elkaar op aan het zingen zijn. Eli Daza inmiddels weer aan de bal. Teruggespeeld richting Kretas. 28 minuten gespeeld hier in de Euroborg.
5: Ja, verstand nog steeds 0-0. De kansen waren er voor NEC, maar beide in buitenspelpositie. Dus ja, dan is het eigenlijk geen kans. Maar wel in ieder geval dat ze zich laten zien. En dit doet Linzen goed in combinatie met Le Breton. Linzen nu met Blokzijl op de rug. Bal wordt meegegeven op Uwaisa. Linzen zegt dat is Hens, maar daar wil Bos niet aan. En dan wordt de bal ook weggewerkt door diezelfde Blokzijl. En NEC kan wel weer overnemen. Dat lukt helemaal, omdat Van Bergen weer uit buitenspel komt. Bij NEC is onder andere Hardis Medoyaan erg boos als centrainer van Dick Schreuder op de grensrechter dat de hens wordt gemaakt. Ja, zij zullen het vast anders hebben gezien dan de scheidsrechter. Duidelijk die nu ook even verhaal komt halen bij Alex Bos. Maar die zegt, nee, ik ga hier absoluut niks meer doen. Het is gewoon buiten spel, dus ga die bal maar weer inbrengen. Dat heeft NEC nu ook gedaan. Met Von Viel met balbezit gaat opstomen. Von Viel naar wie eigenlijk? Naar Sherry uiteindelijk. Sherry, geen buiten spel. Dan gaat de bal over de zijlijn heen. En dan kom ik nog even snel met een update van de scores. Ajax Utrecht 0-0, Twente Sparta 0-0, Feyenoord AZ 0-1. Die laatste is gunstig
2: voor NEC. Maar ja, zolang het hier 0-0 staat, hebben we er weinig aan.
1: Inderdaad, ik zie ook dat er ondertussen een gelijkmaker is gemaakt in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles de 1-1 tegen PSV via een penalty.
2: Ah.
1: Als hier het spel doorgaat, Nuitink dan teruggespeeld richting Daza. Staat iedereen op de helft van Groningen, maar geen afspeelmogelijkheden. Ja, en dan zie je dat Schreuder ook even boos wordt. En ik weet niet tegen wie hij het heeft, maar hij uit zijn frustratie, ik denk even tegen Medunjanin en Van der Velde. Goed, het gaat niet helemaal zoals hij het wil, zo blijkt. Dick Schreuder en Dick Lukien, de Battle of the Dicks uiteraard vandaag. En Daza die hier die bal opvangt.
2: Wow.
1: Als Kretas hier die bal moet gaan schieten, want Taha die komt al heel dichtbij. En dan is het Marvin Peersman die bal op het hoofd laat vallen. Ongelukkig door de benen daar dan bij Jurgen Schreuders. En Kretas die weer voor een lange variant gaat als Taha zich meldt. Ja, en zo gaat het met Piekendalen. En dan is het Linzen met een hele goede kopbal. En is Wijza in één keer weg.
2: Ah,
1: en dan is het zonde dat daar die chance en Blokzijl uiteindelijk nog goed terugkomen lopen. Want het leek heel gevaarlijk te worden daar als Sammy Wijza die bal goed mee kon nemen. Dat gebeurde niet. Wat er wel gebeurt is de eerste hoekschop voor de Nijmegenaren.
2: Ja, jeetje. Daar zat toch veel meer in, hè, Wijza. Hij kreeg het misschien niet helemaal lekker mee. Maar je zou toch zeggen dat hij wel wat sneller is, Sammy Wijza.
1: Nou.
2: Ja, het lukte dus niet. Corner dus voor NEC. Sherry mag hem aannemen. Loopt richting het uitvak. Zal wat applaus mogen ontvangen. En die neemt hij ook met liefde in ontvangst. Corner dus voor de Nijmegenaren aan de linkerkant van het veld. Het wordt een uitdraaiende bal, want Sherry is links. De koppers staan op de 16 meter als Van der Velde druk aan het coachen is. Waar jij natuurlijk ook naartoe wijst. Ja, dat is de man van de standaard situaties. Daar is de hoekschop. Ja, die is zoals we ze kennen van Sherry waardeloos. Dat is al een paar keer geweest dit seizoen. En nu kan Groningen er misschien uit. Maar gelukkig zit Von Viola tussen. Kan hij de bal binnenhouden. Dat zou heel knap zijn. Dat lukt niet. Dus wordt het een ingooi voor FC Groningen. Net over de middenlijn. Maar dit is toch verschrikkelijk. Als je gewoon een corner krijgt en dan gewoon die eerste seconde er voordeel van uithaalt.
1: Ja, en wat ik ook bijzonder vond, inderdaad Van der Velde die het duidelijk ergens niet meer eens was, maar ook Groningen dat gewoon met 3 man voor blijft staan. Ja. Echt op de middenlijn. Die waren klaar om te gaan counteren als de corner op niets uitliep.
2: Ja, die hebben goed opgelet dan bij de bespreking.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En Schreuder die ook gewoon nog steeds aan het gebaren is vanaf de bank, die het duidelijk niet eens is met wat er op het veld wordt laten zien tot nu toe. Het plan dat hij heeft bedacht waarschijnlijk toch niet helemaal goed uitgevoerd tot nu toe. En er zijn ook nog weinig mogelijkheden geweest voor NEC. Buiten die 2 van Linsen uit buitenspelpositie. Als Fase hier de bal heeft op in eigen doelgebied. Lange bal richting Peersman. Uwaisa die komt erop af. Heeft hem niet, maar Sano heeft hem wel. Die heeft weinig afspeelmogelijkheden. Daardoor Kretas weer ingespeeld. Kretas die de blik vooruit heeft. Nuitink als een van de weinigen die vrij staat. Gaat Tom van Bergen zich daar meteen bij melden. Dat had Bram Nuitink ook al gezien. Daarom snel richting Kretas. En Van Bergen die weer als een gek achter Kretas aangaat. Dan lange variant daar. Dies Jansen. Bal een beetje met een vuurpijl de lucht in nadat hij hem kopt. Dan Sano. Uitstekend gedaan richting Sherry. Maar die moet dan die bal gaan pasen. Krijgt hem nu alsnog. Sherry. Die heeft de bal nog steeds. Die ziet Uwaisa vrij staan. Maar heeft niet genoeg ruimte om die bal te geven. Wordt er gelukkig een overtreding op hem gemaakt. Ik denk door Tigo Lantaar. En is dan een vrije trap voor de Nijmegenaren op 1,25 meter. En als ik dan aan iemand moet denken, dan denk ik aan Sherry.
2: Ja, dat zei jij de vorige keer ook tegen Twente. Maar toen was het Sano die hem nam.
1: Ja.
2: En die ging er bijna in ook.
1: Inderdaad.
2: Maar goed, dit zijn wel weer de afstanden voor Sherry. Dat ben ik wel met je eens hoor. Dus die kan hem zomaar eens gaan nemen.
1: Ze zijn allebei weer klaar overigens.
2: Ja, de app en de app. Daar staan ze. De 2 mannen die deze vrije trap mogen gaan nemen voor NEC. Sherry tegen Sano. Wie gaat het worden? Nou, het wordt denk ik Sherry, want die gaat hem echt heel nadrukkelijk klaar. Dus Sherry mag deze vrijheid op gaan nemen. Eetje en Fase, ook niet de langste overigens. Ik denk die even lang is als Kretas. Als ik hem zo op het oog moet beoordelen. Die zet zijn muur neer. Waar ook een paar NEC'ers expres natuurlijk in het zicht gaan staan. Sherry gaat de aanloop nemen. Bos heeft gefloten. Daar komt de vrije trap van de NEC. De 3.

0: bal linkerkant van Veld van Berg gaat de 16 meter in. Daar is Scheuders. En Daza zet daar gelukkig tussen voor NEC. Die gaat er ook gelijk uit. Daar samen met een diepe bal op Owaisa. Als hij hem raakt, kan hij erdoor. Hij wordt even vastgehouden. Heeft nog wel altijd de bal over de middenlijn nu. Owaisa tussen twee man van Groningen. Owaisa wordt weer vastgehouden. Maar brengt hem prachtig bij Nejasmic. Die hem heelt naar de linkerkant.
1: Ja, en uit nu zijn frustratie op de assistent scheidsrechter. Dat moet je misschien wat inperken. Dan Libreton aan de linkerkant met wat ruimte. Die kan de actie gaan inzetten daar. Libreton, gaat hij naar binnen? Gaat hij naar buiten? Hij gaat in de eerste instantie naar binnen. Vindt dan Sano. Speelt meteen terug. Mooi gedaan, Libreton. Ja, dat is een poging die over de zijlijn aan de andere kant belandt. Die echt bijna de assistent scheidsrechter aan de andere kant raakt. Dat is inderdaad moeilijker dan die bal op goal krijgen, zou je zeggen. Raakt hem heel veel te veel op de buitenkant, waardoor hij allesbehalve richting goal gaat. Terwijl ook Linse hier zijn onvrede uitzender, die wat instructies geeft aan Daza. Ja, nogmaals, het lijkt niet helemaal uitgevoerd te worden zoals de spelers en Dick Schreuder het vandaag het liefst zou zien. Dus Marvin Peersman die bal diep op eigen helft in
0: mooie
1: de handen
0: heeft. Mooie sixpack van Peersman.
1: Nou, volgens mij is hij 3 of 34, maar dat ziet er inderdaad niet misselijk uit. De linksback van Groningen die bal nu weer in het veld gaat gooien. Die sprokkelt nog even een meter of 6. Nejasmic dan, die doet alsof hij hem keihard gaat wegschieten en dan aanneemt. En dan een mooie bal geeft op Linse. Vanaf hier schoot hij hem er straks in. Nu een bal richting het midden. Komt niet aan bij Sherry. Uitstekend opgelost daar door de middenvelder van FC Groningen. Waardoor Daza de inworp mag nemen. Op een metertje of 20 van de achterlijn.
0: Ja, Daza met de inworp. Sherry die gaat weg in plaats van dat hij de bal komt halen. En dan moet er een beweging komen naar de zijkant. Of bij Owaisa. Dat gebeurt nu ook. Owaisa met de bal naar Daza. Daza met Owaisa op de kleine meters. Owaisa, oh, mooi weggedraaid. Oh, ja, dan raakt hij daar. Is het. Wie raakt hij daar nou met het gezicht? Is het Schreuders?
1: Ik denk het wel.
0: Volgens mij raakt hij Schreuders daar in het gezicht. Ja, dan is Owaisa heel boos op Alex Bosman. Omdat het natuurlijk in een actie gebeurt. Maar ik snap Owaisa wel. Want net mag er heel veel aan hem getrokken worden. Door Marvin Peersman onder andere. Ja, dan fluit je hiervoor. Ik vind het wat simpel eerlijk gezegd. Van Alex Bos. Maar goed, dan zeg ik er altijd maar even bij. Wij kijken door een rood-groen zwarte bril. En dat zorgt er misschien voor dat we een wat... Nou, subjectieve mening hebben.
1: Nou, en die houden we ook lekker op de resterende 55 minuten. Dus wees daar maar niet bang voor.
0: Nee.
1: Etienne Fase die die vrije trap gaat nemen. En Groningen dat uiteraard gaat opstomen. Om zoveel mogelijk op de helft van NEC die bal te kunnen gaan rondspelen. Bijna 36 minuten gespeeld hier in het Euroborg. Harde bal van Fase. Daar Van Bergen met de loopactie. Ja, goed gedaan. Het is misschien een klein duwtje van Nuitink. Waardoor Van Bergen daar uitglijdt. En waardoor Kretels die bal makkelijk kan oppakken. Klein slimmigheidje van de veteraan achterin bij NEC. Van Bergen die wel direct weer op zijn hoede is als Kretas daar die bal gaat neerleggen. Opnieuw een lange gespeelde doeltrap van Kretas. Ja, dat is een mooi duel van Linse en Blokzijl. Uiteindelijk is het Nuitink die hier tussen moet komen. Sendler terug op Nuitink. En is dat dan een vervelende overtreding?
0: Nee.
1: Tom van Bergen die gaat wel liggen en die rolt. Nou, dit is 5 en dat is 6 keer om. En het is gefloten voor buitenspel door Alex Bos. Maar Tom van Bergen die ogenschijnlijk heel veel pijn heeft. Ik ben benieuwd of daar nog naar gekeken wordt. Alex Bos had het zelf volgens mij niet gezien.
0: Nee.
1: Het is een hoofdblessure. Hij lijkt veel pijn te hebben. En Alex Bos die nu volgens mij tegen de verzorger zegt... wacht maar even, dit komt wel goed.
0: Ja.
1: Dus het is heel even afwachten.
0: Was hij Danny Buijsen vorige week van alsof hij met een trauma heli moest meegenomen worden? Zo gaat hij ook naar de grond, toch?
1: Ik denk dat als Danny Buijsen hier langs de zijlijn had gestaan... dat hij diezelfde woorden weer had gebruikt.
0: Buijsen gele kaart.
1: Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad. Het is de vrije trap in ieder geval vanwege buitenspel voor NEC. Op de middenlijn zo'n beetje. Bram Nuitink die de bal naar voren speelt. Hier richting Libreton. Die moet die actie gaan inzetten daar, Libreton. Die is sneller dan zijn tegenstander. Rente zit er wel goed tussen. Die maakt er een inworp van. Gevaarlijke kans voor NEC wellicht hier.
0: Inworp voor de Nijmegenaren rond de 16 meter lijn. Sender die nog even een bal uittikt die nog over de middenlijn rolt. En dan mag de ingooi genomen worden door Devon von Viel. Linsen meldt zich helemaal bij de achterlijn. Kan natuurlijk geen buitenspel zijn vanuit de inworp. Von Viel krijgt hem terug van Libreton. Sendler gaat een actie inzetten. Von Viel, kleine combinaties daar in de kleine meters.
1: Mooi.
0: Goed gedaan. Libreton terugleggen, valt hij goed? Nee, valt hij goed. Fijn is heen, wordt weggewerkt. En uiteindelijk is het Van der Werf die het laatste tikje geeft om helemaal weg te werken. Moet Nejasmic achter de bal aan. Zijn we inmiddels weer op de helft van de NEC en gaat de bal weer terug naar Kretas. Groningen weer herpositioneerd op de laatste linie, waardoor de lange bal ook weinig zin meer heeft. Maar daar gaat Kretters dan ook niet voor. Die gaat voor een bal naar Sherry, die weer een slechte bal geeft. Hij zit er nog niet helemaal lekker in. Charon Sherry, een bal die over de zijlijn gaat. Hij moest naar Van Viel. Hij ging naar de grensrechter en zo wordt het een ingooi voor Groningen.
1: Geef ik ondertussen nog even een andere tussenstand. Ik zie namelijk dat NAC Breda op 1-0 is gekomen in eigen huis. En dat betekent dat ze voorlopig nog in leven zijn.
0: Ja.
1: Die moeten 2 keer winnen om zich nog te handhaven in de Eredivisie. En de
0: maar voor de
1: Damstad
0: ook voor, toch?
1: Inderdaad, voor de Damstad ook voor. Dus ze moeten ook geluk hebben dat het op de andere velden goed valt. En dat is tot nu toe nog niet aan de hand. Hier wel een hele mooie lange bal richting Rente. Die kopt hem door. En Taha had dat gezien. Is van veel geluk.

0: Gelukkig snel en kan Kretels die bal daar in de handen pakken. Dan wordt er vanuit het fanatieke vak van Groningen geschreeuwd. Maar daar was echt helemaal niks aan de hand.
1: De Z-side.
0: Is het inderdaad de Z-side dat zich liet horen. Ja. Dus Kretels met de bal aan de voet op dit moment. Lange variant. Daar gaat Uwaisa weer achter Peersman aan. Mooie duels tot nu toe. Dan laat Peersman hem over de zijlijn gedaan. Ja, dat is heel slim. En Uwaisa, die gefrustreerder en gefrustreerder raakt. Die is nog niet echt in de wedstrijd gekomen. Sowieso een tijdje geleden dat hij hele mooie dingen heeft laten zien. Ja. Die we eerder dit seizoen echt wel hebben gezien van hem.
1: Zeker.
0: Hopelijk gaat dat later in de wedstrijd nog gebeuren. Als Marvin Peersman de bal weer ver vooruit gaat gooien. Die komt ook heel ver. En Van Bergen doet dat ook uitstekend. Die stuurt Tika de Jonge weg. En op zijn beurt Taha gezien. Goeie mogelijkheid voor Groningen. Taha aan de rechterkant.
1: Taha met Von Viel tegenover zich. Taha draaien, kappen, bewegingen. Dan een slechte bal geven. Ja, zo ken ik hem weer, die Taha. Nee, ik heb nog geen idee. Maar dat deed hij niet zo goed. Deed de bal bij Kretas inmiddels in de handen. Die hem speelt naar Sandler. Die is even uitgezakt. Omdat NEC de bal heeft, wil hij zich aan speelbaar maken. Oh, de Jan Spiets, wat een fout van de Jan Spiets. Schot van Scheuders. Ah, die is zwak. Maar daar komt NEC heel goed weg. Want de Jan Spiets wilde de bal even achterloos gaan spelen. Pardon, naar Daza.
0: Zeldzaam foutje van hem overigens.
1: Ja, maar die bal die kwam niet bij Daza terecht. Die kwam bij de andere nummer 14 terecht. Die speelt bij Groningen. Nu gaat duidelijk weer de fout in. Daar zet Van Bergen goed druk. Duidelijk in de fout. Van Bergen de 16 meter in. Van Bergen geeft voor. En er zitten weer twee NEC'ers tussen om die bal weg te werken. NEC in paniek. Groningen bonst op de deur. Met name door hulp van de Nijmegenaren zelf. En nu is het Von Viel die goed aan het uitverdedigen is. Kreeg hij de bal bij Linssen? Ja, nou, er zit de ruiter voor een koud. Nee, weer de bal ingeleverd. Uiteindelijk Linssen die er zelf achteraan gaat. En de bal bij Kretels krijgt. Een hele slordige fase van de Nijmegenaren. Maar nu een lange bal op Sano, die misschien wel goed valt. Sano krijgt daar een duwtje. Dat lijkt me toch een overtredingsscheidsrechter. Maar nee, Bos gaat er niet aan. En dan is het Linssen en Sano die woedend zijn daar op de arbiter. Maar er wordt gewoon doorgevoetbald aan de kant van FC Groningen met Taha aan de bal.
0: En de supporters van Groningen vinden het prachtig als Taha hier aan de bal is en de aanval van Groningen verder gaat. Tom van Bergen daar ingespeeld naar Marco Rente. Daar nog steeds het balbezit voor Groningen. Voorgezet door Tika de Jonge. Kopbal uitstekend daar van Neas Mic. En dan hoor je hier het een en ander aan gestomp en gebons op onder andere ook zelf de perstribune. En daar wordt het publiek van Groningen gek omdat er daar een speler van NEC ligt. Ik weet niet of daar heel veel aan de hand was aan de reactie van de Groningse supporters te zien. Misschien niet. We gaan het afwachten. Wordt in ieder geval naar het hoofd gegrepen door ik denk dat het Neas Mic is. Moeilijk te zien vanaf hier. En net voordat NEC een paar foutjes maakt achterin, wil ik zeggen dat er nog weinig spektakel is hier in de Euroborg.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Maar de defensie van de NEC zorgt ervoor dat dat spektakel zojuist losbarst. Hè, als ze hier 41 minuten op de klok staan. Terwijl je ziet bij NEC dat Dirk Proper een hesje aantrekt. De broer van, namelijk Willemson, ook een hesje aantrekt. Ik weet niet of dat is omdat er daar gewisseld moet worden. Want volgens mij is het inderdaad naar Jasmic daar die weer overeind is gekomen. Ja, en daar is volgens mij niet heel veel aan de hand geweest. Het is de doeltrap voor, of de vrijtrap die zo meteen genomen gaat worden door FC Groningen. Dus heel even afwachten totdat Alex Bos het signaal geeft. Hij geeft een scheidsrechtersbal overigens. Daar is het Groningen in balbezet. Teruggespeeld richting Tijmen Blokzijl. Nog ruim 4 minuten met extra tijd meegenomen in de eerste helft. Als Blokzijl die bal terugspeelt richting Etienne Fase. Die Jansen die daar vrij staat. Etienne Fase die daar compleet onnodig die bal nog even 2 keer hoog houdt. Samen die denkt dan, nou, dan ga ik maar eens druk zetten. Daarom een lange poging van hem. Von Viel die kopt. Nee, Jasmic die kopt. Komt Libreton in balbezit. Nou, dat ook nog eens. Libreton kan die bal ook nog vasthouden hier. Dat is wat lastiger. Is wel een overtreding. Daarom opnieuw een vrije trap voor de Nijmegenaren. Zo rond de middenlijn. En kan de ploeg uit Nijmegen het spel weer hervatten.
1: Ja. Als ik net toch even het spel ligt nu toch stil. De goal van Barrett terugzag. Het was 50 seconden. Toen lag hij erin bij AZ. Tussen in het netje van Feyenoord en voor AZ. Ja, en het staat nog steeds 0-1 daar. Dus ja, NEC, als het wint, kan het gewoon nog meedoen om die tweede plek. Hè. Het loopt nu dan nog een puntje in. Dan is het verschil 4 punten. Dan kan je daar niet meer overheen. Maar goed, het kan zomaar veranderen. Als Linssen hier misschien met wat geluk de bal krijgt. Dat gebeurt niet. Sandler moet hem dan koppen. Sandler levert hem in bij Scheuders. Maar Sandler is er gelukkig ook snel weer bij om het erover te winnen. Peersman weer een duel met Uwaisa. Dat heeft Uwaisa nog niet vaak gewonnen. Nu weet hij wel met een schitterende beweging. Draait hij daar weg bij Peersman en levert hij hem in bij Nuitink. Nou, dit is goed gedaan van Uwaisa. En dat zijn het Uwaisa en Peersman die nog een beetje naruzie. Omdat Peersman misschien zijn arm wat te hoog had. Maar het spel gaat gewoon door. Als in één keer denkt de hele tribune naast mij. Weet je wat, ik ga gewoon even koffie halen. Want ik zie helemaal niks meer.
0: Nou, ik zie nog wel het een en ander. En ik zag inderdaad ook dat Uwaisa en Peersman het daar even aan de stok had. Hadden. En als ik dan kort concludeer wat er daar aan de hand is. Is dat denk ik een hele ervaren verdediger. En een iets wat gefrustreerde Sammy Uwaisa. En ik denk dat dat heel slim is van Peersman. Als Linssen hier de inworp krijgt van Daza. Daza krijgt hem terug via de 1-2. Mooie bal richting Suri. Ja. En dit is een grote kans. Oh,
1: Waardeloze aanname,
0: de aanname is waardeloos van Seri. Daarom geen grote kans voor hem. Maar dit was toch de grootste mogelijkheid misschien wel tot nu toe. Als hij die bal gewoon normaal aanneemt. Dat is niet het geval. En daarom gaat het spel verder namens FC Groningen hier. Als die bal naar de zijkant gaat van de Werf. Zij hebben veel ruimte. Overtreding daar gezien. Maar het spel gaat door. Sano die van de Werf moet verdedigen. Goede bal gegeven had Sano ook gezien. Nee. En dan is dat denk ik geen overtreding. Maar daar wordt misschien nog wel even naar gekeken. Als deze bal geschoten wordt. Gettels met de bal in de handen. En ik denk dat het daar geen overtreding is. Maar het zag er penibel uit. Als NEC hier de counter gaat inleiden.
1: Ja, de Breton moet er bovenin van Seri. Zo, dat is een harde tackle. Dat is denk ik rood dan voor FC Groningen. Nee, gele kaart. Daar is het voor Dies Jansen. Nee,
0: Rente.
1: Rente inderdaad, die daar de gele kaart ontvangt. Dat is een overduidelijke.
0: Maar dit kan wel eens eentje zijn die nog teruggekeken wordt, hoor.
1: Ja, hij raakt daar Le Breton hard op de enkels. Dat ziet er niet lekker uit. Maar mogen we het even hebben over die aanname van Seri? Want dit is, ik wil niet overdrijven, dit is wel echt slecht hoe hij dat doet.
0: Ja, dit was de grootste kans van de wedstrijd geworden. Hij wordt weggestuurd, terwijl hij ook nog iemand naast zich heeft. Ik denk dat het Le Breton zelf was. Eén verdediger ertussen. Het is Seri die bal onder de voet laat glippen. Waardoor Etienne Fase die bal gewoon in de handen kan pakken. Als hij die bal goed had aangenomen, hadden ze gewoon met 2-1 tegenover de keeper gestaan. En was dat gewoon hartstikke gevaarlijk geworden. Een 2-1 situatie. En dat was de grootste mogelijkheid van de Nijmegenaren geweest op slag van rust. Heb ik niet het idee dat hier nog heel grondig gekeken wordt. Is die gele kaart in ieder geval gegeven aan Marco Rente.
1: Ja, Bos is lekker aan het drinken.
0: Ja, Bos is lekker een watertje aan het drinken. Althans, dan ga ik er maar vanuit
1: Bos dat
0: daar water in zit. Vrij trap in ieder geval voor de Nijmegenaren. 10 meter op eigen helft. 10 meter van de middenlijn vandaan. En dan wordt er wat gefloten. Maar volgens mij mag Rente hier niet klagen over die gele kaart. Want dit was een typische harde tackle waar Le Breton net met zijn voet voorkomt. En volgens mij een voet die redelijk aardig op die enkel geplaatst werd. Nuitink met balbezit. Daza die hem ontvangt. Nuitink krijgt hem terug van de rechtsback. Lang gespeeld nu richting Le Breton. Daar hebben Rente en Blokzijl alles onder controle. Fase die zegt laat die bal maar lopen. Pak ik hem in de handen. En dat gebeurt ook. Die Jansen die dan zegt rustig aan. Volgens mij vinden ze het dan wel prima hier. 30 seconden nog tot de rust hier in de Euroborg.
1: Ja, 2 minuten extra tijd kwamen er dus bij. En ik zie eigenlijk niet echt wat gebeuren nog in die 2 minuten. Ja, NEC. Ik vind NEC beter dan Groningen. Maar Groningen bij Vlagen toch wel... En wat dreigender als ze de bal hebben. Nu is het Fase die de bal maar neemt. Iedereen van FC Groningen op de helft van NEC. Nuitink, dat komt hij wel. Krijgt wel een zet in de rug. En daar wordt ook wel voor gefloten door de scheidsrechter. Dus krijgt NEC weer een vrije trap. Ja, als ze wat willen, moeten ze hem nog snel nemen. Maar aan de handelingssnelheid van Daza te zien, die de bal langzaam op zijn gemakje komt halen, denk ik niet dat NEC nog één keer echt voor een kans wil gaan in deze eerste helft. En is het met vele andere wedstrijden tegelijk hier ook nog steeds 0-0. Als we echt nu naar die rust kruipen. Schreuder ziet het allemaal aan. Gaat rustig op zijn stoel zitten. Ja, je kan niet zeggen dat het een tophelft was van NEC. Maar het was ook zeker geen slechte helft van de Nijmegenaren. En laten we hopen dat die tweede helft nog beter kan worden dan in het voordeel van de Nijmegenaren. Seri weer met de bal naar Nea Smits. Die weer een waardeloos bal geeft. En nu kan Groningen er gewoon uit. Nou, dan zul je altijd zien. Daar komt Van Berg. Van Bergen met Peers van naast hem. Nuitink moet ertussen zitten. Ja, Nuitink zit daartussen. Goed gedaan door Bram Nuitink. En dan is de eerste helft eigenlijk wel zo goed als klaar. Seri nog één keer in de verdrukking zit er in de hoek. Ja, die levert hem dan in de bij Schreuders. Dan gaan we toch nog even door. Met balbezit van Groningen. Met Tigoland. Tigoland daar met Van Bergen. Van Bergen met een land. En aan de zijkant is Peersman. Die gaat hem denk ik erin pompen. Dat doet hij ook. Peersman gooit hem voor. Valt hij goed voor Groningen? Nee, hij wordt weggekopt daardoor Von Viel. Dan is het nog een bal die wordt ingebracht. Die gaat erin. Godsamme zeg. Die gaat er nog in ook. In de laatste minuut van de eerste helft is het 1-0 voor FC Groningen. Ik heb geen idee wie je maakt, want het was erg druk in de 5 meter. Maar de voorzet van Taha, of de voorzet aan de rechterkant van ik dacht Marco Rente, die komt perfect daar bij iemand in de 5 meter van NEC. En het is Groningen die op 1-0 komt. En het is ongelooflijk. En je wordt er bijna boedend van.
0: Het is een beroerd moment voor de Nijmegenaren om op achterstand te komen. Het is Seri met de bal in de hoek.
1: Die echt sowieso ook slecht speelt, man, deze stijl.
0: Ja, en je ziet ook dat hij die bal wil hakken tegen een van die spelers daar. Zodat hij een doeltrap krijgt. Maar die bal die komt recht in de voeten van de speler van Groningen. Is het inderdaad Younes Taha met de voorzet. En is het uiteindelijk Marco Rente die die bal inkopt. En FC Groningen hier in de laatste seconde werkelijk waar van de blessuretijd. Van die 2 minuten blessuretijd op voorsprong zet. Een heel licht tikje waardoor Kretas die bal niet in de handen kan pakken. Maar waardoor Rente wel die bal inkopt hier op een zeer, zeer vervelend moment voor NEC.
1: Ja, maar het komt ze dan wel toe, FC Groningen. Als ik Bos toch wel even zie praten en met zijn hand naar het oor zie wijzen. Nou, dat zal helemaal lekker zijn als dat nog gebeurt. Maar ik had niet het idee dat daar iemand buitenspel stond van Groningen.
0: Misschien iemand die in de weg van Kretel stond bij de voorzet.
1: Ja, dat moet ik dan nog maar zien. Van Berg gaat nu ook even vragen. Maar het is een goal voor FC Groningen. Hij telt en het is ook gelijk rust. We kunnen naar binnen. Ja, NEC dus op een 1-0 achterstand hier in Groningen. En daarmee heeft het nog niet een plek verloren. Maar ziet het er absoluut niet goed uit voor de Nijmegenaren. We gaan even snel kijken wat de tussenstanden zijn op de andere velden. En als ik even zo snel kijk, zie dat nog niet heel slecht uit voor NEC. Het is nog alleen AZ die voorstaat. En zo blijft NEC derde staan. Maar met de huidige stand staan Ajax en FC Twente een punten gelijk met de Nijmegenaren. En moeten de Nijmegenaren het hebben voor het doelsaldo. Werk aan de winkel voor de Nijmegenaren van Dick Schreuder. Om hier wat te gaan bekokstoven in de Euroborg. We zijn zo meteen bij je terug voor de tweede helft. Ja, dames en heren, u bent weer terug in de Euroborg waar het 1-0 staat voor FC Groningen tegen NEC. Ja, we komen er wat eerder in omdat we natuurlijk niet echt alle tijd hadden voor de wedstrijd. Dat we er in één keer nog een plaatje tussendoor kregen. Ja, het is hier dus rust en we kunnen het even over deze wedstrijd gaan hebben. Want NEC maakt op zich geen hele slechte indruk. Maar het zijn gewoon wat lakonieke foutjes die de das om doen. Ik denk aan een aanname van Sherry en natuurlijk ook wat Sherry deed bij de 1-0.
0: Ja, nou ja, geen slechte indruk. Ze maken in ieder geval ook geen goede indruk.
1: Nee, daar ben ik met je eens.
0: En als ik zie hoe gefrustreerd Schreuder op de bank zit, de frustraties van Uwaisa, het foutje van Nuitink en Nejasmic, waardoor twee hele grote kansen van Groningen ontstonden. Ja, ik ben nog niet heel erg tevreden met wat we tot nu toe hebben gezien. En ik zie, natuurlijk, je hebt 45 minuten. FC Groningen was ook niet fantastisch. Ze komen op een heel vervelend moment. In echt letterlijk de allerlaatste seconde van de blessuretijd van de eerste helft komen ze op voorsprong. Na een vervelend hakballetje van Sherry. Ja, het is nog niet de wedstrijd van NEC. Laten we daar maar op houden.
1: Nee, inderdaad niet. En laten we nu ook even gelijk voor de gelegenheid gebruik maken om even naar het standaard te kijken. Ajax-Utrecht 0-0. Gunstig voor NEC. Excelsior Volendam 1-1. FC Groningen NEC dus 1-0. Twente-Sparta 0-0. Ook dat is gunstig voor NEC. Want met deze huidige tussenstand staat NEC nog derde. Dan hebben we Feyenoord AZ 0-1. Ja, dat is ook gunstig voor NEC. Maar ja, met de huidige stand nogmaals. Eindig in 1
0: komt.
1: Billen aan Fortuna, Pek Zwolle 1-0, Go Ahead, PSV 1-2, NAC, Heerenveen 1-0. NAC bij deze stad nog steeds nog niet gedegradeerd, maar wel zo goed als. En dan Telstar, Heracles ook 0-0. Ja, de tussenstanden die bieden nog hoop. Maar we hadden het over NEC, dat biedt weinig hoop. En waar ligt het er dan aan? Het druk zetten op zich gaat goed. Aan de bal wil het gewoon nog niet helemaal, heb ik het idee.
0: Nee, en je ziet ook dat, neem bijvoorbeeld die verkeerde aanname van Sherry. Of eigenlijk de aanname die er niet was van Sherry.
1: Ja, op het moment poging
0: dat,
1: tot.
0: Ja, op het moment dat hij die aanneemt, dan heb je gewoon zo'n ongelooflijke grote kans. Dat is eigenlijk 90% een goal als hij voor de goal staat. En dan had hij ook nog iemand naast zich. Ja. Dus er zijn echt wel mogelijkheden voor NEC. Grote kansen zijn eigenlijk nauwelijks geweest. Ik moet direct denken aan die twee momenten van Linssen.
1: Wat een wereldgoal, die afgekeurde.
0: Ja, ik wilde zeggen waarvan er één nog niet eens een kans was. Maar die wel gewoon fantastisch binnenschiet. Het was echt een ongelofelijke mooie goal. Maar goed, dat werd dus gedaan vanuit buitenspelpositie door Brian Linssen. Wel wat spelers die aan het warmlopen waren aan het einde. Ik zag Danilo, ik zag Isaac Hansen Arun, ik zag Dirk Proper. Onder andere lopen daar aan de zijkant. Willemson stond daar ook bij. Ja, dan is het de vraag of Dick Schreuder iets gaat doen. In een van de groepsapps waar ik in zet werd al gezegd Dirk Proper erin. Tijd voor Proper. Nou ja, ik ben benieuwd of Schreuder dat nu gaat doen als de spelers van Groningen.
1: Denk ik niet, want dan staat hij nog een balletje hoog te houden.
0: Ja, precies. Nee. Ja. Elke zat die staat hier ook bij. Ik zie hier ook een aantal spelers niet. Maar of dat betekent dat zij erin gaan komen, ik vraag het me af. Schreuder wisselt meestal niet in de rust.
1: Ja.
0: Dus dat zal ongetwijfeld ook vandaag niet aan de hand zijn. De spelers van FC Groningen die in ieder geval wat eerder het veld opkomen. Terwijl er bij NEC nog een paar wissels aan het inspelen zijn. Even afwachten of er veranderingen doorgevoerd zijn. Nogmaals, ik verwacht het niet.
1: Nee, ze komen nu ook het veld op. De spelers van NEC spelen dus in het zwart. Ja, geen wijziging inderdaad bij de Nijmegenaren. Ja, weet je, we moeten het maar gaan zien. We kunnen er van alles over zeggen. Ja, ik vind dat NEC niet door het ijs zakt vandaag. Maar wat je zegt, het is ook niet groot wat de Nijmegenaren hier laten zien. En daardoor... Oh, oké. Ja, dat is mooi. Nou, fijn dat je tegen me praat met in mijn verslag. Maar goed, dat doen ze hier gewoon de Groningen. Ik wilde zeggen dat NEC inderdaad ook geen goede indruk maakt. Maar ook geen slechte indruk maakt. En daarmee bedoel ik inderdaad dat ze niet door het ijs zijn gezakt. Goed, we gaan maar weer eens beginnen aan die tweede helft. Want alle spelers staan op het veld. Zij zegt de Alex Bos. Ik kijk nog even of we echt kunnen gaan beginnen. Ik denk dat hij ook wel bij moet houden. Dat ook op alle andere velden de wedstrijd tegelijk moet beginnen. Want dat, ja, dat wil ESPN natuurlijk graag hebben. Maar ik heb wel eens meegemaakt van bij NEC dat we echt 3 minuten hebben staan wachten toen de tweede helft nog moest beginnen. Omdat het op de andere velden nog niet wilde lopen.
2: Ja, het lijkt in ieder geval, als ik de tussenstanden zo zie, niet helemaal gelukt. Want ik zie dat het bij Twente Sparta al de 49ste minuut is.
1: En
2: helemaal gelijk is het niet. Maar goed.
1: Oké.
2: Ja, bijna. Laten we daar dan maar op houden. Als we hier tegen persoonlijke digitale toegang zien op het, op het spandoek van de Groningen supporters.
1: Ik moet zeggen, in de golf heb ik al echt maanden mijn seizoenskaart niet meer laten zien, omdat ze mijn gezichtje gewoon scannen. Dus op zich.
2: Ja, inderdaad, ja. Want er is het spel weer verder gegaan met Groningen in balbezit. Een wat vreemde lange bal. Nuiting kan hem gemakkelijk terugspelen richting Kretas. Als Tom van Bergen de druk zet, Kretas voor de lange optie gaat. En dat betekent dat Linzen meteen los kan. Sano hier bij Blokzijl is. En die bal gekopt wordt door Blokzijl. Dan die bal ook verlies, lijkt het. Nou, kan uiteindelijk alsnog op het laatste moment wegwerken en Tom van Bergen inspelen. Zo kan Groningen weer gaan opbouwen. Is het direct Groningen met balbezit in de tweede helft.
1: Ja, balbezit voor de Noorderlingen. Lange bal van Peersman leidt tot niks. Gaat richting Gonzalo Creed als hij de bal rustig kan oppikken buiten de 16 meter. Wel, dus hij moet even de 16 meter indribbelen. Ja, en dus heeft nu spelend naar de Z-side toe. Het uitvok in de rug. En ik weet niet, je kan natuurlijk je afvragen of dat goed is voor het effect van de wedstrijd. Maar in ieder geval speelt FC Groningen ook niet naar de eigen fanatieke aanhang toe. Dat heeft het dus in de eerste helft gedaan. Als de plaatselijke dorpsidioot hier ook nog even langs loopt met zijn bakje kip in de hand. En dan zien wij ondertussen dat NEC aan het druk zetten is bij FC Groningen. Het moet even door een leven van mensen heen kijken die allemaal nu wat te laat de kantine achter ons hebben verlaten. Maar FC Groningen heeft de bal rond de eigen 16. Oh, daar glijdt bijna iemand weg voor FC Groningen. Er zit Sano erbij. Maar hij blijft overeind. En dan wordt de bal weggeschoten door Dies Jansen. Le Breton pikt op. Le Breton gaat dan weer daar iemand voorbij. Dat is toch een overtreding dit van de Werf, zou je zeggen. Maar het is allemaal niks aan de hand. Nee, zegt Bos, niks aan de hand. Maar dat lijkt me toch sterk.
2: Ongelooflijk dat hier niet voor gefloten wordt als Le Breton hier een aardige tik krijgt. Dat lijkt me toch een overtreding. Alex Bos wil er in ieder geval niets van weten. En dan kan ik toch eigenlijk niet anders dan zeggen. Le Breton die speelt natuurlijk op de linkerkant. De positie waar Eunal normaal gesproken staat. En dat is wel even een verschil hoor. Ja. In combinatie met Kaplan die natuurlijk niet fit is. Waardoor Sender die plek doorschuift en Nuiting speelt. Ja, je merkt het gewoon wel. En die automatisme die je door die fitte selectie heel lang wel hebt gehad. Zie je vandaag weer wat minder terug. Overtredingen hier gemaakt, waardoor de vrije trap voor NEC is gegeven. Ondertussen zie ik dat die stroom van mensen voorlopig nog niet ophoudt.
1: Nee.
2: Ja, dat krijg je toch op de business. Dat er af en toe de eerste paar minuten van de tweede helft niet gezien worden vanaf de plek.
1: Maar goh, ze zijn al begonnen, joh.
2: Vanaf achter het raam, inderdaad.
1: Ja.
2: Bram Nuiting dan met de bal richting Von Viel. Die kan eigenlijk niet anders met de hazenrug dan die bal terugspelen op Kretas. Daar gaat inderdaad die bal naar de doelman van NEC. Kretas dan met alle rust als Nuiting zich meldt om die bal te ontvangen. Is daar ook Tom van Bergen die de druk kan gaan zetten. Is dat hetzelfde geldt daarvoor Schreuders. Bal vooruit gespeeld richting Uwaisa. Uwaisa die draait zich om, kan niet vooruit. Kan wel inspelen bij Daza. En die loopt dan weer terug die drukte in. Dat lijkt me misschien niet helemaal handig. En dan volgt hier een lange bal. God mag weten voor wie die bedoeld was. Het is in ieder geval Edge en Vaas die bal wegwerkt.
1: Ja, dan is het Von Viel die weer opvangt met het hoofd. En dan het duel tussen Sandler en Tika de Jong. En dan wordt gewonnen door Sandler. Maar de lange bal die uiteindelijk wordt gegeven door Blokzijl, omdat Sandler de bal richting Blokzijl kopte. Levert wordt weer ingeleverd bij NEC. Dan ook weer een lange bal richting Owais aan Sano. Nu valt hij een keer goed op de grond bij Sano. Linzen kiest positie. Daar gaat de bal ook heen. Maar de bal komt in de handen van Etienne Vaassen. Dus is er weinig aan de hand voor FC Groningen. Dat was het eerste momentje van dreiging van de Nijmegenaren in de tweede helft. We hebben 49 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1-0.
2: Als hier de tegenaanval ontstaat voor Groningen. Als Taha wordt ingespeeld door Tika de Jonge. Taha gaat naar binnen. Nuiting net niet snel genoeg. Taha heeft de bal nog aan de voet. En daar zit Nuiting wel goed tussen, zou je zeggen. Ja, dan is dat absoluut geen overtreding. Dan kun je schreeuwen wat je wil. Maar daar zal geen penalty voor gegeven worden. Is dat Kretas wel met een hele mooie uittrap. En wordt Linzen diep gestuurd. Die heeft Dies Jansen bij zich. Linzen kapt af. Ja, en dan valt Dies Jansen op de benen van Linzen.
1: Ja.
2: En dan wordt hier een goedmaak inworp gegeven. Want volgens mij.
1: Draagt die woord nog terug.
2: Zelfs dat niet. Nou ja, het is inderdaad Linzen die bal als laatste raakt. Maar het is ook Linzen die valt doordat die Jansen op hem valt.
1: Wat
2: ja.
1: Is die Alex Bos aan het doen, joh?
2: Ja, het is ongelofelijk. Maar hij fluit warrig vandaag.
1: Ja.
2: En het is in ieder geval de inworp voor Groningen. En het is Linzen die er terecht klaar mee is hier.
1: Ja, ik snap het wel. Want ik vind dat. Ja, ik ga nog niet zeggen dat Alex Bos heel tegen NEC fluit. Maar hij ziet bepaalde dingen niet waarvan ik me afvraag. Hoe je dat niet kan zien. Net een beuk bij Le Breton nu. Hier gewoon een duidelijke overtreding op Linssen. Waardoor er boven de zijlijn gaat. En dan gewoon dodelijk een ingooi geven voor FC Groningen. Nou goed, het zal allemaal wel. De ingooi is inmiddels genomen. En wordt weer onderschept door de Nijmegenaren. Nou, deze bal gaat ook over de zijlijn. En wederom een ingooi voor FC Groningen. Deze is wel terecht. Peersman gaat hem innemen. Net voor de middenlijn. Nou, Spokken nog een beetje. Nou, nog een paar meter. Ja, en nu staat hij op de middenlijn. En daar is de ingooi dan uiteindelijk van Peersman. Bos die er weer niks van zegt. En dan wordt de bal weg. Komt het Nuitink. Peersman vangt weer op. Weer de lange bal van Peersman. Die wordt weer opgevangen door Nuitink. En dan is het Nea Smits die hem speelt naar Sano. Sano draait open. Ja, zijn shirt wordt bijna uitgetrokken. Maar wederom geen overtreding. Maar de bal gaat dan naar Daza. Daza naar Owaise. Owaise naar Sendler. Goed gevoetbald bij NEC. Maar Sendler wil daar achterloos wegdraaien. Daar is er ruimte voor. Dus kan Groningen overnemen.
2: En daar komt dan die counter van Groningen. Als hier Tikker de Jonge aan de bal is. Die heeft aan de rechterkant Taha bij zich. Wordt nu ingespeeld. Bijna ongedekt. Taha met zijn rechter krijgt
1: nou,
2: hem voor.
1: Helemaal
2: ongedekt. Ja, en dan gaat de bal erin ook. Staat NEC gewoon beroerd daar achterin. En wordt die bal ingeschoten door Tigo Land. Die hier de 2-0 maakt voor FC Groningen. Ja, hier raak je enorm gefrustreerd van. De NEC'ers ook. En dat komt ook een beetje door het wangefluiten van Alex Bos. Maar dat komt ook omdat ze hier gewoon totaal verkeerd staan achterin.
1: Ja, je hebt het de hele reis erover. Hè. Het zal toch niet ze vandaag weer zich zo laten kennen. Hè. Het is een beetje zo van NEC dat steeds als het erop aankomt niet thuis geeft. En dat is gewoon vandaag weer het geval. Het is gewoon dramatisch wat NEC weer in de tweede helft neerlegt. Gewoon geen kans nog echt gecreëerd. Warrig voetbal, ja, warrig fluiten van de scheidsrechter. Dat zal zeker meespelen in de frustratie. Maar hoe NEC hier staat te dekken, dat is voetbal.
2: Taha bijna ongedekt. Het is Von Viel die nog een klein beetje de linker van Taha probeert te verdedigen. Maar juist met zijn rechter speelt hij hem zo richting Tika de Jonge. En ja, hij schiet hem gewoon beroerd binnen. Maar omdat Nuitink nog aan die bal zit, rolt die bal tergend langzaam langs Kretas. En is het 2-0 voor de thuisploeg uit Groningen. Het spel gaat verder via Nuitink die hem terugkrijgt van Sendler. 2-0 stand dus hier op het scorebord. Meteen aan het begin van de tweede helft. Eigenlijk twee hele beroerde momenten voor NEC om die goals tegen te krijgen. Meteen net een seconde voor de rust. En 5 minuten na de rust. Dat is geen lekker begin voor de Nijmegenaren. Daza dan heeft hier de bal terug met een gelukje. Ja, en na dat gelukje verspeelt hij hem alsnog. Bal zo bij Fase in de voeten gespeeld. Neemt die bal rustig aan. Pakt dan nog even zijn tijd om die bal op te pakken. Is het Le Breton die zich daar even mee gaat bemoeien. En is het hier het vervolg van Groningen. Goed tussen gekomen van Von Viel. Die direct de blik naar voren heeft. En Von Viel die kan gaan lopen. Het is Le Breton die hem nu ontvangt. Blokzeil erbij. Le Breton balletje voor. Sherin net niet bereikt. Is het Nejasmic die wel zorgt dat NEC een bal bezit. Blijft goed gedaan. Le Breton dan direct die bal van Nejasmic gekregen. Le Breton, bal onder de voet. Ja, dan moet je die bal een keer gaan geven. Anders loop je jezelf helemaal vast. Met links ervoor. En goede voorzet was dat nog. Daar zit niemand aan behalve Peersman. En Peersman maakt daar de eerste hoekschop van de tweede helft van.
1: Ja, hoekschop voor NEC. Wat betekent dit, deze tweede tussenstand voor de Nijmegenaren? Nou, nog steeds op de tweede staat. Maar dat komt met name omdat op de andere velden weinig gebeurt. En dat is dan voordelig voor NEC. Maar goed, ja, Twente hoeft maar één keer te scoren. En je staat gewoon vierde. En als Ajax vandaag ook nog wint, dan sta je vijfde. Dus dan heb je het helemaal verprutst. Nu staat het dus nog 0-0 op die velden. En hier 2-0 voor Groningen. En ik heb niet de fiducie dat NEC hier nog wat kan creëren. Maar goed, ik laat me graag verrassen. Balbezit voor Nejasmic. Want je zult het opgemerkt hebben. Die corner van NEC. Daar kwam weer helemaal niks uit. Dus zijn we weer naar rollende situatie aan het kijken. Een balrollende situatie waar Sherini de bal speelt naar Nuitink. Die op de middenlijn staat. Nuitink naar Sano. Sano weer naar Nuitink. En dan is het kijken wie de andere vrije man is. Een optie naar voren misschien. Nou, daar gaat Von Viel dan. En daar zitten twee FC Groningen spelers. Tussen waaronder Marco Rente de doelpunt te maken bij Groningen. Hij scoorde de 1-0 vlak voor rust dus. Een andere was van Tigo Land. En deze kaats met Sendler en Le Breton gaat ook helemaal mis. En je ziet aan de houding van Sendler dat hij ook denkt... Jongen.
2: Ja, en ik heb het al vaker gezien dit seizoen. Maar dan worden de 6 pionnetjes neergezet. Net voordat de tweede helft begint, komt iedereen sprintend het veld op. Sendler loopt het veld op en schopt die pionnetjes om. Ja, dat is wel een beetje wat op dit moment en de houding van NEC in deze wedstrijd typeert. Ja, en als die inworp van LeBreton en die 1-2 van Sender al niet goed kan gaan, dan vraag je je af, wat gaat er vanavond nog wel goed zometeen?
1: Nou.
2: Het is in ieder geval die 2-0 achterstand waar NEC tegenop bokst. En weinig perspectief wat mij betreft om dat nog om te buigen. Blokzijl hier met de kopbal. Sano, die hem kopt richting Sherry. Ja, en dan is daar weer een matige aanname van Sherry. Komt hij er met een gelukje toch nog uit. Linse, nee, die daar goed uitkomt. En dat is best een harde botsing. Is het maar goed dat Alex Bos daar fluit. Dat duurde even. Ik denk dat hij geïnstrueerd moest worden.
1: Ja.
2: Maar dat was een vervelende botsing. Linse die met pijn achterblijft. Nou ja, Linse kennende die daar zo meteen van opkrabbelt. En de vrije trap voor de Nijmegenaren op de helft van de helft van Groningen.
1: Het is 1-0 geworden voor FC Twente tegen Sparta. Dat betekent dat NEC zakt naar plek 4. Het is een doelpunt. Ik kan even niet zien van wie. Maar dat maakt ook niet uit. Twente staat op 1-0 voor. En daarmee zakt NEC naar plek 4. En heeft het ook die derde plek niet meer in eigen hand. Ja, gaat NEC dan helemaal vergooien? Ik hoorde net iemand in de rust zeggen, er is maar één ploeg die zo'n seizoen kan verprutsen en dat is NEC. En het lijkt er wel op dat het gaat gebeuren. Nejasmić gaat achter de bal staan voor deze vrije trap. De Kroaat die de bal kort neemt naar Sano. Sano pompt hem er dan in. Niet echt een hele strakke bal van Sano. Wordt ook makkelijk weggewerkt. Nejasmić pikt weer op, gaat dan uithalen, schiet dan over. Ja, je wordt er een beetje moedeloos van, merk ik, met hoe alles nu gaat bij NEC. En ik hou toch mijn hart vast voor het restant van de competitie.
2: Ik doe inderdaad met je mee en we willen uiteraard niet te veel nuilen, zoals we dat dan zeggen in Nijmegen. Maar als je zo'n seizoen speelt en je staat in de bekerfinale, je kan tot de laatste dag meedoen om Champions League voetbal en je zou uiteindelijk die play-offs in moeten, ja, dan is dat toch wel een klein drama in het slotstuk voor de Nijmegenaren. Als Groningen hier aan het rondtikken is, dit is een buitenspel.
1: Ja, vlag die niet pas.
2: Ja, Tika de Jonge, dit is 3 meter buitenspel, maar de assistent scheidsrechter moest er nog even over nadenken.
1: Gaat
2: hier
1: liggen.
2: Ja, en hier ga je waarschijnlijk nog geel voor krijgen ook, maar het is ongelooflijk kinder. Dat Tom van Bergen hier gaat liggen bij dat kleine duwtje van Viel. En dan is het mooi dat Alex hier Tom van Bergen aanspreekt en niet van Viel. Heel terecht dat...
1: Dat doet hij dan weer wel goed.
2: Ja, dat doet hij uitstekend. Ja. Dat doet hij heel erg goed. Dat zie je niet veel scheidsrechters doen. Als Kretas hier de bal in de voeten heeft. Bal naar voren gespeeld richting Charon Sherry. Charon Sherry die zijn opties afweegt. Weinig mogelijkheden. Komt er weer zo'n lange bal aan. Daar is LeBreton. Die neemt er fantastisch aan op de borst hoor. Maar zijn tweede aanraking is dan minder goed. Daardoor kan Marco Rente eruit. De rechtsback van Groningen die de bal dan afkapt. Komt dan LeBreton weer tegen. Nou, die speelt hem nog maar even door de benen. Zo'n middag is het ook geworden inmiddels. Tom van Bergen dan terug richting Blokzijl. Blokzijl die balbezit voor Groningen houdt. Sterker nog, een goede bal geeft richting Land. Er zit Nijasmić tussen en die zeven in balbezit.
1: Ja, maar daar zit Alex Bos tussen. Dus moet de bal even worden stilgelegd en krijgen we een scheidsrechtersbal. En het voordeel van de Nijmegenaren, omdat NEC in balbezit was. De bal gaat naar Sandler en die speelt hem dus weer naar Nijtink. Nijtink met de bal weer naar Sandler. Ja, je ziet niet echt aanvallende impuls bij de Nijmegenaren. Dus moet het van de bank komen waar Bashar Ünal klaar staat. Hem gaan we dus toch terugzien in het shirt van NEC dit seizoen. Even kijken, Pereira komt erin en Danilo komt erin. Ja, weet je, allemaal prima. Ik zie NEC gewoon vandaag niet meer 3 keer scoren. Ook niet 2 keer hoor, als ik eerlijk ben. Het is Danilo die er dus in komt, Ünal die erin komt en Pereira die erin gaat komen. Zij moeten dus NEC wat meer aanvallende impulsen geven. Blokzijl met het duel met LeBreton, maar dat wint Blokzijl nogmaals. En dan gaat de bal weer diep naar Van Bergen. Kritters moet daar komen, maar Van Bergen is daar eerder bij. Dan heeft hij leeg goal. Hij zet Kritters daar op tijd tussen. En wordt het denk ik een hoekschop. Ja, geen buitenspel van Bergen. En dan heeft NEC geluk, wil Van Bergen de bal snel nemen, maar dat doen ze ook. Corner al genomen van FC Groningen. Tahani met de bal. Ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen, want ze stonden eigenlijk zelf ook niet helemaal klaar om die bal snel te kunnen verwerken. Dus heeft NEC weer de bal met Van Viel die overneemt. Nou, misschien een countermogelijkheid nu voor de Nijmegenaren als ze dit goed uitspelen.
2: Daar is Sherry die de bal ontvangt van Van Viel. Is er inderdaad veel ruimte, maar weinig afspeelmogelijkheden.
1: Oh, God,
2: wordt die bal ook direct verspeeld.
1: Kan die man eraf.
2: Het is om moe van te worden. Ja, applaus vanuit Groningen, maar het is simpelweg slordig aan de kant van NEC. Hier in de opbouw opnieuw. Blokzijl dan aan de bal. En hoe vaak hebben we al benoemd dat Blokzijl of Dies Jansen een kopduel heeft gewonnen. En die bal die blijft ook maar lang komen. Het is eigenlijk steeds achterin rondtikken, wachten op de lange bal. Ja, en er staat een van die twee lange verdedigers, het jongste verdedigende duo van de Eredivisie, die dan die bal gaat koppen als het spel hier verder gaat. Nejasmić, matige bal terug naar Daza. Dan is het opnieuw balverlies. Daarom nu Tigo Land, die LeBreton bij zich heeft. Tigo Land die weegt zijn opties rustig af. Lange bal gespeeld, die goed is. Al zit Sender daar nog wel tussen. De bal werd door de wind een beetje tegengehouden. Peersman dan met de bal terug richting Dijansen. Dijansen die de counter voor Groningen inleidt met een hele mooie bal hier. Daar is Van der Werf die balbezit heeft. Van der Werf die gaat de 16 in. Van der Werf die legt hem nog een keer naar zijn rechter. Ja, die kreeg alle tijd, maar die legt de bal niet goed neer. Daar dan gespeeld richting Younes Taha. Zit Van Viel er in de eerste instantie goed tussen. Zit er bovenop bij Taha. Hoor. Maar kan die bal niet veroveren van de creatieve speler van Groningen. Is deze bal op Peersman wel goed? Kan hij nu een voorzet geven, zou je zeggen? Peersman met zijn linker inderdaad voor de goal. En daar is het niemand die hem aanraakt. En vandaar het geluid dat je hoort vanaf de tribunes. Lebreton laat die bal over de zijlijn gaan. En het is de inworp voor FC Groningen.
1: Tijd om te wisselen bij NEC voordat ik u vertel dat Feyenoord op 1-1 is gekomen tegen AZ en Twente op 2-0 is gekomen tegen Sparta. Daarmee gaat Twente ook over NEC wat betreft het doelsaldo. Ja, het ziet er slechter en slechter uit voor de Nijmegenaren. De huidige stand Twente derde, NEC vierde. De wissel bij NEC, Nuitink gaat eraf, Daza gaat eraf en Sandler gaat eraf. En daarvoor in de plaats komen Eunal, Pereira en Danilo. Danilo gaat een punt in. Wat gaat Eunal doen? Eunal geeft een briefje aan Sherry. Moet Sherry oppassen dat Peersman niet even gaat meelezen. Dat probeert hij wel, Peersman. Maar Sherry scherpt het goed af. Eunal scherpt het ook goed af bij Peersman. Waardoor hij niet kan mee kan lezen van het briefje. Maar er gaat wat gebeuren bij NEC. Ja, ik ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. Lebreton krijgt het briefje nog even te zien. En dan gaat het briefje weer veilig naar Dick Schreuder. Ja, ik vind het maar spannend wat NEC hiervan gaat maken. Ja, het zal legendarisch zijn als ze nu nog het weten om te draaien. Maar jij mag mij ervan gaan overtuigen, want ik geloof er niet in.
2: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er op dat briefje stond. Maar ik hoop dat dat de oplossing is voor vandaag voor NEC. Om in ieder geval nog een punt te pakken, maar het liefst natuurlijk 3. Al hebben we nog maar een half uurtje en is die stand nog steeds 2-0 hier in de Euroborg. Als Pereira die bal ontvangt van Darko Nejasmic. Terug richting Nejasmic gespeeld. Nejasmic dan inderdaad weer met een lange bal richting de frisse Danilo aan de rechterkant. Danilo die helemaal bij die cornervlag uitkomt daar. Bal goed teruggespeeld hier richting Uwaisa. Uwaisa met zijn linker voorgegeven. Ja, dan lopen Linse en Eunal allebei in de bal. Kan Fase die bal makkelijk oppakken. En heeft Fase nu alle tijd om eventjes te bedenken wat hij gaat doen. Dat is een erg mooie lange trap van hem. Ongelooflijk zegt die trap van hem af en toe. Dat is wel, als je een Groningen supporter bent, genieten. Sano die bal wel kan oppakken en terugspeelt richting Kretas. Pereira dan met de bal vooruit. Uwaisa in de bal gekomen. Uwaisa moet terug richting Nejasmic. Hij moet een bal vooruit geven. En is het Lebreton die bal net niet lekker kan aannemen. Daarom het balbezit weer van Groningen. Pereira uitgespeeld door Peersman. Speelt er gewoon een goede wedstrijd hoor. Die veteraan, die linksback van FC Groningen. Peersman aan de bal. Kan hem voorgeven. Gaat terug richting Van Bergen. Sano er net niet tussen. Maar het is wel Eunal die in balbezit komt. De man die nog een half uur mag spelen vandaag. Ja, die raakt hem ook direct weer kwijt. Gaat Taha proberen. Taha die probeert het, maar het is Kretas die bal makkelijk kan oppakken. Een stuiterballetje in de handen van de doelman van de Nijmegenaren. En uitgerold richting Sano.
1: Nou, nu ligt er wel wat ruimte voor de Nijmegenaren. Kunnen ze hier dan ook een keer wat mee? Lebreton nu met balbezit. Spelen nu op zijn favoriete positie, op de teampositie. Eunal op links. Daar is Eunal aan de linkerkant. Gaat de 16 meter in. Basja Eunal zoekt zijn rechterbeen. Eunal wil dan te veel. Houdt hij hem nog binnen of haalt hij er een corner uit? Dit is een corner lijkt me voor NEC. Dat gebeurt ook. Eunal mag hem gelijk gaan nemen. De derde hoekschop. Van de Nijmegenaren de tweede in de tweede helft. Nu mag 1-0 opnemen. Dan laten we hopen dat hij dan wel voorbij de 5 meter lijn komt. Laat ik het zo maar zeggen. Of bij de eerste paal. En op hoogte zou ook wel fijn zijn. Dan heeft Kretas wat last van zijn enkel. Gaat zich even melden aan de zijkant. Als 1-0 de hoekschop mag gaan nemen. Gaan de mensen in de 16 meter staan van NEC. Ja, de echte koppers heb je niet meer met Sandler en Nuitink. Dus ja, moet die bal dan maar goed vallen, denk ik. Eunal, één hand de lucht in. Sano meldt zich. Bal komt laag bij Sherry in de 16 meter. Sherry met een stiftje. En daar moet hij erin. Hij gaat er niet in. Het is overigens ook buitenspel van Danilo. Dus gaat dit hele feest niet door. Wordt de bal snel uitgenomen de fase. En kan Sano daartussen zitten. Ja, want anders heeft Taha de bal. Taha heeft de bal. En speelt hem goed terug naar Marco Rente. Die hem dan weer verliest van Linse. Nou, dan gaat er gebeuren denk ik heel veel. In een kort tijdsbestek. Lebreton glijdt uit. Krijgt hem daardoor niet goed voor. Nu wordt de bal wel weggewerkt. Taha neemt over.
2: Daar is Van Viel ertussen. Taha wederom niet in balbezit. En Linse die een goede bal geeft richting Danilo. Kan hem niet aannemen. En zo Groningen weer. Gebeurt er inderdaad in één keer heel veel in korte tijd. Ja, en wordt hier een bal diep gestuurd. Daar gaat Jorg Schreuders richting Kretas.
1: Ja.
2: Wat een mooie redding. 1-1 van Kretas. Ja, dat hebben we vaker van hem gezien dit seizoen. Die zorgt ervoor dat de 3-0 hier niet op het scorebord komt door een stiftje van Schreuders. En is het Nejasmic die de bal kan spelen. spelen richting Danilo. Helemaal ingezakt. Danilo, ja, die krijgt een tikje daar, maar kan wel door. Is niet snel genoeg eigenlijk. Al geeft hij wel een hele goede bal. Uaisa. Uaisa dan. Daar is zijn rechter. Uaisa kapt hem af. Ja, en dan komt Peersman erbij. Uaisa.
3: Ja, wordt... Dat is niet normaal. Kijk, zo die wordt vastgehouden.
2: Ja, maar dit is niet genoeg voor een penalty hoor. En zo ja, wordt de bal daar van Dies Jansen wel weggewerkt. Had Uaisa misschien iets slimmer moeten zijn en daar richting de grond moeten gaan. Al zal ik me afvragen of daar inderdaad de penalty voor gegeven zou worden. Is het Nejasmic nu die bal weer opvangt in de defensie van NEC? Doen ze er alles aan, maar komen ze voorlopig nog niet snel richting de goal.
3: Le Breton, combinatie met Thierry. Misschien nu wel weer de voorwaartse beweging bij Thierry. Linssen houdt die bal dan goed voor NEC? Nee, want weer zit die Jansen ertussen. En weer staat iemand buitenspel bij NEC. Je wordt er toch gewoon hondsberoerd van wat hier allemaal gebeurt voor de Nijmegenaren. Echt, ja... we moeten nog 5 minuten rens. Dus we hebben nog lang te gaan, maar ik ben er echt helemaal klaar mee. NEC komt gewoon ook in de tweede helft niet goed voor de dag. De eerste helft viel nog mee. Maar die tweede helft, dat is echt helemaal niks wat ze laten zien bij NEC. Ondanks dat ze een paar momentjes hebben voor de goal, is eigenlijk alles wat ze doen buitenspel.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. En de verkeerde aannames, de verkeerde passes, ja... Je ergert je er langzamerhand toch wel enorm aan zo richting het einde van de wedstrijd. We zitten op de helft van de tweede helft onderhand. Marco rent dan richting Von Viel die hem wel nog aanraakt. Le Breton ook. Het is hier Von Viel die bal dan uiteindelijk wegschiet. Tijmen Blokzijl dan met 2 man in zijn rug. Tijmen Blokzijl die bal met het hoofd aanneemt en terugspeelt richting Fase. Ja, die moet die bal nu wel weg gaan schieten met die druk van Eunal. En inderdaad met de linkervoet richting Pereira. Die laat de bal op het hoofd vallen. Daar is het Dies Jansen die bal net zo hard weer terugkopt. Hetzelfde geldt voor Sano. En is het uiteindelijk Groningen dat er niet met de bal uitkomt. Van Sano die hier Tijmen Blokzijl uitspeelt. En dan is er ruimte voor Eunal. Gaat Eunal hier kunnen schieten? Nee, het is fantastisch verdedigd door Dies Jansen. Die uiteindelijk daar nog een tikje krijgt van Linssen. Ja, en die blijft natuurlijk even liggen. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want het is ook allemaal weer tijd voor hem. Het is een klein tikje die gegeven wordt. Niet Dies Jansen overigens, maar Marco Rente die ook heel snel weer overeind is. Ja, Linssen die beklaagt zich dan een beetje. Maar het is gewoon weer een mogelijkheid van NEC waar ze niet goed mee om zijn gesprongen. Eunal die hem net niet lekker kon klaarleggen voor zijn rechter om te schieten. Kwamen daar niet goed met de bal uit als de Groningen supporters zich weer laten horen hier. Ja, voor hen is het de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. En voor hen is het vandaag gewoon een feestmiddag wat inmiddels een feestavond is geworden. Als Fase die bal neerlegt voor de vrije trap die daar gegeven is. 66 minuten gespeeld, nog steeds 2-0.
3: Ja, en nog niet echt iets gezien waar je je aan van kan vasthouden bij NEC. Het is nog niet... Het is bar en boos, zou ik bijna willen zeggen, bij de Nijmegenaren. Maar goed, NEC heeft nog 25 minuten om er wat aan te doen. Balbezit voor Kretas na de lange bal van Fase die weer eens niet aankwam. Von Viel nu met balbezit. Speelt daar Eunal in. Eunal nu wel met wat ruimte voor zich. Kan er misschien wat mee doen. Geeft daar de bal op Le Breton. Dat is goed gedaan. Le Breton gaat de 16 in. Le Breton schiet dan tegen een Blokzijl aan. En wordt dat een nieuwe hoekschop. Ja... Hoekschop nummer 4 voor de Nijmegenaren. De derde in de tweede helft. Maar hij is alweer gauw genomen naar Eunal. Eunal heeft nu weer de bal. Gaat nu de 16 meter in. Eunal. Dat was een dreiging die een beetje miste. Eunal, slechte voorzet in de handen van Fase. Ja, ook dit valt niet goed voor NEC. En dan kijk je toch naar de bank. Ja, zie je Ogawa warm lopen. Ja, waarom zou je die niet brengen? Elke shot die ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. Dat zijn nog de troeven voor NEC als daar gewoon een bal wordt geklemd. De scheidsrechter toch. Hier wordt gewoon een bal geklemd door Taha. En dan gaat Bos heel lang wachten. Is Taha nog heel boos op de vierde man. Maar moet hij gewoon opstaan. En hij weet toch ook, hij voetbalt toch ook al een x-aantal jaar. Dat hij weet, als je de bal in gaat klemmen, dan is het gewoon een vrije trap voor de tegenpartij. Maar die vrije trap is inmiddels genomen door NEC. En daarmee hebben ze het bal bezet. Danilo met een goede bal daar op Linssen. Ja, die bal komt aan. Links staat Eunal. Rechts gaat de bal naar Uwaisa. Uwaisa naar binnen. Uwaisa gaat proberen uit te halen. Maar ja, loopt eigenlijk zelf de druk in. En geeft dan een slechte bal op Danilo. Die makkelijk wordt opgepakt door Eter Fase. Die dan gaat hoog houden. Nou, als hij dat bij mij had gedaan, had ik hem zo de tweede ring in gemapt.
2: Ja, het is, dat was bij mij ook gebeurd. Ja. Ik ben blij dat Danilo het niet doet en dat hij gewoon op het veld mag blijven staan.
3: Ja, de slimste staat op het veld, hè?
2: Maar het haalt wel het bloed onder je nagels vandaan, inderdaad. Bij Groningen vinden ze het uiteraard fantastisch. Als de rollen waren omgedraaid, hadden wij dat ook gevonden. Het is in ieder geval Nejasmic die hier die bal vooruit kopt. Uwaisa dan kan niet in balbezit blijven. Maakt misschien, inderdaad zelfs een overtreding daar met een net wat te hard duwtje. En lopen de frustraties toch wel op, hoor. Bij NEC, omdat het gewoon niet lukt vandaag. We zien niet de Le Breton die we eerder dit seizoen hebben gezien. We zien niet de Brian Linssen die we eerder dit seizoen hebben gezien. We zien niet de 11 spelers die we eerder dit seizoen hebben gezien. Als er bij NEC weer 2 in de laatste 2 wissels worden klaargestoomd. zijn inderdaad Koki Ogawa en Elke Shotti. En als Linzen er niet vanaf gaat, komen er daarmee vier aanvallers. De vier aanvallers van NEC in het veld te staan. Dus nog even afwachten wie eruit gaan. In ieder geval bij Groningen wat wissels. Taha die daar plaats gaat maken. En ik denk dat het ook Van der Werf is die daar plaats gaat maken. Ik geloof ook dat het die jonge speler van FC Groningen is. Travis Hernes inderdaad die erin komt. En de andere man die er daar gaat inkomen is, even kijken, dat is Wouter Prins, de linksback uit eigen jeugd van FC Groningen. Dat waren de wissels aan Groningse zijde. De wissels van NEC zullen zo meteen volgen. Eerst wordt het spel hervat met een vrije trap die bij Groningen genomen gaat worden door Tigo Land, de huurling van PSV. Is het uiteindelijk Tigo Land die daar weggaat en er worden wat aanwijzingen gegeven. Marvin Peersman die daar de vrije trap gaat nemen wellicht. Ja, inderdaad, Marvin Peersman met zijn linkerbeen. Daar komt niet in balbezit Marco Rente. Kopt hem uiteindelijk nog wel en dan is het hier de inval Hernes. En die zit er dan niet meer aan en dat betekent dat het een hoekschop wordt, heeft Bos bepaald. Ja, en daar staan ze bij NEC ook van te kijken. Het was vanuit mijn positie wat moeilijk te zien. Maar het wordt de vierde hoekschop voor Groningen van deze wedstrijd.
3: Twente op 3-0 gekomen. Daarmee hebben ze een exact doelsaldo als NEC. 22 is het doelsaldo. En dat heeft ook Ajax. Dus NEC ja, moet gewoon echt absoluut niks meer tegenkrijgen. En ja, een goaltje zou helpen. Want dan mocht Twente het toch verprutsen in Eindhoven tegen PSV. Nog op doelsaldo over ze heen kunnen. Het verschil is nu 2 punten met FC Twente en Ajax. Dat 0-0, waardoor ze in punten gelijk staan. Hoekschop van Groningen. Nou, daar komt die goal bijna. Nee, daar komt hij niet, want Krittas komt daar goed uit. Omdat Peersman daar niet bij komt. Krittas beukt dan Peersman weg. Geeft dan een goede lange bal op Eunal, maar die valt weer niet goed, want de blokcel kan verdedigen. Ja, dat duel achterin, dat heeft echt bijna alles deze wedstrijd. En het zit dan ook gewoon niet mee voor de Nijmegenaren. Als we gaan wisselen, Elke Shotti komt erin. Linzen gaat eruit. En Koki Ogawa gaat er ook in komen. Even kijken wie er dan uit gaat. Ja, Sherry, ja, begrijp ik wel, want die speelt ook echt een bedroefde wedstrijd.
2: Ja, logische keuzes van Schreuder. Linzen die ook zichtbaar gefrustreerd is. Ik geloof ook niet dat hij
3: gaat naar binnen.
2: Hij gaat naar binnen. Hij is er klaar mee. En geef hem eens ongelijk. En ik kan niet anders zeggen dan een frustrerende middag hier in Groningen. Is het Sherry die nog wel een applaus krijgt van de thuistribune? Daar klapt hij zelf ook nog even voor. Maar ook hij zal balen. Met deze prestatie van zijn ploeg. En vooral als je kijkt naar de tussenstanden op de andere velden, gaat het gewoon het doemscenario worden waar je vooraf niet op hoopt als NEC-supporter.
3: Het is ongelooflijk, hè?
2: Het is dramatisch. Het is Elke Shotti die hier de bal voor het eerst heeft als het spel verder gaat. Met Wijsa nu aan de bal. Goede beweging. Pereira dan aan de rechterkant. Ja, die probeert dan ook maar wat. Is het geen overtreding hier, zegt Alex Bos. Het was ook wel wat licht. Dan is het Peersman met de bal naar voren. Tom van Bergen die hem aanneemt en hem vooruit speelt. Van Viel goed ertussen. Is het Le Breton die eventjes terug gaat richting Pereira. In ieder geval balbezit voor NEC, maar ze moeten naar voren. Oesa dan richting Peersman. Ja, die krijgt daar een tikkie en dan is het inderdaad een vrije trap. Gaat Peersman ongetwijfeld weer vervelend doen. Alex Bos die voorkomt dat. Uitstekend gedaan, die is de hele wedstrijd al bezig, die Peersman. Nejasmic met de bal aan de voet namens NEC. Kijken wat ze hiervan kunnen maken.
3: Nou, ik vind het toch de prijs dat het uitvak zich laat blijven horen. Terwijl NAC Heerenveen is onderbroken, die wedstrijd. Nou, er zal wel weer wat gebeurd zijn bij de Breda-fans. Ja, maar ja, je ziet ook wel dat in het uitvak de frustratie aan het toenemen is. Hè? Want hoe kan het nou toch dat NEC dit gewoon weggooit? Hè? Je speelt gelijk in Enschede waar je had moeten winnen. En niet zozeer op basis van de stand, maar wel op basis van de wedstrijd. Je speelt gelijk tegen Telstra waar je wel op basis van de stand had moeten winnen. Maar ook op basis van de wedstrijd. Je speelt gelijk tegen Feyenoord waar je ook de hele wedstrijd beter was dan de Rotterdammers. En uiteindelijk zit er nog die hele vervelende bekerfinale tussen. Ja, het nachtkaars. Ik wil het niet zeggen, maar komt nog langzaam de kast uit, die nachtkaars. Maar ik hoop niet dat het seizoen ook uitgaat als een nachtkaars. Maar zoals het er nu uitziet, ja, dan lijkt het er wel op. En dan krijg je nog die play-offs. En ja, die moet je echt oplopen, want ik zie NEC daar ook het niet zo heel goed doen. Omdat daar gewoon ook goede ploegen in zitten in die play-offs. Ja, daarvoor moet je in ieder geval geen vijfde worden. Dat staat NEC ook nog niet. Het staat momenteel vierde, maar ja. De derde plek heeft het niet meer in eigen hand.
2: Inderdaad, als Sano hier een lange bal geeft. Marco Rente met de kopbal vooruit. Daar is Travis Hernes met de bal aan de voet. Tigo Land op het middenveld. Die speelt Elke Shotti nog maar eens door de benen. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, deze wedstrijd hier voor de Nijmegenaren. Deze bal vooruit richting Travis Hernes. Ook hij met een goede bal. Tom van Bergen die dan de 16 inkomt. Tom van Bergen met de voorzet. En niet binnengetikt. Kretas die goed anticipeerde daar op een eventueel schot. Het is een grote mogelijkheid wederom voor de thuisploeg hier in Groningen. Iets langer dan een kwartier nog op de klok. Een minuut of 20 met extra tijd verwacht ik. Kretas hier die de bal naar voren moet schieten. Is die net op tijd mee? Ja, maar met zo'n bal ga je geen medespeler bereiken. Dan rolt die bal over de zijlijn. Is het een inworp voor Groningen die Etienne Faas hier gaat spelen richting Dijansen. Zag het er net nog heel even uit dat NEC wel eens die aansluitingstreffer zou kunnen gaan maken. Ziet dat er nu totaal niet meer zo uit.
3: Nee.
2: Een storm van NEC waaruit geen treffer viel. Waarin steeds die laatste aanname niet goed was. Waarin ze misschien een keer hadden moeten poeieren. Ouaissa die steeds die bal ook weer afkapte. Niet echt in een goede positie kwam om te schieten. Ja, het is een teleurstellende dag voor NEC op deze manier. De inworp inmiddels genomen. Tom van Bergen, bal op de borst, blijft in balbezit bij Pereira. Ook nog een overtreding van Pereira. Vrije trap daarom van Groningen.
3: Valt ook lekker in, hè?
2: Valt inderdaad ook lekker in. We worden langzamerhand een beetje cynisch en sarcastisch aan het eind van de wedstrijd. Maar goed, geef het je maar te doen. 2,5 uur deze kant op reizen. En ook die 1100 man die ervoor zorgen dat we 100% scoren in het uitvak hebben. Nog niet benoemd, maar wel benoemenswaardig uiteraard. Ook zij straks met waarschijnlijk een teleurstellend resultaat terug naar Nijmegen.
3: Ja, Elke Shatti krijgt een beuk in de rug. Dat is een overtreding. Schreuder applaudisseert voor de inzet van Elke Shatti, die dat wel goed doet hoor. Voelt even aan de rug, maar kan gelukkig door. Fonfil kan de bal gaan nemen als we in de 75ste minuut zitten van het duel. Ja, drie keer scoren in een kwartier. Het is niet onmogelijk, maar als je kijkt hoe NEC vandaag voor de dag komt, ja, dan zie je die gebeuren. Ik kan me eigenlijk geen echt benoemingswaardige kans herinneren van NEC. Als die misschien nu goed valt voor Danilo, dat zal toch wat zijn. Danilo, doe het jongen! Op de paal! Jongen. Dan wil het ook echt niet voor de Nijmegenaren. Is het de bal, een lange bal die goed valt. Faas twijfelt. Danilo koopt hem over Faas heen. Heeft dan een leeg doel waar in één keer twee spelers van FC Groningen inkomen glijden. En die halen de bal van de lijn. Wordt het een hoekschop voor de Nijmegenaren? Was dit de kans op de aansluitingstreffer? En dat is altijd mooi als je dat net loopt te vertellen dat je het niet meer ziet gebeuren. Komt daar toch weer een kans aan Feyenoord. Ja. Die gaat erin! Oh, die gaat erin! 2-1 en Jasmiets met de goal. Nou, daar gaat mijn hele punt met. Ik zie het niet meer gebeuren. Daar is dan die aansluitingstreffer. Laten we dan niet meer zoveel zeiken. Dan gaan we nu maar gewoon alleen maar positief doen. Want dit had NEC wel nodig.
2: Nou, dit is het begin van de terugkeer van NEC in deze wedstrijd.
3: Ja.
2: Laten we het gaan manifesteren. Als Jasmiets hier die corner inkopt, benoemen we straks nog dat eigenlijk al die koppers van het veld waren. En komt Nijasmić daar in één keer voor Etienne Faas springen. Mooi gedaan door de middenvelder uit Kroatië. Is het 2-1. En dan kan er nog wel eens gaan spoken hier in Groningen.
3: Ja, laten we nou echt hopen. Dan kijk ik nog één keer naar boven. Naar alles wat me lief is geweest. En dan vraag ik even of zij NEC willen helpen met het laatste zetje. Ja, net inderdaad. Als je echt denkt, hè, we zaten allebei echt onderuit gezakt van hoe kan dit nou toch? En je ziet het gewoon niet meer gebeuren. Is daar in één keer toch die goal van NEC. Ja, dan ga je toch weer opkrijgen. En nou goed, we kunnen alle gebeden eruit gaan halen. Maar of het zal helpen, dat moet allemaal gaan uitwijzen. Met nog een kwartier op de klok. Nou, een kleine 20 minuten geef ik NEC daar nog met wat extra tijd erbij. In de tweede helft natuurlijk. Als Rente nu zijn tijd in voor de inworp naar Van Bergen. Daar zit Nijasmiets goed tussen.
2: Ja, slim.
3: En nu gaat Groningen natuurlijk wel irriteren door het spel te vertragen. Van Bergen die voor het balletje het veld intikt, terwijl hij dat niet moet doen. Maar Kretas heeft hem al weggebracht en heeft de bal ook weer in het spel gebracht bij Nijasmiets naar Pereira, de rechtsback van NEC. Die gaat weer dribbelen, zoals hij dat ooit ook een keer in de Kuip deed tegen Feyenoord in de bekerfinale. Ja, dat moeten we niet aan terugdenken, maar het zag er wel even zo uit. Gelukkig levert die bal nu wel goed in bij een teamgenoot. Dat is namelijk Kretas die dan een bal geeft naar Fonfil. Fonfil naar Eunal en Eunal speelt hem naar Ogawa. Ogawa, goede aanname van de Japanse spits die zich ook mag gaan opmaken voor het WK. Want die lijkt toch wel mee te gaan. Ondanks zijn speeltijd bij NEC is dat toch wel echt een man die in Japan te boeken staat als een goede spits. En het ook gewoon bij NEC goed doet. Maar laten we hopen dat hij het ook in de tweede helft nu, in dat kwartier wat we nog hebben, goed kan waarmaken.
2: Kijken naar deze actie van NEC dan. Sano, Pereira ingespeeld. Ouaissa aan de rechterkant. Nou, snelheid, actie, kom op. Ouaissa gaat buitenom met zijn rechter voorgegeven. Daar is Vaas die mis zit. En daar is Danilo met een schot.
3: Is dat Hens?
2: Is dat Hens? Is het de vraag of het Hens is? Het is moeilijk te zien van of hier. Het is een scrimmage. Uiteindelijk die bal weggehaald. En is het Nijasmić die hier nog een bal te verdedigen heeft met Van Bergen. Van Bergen die bal nog aantikt, die Roland. En hier is het uiteindelijk balbezit van Nijasmić. En dan komt hij daar nog met de bal uit ook. Want is er een overtreding gemaakt op hem. Wordt er even gewacht, zegt Alex Bos. Heel even wachten. Hoop ik dat hij nu zijn vinger op zijn oor gaat leggen. Nee, het komt denk ik door een overtreding die er is gemaakt op een FC Groningen speler. Hopelijk gaat er nog. Ja, hier komt verzorging. Ligt de tijd even stil. Leg
0: alsjeblieft dat vinger op je oor, Alex Bos. En krijg alsjeblieft in je oortje gefluisterd dat daar een handsbal is gemaakt. Want dan zou je als NEC zijn in de 78ste minuut misschien nog wel iets moois kunnen veroorzaken hier. Ik vrees dat het niets is. En ik vrees dat we zo meteen met een vrije trap voor NEC weer verder gaan op de middenlijn. Eén ding is zeker. Het momentum is in handen van NEC.
3: Ja, nu wel, maar inderdaad, zulke kansen. Nou, op de 5 meter kan iemand vrij inschieten. Er staan er wel 6-7 spelers. Ik doe toch een kleine 6-7 weer. Die staan daar op de doel om die bal eruit te halen. En ik zie Alex Bos eigenlijk niet met zijn VAR communiceren. Dus lijkt me niet dat hier een penalty voor gaat komen. Het zou gewoon een vrije trap worden voor NEC. Diep in de tweede helft. Er gaat wel wat tijd bij komen, hoor. Ik denk een minuutje of 4-5. Ja, als we even kijken, het nu wel weer gaat met Tigo Land, de man van de 2-0. Bos, nee, het wordt gewoon een vrije trap voor NEC. Oh ja, dat hadden we al aangekondigd, maar even nog ter bevestiging. Land moet het veld uit, is verzorgd, mag zometeen wel weer een veld weer in, denk ik. Maar hij moet even volgens de reglementen eruit. En gaan we dus weer verder met de vrije trap van Nea Smits. NEC moet gaan aanvallen, want het kan nog hier voor een punt gaan.
0: Absoluut dat het nog kan, met nog ruim 10 minuten op de klok. Met ook heel eventjes 11 tegen 10. Sano in balbezit en Groningen in de achteruit. Nea Smits dan, die bal vooruit wil gaan schieten. Hij kan ook weinig anders. Het is matige bal van Nea Smits. Die heeft gewoon de bal in de voet. Geen druk. Wil dan een bal geven op Oaisa. Raakt hem iets te veel op de buitenkant. Is het een inworp voor Groningen. En zo kunnen zij weer van de eigen helft af. Kan daar de speler die verzorgd werd het veld weer inkomen, Tigo Land. En zo staan we weer met 11 tegen 11. Ja, als het op deze manier gaat, gaat het heel lastig worden deze avond in de laatste slotfase van deze wedstrijd. Dan de lange inworp. Pereira heeft de tegenstander een beetje vast. Is daar een overtreding gemaakt. Dit heeft Alex Bos ook gezien. Ja, dat is ook niet handig, hè, Pereira, om daar een overtreding te maken terwijl er geen gevaar is of wat dan ook. Het is Libreton die bal ophaalt, zodat deze vrije trap voor Groningen snel genomen kan worden. De laatste 10 minuten nu echt ingegaan.
3: Vrije trap voor Groningen rond de middenlijn. Moet Groningen tempo gaan maken, vindt Alex Bos. Ik zag hem een paar keer dat zijn klokje wijzen. Dat denk ik wel een beetje bijhoudt, hoor, deze wedstrijd wat betreft de extra tijd. Lange bal van Peersman, gaat richting Rente. Komt hij wel wat gewonnen door Rente. Dan gaat hij daar goed vallen voor Groningen. Ah, gelukkig niet, want de voorzet van Travis Hernes is niet goed voor iemand van FC Groningen om binnen te lopen. En draait Oaisa daar goed 3 man dol. En moet hij de bal verleggen? Ja, dat doet hij. Dat is een uitstekende actie van Oaisa. Goed gedaan, Von Viel. Wat ga je doen? Ja, dit duurt te lang, Von Viel. Dan gaat hij Oaisa diep steken, maar dat had ik niet gedaan. Want daar staat Marco Rente bij, die nu met Eunal weer in duel is. Oaisa naar Eunal. Bal over de verdediging van Groningen gegeven, maar goed verdedigd door Blokzijl. Gaat NEC als stel Wespen er weer op. Nea Smits moet het duel aangaan met Van Bergen. Van Bergen en Nea Smits. Nea Smits kleunt er goed in en wint de bal ook, maar tikt de bal wel over de zijlijn. Ingooi voor FC Groningen. Als we nu in de 82e minuut zitten van dit duel, is het nog 8 minuten in officiële speeltijd en FC Groningen nog een keer gaat wisselen.
0: Is het inderdaad het talent van FC Groningen dat erin komt. Ryan Metu, ondanks zijn contract verlengd. En daar zijn ze bij Groningen heel erg blij mee. Grote clubs die hielden hem in de gaten. En hij krijgt zo langzamerhand wat minuten hier bij de club in het noorden. En het is Ryan Metu die hier ook nog bijna 10 minuten krijgt.
3: 1-0 Utrecht.
0: Terwijl ik hier inderdaad mijn collega's zie juichen. 1-0 voor Utrecht, dat is dan wel weer gunstig. Maar goed, het is de inworp hier voor Groningen. Het gaat uiteindelijk hierom. NEC moet echt die gelijkmaker nog maken. En eigenlijk, als ze echt nog wat willen en die derde plek misschien nog wel willen behalen, ja, dan moeten ze ook die derde nog gaan maken. Dat zal wellicht een lastig verhaal worden als hier een overtreding is begaan op Tom van Bergen. Balbezit dus bij Groningen. Die nemen werkelijk waar alle tijd. We hebben het vorige week gezien met Ronald Koeman junior die alle tijd nam. En het zal ook in deze wedstrijd zo zijn dat dat niet goed te maken is met de blessuretijd. Maar dat er een hoop minuten bij zullen komen, dat staat vast.
3: Ja, Blokzijl gaat de vrije trap dan toch nemen. Lange bal richting de linkerkant naar Wouter Prins. Die het duel niet gaat winnen, de invaller van Pereira. Nu is het even koppen voor volwassenen geworden. En daar de lange bal van Sano. Zie je op Elke Shotty ietsje sneller dan Blokzijl, dat zou ik toch zeggen. Maar Blokzijl is wel slimmer dan Elke Shotty. Gebruikt daar goed zijn lichaam om de bal af te schermen. Hij schiet hem dan over de zijlijn. Ingooi voor NEC op de helft van de helft van FC Groningen. Wat allemaal weer terug geformeerd is op de eigen helft. Sano, NEC gaat aanvallen. Dat wordt het devies voor de komende paar minuten voor de Nijmegenaren. Sano met de bal.
0: Slingeren.
3: Ja, ik wil wel zeggen, gooi hem gewoon voor. Maar ik kies voor Oaisa. Oaisa gaat weer naar binnen. Zoekt zijn linkerbeen. Oaisa gooit hem voor. Ogawa, gaat hij binnen?
0: Ja!
3: Ja! Hij gaat binnen!
0: Ja!
3: Het is Eunal met de 2-2 in de 83ste minuut. NEC flikt het dan toch nog. In die slotfase staat de 2-2. Gaan de bankspelers allemaal springen ze het veld in. slaan ze elkaar op het gezicht. Zie ik hier op de rug. Vallen ze elkaar in de armen. Staan de 2-2. Is het 1-0 met de goal. En nu doet NEC echt weer mee om die derde plek. Waar het er zo slecht uitzag, ziet de wereld er nu weer heel anders uit.
2: En of. En we gaan kijken of het er over 10 minuten helemaal 1-1 anders uitziet. Het is 1-1 bij Ajax. Nou ja, goed. Daar gaan we het eventjes niet meer over hebben. Het is hier ook 2-2. En hier moet het toch allemaal gebeuren. De overwinning voor NEC komt in één keer dichterbij. Het is Alex Bos die hele verwacht. Ik kan me bijna niet voorstellen dat 1-0 uit buitenspelpositie komt.
3: Ja, dan word ik echt gek hoor.
2: Ja, en ik erbij. Het is Alex Bos die uitlegt aan 1-0. Ja, er wordt gewoon gekeken. Ja, ik vind het moeilijk voor te stellen. Maar we gaan er toch vanuit dat Alex Bos zo meteen naar die stip gaat wijzen. Het is nog heel even afwachten. Spelers van Groningen erbij. 1-0 en elke chatte die wat vragen naar Alex Bos kijken.
3: Buitenspel. Oh, godverdomme.
2: Sorry. Buitenspel. Ongelooflijk dat deze wordt afgekeurd. Nou ja, we hebben geen beelden, we hebben geen herhaling, maar we kunnen ervan uitgaan dat het buitenspel is. Al lag dat voor ons niet in de lijn der verwachting. En zo staat het gewoon weer 2-1 hier in Groningen. En wordt het gewoon weer zwoegen voor de ploeg uit Nijmegen.
3: Oh. Als je dacht dat het niet slechter kon, dan gaat het dus wel weer slechter. Hè? Echt, we krijgen hier tik op tik op tik als NEC zijnde. En ja, gaan ze bij Groningen natuurlijk helemaal uit hun plaat. Wil ik echt heel graag even zien wat de virtuele stand is. Maar die wordt nog niet bijgewerkt. Dus moeten we daar nog even op wachten. Ajax is op 1-1 tegen Utrecht. Twente 3-0 voor. En NEC staat met deze stand nog vierde. 1 puntje boven Ajax. Nou, dat klopt volgens mij niet. NEC staat hier punten gelijk met Ajax. Als Groningen er nu helemaal in gaat kleunen. En ja, die daar ook wel wat adrenaline hebben gekregen. Door die gelijkmaker van NEC. Die is afgekeurd. En nu gaat Groningen helemaal daar met Van Bergen.

0: tiende van de wedstrijd in het totaal. Het is de Schreuders die achter die bal staat om die bal in te gaan brengen zometeen. Dan is het deze keer Eunal, Elkashati, Ogawa en Uwijzer die klaarstaan voorin voor de counter. Bal komt voor, daar is Nijasmic met de kop. En is het Uwijzer die de bal vooruit moet gaan spelen. Het is Nijasmic die er dan vanuit eigen doellijn eigenlijk hier weer met de bal uitkomt. En is dit een overtreding? Ja, hij krijgt de vrije trap. Is het vervelend doen van Dijsjans hier? Is de bal uiteindelijk snel weer terug? Kan NEC hier de vrije trap gaan nemen om weer een kans te gaan proberen te creëren? Bijna 86 minuten op de klok hier. De tijd begint echt te dringen. Maar we gaan kijken of NEC hier nog wat kan creëren. Met alles en iedereen naar voren. Nijasmic met de bal aan de voet. Blik vooruit en de bal gespeeld richting Elkashati.
1: Danilo pakt de bal van Elkashati. Danilo, wat kan je doen, jongen? Doe eens wat goed. Danilo, goede voorzet. Nee, Elkashati kan er niet bij. Sano moet opvangen, maar daar zit Peersman tussen. Sano die ook weigert in te grijpen. Omdat Peersman de bal lang gaat spelen. Nijasmic moet er achteraan, want daar wordt druk gezet door Hernes. Door Meto, de talent van FC Groningen. Maar de bal wordt naar Pereira gespeeld. Pereira gaat nu ook weer richting het doel van Groningen. Brian Pereira draait dan om zijn as en speelt hem terug naar Nijasmic. Nijasmic, wat kan je nou? Niet zoveel. Er zijn weinig asfaltmogelijkheden. Ja, Sano staat naast hem. Dan maar een wippertje de 16 meter in naar Ogawa. Die krijgt hem bij Le Breton. Krijgt Le Breton dan ook voor? Ja, Le Breton krijgt hem voor. Danilo, wat kan je daarmee? Danilo, daar gaat Ogawa naar het grond. Daar gaat Ogawa naar de grond. Maar Bos wil er niks van weten. Wijst al gelijk resoluut dat er niks aan de hand is. En Etienne Fase die dan de bal in zijn handen heeft en weg gaat schieten. Maar ook deze mogelijkheid gaat voorbij. Ja, met nog 4 minuten op de klok zie ik NEC misschien nog 2 of 3 keer... voor de goal komen van FC Groningen als Van Viel de bal niet helemaal lekker verwerkt. Gonzalo Kretas die hem maar net op tijd in de 16 in de handen kan pakken. Want anders was het nog gevaarlijk geworden daar met die Hernes die daar druk zet. Maar Kretas heeft weer de bal en de C op naar de volgende aanval.
0: Kretas stuurt iedereen vooruit. Lange bal gespeeld nu. Gaat Ogawa daar het kopduel aan? Die komt niet. Het wordt Dies Jansen en Tom van Bergen die hier een ongelofelijke vuurpijl afsteekt. Ja, die komt terecht bij Nijasmic die hem zo ook nog eens even lekker doodlegt daar zeg. Niet normaal. Goed, daar gaat het allemaal niet om. Er moet gescoord worden bij NEC. Kretas die hetzelfde doet als zojuist. Iedereen weer naar voren. Deze keer Danilo met het kopduel. En opnieuw Blokzijl die deze keer die bal wegkopt. Ja, zo gaat het eigenlijk al die hele wedstrijd. Al is het wel Elkashati die nu de bal voor de rechtervoet heeft. Von Viel ingespeeld. Bassar Eunal, ja die heeft wat ruimte. Lopen jongen. Kom op Bassar Eunal. Misschien naar zijn rechter voor een voorzet. Gaat naar zijn linker. Dan is het duel daar. Eunal met de voorzet met links. Bal weggekopt voor nu. En bal weggeschoten dat ook door Rijn Meto. Het is Nijasmic. Misschien Eunal weer. Die heeft weer wat ruimte. Ja, het wordt weer Eunal. Ja, die heeft goede dingen laten zien sinds zijn invalbeurt. Hier gaat hij naar binnen. Bassar Eunal. Bal voor. Bal voor. Het is Etienne Fase die de bal wegtikt. En Pereira met een schot.
1: Oh, gaat naast.
0: Meters. Ja, ik snap het dat hij het daar probeert. Maar die bal die gaat meters naast. Het is een grote mogelijkheid voor de Nijmegenaren wederom. En ik ben het met je eens, Nick. Ik verwacht nog 1 of 2 momenten voor de Nijmegenaren.
1: Ja, inderdaad. Daar gaat Fase zijn tijd nemen voor de doeltrap. Is er ook niemand van FC Groningen. Er ligt nog een bal in het veld die bal gaat oprapen. Bos gaat nu wijzen van ja, kan iemand die bal gaan ophalen? Ja, dat gaat natuurlijk niemand doen. Dus gaat elke chat die het maar doen. Die moet een hele afstand overbruggen om nog bij die bal te komen. We zitten in minuut 89. Ik ben benieuwd naar de extra tijd die NEC nog gaat krijgen. Dat zullen we zo gaan zien. Lange bal van Fase naar Nijasmic. Die wint het duel. Eunal houdt hem binnen. Eunal houdt hem binnen. Maar de bal komt wel bij Blokzijl terecht. Die man weer hoog wegwerkt. Daar komt hij wel tussen Nijasmic en Hernes. Maar dat wint Nijasmic. Daar wordt hij met de rug lopen. Weer een overtreding. Slap gezien door Alex Bos. Die nu dan ineens wel weer voor alles fluit wat er gebeurt op het veld.
0: Ja,
1: ja, het wordt spannend in de slotfase. Want hoeveel minuten komen erbij? Ja, voor mij vergeten de vierde man even wat. Nee, er komt nog een minuut. Sorry, ik zat even helemaal niet scherp. Maar er is nog 1 minuut in de reguliere spelen te gaan. Als de lange bal gegeven wordt aan de linkerkant. Pereira wint het duel. Uwijzer moet die bal raken. En dan valt hij goed voor Elkashati. Gaat hij 1-op-1 door. Elkashati, blijf rustig jongen. Elkashati. Ja!
0: Ja!
1: 1-2. Is het bij? Nee, het is weer buitenspel.
0: Oh, nee.
1: Het is weer buitenspel. Hier word je toch helemaal gek van, joh. Hoe is het dan mogelijk dat hij weer buitenspel staat? Het is de derde buitenspelgoal van NEC deze wedstrijd. Waanzinnig, echt.
0: Ongelooflijk, ja. Het is ongelooflijk wat we hier allemaal zien gebeuren. Elke shot die weg wordt gestuurd, ja, er zal opnieuw naar gekeken worden.
1: Ja, maar dat zal wel weer buitenspel zijn.
0: Ja, hij was helemaal weg. Ik kan me voorstellen dat hij te vroeg vertrok. Het was een bal die eigenlijk een beetje op de goede hoop naar voren werd gespeeld. Elkashati die de volle bak achteraan ging. Uiteindelijk 1-op-1 met Etienne Fase. Heel rustig blijft hem langs Etienne Fase schuift. En dan de goal maakt. Maar goed, hij gaat waarschijnlijk weer niet door. Het is Alex Bos die luistert. Het is Alex Bos die ons nu gaat vertellen of hij afgekeurd is.

0: wordt en hij wordt inderdaad weer afgekeurd. Het blijft 2-1 voor de zoveelste keer hier in de Euroborg. En de blessuretijd die zou inmiddels in moeten gaan. Gaat het bord omhoog van de vierde official. En wat erbij komt, dat zijn zes minuten.
1: Nou, we gaan het zien. Kijken of de volgende goal van NEC misschien wel gegeven kan worden. Het is echt ongelooflijk. 3 buitenspeldoelpunten vandaag gemaakt. Ja, dan kan je natuurlijk heel erg gaan wijzen naar alles. Maar dat doe je het zelf ook niet goed, hè, als je heet het buitenspel staat. Nu de ingooi van FC Groningen als Ronaldo Boons een edele delen krijgt. Dat lijkt me allesbehalve prettig. Maar ja, je wordt er echt een beetje verdrietig van. En dat je zoveel, dat je 2 keer helemaal uit je plaat gaat hierbij. En dat je dan 2 keer van de Kobe Kermis thuis komt. Het staat nog steeds 2-1 voor FC Groningen. Maar ja, het had net zo goed 2-2 kunnen zijn. Maar dat is het dus niet.
0: Nee, het is nog steeds 2-1. En de boze gezichten om ons heen hebben we wel. Nou goed, die kunnen we in ieder geval vast incasseren. Rente dan.
1: Ja, die kunnen we hebben hoor.
0: Die kunnen we hebben.
1: Ik heb het al gezien.
0: Marco Rente dan, die de bal niet in balbezit houdt. Sano naar voren. Elke Shatti. Ja, blokcel goed gedaan. Elke Shatti niet gefrustreerd raken.
1: Buitenspel.
0: Bal gespeeld. Ja, dit is ook buitenspel lijkt me. Tom van Bergen dan in de 16. Tom van Bergen, ja, die houdt de bal dan even vast. Dan voorgegeven. Is het daar Pereira die er een corner van maakt?
1: Ja,
0: en dan wordt er inderdaad gevlacht voor buitenspel. Is dat nog goed ook? Want dat betekent dus geen zesde corner voor Groningen. Maar wel een vrije trap voor Kretas. Moet iedereen bij NEC weer vooruit staan. Naar Elke Shatti, Ogawa, Unal, Danilo, Uwaisa. Ja, hoeveel aanvallers wil je in het veld hebben? Speel ze aan, zou je zeggen. Ja, Kretas die zegt hij nu ook. Iedereen naar voren, ook Niasmic. Iedereen op de helft van Groningen. Lange bal gespeeld. Is het Ogawa bij Blokzijl? Ogawa wint. Maar komt niet terecht bij een ploeggenoot. Is die bal weggehaald door Dies Jansen. En kan NEC het weer opnieuw gaan proberen.
1: Pereira moet in de achtervolging, want die wordt achterna gezeten daardoor mee toe. Maar daar komt verder niks uit. Dus heeft Kretas weer de bal. Lange bal van Kretas. Gaat weer richting Ogawa of Elke Shatti. Het is Elke Shatti die dat nu wel niet wint. Wordt de bal richting mee toe weer gespeeld. Maar Pereira zit ertussen. En die zaagt hem onderuit. Maar het gaat door. Het spel gaat door. Voordeel geven. Daar gaat Schreuders met de goal. Nee. Hij schiet hem naast. Oh. Ik dacht echt dat hij werd gefloten voor een overtreding op het middenveld door Pereira. Maar dat spel ging door. En duikt daar in één keer Schreuders op. Die doorgaat en dan 1-1 naschiet. Daar komt NEC goed weg. Want dan werd het bijna 3-1. Maar het staat nog 2-1.
0: En het is Niasmic met het balbezit. Nog 3,5 minuut extra tijd op de klok. Is het Uwaisa? Ja, die zal ook vermoeide benen hebben inmiddels. Hier dan een lange bal gespeeld door Uwaisa. Op goed geluk. Ogawa bij Blokzijl. Ogawa wint hem. Bal bezit voor Libreton. Legt hem klaar. Ogawa kan net niet goed uithalen. Maar is er een corner, zegt hij. Nee. Alex Bos geeft een hoekschop ook nog eens. Hij zegt, niemand raakt die bal aan.
1: Echt, het is een doeltrap.
0: Het is gewoon een doeltrap. Ongelooflijk, zeg. Het is de doeltrap voor Edge en Fase. Ze snappen er bij NEC helemaal niks van. Maar Alex Bos die wijst resoluut naar het doel van Edge en Fase. Ja, en die heeft, zoals eerder gezegd, nog steeds alle tijd.
1: Ja, Twente is afgelopen, daar is het 4-0 geworden. Feyenoord AZ is afgelopen, daar is het 1-1 geworden. En hier gaan we nog 3 minuten door. 3 minuten voor NEC om in ieder geval die gelijkmaker te maken. Dan kan je niet, ja goed, dat is beter dan verliezen natuurlijk. Echt in alle facetten. Want nu sta je punten gelijk met Ajax. Sta je 2 punten achter Twente, schiet daar Blokzijl de bal vervelend weg. Krijgt die geel van Alex Bos omdat er een overtreding werd gemaakt en ook vandoor werd gefloten. Maar worden het nu Twee hele spannende minuten voor NEC. 2,5 moet ik zeggen. Als de bal van Gonzalo Kretas lang genomen gaat worden. Net voor de middenlijn mag hij hem gaan nemen. Met nog nu echt 2 minuten op de klok. Schreuder ziet het allemaal met ledenogen aan. Daar komt de vrije trap van Kretas. Daar staat niemand van NEC. Oh, komt die bal op een hand. Dat was toch op een hand. Of wordt het schot dan gekraakt van Unal? Daar is een schot van Unal. Wordt wel gekraakt inderdaad. Daar is Unal. Hakje wil die het goed. Valt die goed voor NEC. Niasmic halen. Niasmic halen. En dan wordt hij geblokt daar. Sano brengt hem weer in, maar raakt hem niet goed. En dan wordt de bal uiteindelijk uitverdedigd. Dan hebben ze Groningen. Kunnen ze eruit. Zet Sano er nog tussen. Bal blijft hangen. En dan een omhaal van Peersman die hem wegwerkt. Maar Pereira vangt op.
0: Alex Bos die de vinger op het oortje legt. Maar er wordt nog niet gefloten. Dus ik denk nog geen hensbal geconcludeerd. Pereira dan met de bal naar voren. Sano hier ingespeeld bij Ogawa. Klaarleg ik Elke Shatti. En dat was een overtreding op Elke Shatti. En een vrije trap voor NEC. Randje 16 zou ik willen zeggen. Meter of 20 verwacht ik. Ja, dit is wel een hele grote mogelijkheid voor NEC. Als er nog 1,5 minuut extra tijd op de klok staat. Ja. Er is natuurlijk nog wat tijd gerekt. Met een beetje geluk krijg je die 7e minuut er ook nog bij. Maar laten we eerst maar eens afwachten wat deze vrije trap gaat worden. Het is de vraag wie er achter de bal gaat staan. Er zijn ongeveer 5 man in een overleg daar. Iedereen wil die belangrijke vrije trap nemen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar als je mij vraagt, laat in ieder geval de beste vrije trappennemer achter die bal gaan staan.
1: Ja, dat staat er een stuk of 7, maar die kunnen hem niet allemaal nemen, denk ik.
0: Nee, precies. Ja, er worden armen om elkaar heen geslagen. Er wordt overlegd. Ogawa weg daar, zou ik zeggen. Die 16 in. Unaldi is daar in overleg. Die zou nog wel eens een vrije trapje kunnen nemen. Ik zie daar onder andere ook Von Viel bij staan. Ja, die gaat hem uiteraard niet nemen. En daar gaan er inderdaad een hoop mensen weg. Is het daar dan uiteindelijk alsnog Uwaisa die daar met die bal uitkomt? Oké.
1: Uwaisa, je hebt gelijk.
0: Uwaisa die die bal heeft neergelegd. En Ogawa die nog wat wijst. Dus Uwaisa die het in één keer gaat proberen. Uwaisa, ja. Slapballetje in de muur. Hoekschop voor NEC. Nummer 6 voor NEC deze wedstrijd. Ja, en dan wordt het echt spannend. Is Kretas misschien niet als eerste de keeper die je naar voren stuurt als er een hoekschop in de laatste minuut genomen gaat worden?
1: Oh.
0: Maar goed, je zou zeggen, laatste minuut, het staat 2-1, iedereen die je hebt naar voren. Het is Kretas die op de middenlijn staat, maar niet helemaal naar voren gaat. Nou, loop dan nog een paar meter door, zou ik zeggen. Hoekschop genomen, matig genomen, enorm matig genomen. Komt niet voorbij de eerste man. En zo zit de extra
1: tijd. Hij fluit gewoon af.
0: Het is geen extra minuut voor NEC.
1: Ik ben er echt helemaal klaar mee.
0: Het is 2-1 hier in Groningen. NEC druipt af uit van de teleurstelling. Een enorm frustrerende wedstrijd voor de Nijmegenaren. En ik sluit me er volledig bij aan, Nick. Ik heb het ook wel gehad.
1: We hebben geluk dat Ajax in de 76e minuut de tegentreffer heeft gekregen. Het is daar 1-2 geworden tussen Ajax en Utrecht. Dat betekent dat de stand er vervolgens nog zo uitziet. Feyenoord wordt tweede in de competitie. Dat is eerlijk wat zeker is. Twente op de derde plek met 58 punten. NEC vierde met 56 punten. Ajax vijfde met 55 punten. Volgende week speelt Twente uit bij PSV. Wat vandaag wel gewoon de klus klaarde. Zeg ik even onder voorbehoud. Dat moeten we nog even controleren. Ja, klaarde gewoon de klus met 1-4 gewonnen van Go Ahead. Dus laten we hopen dat ze volgende week ook de klus klaren. En dat NEC kan winnen van Go Ahead. Want als dat het geval is, dat NEC wint van Go Ahead en Twente gelijk speelt of verliest, dan is NEC derde geworden. Dus het gaat volgende week erom gebeuren. Maar ze hebben het niet meer in eigen hand. En dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken. Want je kan genoeg zeggen van, we hebben kansen gehad, we hebben doelpunten gemaakt. Maar als je bij het spel staat, dan doe je het gewoon niet goed.
0: Nee, en het gebeurde tot 3 keer toe vandaag. En de eerste was een wondergoal van Linssen. De laatste 2, ja, was het waarschijnlijk randje buitenspel. Het zal ongetwijfeld niet veel gescheeld hebben. Maar buitenspel is buitenspel. En dat heeft NEC onder andere vandaag de das om gedaan. Ondertussen zie ik ook dat het doek is gevallen voor NAC. Omdat Volendam een punt heeft gehaald. En dat betekent dat
1: NAC verloren ook?
0: Ja, 2-0 gewonnen. Oh. Alleen NAC staat 4 punten achter de nummer 16. Waardoor de play-offs niet meer haalbaar zijn. Dus ook die ploeg speelt volgend jaar in de keukenkampioendivisie. Wij sluiten hem hier af in Groningen. Wij gaan de rit terug naar Nijmegen maken.
1: Zin in.
0: We hebben er, ja, we zien er een beetje tegenop.
1: Ja.
0: Wij danken jullie in ieder geval allemaal voor het luisteren. En hopelijk luisteren jullie volgende week weer als de beslissing gaat vallen in de Goffert. Als NEC het opneemt tegen Go Ahead Eagles om 2:30. Nogmaals dank voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.

Royster, 21 jaar. Huren dus wel. De basis. Dit is de stand voorafgaand aan dit spannende duel. Kijk, Excelsior heeft een voorsprong van 3 punten op Volendam. En ook een beter doelsaldo. En dat houdt in. We gaan vandaag kijken naar een ouderwetse 6-puntenwedstrijd. Wint Volendam, dan komt het naast Excelsior. Wint Excelsior, dan redden zij het vege lijf. Overigens, zoals Fresia ook al zei, ook bij een gelijkspel. Van Dongen en de Roos Stadion, volledig uitverkocht. Het uitvak ook helemaal vol met goed gemutste palingboeren. Kan eigenlijk niet mooier als je ook weet dat de temperatuur heerlijk is. Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. Begin nu maar gauw. Ja, het is wachten op elkaar natuurlijk. Alle wedstrijden moeten tegelijk beginnen. Danny Makkely heeft Excelsior Volendam in gang gefloten. De belangen zijn duidelijk. Volendam moet dit winnen. Anders is het volledig overgeleverd aan anderen. Het is Oekhoe voor de eerste keer. Richting Descott inderdaad in de spits. Kuna, Olcik. Schouten ruimt half op, want hier is Bakuna. Die heeft geen steun. Terug kan altijd, maar terecht zegt, ga het proberen. Vidal. Yegoyan kreeg een duw daardoor. Ongecontroleerde kopbal. En dan zijn we bij de rust van Van Gassel. De man die altijd het meeste de tijd neemt. Als hij de bal heeft. Of het nou bij achterballen is of dit soort momenten. Hij wint de meeste tijd in de hele Eredivisie. Hij schept het nu tegen de wind in. Kom mee voor. Kuna. Bijna Makkely geboord. Hij zit aan de linkerkant. Hij mist steun. Oeh, Meissen moet laten lopen. En dan zit hij er gelijk in. Dan zit hij er gelijk in. Jonge, jonge, jonge Benjamin Pauwels. Dan sta je in de basis en je eerste balcontact is een doelpunt. En dat voor Volendam, dat toch de ploeg is die de meeste goals tegenkrijgt in het eerste kwartier. Een droomstart voor Ricky Kruis en zijn Volendam. Wat een sensatie zeg. Meissen moest hem laten lopen. Het begint bij Bakuna. Die verplaatst naar links, die ziet Pauwels lopen. En Meissen in de luren gelegd door Pauwels. Hier is hij weg. En dan ook Van Gassel nog verslagen. 0-1 Volendam. Lekker voor de wedstrijd dit. Vidal. Sanchez Fernandez. En Lelie Danzi glijdt uit, maar het is zonder consequenties. Voor het vak met Volendammers. Oh, wat een feest moet dat zijn om nu in dat vak te zitten. Te staan eigenlijk, want niemand zit. Goh. Nokkie vol, dat uitvak. Met voorlopig vrolijke palingboeren. Dus Verschouten. Ja, voor de eerste keer. Cheek maakt Hens. Nou, ik ben ervan overtuigd dat beide coaches dit scenario niet eens hebben besproken met hun ploeg. Zo'n snelle goal. En dat voor Volendam. Het zal voor Excelsior niet veel veranderen. Die ploeg gaat altijd uit van zichzelf. Die is Van Gassel weer op zijn 11e-30ste. Schuren. Voorzichtige Naujoks. Toch bij Schouten.
Ja, Volendam zegt, komen jullie dan maar. Wij zitten voorlopig goed. Er wordt geen druk gezet. Er wordt niet gejaagd. En Excelsior kan niet anders dan een beetje balletjes breed spelen. Nu Oekwoe. Hansson. Hansson, dubbele dekking. Ziek verdedigde mee. Eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Excelsior.

mooi. Shot zo vanaf de cornervlag. Meijs is natuurlijk mee, ook Riedel bij de tweede paal. De bal gaat naar Muren. Herkansing voor Hansson. Steur met de vuisten. De recht. Aan mee voor, half. De Cheek moet laten lopen tegen Lennart Hartjes. Zagre is de man dan voor het gooien. Dus Hartjes weer. Riedel. Meijs. Het is Fernandes.

bal kwijt. Lanceerde eigenlijk zichzelf, maar veel te hard. Zijn we terug bij Steur. Recht in het heenduel. Zijn man of the match met zijn winnende goal in Volendam. Steur. Merkwaardige uittrap. Maar het loopt goed af voor Volendam. Meissen. Buren. Pauwels weer. Weer met Meissen. Stoker Leliendal. Ah, hartjes lost op. Bij Volendam. Steur, deze is een stuk beter. Descott kijkt eerst naar Wiedel, dan pas naar de bal.

0: weinig beweging.
1: Doorgaans toch zo bewegelijke middenveld van Excelsior. Dan maar individuele kwaliteiten van Sanchez Fernandez zoeken. Maar ja, die zit voorlopig aan de ketting bij Leliendal. Verschuren. Steur. Schouten, controle, netjes. En Goyan geen controle. Goyan zich opnieuw aftroeven. Als nog voor Hansson, aan mijn voor is op tijd. Hansson vastgehouden, gezien door Makkeli. En hij kreeg het fluitsignaal mee. Deze ervaren rot. De recht met deze vrije trap. Precies waar niemand van Excelsior zich bevond. Hartjes. Hansson. Hansson zelf. Spannend. Wiedel. Net iets te hoog voor de Zweed. Die daar net niet lekker tegenaan kon komen met zijn voorhoofd. Maar mooie actie weer van de twee Zweden. Bij Excelsior. Goede kans hoor voor de Kralingers. Ver met zijn doeltrap. Zo'n chic. Ja. Uithuilen en opnieuw beginnen. Voor Volendam. Verschuren.

0: Zagre. De recht.
1: Koekoe. Daar ligt de ruimte aan de linkerkant. Met Leliendal. Precies toen hij hem gaf aan Pauwels, was Pauwels onderweg in de veronderstelling dat hij een diepe bal zou krijgen.

Fernandes. Nou, Ajax is even los, wordt wel overgenomen door Muren. Daardoor niet de bal terug. Schouten. Ziek heeft het gezien. Zagre. Egoyan. Meissen. Wiedel. Schouten de vrije man. Maar dan. Hartjes.

Zo wordt Excelsior ook door eigen toedoen weer teruggedrongen op eigen helft. Meisje zegt, maar waarom loopt er dan niemand dat ik een goede bal kan geven? Ja, dit is ook niet zo'n goede bal natuurlijk. Schouten. Zijn excuus is al gemaakt. Aan mij voor. Steur. Excelsior is nog niet zichzelf, ook de doelman niet. Excelsior toch altijd spelend met lef. En altijd in beweging zijn de spelers. Er is nu nog niet zoveel te zien. Nijssen. En weer foutje. Dan kwam je hier ruim voor de wedstrijd. Doorhendero stadion. Had je het gevoel dat de spanning toch vooral bij de mensen van Volendam voelbaar was. Het mediateam had stress. Medewerker veiligheidszaken was gespannen. Maar als je nu zo ziet, de spelers van Volendam niet erg veel last daarvan. Die van Excelsior lijken gestresster. Gibson, ja. Volendam. Scott op zijn oorspronkelijke positie. Slim. Paus. Weer langs Meissen. Weer heel makkelijk. Ruimte en tijd voor een voorzet die niet goed is. Wiedel. Op de recht. En die komt nog aan. Maar die is voorlopig alleen. Nu wat steun. Geen voorzet. Wel een hoekschop. De tweede van de wedstrijd voor Excelsior.

Schitterend gezicht natuurlijk. Hoog in de lucht. Hartjes kan voorzetten. Hij is er bijna. Holtschik gaat aannemen, wordt weggezet. En dat op een manier die Makkeli niet bevalt. Sanchez Fernandez zegt was gewoon een schouderduw. En wij zeggen... was iets meer dan een schouderduw. Steur neemt zijn tijd. Bal over de laatste lijn van Excelsior te gooien. Was wel lekker voor Robert Muren. Net iets te hoog en te hard. Maar krijgt wel het duimpje van de ervaren Robert Muren. En zo deed hij het. Pauwels, Meissen, hup, het bos in. En gelijk uithalen. Korte hoek had Van Gastel misschien moeten hebben. Maar hij was gewoon te goed. Veel te goed ingeschoten. Wat een manier om je trainer te laten zien. Goed gezien om mij eens in basisplaats te geven. De vierde pas van het seizoen voor Pauwels.

Ja, en dan is er gevraagd aan het thuispubliek vooraf, zelfs door de trainer, om voor sfeer te zorgen en verbale ondersteuning. Maar al wat je nu hoort, dat zijn de Volendammers.

0: Hansson.
1: Zagre. Kort Hansson, Zagre. Zo komt Excelsior er niet doorheen. Schuren ruimte op. Van tijdelijke aard. Hier is Wiedel. Meissen in. Komt maar weer net goed voor Rick Meissen. Sanchez Fernandez. Pauls. Gibson, ja.

0: Barcelona doet nog steeds mee met gelijk. Bovenop de man zitten met de bal. Weinig tijd voor de Rotterdammers om te bedenken wat ermee te gaan doen. Kijk, Powell nu ook, of Ulcik nu ook gelijk naar Schouten toe. Van Gassel mag vrij, redelijk vrij doen waar hij zin in heeft. Ik zou toch zeggen dat Excelsior wat meer haast zou moeten willen maken. Het zou ook zelfvertrouwen kunnen zijn bij de Rotterdammers. Wiedel. Gijssen.
1: Nu is de Powell een keer te slim af. Sanchez Fernandez. Beuk van ja, mag gewoon door. Dat was wel een schouderduw. En dat wens je niemand toe, een beuk van Gibson, ja. Intussen. Inleveren van Robert Muren. Sanchez Fernandez. Die is voor Excelsior, die inborg. Zag er aardig uit. Nu een keer meisje Pauls de baas. Maar toen zei Gibson ja, nee. Tot hier en niet verder. Wat is het? Degoyan. Schouten. Zagre weer terug. Dus al het werk van Schouten voor niets. Wiedel. Meisje. De bal zelf over. Nee, de bal gaat niet over de achterlijn, maar over de zijlijn. Schuren, de man die de bal het laatste raakt.

worden. Door Schouten. Geen hens. Wel iets anders gezien. Toch hens. Van een speler van Excelsior. Uit 20e minuten toch alweer. Voorsprong voor Volendam. Zonder dat ze eigenlijk zelf echt in de problemen zijn gekomen. Ja, een kopballetje van Wiedel die hier ook weer komt. Verdedigend dan. Maar dat was het eigenlijk. Het staat gewoon goed. De ploeg van Kruis. Inzet is er meer dan voldoende. Dat Wieke Kruis tot op heden nogal tevreden trainer is. Terecht. Komt naar zijn eigen positie. Daar staat natuurlijk Verschuren. Nou Joks. Nog weinig in het spel voorgekomen. Sanchez Fernandez loopt daarop door, maar... Teliendam. Pauls. Meissen. Nu Meissen. Vrije doortocht, min of meer. Naar de recht. De recht aannemen en schieten. Nee. Tegen Amé voorop. En de bal blijft binnen. En dan zijn er weinig mensen achter de bal bij Excelsior. Maar ook Volendam is niet bepaald rijkelijk vertegenwoordigd. Vandaar nu Hartjes. Daar hoop je toch een beetje op. Op een beetje op en neer voetbal. Dat je denkt ze naar voetbal of naar basketbal te kijken. Het spektakel dat bewaren ze kennelijk voor nog wat later. De middenvelders hebben een mannetje in hun rug, dus maar weer terug. Ook Zagreb maar terug, want ja. Oh, Amé Voor gleed uit en nu kan Hansson door naar de glijpartij van Amé Voor die nog gaat ingrijpen en dat goed doet. Degoya nog. Muren lanceert Olcik, maar net te scherp. Oei. Amé Voor. Natuurlijk kappen met links dan. Zou wel willen. Krijgt een applaus van zijn dugout. Derde hoekschop in de wedstrijd. Ja, beide ploegen niet bepaald uitblinkend in het scoren vanuit standaard situaties. Sanchez Fernandez gaat hem nemen in de 25e minuut. Amé Voor kopt onder een andere, volgens mij ja, gewoon naar de grond. Dus legt Bakkerli het stil, want aan het hoofd. Het is al vervelend als je geraakt wordt door je tegenstander, maar als je eigen ploeggenootje op deze wijze neerkopt, dat is niet fijn. Nou Joks, op zoek naar het schot. Geblokt door Verschuren. Die dat viert alsof hij de Europa Cup heeft gewonnen.

Janssen. Zagre. Over de andere boeg. Hartjes mag het verzinnen. Oh nee, het is Schouten natuurlijk. Hij is er terug. Gassel. Klein duwtje van de rechter naar mij voor. Toch gefloten. Voor fluiten, maar het is een contactsport. Moet ook vooral blijven.

Bakura. Ugu. Kuna. Doorzien door Zagre. Geholpen door Hansson. Schouten. Ja, op de schouder.

zonder tegenstander. Dus alle tijd om te mikken, te kijken, rustig. Maar hij gaat opdrijven. Pauwels. Makuna bal kwijt. Nu veel Volendammers weg daar. Maar de weg is ook alleen. Oh, mooi hakje. Sanchez Fernandez. Die kan dat zelf. Maar vijf Volendammers zijn nodig om dat te voorkomen. Dat is echt wat te veel voor hem, vijf. Maar knap actie van de recht. Deze vooral. Hier is opnieuw. Bal valt voor Hansson, die daarop wat geanticipeerd. Zagre schrikt een beetje. En Goyan zakt uit. Hartjes. Toch maar Hansson. Met Ubu. Dan is het hard. Ik denk dat Den Uyl blij zal zijn als het straks rust is. Dan kan hij zijn ploeg eens toespreken. Want het is een heel anders opererend Excelsior dan de vorige twee wedstrijden. Tegen Groningen en Utrecht. Je ziet het ook een beetje aan zijn gezicht. Bakuna suggereert een elleboog van Schouten. Gaat schreeuwend naar de grond. Het was geen elleboog. Het is meer de schouder. En Kruis roept zoveel mogelijk manschappen bij zich. Terwijl ook Excelsior dit als een drinkpauze interpreteert. Pauwels krijgt complimenten. Waarschijnlijk ook het feit dat hij misschien nog meer gebruik moet maken van het feit dat Meijsen totaal geen vat heeft op hem. Dus nog meer opzoeken. En ook Ruben Den Uyl heeft het nodige kunnen vertellen. Een beetje voor Schouten dus, omdat het geen overtreding was. Zagre. Ulcik verdedigt mee. Bakuna weer terug in het veld. Goyan. Nice. Vitel. Voor had ik doorzien en ruimt iets wat wanhopig op.

0: Het lukt de trommelaars van Volendam en Excelsior nog steeds niet om enigszins in hetzelfde ritme te trommelen. Het zou voor de neutrale toeschouwer best leuk zijn als dat een keer zou lukken. Bojan, bal kwijt aan Koekoe. Houdt hij voor alweer met zo'n vreemd balletje. Veel effect.
1: Ja, duwen van Zagre. Dat laat Makkeli niet lopen.

Scott houdt niet binnen.

nog steeds geen gevoel van urgentie bij Excelsior. Toch alweer 32 minuten ruim gespeeld. Met nog altijd die snelle achterstand. En dat wordt dan nog wat aan het begin van de tweede helft. Want waar Volendam 13 doelpunten tegenkreeg in het eerste kwartier van een wedstrijd, kreeg Excelsior er 15 in het eerste kwartier van de tweede helft. Dat wordt nog wat.

Schouten ziet ook verder niet naar wie het kan voorin. Nijs. Hoeks weer voor niks gelopen. Gasol nu even laatste man. Probeer dat geblokt staande Volendam maar eens uit elkaar te spelen. Dat gaat je niet makkelijk lukken. Hier misschien. Schuren. Meissen met een peun. En dit was dan toch ook wel weer een echte kans. Voor in dit geval Rick Meis. En Steur op zijn post. Hij kwam wel recht op hem af, maar wel snoeien, snoeihard. Kijk hoe die ongelooflijk hard peunt. Die Meissen. Steur die hem heeft. Vierde hoekschop Excelsior. Veel liefde neergelegd door Johansson. Hij is naar de tweede paal en gaat achter. Assistent van Makkeli stond precies daarvoor op die lijn. Zulke mooie beelden van zichzelf hebben. Uit de lucht, of de laatste lijn, over de grond. Hopelijk de familie van Royster de opnameapparatuur heeft lopen. Ik hoor je. Zit zich Fernandes aangetikt. Niet een vrije trap. Makkeli fluit ook vandaag niet kinderachtig. Gewoon als het moet. Niet knullig. Lekker een beetje voetballen. Alleen Excelsior wil er niet meewerken. En dat Volendam toekijkt vooral en druk zet op het balbezit van Excelsior is logisch gezien de tussenstand. En de belangen voor de Volendammers. Yeah.

Royster. Doluk. Klever ziet er nog steeds mooi uit voor de oranje hemden. Maar goed, het is ook maar 1-0. Gregorian. Zagre. Geen buitenspel voor Sanchez Fernandez. Is dit dan zo'n moment voor hem? Nee. Verschuren speelt vooralsnog een foutloze wedstrijd. Is dit de eerste keer dat hij zijn Volendam uit de problemen glijdt? Moet je kijken hoe clean hij dat doet. Schitterend. Hoekschop valt. Dan gefeliciteerd. Niemand is blij. Is het Riedel? 1-1. Eigen doelpunt suggereert dit beeld. We gaan het zien. De voorzet. Sanchez Fernandez die de hoekschop verdient. Dan die hoekschop. Eigen doelpunt. Zeker wel. Ik denk Gibson, ja. Het is ja. Die een eigen goal maakt. Hoe ongelukkig wil je het hebben, zeg. Wat een pechvogel. Gibson, ja. Die nu één doelpunt achter zijn naam heeft staan in deze competitie. Maar dat is wel een eigen doelpunt. Zo komt Volendam ongelukkig toch weer in de problemen. Want deze stand, laten we dat niet vergeten. Deze stand betekent dat Excelsior zich definitief handhaaft. Schouten, nou mee voor. De ongelukkige ja. Levert in bij Yegoyan. Voor Volendam. Hé, hey, daar zijn ze bij Excelsior verbaasd over. Ook de vierde man weigert mee te werken met de protesten van Excelsior. Dus, oehoe. Scott. Schuren, even rustig blijven allemaal. Nu is die voor Excelsior. Wat doet die ongelukkige tegentreffer met het zelfvertrouwen van de Volendammers? Die stonden toch prima opgesteld. Kwamen nauwelijks in de problemen. En nu staat er toch 1-1. Ga mee voor. Ja. Descott. Yegoyan. Schouten. Zagre ook weinig tijd. Net als Hansson. Dus moet het snel. En moet het accuraat. Zagre buitenop. Ulcik is even snel. Hansson. Yegoyan, balletje een beetje te kort voor Yegoyan. Door het effect blijft hij wel binnen.
door Oekhoek.

kwijt. Wordt nu wat minder overzichtelijk. En dat is wel zo leuk voor de wedstrijd. Want nu moet Volendam weer gaan voetballen. En we weten allemaal dat ze dat best goed kunnen. Er was alleen de afgelopen 40 minuten niet heel veel noodzaak voor. Nu wel. Spektakel incoming. Net op ja, denk ik, en Muren. De slimme Muren. Nee, Van Gassel krijgt een beuk. Dat is niet zo mooi. Van Gassel staat wel al gelijk, dus hij stelt zich in ieder geval niet aan. Makkeli bekijkt de situatie. Het is opnieuw Verschuren, die krijgt geel. En met opnieuw Verschuren bedoel ik, opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Gassel en Wiedel, die allebei hem naar de keel grijpen. Dat is ook niet echt de bedoeling natuurlijk. Iemand op scherp. De basis van Volendam voor de volgende wedstrijd. Opnieuw moet Makkeli eigenlijk fluiten, want er is een hoofdblessure. Althans, die wordt gesuggereerd. Makkeli kijkt liever naar het hooghouden op het middenveld en zegt, ja, als jullie hooghoudertje gaan doen, dan fluit ik hoor. Koppeltjes die het met elkaar oneens zijn. Hansson en Ulcik bijvoorbeeld. Ook Wiedel wilde nog even iemand spreken. Dacht Bakuna. Meissen staat Pauwels in de gaten te houden. Schouten. En ook nu Descott die gaat liggen. Ook aan zijn hoofd, ja. Ik geloof niet dat Makkeli deze helemaal gelooft. Hier is Pauwels. Ja. Ja. Nee. Nu fluit hij, maar Van Gassel heeft al uitgetrapt. De Scott is in dit geval de man met de pijn. Ook Ruben den Uyl gelooft er niks meer van. De Belg wordt omhoog getrokken. Ik kan gewoon door. Hier nog de poging van ja. Op het moment dat we horen dat we nog 2 minuten aan vastplakken, minimaal.

dat de misschien wat te rustige eerste helft zometeen gevolgd zal worden door een spectaculaire tweede. Want FC Volendam moet deze wedstrijd simpelweg winnen. Hij deed het prima, Steur. Een belangrijk aandeel in het tegenhouden van het schot van Maes. Gasol, ook een betrouwbare sluitpost, maar die moest toch toezien hoe Pauwels hem in de korte hoek wist te foppen. Alles dus nog om voor te knokken voor deze supporters. De supporters van Volendam. We zullen een hele andere tweede helft gaan zien. Zoveel is zeker. Kwartiertje nadenken erover en dan zometeen weer terug. Tot straks.

Welkom terug, fijn dat je nog kijkt. We zijn in de pauze verblijd en geëntertained. Nog altijd trouwens, door het fameuze duo Wipneus en Pim. Bij de oudere kijker misschien nog zal denken aan twee figuurtjes uit de boekenreeks. Al lang voorbij gestreefd door het DJ-duo Wipneus en Pim, die overigens ook een grote carrière hebben in Duitsland. Maar daar heten ze anders. Wipneus en Pim heten daar Wipneus und Pim. Dat is toch net even wat anders. Waar zijn ze? Een beetje mijn leeftijd, zeg maar. Hier dus Wipneus en Pim in Duitsland. Wipneus und Pim. Kijk, we zijn in Rotterdam, hè? Het is niet de enige wedstrijd die in Rotterdam wordt afgewerkt. Van de Kuip naar Van Dongen en de Roo. Waar in de boekjes van de trainers geen ruimte is voor nieuwe spelers. Dezelfde 22 treden zometeen op. Dus ook de ongelukkige Gibson, ja. En dat terwijl Volendam het spel zo stevig in handen leek te hebben. Natuurlijk, je hebt het gezien. 71% balbezit voor Excelsior is bizar. Ook het aantal passes automatisch eigenlijk dan hoog. Aangekomen passes hoog. Maar toch 1-1. En dat voor een expected goal van 0,1 en 0,2. We weten één ding zeker. De tweede helft van Excelsior Volendam gaat spectaculairder worden dan de eerste. Want Volendam moet en zoekt gelijk Pauwels in de zone. Sanchez Fernandez. Het feit dat Volendam dus naar die goal van Excelsior zal voetballen betekent voor de Kralingers ruimte. Overstreek van een collega van de Opta nog een mooi statistiek. Al in beeld is geweest. Maar assist. Eerst maar even Pauwels volgen, want daar gaat hij weer. Ook zo vroeg in die tweede helft en nu Van Gassel. Juninho Bacuna is met zijn assist voor het eerst sinds 11 maart 2018. Dat was toen een assist namens Groningen direct betrokken bij het Eredivisie doelpunt. Toch bijzonder. En tof dat de collega's daar dan even mee op de app komen. Ja, zij willen dat feestje wel vieren achteraf, want in de planning ligt. Ook vooraf was er veel leuks te doen. Op en rond dit stadion. Maar het moet nog wel even gebeuren. Nou, Joks. Ja, nog eens. Descott. Er ziet niemand op zijn kopbal lopen. Dus zijn we weer bij Van Gassel.

Fidel. Twee man neer. Hansson dacht de recht te bereiken. Dat was niet het geval. Leliendal. Fidel. Een beetje zonder overleg. Leliendal probeert ja te bereiken. Pauls vecht met Meijsen. Kuna is de echte knokker hier. Gaat te ver tegen Naujoks. Ja, goed gezien weer door Makkeli. Schouten. Fidel. Hansson en Zagre. Probeert Oegudol te krijgen, Hansson. Fidel over de grond. Meijsen. Mooi. Het liftje. Sanchez Fernandez. Oh, hij gaat één keer had hij kunnen geven. Doet hij niet. Rie Goyan. En het wordt voorkomen door Bakuna. Pulchik. Safety first, maar de rechter heeft er ook wel zin in. Steur bereikt Descott. Ja. Lelien dan. Pauls. Ingebeukt door Meijsen.

Verschuren. Enige man met een gele kaart. Steur. Diego, ja? Oep, oep. En terecht. Eigenlijk net geen controle met de borst. Gezet door Hartjes, maar het heeft geen balbezit tot gevolg. Verschuren. Leliendal. Zo, mooie beweging van Pauwels. Leliendal kan oppikken. Dit ziet er veelbelovend uit, maar Sanchez Fernandez kan hem bijhalen. En Descott glijdt uit. Muren dan nog, maar nee.

ergens voor verschuren. Descott, controle. Ja. Meissen voorkomt dat Muren aan de bal kan komen. Overgenomen. Bijna Muren bereikt. De tijd komt natuurlijk steeds dichterbij dat we wellicht Henk Veerman, Bentley Kouas, Aurelio Oelers gaan zien. Dat zijn natuurlijk de jokers, met alle respect uitgesproken. Hè? De mannen die in de slotfase of het laatste half uur het verschil nog voor Volendam zouden kunnen maken. Didel heeft aanwijzingen ontvangen van Michel Breuer. Ruben de Nijl laat zijn assistenten geregeld een coaching doen. Ronald Graaflands verschijnt af en toe uit de dugout met aanwijzingen. Pijn aan het hoofd bij de recht. Maar hij staat wel gelijk weer op. Verschuren. Voorkomt dat Sanchez Fernandez aan die bal kan komen. Strakke bal van Steur richting Pauwels. Het is toch erger dan gedacht. Het is open. En dus gaat de rechter erbij zitten. Dan heeft hij alle recht op een behandeling. En ja, het zal Verschuren wel weer niet wezen. Dat kan je natuurlijk ook doen. Een lekkere tosti eten of wat is het? Met zijn tulband. Beroemd geworden door onder andere John de Wolf.

0: was even in discussie met regisseur Job over wat nou de mooiste tulband was. Jan van Halst of John de Wolven. Denk ik toch Jan van Halst.
1: Nou. Deze wordt ook episch, kijk eens.
0: Wat zeg je ervan, Job? Ook Job is om. We vinden allebei deze het mooiste. Bye bye John de Wolf, bye bye Jan van Halst. Hier is Gian de Recht.
2: Geweldig.
1: Je hebt ook het idee dat hij zo vanaf kan floepen. Met dat kuifje daar. Oh, wat is dit camerawerk weer heerlijk. Het is toch fijn om met professionals te werken. Ja, is de Scott. En daar is hij, Gian de Recht, met epische tulband. Dan moet je dan een beetje van die slangenbezweerdersmuziek onderzetten. Maar ja, dit is natuurlijk een serieuze aangelegenheid hier in Rotterdam. Dus terug naar de wedstrijd met Van Gassel. Mag pakken. Doet dat ook. Schuur. Weinig steun. Dus lang. Riedel. Ja, niet. Leliendal wel. En hier is Bakuna. Hartjes. Nou, Joks. Sanchez Fernandez.

He's not great. Oh. Even zomaar in. De Scott is alleen. Dus verliest ook snel de bal weer. Hartjes. Altijd 0-0 in Velsen. Schade valt vooralsnog mee voor Volendam. Hij trapt Volendam. Robert Muren heeft nog niet veel kunnen doen. Maar dan is hij nog op zijn gevaarlijkst. Als je denkt... Muren vandaag, nee. En net als je dat denkt. Wiedel. Nou, Joks. Aan mij voor. Ja. De Scott. Muren, lekker balletje op ja. Pauwels. Een voorzet. Nu misschien op goal. Nee. Doet Bakuna dat. Hartjes die het smoort. De Scott is nog bijna aan de bal gekomen. Maar Zagre biedt Excelsior lucht. En dan heeft Makkeli gefloten. Nee, hij geeft aan. Niks aan de hand. Die heeft dus ook een handgebaar. Dat betekent niks aan de hand. Opmerkelijk. Hartjes.

Mason. Hansson. Egoyan. Zagre. Daar is de recht bijna. Inmiddels weer zonder tulband. Zat kennelijk toch niet lekker genoeg. En was misschien ook niet nodig genoeg. Hier dichtbij de 2-1. Mooie strakke voorzet van Zagre. Schuren. Zorgt er net voor dat terecht uit zijn evenwicht raakt en er niet aan kan komen. Dan zit het er toch op voor Robert Muren. Is hij die nog eventjes Makkely een hand gaat geven, hem succes wenst op het WK. Henk Veerman, zijn maat, staat klaar om te vervangen. Normaal is dat dus andersom. Deze keer was de eer voor Robert Muren en gaat de band dan naar Veerman. Zo gaat die band indachtig deze club voortdurend heen en weer. Nou, Veerman has entered deze wedstrijd. Leliendal, Pauwels redelijk vrij. Veerman gelijk zoeken, maar dat wordt voorkomen door Schouten. Leliendal kan ook voortchippen. Wiedel ruimt op, hier is Ja. Die neemt eerst aan en dat is niet zo'n goed idee.

0: wissel aan de kant van Excelsior. Bronkhorst en Vlodarczyk staan klaar. Zij vangen Hansson en Meissen. Voor Bronkhorst is het een bijzondere dag. Namelijk 10 mei. En deze jongen is vandaag jarig. Hiepe de piep. Hoera! Duurtje van Naujoks mag door. Ruimte nu voor Sanchez Fernandez. Te veel onder de bal gekomen om gevaarlijk richting goal te gaan. Ik snap de vrolijkheid, maar er is nog even te spelen, mannen. Bakuna. Schouderwind van Olcic en Olcic geraakt in de zij. Sanchez Fernandez. Schuren voorkomt. Bijna in onze camera. Hier is dat perfect te zien. Oei, oei, oei, oei, oei. Ging aan, gelukkig. Super. Niks aan de hand. Wissels aanvallend. Tot wat wijzigingen in de veldbezetting van Excelsior. Uiteraard gaat de recht met zijn nummer 11 terug naar de linksbackpositie. Linksbuitenpositie, excuus. En Vlodarczyk gaat met zijn nummer 9 natuurlijk in de spits lopen. En hier krijgt Volendam een vrije trap waar Zagre het niet mee eens is. Pijn bij ja. Nou ja. Met z'n drieën kregen ze hem neer. Oei. Die voelde hij wel, Gibson, ja. Maar de vrije trap was natuurlijk volkomen terechtgegeven. Olcic zegt, laat mij dat maar doen. De rest zegt, oké, dan. Alle Excelsior-spelers op één lijn, verdedigend, behalve Vlodarczyk. Olcic naar de tweede paal, richting Amevor. De bal is van De Scott. Wordt nog van richting veranderd. Hier is Bakuna. Het jarige Job, Bronkhorst. Pauls. Oekroe. Olcic. Pompen, nu Veerman daar loopt. En aan mijn voor ook. Aan mijn voor. Bakuna. Ja. Heeft alleen maar een rechterbeen. Aan mijn voor. Gaat draaien. Lijkt wel een spits. Het slotoffensief is wat vroeg. Maar er is wel een offensief gaande namens de Volendammers. En Naujoks heeft pijn. Kramp. Oei, dat is niks voor Naujoks. Die heeft longen als een paard. Oh ja, ook. Een knap staaltje krampbestrijding. En een trainer van Excelsior die er echt nog niet gerust op is. Iedereen opgelapt. Dan kan ja. Doorkoppen, nee. Hij probeert zelfs Veerman helemaal te bereiken, Lelien dan. Mag hij nog een keer proberen?
1: Ja, nog eentje.
0: tweede paal. Veerman. Kwam er niet aan dankzij Goyan. Op het moment dat ook Adam Carleen zich klaarmaakt om in te vallen. Dat zal dan voor Naujok zijn. Als die 20 minuten voor tijd kramp heeft. Hier is Vlodarczyk. Blijft aan de bal. Er is steun. Ja, kan je schieten? Ja, kan je schieten? Ja, kan je schieten? Gian de Recht. Bronckhorst. Over alles en iedereen heen. En achter de achterlijn. Wat een moment voor Gian de Recht. Hier Bakuna, die te lang wacht. Vlodarczyk bereikt uiteindelijk de Recht. En die heeft vrije doortocht, zeg. En een mooie, stijlvolle redding van Royster. Excuses uiteraard van Bakuna. Het is inderdaad Naujok die naar de kant gaat. Last van kramp. Adam Carleen vervangt hem. Even met hartjes praten wie waar staat. En hij gaat, Carleen, de defensie versterken. In ieder geval bij dit moment. Hartjes niet. Bakuna wel. Nog is Bakuna. Over Veerman heen. Wiedel. En Goyan. Hartjes ruimt op. Ja. Die krijg je echt niet zomaar van de bal. Die beul. Hartjes heeft nog wel lucht over. Honkhorst. Sanchez Fernandez. Volendam blijft de druk erop houden. Overleg daar in het midden van het beeld tussen Carleen en Wiedel.

0: stil.
1: Allee. Ruimte voor Pauwels. Bronckhorst blijft kijken. Pauwels. Korte, kittige bewegingen, maar zonder resultaat. Overigens in Breda, wedstrijd die op dit moment even stil ligt, maar wel 1-0 staat voor Breda. Dat kan nog een hele rare start krijgen. Dit zijn nog eens drie mannen die erin komen. Van Kruijsen, Kouwas en Oelers, allemaal aanvallers. En zij vervangen Ulcik, Descott en Pauwels, allemaal aanvallers. Dus met de laatste frisse jongens probeert Ricky Kruis alsnog een overwinning te forceren. Alles of niets. De wedstrijd in Breda ligt overigens wel stil op dit moment. Goed, administratie bijgewerkt. Dan kunnen we nog door met de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Koelas op 10, Van Kruijsen rechts en Oelers links. Gaat Volendam het proberen. Veerman. Oelers. Veerman niet op gerekend. Wiedel wel. Gibson, ja. Bakuna. Hey, Bakuna heeft doortocht. Maar vrij is hij niet. Kruijsen. Kouwas. Veerman. Dat was niet de bedoeling. Kouwas kan schieten. Nee. Net niet. Bakuna dan. Ook niet. Voorkomen door Zagre. Die ballen speelt te hard natuurlijk. Voor de rechter. Maar Bakuna ligt daar nog altijd. Bal buiten door Verschuren. De wedstrijd heeft toch wel veel stilgelegen hoor. Bakuna bij die ultieme poging om nog op goal te schieten. Schiet het er bij hem in zijn been in. Drinkpauze. Dokter van Gassel heeft het euvel verholpen bij Juninho Bakuna.

Bal terug naar de verdediging van de Wijdbroeken. Sportief. Kunnen verder. Corona voor hem voorlopig nog geen vervanging, zo te zien. Veerman. Vlodarčík onder de bal doorgeduwd door Verschuren. Oegoe.

Grimmerkast tussen Zagre en Mulchik. Ja, houdt overzicht, krijgt de bal net iets te ver terug. En dan is dit een overtreding van Carleen en zijn gele kaart. Hard was het niet, wel belangrijk. Ja, had zichzelf in schietpositie kunnen manoeuvreren als hij naar de grond was getikt door deze man.

richting het vak met de eigen supporters. Wat is Bradley Kouas hier van plan met deze aanloop? Wat gaat hij doen? Hij gaat voor de goal! Zij kunnen erom lachen, maar dat is het eigenlijk niet. Is het allemaal veel te belangrijk voor deze wedstrijd voor Volendam. Onderkant reclamebord, dat is knap. Sanchez Fernandez. Heliendal, volledig correct. Alleen en Oelers. Backup is nu Bronckhorst. Alleen kan het zelf. Raakt onbedoeld bij het over hem heen springen. Zijn tegenstander in de buikstreek. Met de knie een beetje. Maar hij staat gelukkig alweer. En hij ook natuurlijk. Minder dan een kwartier nog tot de officieel vooraf afgesproken 90 minuten wedstrijd heeft in de tweede helft. Veel stilgelegen en er is ook lustig gewisseld. Dat betekent dat we ons kunnen voorbereiden straks op een serieuze blessuretijd.

Veerman. Wilde doorhakken, dat lukte niet. Hij hakte wel door op Zagre. Oh, geel voor Veerman. Hij accepteert het als een kerel. Maar ik had niet het idee dat het echt vanuit een misdadige houding was. Henk Veerman, fenomeen. Nu aan het meeverdedigen Veerman bij deze vrije trap die te ver, te hoog, te hard en alles wat daar nog bij kan komen is. Inmiddels zit Bakuna nu toch echt met serieuze kramp en gaan we Plat zien. Alex Plat, de oorspronkelijke nummer 6.

wissels trekken hun dikke jassen aan. Weten, dit is de vijfde wissel van Volendam. En we hebben er niet één gehad die we als wit mogen bestempelen. We kunnen ophouden met de warming-up en verder naar de wedstrijd kijken. Een strijder voor een strijder. Eentje van Curaçao voor eentje van Volendam. Leuk om Alex Plat toch nog even aan het werk te zien. Type voetballer dat je niet vaak meer ziet. Daar gaat hij gelijk. Zijn eerste actie. Ik zei toch dat hij een strijder was. En dan gaat Makkely ook nog even nadenken en geel geven. Dat vind ik dan echt niet nodig. Maar goed, het was wel een echte strijdersovertreding. Kijk, zie je? Alex Plat zit ook op karate. Dat staat vast. Mooi, eerste actie, de gele kaart. Komt straks thuis bij zijn meisje. En hoe was het? Nou, gele kaart gehad. Na 17 seconden. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Excelsior vindt het allemaal best. En misschien, heel misschien, gezien het feit dat het in Velsen-Zuid nog altijd 0-0 is, Volendam op deze manier ook wel. Dan moeten ze dus in een onderling duel gaan uitvechten volgend weekend. Gelukkig niet om 16:45, maar gewoon op dat voetbaltijdstip. 14:30, 's middags. Bronckhorst, Vlodarczyk, Verschuren. Hartjes, Sanchez-Fernandez. Mooiste duels vind ik dat, tussen Leliendal en Sanchez-Fernandez. Volledig aan elkaar gewaagd. Kijk maar, Sanchez-Fernandez komt er gewoon niet voorbij. En Leliendal beschouwt dit als een overwinning. Lacht zijn tanden bloot tegen deze rechtsbuiten van Excelsior. Weer niet erlangs gekomen, vriend. Ster. Wiedel voor Veerman. Geen goede bal van Oekhoe. Zijn ze weer. Nu hulp van Oelers. Rust bij de ruil. Niet bij Kruis. Als het zou kunnen zou hij zo graag nog meedoen. Om orde op zaken te stellen. Maar ja. Die tijd is voorbij. En we hoorden hem ook vooraf met Freesia daarover praten. Ook nog zoveel mooie jaren aan het eind van zijn carrière kunnen hebben hier op wat toen nog Woudestein heet. Inmiddels van Dongen en de Roosstadion. Ricky Kruis. Van Gassel pakt weer zijn seconden. Vlodarczyk, Verschuren, knap. Hij gaat soms over het randje Verschuren, maar het is wel een geweldige verdediger geworden. Ik denk Verschuren. Carleen. Wiedel. Middenlijn zijn, worden ze aangepakt. Maar dat vindt Excelsior niet erg. Zolang die ploeg de bal heeft, blijft het 1-1. En kun je drie nieuwe aanvallers erin zetten. Maar als die vervolgens niet aan de bal komen, dan heb je er niet zoveel aan.
Schouten besluit er wat aan te gaan doen. Sacré blijft aan de bal tussen drie man. De recht, knap werk. Schouten. Sacré loopt nog wel mee. Aan mij voor op tijd. Oegoe. Gibson, ja. Alex plat. Naar wie? Maar niemand gaat diep, dus kort naar Kouas. En Hartjes lost het weer op, hoor. Wat een speler. Lennart Hartjes. En dan gaat het schuiven weer beginnen. Zo van, oké, jullie willen deze wedstrijd winnen. Probeer dan maar aan de bal te komen. Nu met dit soort uittrappen moet het voor Volendam goed kunnen komen. Maar dat lukt ook nu niet. Kruis wordt ongedurig. Hoekhorst kiest weer voor de weg terug. Excelsior, laten we wel wezen, mag je dit niet verwijten. Het ene punt wat ze nu hebben, virtueel, zorgt voor lijfsbehoud bij de Rotterdammers. Dus leuk om te kijken, misschien niet. Zeer te begrijpen, zeker weten wel. Best wel even, hoor. Het is nog 4 minuten. En wat zou erbij kunnen komen? Een minuut of 6 misschien? Sluit het niet uit. Maar ja, pas hier worden de Rotterdammers een beetje aangepakt over de middenlijn. En daarna snel plat direct terug naar zijn eigen helft. Je zou kunnen denken dat Volendam dat puntje ook wil koesteren. Maar dat zou toch met 3 nieuwe aanvallers, 4 zelfs, anders moeten. Ga er eens tussenlopen om die bal, ja, Veerman doet wel iets.

weten door te dringen tot het Van Dongen en de Roos Stadion. Dat hier een soort van padstelling is gecreëerd. Maar dat is met vuur spelen. Want zoals ik al zei, Telstar staat op 1-0. En Volendam doet niks meer. Zouden ze dat wel weten?

naar de doelsaldo's kijk, vond ik dat ook niet bepaald in het voordeel. Nu eindelijk is de bal van Volendam na een minuut of vijf rondspelen door Excelsior. Kruis heeft tegen Kouas iets gezegd. Misschien dit. Dit is niet gunstig. Want kijk eens waar Volendam staat. Ondanks de drie punten waar NAC nu op staat. Gewoon een PD-plaats. 3 minuten maar, hoor ik op mijn oor, komen erbij. Dus intussen ook Telstar de wedstrijd op slot gegooid met 2-0. Het wordt wel heel vervelend nu voor Volendam deze zondag 10 mei. Maar ze roepen het ook over zichzelf af. Ze doen bijna niks meer. Steur. Bronckhorst, Yegoyan, Leliendal. Sanchez Fernandez, Vodarčík. Volendam houdt nog steeds vooral tegen. Excelsior heeft de tijd. Dit was eigenlijk het doemscenario voor de Volendammers. Er was nog maar één scenario iets erger en dat was vandaag verliezen. Maar als je de laatste minuten van deze wedstrijd hebt gekeken, dan vinden beide ploegen deze 1-1 oké. Wil Volendam geen risico lopen kennelijk. En zegt Excelsior, met dit punt zijn wij er. Maar dat is toch vanuit Volendams perspectief echt heel raar. Heel erg raar. Want hoezo zou je erop speculeren dat je volgende week van Telstar wint dan? Voor ons neutrale kijkers natuurlijk ook wel geweldig. Want dan is het echt ook weer uitkijken naar die allerlaatste speelronde voor de echte ontknoping. Maar ik begrijp hier werkelijk helemaal niets van. Wat Volendam hier doet. Het kijkt hoe Excelsior de bal elkaar toespeelt. En verder geen enkele poging onderneemt om richting de goal van Steur te gaan. Ze vinden het kennelijk prima. Dat is met poep in je broek voetbal. Dat is zonde. Dat verdient die grote groep supporters die mee is gekomen niet. Hij gaat iets bereiken, Ruben den Uyl. Wat bijna niemand voor mogelijk had gehouden. De laatste minuten van onzekerheid zijn aangebroken voor Excelsior. Dat de bal rondspeelt zonder dat Volendam daar probeert iets aan te doen. Iedereen de dugout uit, zegt Ruben den Uyl. Want ja, dit doet wat met supporters. Dit had niemand geloofd. Dat Excelsior zich zou handhaven. En niemand doet meer wat op het veld. En dat is vanuit Volendams perspectief onbegrijpelijk. Maar vanuit het perspectief van Excelsior zeer begrijpelijk. Iedereen gaat staan. Iedereen klapt. Het lijkt geluk te zijn. Wat een geweldig succes boekt Ruben den Uyl met zijn Excelsior. Iedereen schreef deze club na de promotie misschien wel als eerste op om rechtstreeks te degraderen. Al die mensen die dat deden, gelogenstraft. Slechte momenten gehad, slechte periodes, maar precies op het juiste moment weer in vorm. In Utrecht, tegen Utrecht moet ik zeggen. In Groningen en vandaag een punt in eigen huis. Volendam doet helemaal niets meer. Dit heeft ook helemaal niets meer met voetbal te maken. Maar wat geeft het? Daar is het laatste fluitsignaal. En Excelsior handhaaft zich in de Vriendenloterij Eredivisie.
kleine begroting. Maar met zoveel positiviteit, zoveel voetbal, zoveel spelplezier en zoveel tactische intelligentie. Gewoon afgedwongen. Wat een prestatie van Ruben den Uyl, zijn staf en zijn ploeg. Lelijk was het de laatste 10 minuten. Onbegrijpelijk ook vanuit Volendams perspectief. Maar Rick Kruis zal hebben gedacht, ik ga voor dat ene punt. En dan gaan we het volgende week afmaken tegen Telstar in eigen huis. Dat is pokeren. Dat is met vuur spelen. Maar dat is misschien ook, en dat weten we alleen achteraf, slim geweest.

Ja, zo bouwen we op richting de klok van 16:45... als alle wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie, als het goed is, min of meer tegelijkertijd gaan beginnen. En voor een eerlijk verloop van de competitie is dat wel zo aardig. Dat geldt natuurlijk zeker voor de wedstrijd waar hier ook nog wel een beetje naar gekeken en geluisterd wordt. Nou, niet een beetje, een heleboel zelfs. Excelsior tegen Volendam. Maar u hoorde de woorden zojuist van Telstar-trainer Correa. Ze moeten het toch echt zelf doen. Dat is ook zo. Sterker nog, Telstar kan het eigenlijk vandaag al. En dan hebben ze wel de medewerking van Excelsior nodig. Zo goed als klaarspelen. Gezien het verschil in doelsaldo. Stel, Telstar wint van Heracles met 1 of 2 goals verschil. Volendam gaat in Kraling onderuit tegen Excelsior met 1 of 2 goals verschil. Dan zou volgende week Volendam met 6-0 moeten winnen. Om dan Telstar nog te achterhalen. Afijn, wat zijn de scenario's die zo rond de klok van 7:50 misschien nog hier wat verder uitgediept kunnen worden. Eerst maar eens deze wedstrijd onder heerlijke omstandigheden. Prachtig veld, hier en daar wel een donkere plek. Want gisteren de sproeiers aangingen op het moment dat de zon heftig scheen. En wat schoeiplekken daardoor. Maar het is echt een geweldige grasmat in Velsen-Zuid. Mooie sfeeracties gezien rondom deze wedstrijd. Supporters die als één blok naar het stadion zijn gewandeld. Confetti regen. Allemaal keurig en mooi om de sfeer te verhogen. En om het belang van deze wedstrijd nog eens te onderstrepen als de Witte Leeuwen hun tanden zetten in Heracles en in de rest van de Eredivisie. Dat hebben ze vanaf de eerste wedstrijd gedaan. Hij is er ook heel vaak bij geweest als supporter van zijn zoon uiteraard. Bondscoach Ronald Koeman. Die misschien ook wel wat rustiger kan slapen als hij weet dat zijn zoon volgend jaar op het hoogste niveau actief is. En zich dan volledig kan gaan storten op de WK-selectie. De opstelling van Telstar kent eigenlijk nauwelijks verrassingen. Hij moest één positie, daar moest hij even over nadenken. Achterin natuurlijk niet met Koeman in de goal. Een driemans verdediging die we ook kennen met Neville, Okidi, Wankwo, Koswal en Bakker. De wingbacks zijn ook bekend. Noslin, Hardeveld, daartussenin Hateboer en Offerhaus. Hebben de machinekamer van Telstar. En daarvoor Hedley en Brouwer. Veel snelheid en scorend vermogen. En dat geldt zeker ook voor de spits de laatste weken. Want die is los. Sam van Duin. Maar Hedley speelt omdat Owusu met een blessure is weggevallen. Die viel uit in Nijmegen vorige week en is niet op tijd hersteld. Wat aangewezen supporters om zo snel mogelijk de confetti ook weer weg te halen. Kijken wij naar de scheidsrechter van dienst. Dat is Serdar Gözebüyük met Van Boekel die meekijkt als VAR. Kort ritje voor Gözebüyük. Die hier niet zo gek ver vandaan woont. Misschien wel een beetje hoopt op een mooi einde van zijn seizoen. Finales van de Europa League en de Conference League zijn nog te verdelen. Misschien dat hij daar nog voor een aanmerking komt. Ja, waar strijdt hij nog voor? Nou, in ieder geval voor een sportieve plicht, want dat moet je altijd doen in iedere wedstrijd. Jan Zink in de goal. Achterin Benita, Mirani, Tewierik die terugkeert naar een enkel blessure. Van Horenbeek is geschorst en op het middenveld geldt dat voor Scheperman, die er vanwege een schorsing niet bij is. Op zijn plaats speelt Brozinovski. En de punt van de aanval Kulenovic. Een aantal spelers er niet bij, bij Heracles. Rustic is al afgereisd naar Australië om zich voor te bereiden op het WK. Mezik ook afwezig. En verder heeft Faber wat jonkies meegenomen om wellicht nog wat speeltijd te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jeppe Wijnreder en Sil Blokhuis die deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Maar de focus ligt natuurlijk vooral deze namiddag op Telstar. Absolute verrijking geweest voor de Eredivisie dit seizoen. Vanaf de allereerste wedstrijd. Eigenlijk via de weg van volle bak vooruit. Kijken of het mogelijk is om nog een jaar Eredivisie af te dwingen. Daar is hij heel, heel dichtbij met zijn ploeg. Volgend jaar vertrekkend naar Utrecht, Anthony Correa. Maar willen natuurlijk op een heel mooie manier afsluiten.
Kuzebue kijkt naar de vierde official. Die weet wat er in de rest van het land ook gebeurt. En dan zijn we zover. Telstar tegen Heracles is begonnen. Speelronde 33 is begonnen. Officieel kan het nog niet. Het veilig spelen van Telstar. Officieus kunnen ze heel uitkomen vandaag. Door vandaag te winnen van Heracles. Als je deze statistiek erbij pakt voor Heracles. Al 8 wedstrijden ongeslagen. Maar als je kijkt naar de recente vorm in de Eredivisie, dan ligt dat wel wat anders. Heracles verloor de laatste 8 wedstrijden achter elkaar. En wist in die laatste 3 duels niet eens meer een doelpunt te maken.

Een van de spelers bij Telstra die moet oppassen, staat op scherp. Volgende week nog die wedstrijd in Volendam voor de boeg. Is het oppassen wat dat betreft. Eerste corner van de wedstrijd is voor de ploeg in Almelo. Zij kijken naar hun telefoons. Een tikken de buurman aan. En de 1 gaat omhoog en die 1 is voor Volendam. Want de voorsprong is gekomen in Rotterdam tegen Excelsior. Al heel snel in de wedstrijd, daar dus een goal. Hier trapt Heracles de hoekschop. Overigens wil Correa op de bank niets weten van tussenstand bij elders. Maar je hoort toch vaak van spelers achteraf dat ze aan het geroezen moesten op de tribune. Vaak wel kunnen afleiden wat de elders aan de hand is. Met Offhout door de benen, Engels terug naar Van der Kust. Wankwo. Mislukte trap, zo de voeten van Benita. Die speelt hem heel snel in op Kulenovic. Het is Bakker die daarna goed verdedigt. Het voordeel van Telstar, dat weg kan aan de linkerkant. Hadley. Offerhaus, geen goede aanname. Beetje spanning op de voeten van Offerhaus misschien. Bezig is al een voortreffelijk seizoen, maar wie niet bij Telstar. De wind is wel een factor trouwens. Het is vrij stevig gewaaien sinds een half uurtje. Valt een beetje in het middenveld en wordt opgepikt door Offerhaus. Atenboer. Ook nog een scenario mogelijk. Dat er na deze speelronde drie ploegen op 34 punten staan. Dat zou het geval zijn als Volendam dus wint bij Excelsior. En Telstar vandaag Heracles verslaat. Excelsior staat dan qua doelsaldo weer precies tussen Telstar en Volendam in. En dan wordt het helemaal nagelbijt. Vrij schop is voor de thuisploeg. En de hele ploeg van Correa richting het 16 meter gebied van Heracles. Door Hardenveld. Aan de korte kant. Zwakke bal van Engels. Kom op. Dat is niet zijn beste trap uit zijn arsenaal. Snel weer hersteld. Twee wedstrijden te gaan nog. Telstar plaats 15. Dat hebben ze zelf bewerkstelligd. Toch.

0: die laatste twee wedstrijden. Telstar het hele jaar gespeeld om iets te winnen. En nu, die laatste twee, hebben ze de kies te verliezen. Dat is een andere druk. Volgende vrije trap naar de actie van Hedley. Opgevangen door Mirani. Het is een heel end. 25 meter wel tot de goal van de 2 meter en 3 centimeter lange doelman van de tegenstander Jansing. De plaats weer terug heeft na de degradatie. Mag hij weer minuten maken, Timo Jansing. Vervanger van Pasveer. Koeman heeft nog niet de rol van Sheila Ver ooit. Die beroemde doelman uit Paraguay die bij dit soort afstanden gewoon achter de bal ging staan als keeper. Veld, hatenbehoorder is iets uitgedokterd. En weer uitgekomen bij Hardeveld. Dat is niet te belopen voor Hedley. Zes punten slechts haalde hij in 18 wedstrijden als hoofdtrainer van Heracles Ernest Faber. Het blijft toch een krankzinnig seizoen met die ene fase dat Heracles ineens omhoog schoot. Met 10 uit 400 cruisen. En daarvoor en daarna nog een moyenne veel lager. Bakker probeert te verlengen. De meeste mensen zijn de bal kwijt. We gaan even terug naar Koeman. Los in. Kosval levert in bij Hatenboer. Zamburek opgejaagd door Hatenboer, maar die speelt de bal niet. Dus een vrije schop. De kust. Floten tegen Engels. Dat bleef even onduidelijk. Ook voor Engels zelf. Die te klagen heeft over belangstelling voor zijn diensten volgend seizoen. Veel verdedigd door Mike de Wierik ten opzichte van de jonge Van Duin. Valt hij misschien gunstig voor Brouwer. Die probeert het wel om er nog tussen te komen. Tussen doelman en Van der Kust. Dan bleek toch een te lastige opgave. hele verre inworp van Duin. Van de kust. Dat moet je als verdediger nooit doen. Laat die bal dan stuiteren. Dan ruikt hij zijn kansen. Jongens lijkt daar buiten spel te staan. En bovendien is die bal al over de zijlijn geweest. Gesmokkeld. Noslin. Lijkt wel zeker van het WK met Curaçao. Tyrese Noslin. Brouwer moet Mirani inhouden. Brouwer goed terugleggen. Maar wie loopt die bal in? Harderveld dan nog. Het kan ze zeker nog niet weg. Hedley. Oh, goed gedaan. Hedley. En dan Blok. Eerste echte dreiging van Telstar. Na een minuut of 12. Is ook gevoetbald door Heracles. Geen buitenspel. Bakker wordt daar weggelopen. En Koeman met de voeten. Nou, hij is rap van Gils vanaf die rechterkant. Hey, de sproeiers gaan aan. Daar kan Koeman aan de ene kant wel om lachen. Aan de andere kant is het niet zo grappig. Ja, niet zoveel zin om erop te gaan staan. Dat is heel merkwaardig wat hier gebeurt. Het is geen zeldzaamheid. Het komt vaker voor. Maar vervelend is het natuurlijk wel dit onbedoelde oponthoud. Misschien staan de instellingen van gisteren nog geprogrammeerd. Hij schokt er even van Koeman. Dan ziet de humor er wel van in. Paniek nu bij de facilitaire dienst. Van Telstar, als we nog eens kijken naar het moment dat Van Gilst goed wegloopt uit de rug van Bakker. Maar die vecht zich terug. En Koeman doet de rest. Wordt dit een time-out, zeg maar. Een klein kwartiertje voetballen. Ja, ze gaan in ieder geval zelf weer terug een hok in. Zal iemand het juiste knopje moeten indrukken.
1: Hey, hoe is het, hiermee?
0: Rustig vraagt hij. Hoe is het hiermee? Het is duidelijk hoe het ermee is. Ja, opgelost. Het is toch te hopen dat nu de goede instelling gevonden is. Er hangt ook nog wel een buitje in de lucht. Waren gebleven bij balbezit voor Telstar voor de doelman. Koeman junior. Het liep zich aan. Niemand die doordekt vanuit die verdediging van Heracles. En geef aan Noslin. Noslin, verkeerd raken kan ook goed uitpakken, maar hier niet. En een paar keer per jaar dat je zo'n bal vanaf de zijkant in één keer voor de goal probeert te slingeren. En dat hij zomaar kan binnenvallen. Was dat met deze boomlange doelman. Echt heel ingewikkeld. Oswal. Heracles hoeft niet per se de bal te hebben. Zoveel is duidelijk na een kwartiertje. Bakker vrijgespeeld. Van Duin biedt zich aan, maar wordt niet bereikt. Zamburek zit ertussen. Van Gilst naar Van de Kust. Kolenovic. Olcik. Bal naar de zijkant, waar Benita is opgekomen. Voor de goal is Kolenovic. Uiteindelijk nog vrij leep gedaan door Suvian Hedley. Van Duin, lucht in. Wint met overtuiging, dat komt nu wel. Doorgelopen Van Duin, net niet lekker aangespeeld. Zamburek gaat dan terug naar zijn keeper, Mirani. Dan komt Brouwer eraan. Zo jaagt Telstar de tegenstander op. Dan blijft Olcik heel rustig. Opzichtige overtreding van Bakker. Het temperatuurverschil tussen de overkant en deze kant zal misschien wel 10 graden bedragen minimaal. En het zonnetje is het heerlijk toeven. Aan deze kant, in de schaduw. Hier en daar wel wat winterjassen. Engels voor Heracles. Van Gilst. Offerhaus. De corner. Voor de ploeg van Ernest Faber. Goede controle. Technisch goed gedaan allemaal van Gilst. En de loopactie daarna mocht er ook zijn. Het leidt indirect tot deze hoekschop. Voorzet. Ja, Kossel weet niet wat er in zijn rug gebeurt. En op zich gebeurt er niet zo heel veel in zijn rug, maar moet wel de corner weggeven. Het is nog niet zichzelf, Telstar, de eerste 20 minuten. Je voelt ook de nervositeit en de spanning in het stadion. Het was luidruchtig uitgelaten. Tot aan de aftrap. Nu voel je de spanning. Zamburek met de indraaiende corner. En die valt toch vrij gunstig om af te drukken. Maar ook een overtreding gezien door Gusebujuk. De poging was van Bozinovski. Australië die kwam van de Perth Glory. Bakker neemt daar toch veel risico. Dat duel met Van Gils. Dat gaat daarna, onbedoeld lijkt me, maar wel vrij pijnlijk op het onderbeen staan van zijn tegenstander. Halverwege de eerste helft, 0-0 nog altijd. Hey, Telstar Heracles. Eén keer was de thuisploeg een beetje dreigend, maar een echte kans is er nog niet geweest eigenlijk. Voor de ploeg van Correa. Offerhaus, dit gaat ook allemaal net mis met Wankwo. En dan ziet Ulchi Koeman voor zijn goal staan. Niet zo gek bedacht. Maar ook niet zo geweldig uitgevoerd. Hij tekende voor 3 jaar in Almelo. Ulchi moet zijn onderdeel gaan uitmaken. Nieuwe ploeg. Hij krijgt de bal zo in de schoot geworpen. Of beter gezegd, voor zijn voeten getikt. Aan de andere kant met Van Duin. De Wierik moet verdedigen. Voorzet, Noslin, geen kopspecialist. Wel rap. In ieder geval snel genoeg om die bal binnen te houden. En uiteindelijk dan zelf ver in die worp aan over te houden. Dan hebben ze met Van Duin natuurlijk een jongen die hem heel ver kan inslingeren. Schept een beetje uit de handen van Van Duin bij deze inworp. Gaat hem weer terug van Koswal. Kan dit nu beter gaan doen. De bal misschien wat beter gedroogd is. Nu maar zo. Naar Hatenboer. Hatenboer ging de tweede paal terugleggen. Een missertje van Kulenovic. En nog een halve misser en dan een mislukte poging. Dus heel veel net niet. Dan ook hier niet. Bij Bakker. Krijgt te maken met Van Duin. Inworp is voor Heracles. Wordt volop geëvalueerd in Almelo over alle processen. De trainer, de technisch directeur. Dat is dan toevallig ook één en dezelfde persoon. De hele directie onder de loep genomen. Extern bureau ingehuurd. Uitkomsten daarvan ongetwijfeld na de competitie. Offerhaus. Telstar wil heel graag. Heel vloeiend is het allemaal nog niet. Dit is wel een goede paas. In de richting van Brouwer. Brouwer met de voorzet. En dan heeft Gusebioek, denk ik, een handsbal gezien of een overtreding na de voorzet. Ja, hij is wat druistig in zijn tackles. Benita krijgt zelfs geel daarvoor. Hij ziet de sliding inzet op het moment dat de voorzet al gegeven is. kans meer om te blokken. Ja, dan raakt hij wel heel lelijk. Woeste tackle. Zoveelste dit seizoen van Benita. Hij zal het toch echt uit zijn spel moeten halen. Inlopen bij de tweede paal. Komt er niet aan. Noslin. Streep van Koeman. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Ik denk dat dan gold voor Harneveld in eerste instantie al. In de voeten van Noslin. Dus ook in het hoofd. Kust, al is te ver voor zich uitgespeeld. Offerhaus ertussen. Wozinowski naar Benita. Bijna een half uur gespeeld. Telstar is absoluut zichzelf nog niet. Hekkensluiter Heracles nog nauwelijks in verlegenheid gebracht. Andersom, aan de andere kant moest Koeman één keer handelend optreden. Daar gaat Hatenboer. Ruimte dichtgelopen door Te Wierik. En ze zijn er maar druk mee als Van Duin die bal ver wil ingooien. Weer zo'n verre inboord van de spits Van Duin. Dan komt Jansink een beetje over iedereen heen. Maar het wordt wel een hoekschop voor Telstar in de 31ste minuut. Maakt een openingstreffer in Nijmegen Van Duin. En zat hij uiteindelijk een later tegentreffer nog in 1-1 eindigde. Een draaiende hoekschop. En gekopt door Olcik. Ingebracht door Brouwer van de kust. Nog een keer Brouwer. Krijgt nog een gooi van Kulenovic. Bal is nog niet weg. Hedley, aangetikt. Ja, dat is een vrije schop op een prettige positie voor Telstar. Dan krijg je als aanvallers zich met verdediging gaan bemoeien. Dan krijg je dit soort onhandige overtredingen. Maar dit zag je mijlenver van tevoren aankomen. Het instappen van Van Geel, slim uitgelokt ook door Hedley, die even het contact voelt. En dan ligt hij op exact 17 meter recht voor de goal. Dat vindt Hardeveld een klusje voor Hardeveld. Geen Chilavert-rol nog voor Koeman. Maar de jongere kijkers, dat was een doelman uit Paraguay. Die meer dan 100 goals maakte uit de strafschoppen en vrije trappen.

0: dit het moment dan dat Telstar kan loskomen in deze wedstrijd die volgens het oog voor de thuisploeg muur en muur vast zit. Hardeveld. En de corner. Ja, het is lastig. Chieker hem in zijn gezicht. Als de bal zo dicht bij de goal ligt, om dan over de muur heen te krijgen met voldoende snelheid en hem ook nog te laten dalen. Aanwezige bondscoach hier. Koeman deed dat ooit tegen Engeland. Hardeveld met de hoekschop. Bij de tweede paal Brouwer de lucht in. Maar die gebruikt zijn armen te veel. En dan is Kuzubiuk onverbiddelijk. Was het Bakker? Kan ook. Ik denk dat het Bakker was die de overtreding maakt. Bakker inderdaad. Achter de goal van Jansink overigens. En dat zijn de echte supporters. Nog 200 getrouwen. Meegereisd uit Almelo naar deze wedstrijd. Hiervoor raken ze dus nergens meer overgaan. Van Duin. Offerhuis. Offerhuis maait half over de bal. Het is nerveus onze knotsen. Totaal niet in de stijl die hij zo graag aanhangt en zo graag ziet. Anthony Correa. Dat is nog nooit een trainer gelukt om alle spanning echt tot aan de laatste minuut van het seizoen volledig uit de groep te houden. Dat hoort er nou eenmaal bij. Nu was het wel Brouwer ten opzichte van Benita. Kulenovic. Beuk erin tegen Offerhuis. Balbezit is voor Telstar. Koswal. Net te scherp de bal van David Koswal. Buiten bereik van Van Duin. Die er toch behoorlijk vrij stond. Niemand in de buurt eigenlijk. Benita is hem helemaal kwijt. Lekker aangespeeld door Bakker, maar hij heeft een uitstekende techniek. Met Telstar doelman. Hij gaat er niet van in de war. Doorjagen van Van Duin sorteert de effect. Als hij de bal tegen zich aangeschoten krijgt, pikt Brouwer de bal weer op. Die krijgt hem dan hier bij Hadley. Nee, het gaat niet één of twee of drie keer achter elkaar goed als het gaat om balbezit. Het is, zoals gezegd, hotse klotsen. En beuken en duels aangaan en uitvechten. Absoluut geen Goed voetbal gezien nog. Een schot op goal pas. Die werd eruit gehouden door Koeman. Hier is Benita met zijn snelheid. Nog niemand voor de goal. Kulenovic meldt zich nu. Oltjik is onderweg. Ziekenhuisbal van Benita. Het gejuich heeft weinig te maken met wat zij hier in het stadion zien. Maar alles met wat er op Woudestein gebeurt. Daar is Excelsior langs zij gekomen bij Volendam. En is het daar dus 1-1. Nu schuiven die drie ploegen, de nummers 14, 15 en 16, allemaal een puntje op. Maar verandert er in de virtuele stand dus niets. Herakles. Kulenovic. Blok. En weggewerkt door Bak. Waterboer gooide zich ervoor. Vijf goals voor Kulenovic. Topscorer bij Herakles. Al heel lang. En ook al heel lang vertrokken. Nog altijd Hoornkamp met 10. Enfin, dat verhaal kent u wel. De verkoop van Hoornkamp is een belangrijke factor geweest. En de degradatie van Herakles. Van de kust. Overhaus die zit totaal niet in de wedstrijd. Die laat de simpelste ballen van de voet springen. Van Gilst. Hey, Nita. Alle vrijheid voor Oltjik om een goede voorzet te geven. Oltjik. In de handen van Koeman. Van de kust is onderweg. Lage voorzet van de kust. Bakker verdedigt. Brouwer. Oltjik er weer tussen. Overhaus zet Van Duin aan het werk. Kleint er iedere keer wel in tegen Te Wierik. Ja, die draait echt al heel lang mee. Ik weet wel hoe je dit soort situaties moet uitbuiten. Ja, dus terug naar Utrecht gaat, waar die van gehuurd wordt. Mee met Correa. Bakker. Bal bleef binnen. Van der Kust doet dat subtiel. Engels ook. Kulenovic, het ziet er goed uit. Deze eerste aanzet tot een aanval van Heracles. Uiteindelijk komen ze toch niet over de middenlijn. Paas van Hatenboer doorzien door Benita. Poelchiek. Benita van Gilsen is onderweg. Zamburek komt eraan. Doorzien door Offerhaus. En als het gunstig valt voor Van Duin, dan is hij weg. Dan is Van Duin vertrokken. Maar speelt hij de bal te ver voor zich uit. En is de kans ook gelijk weg. Dit was het moment voor Telstar in de wedstrijd die volledig op slot zit om het open te breken. Plomp verloren lange bal. Te Wierik uit balans. En Van Duin er vandoor. Maar daar bleef het bij. Dit is onmogelijk voor Engels. Begin bij het wegwerken van Offerhaus. Het blijkt gewoon een assist te zijn als Van Duin de slim doet door nu andersom de Wierik even uit balans te brengen. Maar daar gaat het mis bij het meenemen van de bal. Misschien een aanzet tot beter voetbal van de thuisploeg. Zamburek. Met Hatenboer. Offerhaus met Engels. Balbezitters voor Telstar. Maar Moslin een heel klein zetje krijgt. Dat was die zo van Landal. Slim gedaan in eerste instantie door Van Duin. Door de Wierik op die manier weg te zetten. Deze aanname. Net ongelukkig. Jansink scherp. Zo, Kulenovic. Oeh, en een lelijke landing van Hatenboer. Kulenovic krijgt geel voor die woeste actie. Al een paar keer vrij woest eigenlijk het duel ingesprongen door de spits van Heracles. Waar ik kwaad bewust is. Maar hier wel met de onderarmen vooruit. Schuin in de rug springt van Hatenboer. Die kan hem nooit zien aankomen. Ja, daar kun je niet tegen wapenen. Een lelijke overtreding van Kulenovic. Tweede kaart van de wedstrijd. Dus in de belangstelling van behoorlijk wat clubs in de Eredivisie. Overigens heeft Telstar nog een optie tot koop bij Anderlecht. Om de gehuurde speler vast te leggen. Dan zouden ze bij niet te weigeren bod hem zo nog kunnen doorverkopen. Moeten ze dus die optie eerst lichten. De vrijschop. Hetley tussen twee tegenstanders komt er niet uit. Ulcik. Kosmal terug naar Koeman. Hatenboer zoekt Hetley en Mirani zat mis. En Hetley daarna ook. Of raakte Mirani die bal nog heel licht, waardoor Hetley mis zat. Ja, dat lijkt misschien wel iets logischer. Het gaat niet goed met Hatenboer trouwens. Schitterende paas. Ik denk dat de punt van de schoen van Mirani de bal ook nog raakt. De rustsignaal van Kusebioek. De vraag of Hatenboer nog terug gaan zien. Want die schouder, die arm hangt er heel onnatuurlijk bij. Na dat duel met Kulenovic. Waar laatst genoemde de gele kaart voor kreeg. Het spel is buitengewoon moeizaam. En de schouder, ja, dat ziet er heel, heel zorgelijk uit. Dat denk ik is einde wedstrijd voor Hatenboer. Fijn, dat gaan we zo meteen zien. Telstar kreeg één mogelijkheid in de slotfase voor Van Duin. Die niet lekker meenam. Heracles stelde daar één mogelijkheid tegenover. Maar spankelend was het allemaal niet in de wedstrijd. Waar spanning, spanning en spanning de boventoon voert. 0-0 halverwege. Bij Telstar Heracles. Tot zo. Er lijkt in ieder geval wat schotten in de zaak te zitten. Sterker nog, daar zijn de heren, de assistentscheidsrechters en dus de nieuwe scheidsrechter. Joshua Kuipers, 18 wedstrijden keukenkampioendivisie op de teller. En nu zijn eerste eredivisie minuten voor de jonge mannen Enschede. Met ruim een kwartier vertraging gaan we dan beginnen. Aan de tweede helft. Dit is Christian Dobre. De rol van vierde man heeft overgenomen van deze Joshua Kuipers.
1: Er is één misdaad hier in de kleedkamer afgegeven voor de gastrakker.
0: Nou, dan moet deze hele administratie nog even worden doorgenomen. Ritmeester van de kamp dus, onderweg naar het ziekenhuis. Ritmeester van de kamp, de vervanger van de Hatenboer. Kwartier vertraging. Ze hebben begonnen aan de tweede helft bij Telstar tegen Heracles. 0-0. Maar een zeer nerveuze eerste 45 minuten. Kan zijn ploeg de spanning van zich afgooien. Die laat lopen, want buitenspel van de kust terug naar zijn keeper. Moslin doorjagen. Toch Heracles. Engels, je ziet dat er helemaal niemand in de buurt is. Simpel eigenlijk de bal ingeleverd bij ritmeester van de kamp Offerhaus. Maar wie niets lukte in de eerste helft bij Offerhaus. Die lijn zet hij vooralsnog voort in de eerste twee minuten van de tweede helft. Benita. Een beetje met de hand erop spelen met die gele kaart op zak, Benita. We hebben nergens meer op in Heracles, maar we hebben weinig gedaan in de eerste helft om het tempo in de wedstrijd te krijgen. Is goed gedaan door Benita. Opening. Schattingsfout van Engels. Al een tijd om de bal op te drijven. Mario Engels, dan komt Kulenovic. De eerste dreiging van de tweede helft. Is van de ploeg van Almelo. En daar heel, heel erg lomp in dat duel met Hatenboer in de slotfase van de eerste helft. Kulenovic. Kan hem ook op elkaar te staan. Dit doet hij goed in zijn rol van spits. Kruipt hij daar voor Bak. Marco. Roslin. Roslin. Hedley en via Mirani de bal over de achterlijn. Voor de Telstar. Het hele seizoen al heeft Heracles grote moeite om hoekschoppen te verdedigen. 11 tegentreffers uit corners.

hoekschop. Wankel bij de tweede paal. En de bal van de doellijn gehaald door Van Gilst. En dan de overtreding van Brouwer. Die claimde dat hij dat met de schouder deed. Dat hij gelijk al die spelers op zich af. Ja, ze gaan hem testen natuurlijk. Die jonge scheidsrechter die debuteert in de Eredivisie. Die gaat hier even op zijn strepen staan bij de captain. Wankwo helemaal vrij inknikken. Slim weggelopen. Blok gezet. Dan kan hij vrij koppen. Van Gils op de doellijn. Moslim. Dat is een Koswal. Koswal naar Koeman. Bakker van de sokken gelopen door Kulenovic. Bakker zoekt Van Duin. Legt een knap klaar voor Hadley. Brouwer kan hij uithalen. Kiest voor Noslin. Noslin terug. En Telstar begint goed aan de tweede helft. Heeft hier al een tweede corner te pakken binnen 5 minuten. En voert de druk gelijk op. De goal van Heracles Almelo. Knap dit van Van Duin. Bal in de ruimte leggen waar de middenvelders kunnen aansluiten. Noslin. Hadley is tot klaar om die bal binnen te lopen. Opnieuw Hardeveld, opnieuw richting de tweede paal. Brouwer helemaal vrij, waar de redding van Janssen. Weer lukt het niet om die corners van Telstar goed te verdedigen. Janssen staande weer. Heel veel beweging. Maar Brouwer hoeft niet eens gek van te doen om daar zo vrij te komen. Niemand eigenlijk bij hem in de buurt. Had hij meer mee kunnen en moeten doen. Engels maakt het Wankwo lastig. Engels gaat dan op zoek naar de penalty. Krijgt hij niet. Er was weinig aan de hand. Hier wel overtreding van Ulcik op Bakker. Van Gils, ja, die solliciteert naar een gele kaart. Door zo de confrontatie te zoeken. Dan schrijft het de Kuipers, die wel gelijk aan de bak moet in die eerste 7 minuten. Van zijn Eredivisie loopbaan. Engels. Wel heel even contact, maar dan gaat hij te gemakkelijk liggen. Dan scheidsrechter altijd afblijven. Wel een overtreding van Offerhaus ten opzichte van Zamburek. Hardeveld. Wel een ruimte gespeeld, maar Hadley moet eerst nog los zien te komen. Maar uiteindelijk komt Janssen. Ulcik, schitterende paas. Engels. Twee man voor de goal. Voorzet is niet goed van Mario Engels. Van de Kust. Eerste corner van de tweede helft nu ook voor Heracles.
binnengehengeld door Van der Kust. Kolenovic vloert daar Hedley. Zijn drang richting de goal. En die gaat het al heel zwaar krijgen. Schat ik zo in. In de resterende 36 minuten. De belangen die zo groot zijn. Zeker geen gemakkelijke podium om te debuteren voor een jong arbiter in de Eredivisie. Van Duin verlengde die bal dan. Corner aan de andere kant. Kulchik trapt. Nu ligt Hedley daar op de grond. Bijgelegd met Kulenovic. Ja, geeft hem gewoon een gooi in zijn gezicht. Dat is toch heel bijzonder. Zeker als je bedenkt dat hij geel heeft. Hetzelfde geld heeft de scheidsrechter net dat duel in het vizier. Engels, half struikelend, komt er niet meer aan. Prachtige trap van Koeman. En loop bij Hardeveld. Die bal ook van Hardeveld. Brouwer kan terug naar de wingback. Nog niemand echt voor de goal. Hardeveld moet dan even wachten. Dit is ook een aardig resultaat als Van Gils mee verdedigt. Maar dan is het denk ik gevlacht van buitenspel. Schitterend hoe hij hem daar zo weglegt in de ruimte. Koeman junior. Prachtige trap. Maar het vervolg. Buitenspel. Zamburek. Hoe chique.

te wieren. Toch best ver. Bozinowski werd geblokt. Luchik. Voorzet van Luchik. Bozinowski. Van de Kust. Koeman ziet dat hij niet achter deze bal hoeft aan te gaan. Die is veel te scherp gegeven. Hedley. Brouwer. Oeh, als Van Duin er vanaf blijft, dan loopt Noslin zo door aan die rechterkant. Engels voor Heracles. Bozinowski neemt het niet best aan, maar Van de Kust zit er daarachter kort op. De ritmeester van de kamp blijft geblesseerd achter op de helft van Heracles. Van Gilst gaat door. Nog een keer Van Gilst. Bozinowski. Nog altijd ligt de ritmeester van de kamp daar. Vervanger van Hatenboer. Ja, zijn enkel lijkt daar dubbel te klappen. Spel weer hervat. Komen. Het is ongelooflijk chaotisch in de tweede helft. Heel veel oponthoud, heel veel botsingen, heel veel blessures. Benita, maar daarvoor. Gewoon een duel tussen Te Wierik en Van Duin. Routine en jeugd. Elkaar een botsing kwamen. Die werd weer bijgelegd. Dan komt deze wedstrijd eigenlijk geen moment in een lekker ritme. Van Gilst. Kan aannemen, kan draaien, kan hem ook meegeven aan Ulci. Veel meer dan anders loopt Telstar in dit soort situaties achteruit. Dat is een goede voorzet van de Kust. Uiteindelijk toch net te scherp. Koeman wil opschieten. Het geluk zoeken bij Van Duin. Zamboerik. En Te Wierik. Oh, Te Wierik. Die verslikt zich daar in Brouwer. En dan kan Telstar aansluiten met de ritmeester van de kamp. Brouwer en Van Duin zijn voor de goal. Lage voorzet. Achter staat niemand. Zo slecht was die voorzet niet van de ritmeester van de kamp. Bakker. Richting Van Duin. Hedley. Hedley. Van Duin. Van Duin en Jantziek met de redding. Maar Brouwer die bal ook wel had willen hebben. En die was mee met Van Duin. Niet gezien door de spits. Ging voor eigen succes. Klein beetje zwoem er weer in bij Telstar. Kijk eens even hoe vrij Brouwer daar staat. Maar ja, aan de andere kant. Rond 16 meter gebied ook niet zo gek dat de spits het daar zelf probeert. Wankro. Van Gilst. Gaat heel gemakkelijk liggen.

0: Hans heeft weer pijn. Heer Oponthoud. Engel staat weer. Alles duurt lang in de tweede helft. Iedere spelervatting, iedere inworp. Het komt wel een minuut overheen. Zamboerik met de vrije schop. Niemand die er tegenaan loopt. Dat is er nu weer. Het volgende probleem. Net hersteld van een enkel blessure te Wierik. Ja, probeer zomaar eens in een ritme te komen. Probeer zomaar eens een wedstrijd aan de gang te krijgen. Waarschijnlijk kalm nog altijd. Correa, die al zijn spits ook in de warming-up heeft gestuurd. Sterker nog, gaat een aanvaller brengen. Want Thean gaat in de ploeg komen. En meestal gebeurt er dan wel wat. Met de entree van Kai Thean. Plan uitgedokterd voor de laatste 25 minuten. De Wierik kan in ieder geval niet verder. Die schokt ook naar de zijlijn. Maar eerst de wissel bij Telstar. Ja, nu ook niet. Maar waarom dat allemaal zo ontzettend lang moet duren? Is toch echt heel raadselachtig. Drie wissels zelfs bij Heracles. We zijn nog altijd bezig bij die ene van Telstar. Wat een... Het bord het weer niet. Ah, toch. Het lied eraf. Thean erbij voor de laatste 25 minuten. Het spel dat inmiddels al anderhalve minuut stil ligt. Twierik eraf, Sestic erbij. En ook Bruns zien we daar klaarstaan. En Alstrand. Bozinowski en Engels. En de andere die naar de kant gaat bij de ploeg uit Almelo. Ik heb het toch echt zelden gezien hoe lang dit allemaal duurt.
1: En de laatste is achteruit. Hier is er al uit.
0: Het is bijna een sketch. Nog steeds te goochelen met het bord en de nummers en de bevestiging van die nummers. En dat briefje en een ander briefje en hier dan een handtekening. 2,5 minuut wordt er niet gevoetbald. Bal rolt weer. Dat is het goede nieuws. Thean. En het publiek gaat er gelijk achter staan. Als Telstar aansluit met Noslin. Hier is de bijdrage van Thean. De bal niet voor de goal. Noslin pikt op. Ingebracht door Nwankwo. Geen goede voorzet. Koswal terug naar zijn keeper. De meester van de kamp. Over de knie, letterlijk, bij Benita. Aardeveld. Dat is een goede bal van Aardeveld. Noslin. Van Duin aangesloten. Noslin. Krijgt hij nog voor de goal? Ja, zo wel. Maar er is niks mee te beginnen natuurlijk tegen een keeper van 2 meter 3. Steekpaas van Bruns mislukt. Maar krijgt bijna een herkansing van de ritmeester van de Kamp. Hè? Al dat hoogspanning op de voeten. Brouwer. Thean. Noslin aan de rechterkant. Thean kan rechtdoor. Het wordt toch Noslin. Moeilijke hoek. Geblokken van de kust. En een corner. Maar Heracles wankelt wel wat meer in de tweede helft dan in de eerste drie kwartier. Veld met indraaiende hoekschop met de tweede paal. Bakker en de lat in binnen. Binnengewerkt door Offerhaus. Bij wie helemaal niets lukte vandaag. En wat een moment voor hem om zijn eerste van het seizoen te maken. Telstar over het dode punt. Ruim 20 minuten voor tijd komt daar toch het verlossende doelpunt voor de ploeg van Correa. En weer een stap dichter bij een jaar in de Eredivisie. Via Offerhaus. Bleef de complete off day voor zijn doel, voor zijn standaard die hij dit seizoen heeft neergezet. Lukte er echt helemaal niks bij Offerhaus. Maar dan nog kun je natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol spelen als je op de goede plek staat. Weer uit de corner, een kans voor Bakker. Jansink met de handen en Offerhaus op de goede plek voor de 1-0. Heracles krijgt die hoekschoppen maar niet onder controle. Ook nu niet. Makkie voor Offerhaus. Ontlading in Velsen Zuid. Rotterdam bij Excelsior Volendam is het nog altijd 1-1. Nou, deze wedstrijd dus in de tweede helft, een kwartier later begonnen dan de rest.

0: De virtuele stand is het nu zo dat Excelsior zich met het gelijke spel veilig speelt. En dat Telstra dan volgende week in Volendam een gelijkspel genoeg zou hebben. Overtreding van Thean niet gezien. Laat hij doorgaan. Brouwer. Brouwer krijgt hem gelukkig mee. Brouwer nog altijd. Brouwer, wie is er voor de goal? Daar is Noslin. 2-0 Telstar. Gaat hard ineens. En dat is een knappe goal van Noslin, want de hoek was best lastig geworden. Wat een ontlading bij Telstar, waar 70 minuten lang de spanning op de voeten stond. En waar het ineens opengebroken wordt door eerst Offerhaus en nu door Noslin. Tolle, dolle vreugde in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. En het gebeurt echt wel wat met die intree van Thean, die hier en daar een beukje uitdeelt. Voor onrust zorgt. Een beetje mazzel natuurlijk voor Brouwer, die hem heel gelukkig meekrijgt. Maar de voorzet die erop volgt is uitstekend. En Noslin, in knappe hoek. Die werken nog binnen. Verzet zal nu toch wel gebroken zijn bij Heracles. Assist Brouwer, doelpunt Noslin. Uit andere hoeken bekeken of er niet sprake was van Hens. Maar er is zeker geen sprake van. Noslin doet dit echt heel erg knap. Tweede van het seizoen. Voorzet. En daar het antwoord bijna. Tenminste, de aansluitingstreffer had hij er moeten volgen. Kulenovic. Een puntgave voorzet van Benita. Ja, hij kijkt natuurlijk ook naar Excelsior Volendam. De bondscoach. Daarnaast de technische man van Telstar, Peter Hofstede. Als Excelsior er eentje zou maken tegen Volendam, dan is het wel eens een beetje bekeken onderin. Dan is Telstar officieus veilig. Thean. Porta nog even Benita. Thean, voorzet. Van Duin komt er niet bij van de kust. Hulcik. Hulcik aan de wandel, maar loopt zich vast. Benita heeft een goede opening op Bruns. Bruns met de voorzet. En daar zijn ze weer dichtbij in 2-1. Wat een kans voor Van Gils, die woest is op zichzelf en die meer naast knikt. We beginnen met deze prachtige paas van Benita. Het is echt een fraaie aanval van Heracles. Ja, het maken van doelpunten is de hele tweede seizoen zelf een gigantisch probleem. Open kans voor Van Gils. Offerhaus. Geen buitenspel. Koswal, notabene, de centrale verdediger. Nee, laat hem voor de zekerheid toch maar lopen voor Brouwer. Thean. Heel veel ruimte aan de rechterkant. Oeh, een beetje wat een handige bal van Thean. Daar komt Brouwer nog. Ritmeester van de Kamp weer op de been. Sestic. Koeman kan hem meegeven aan Bakker. Dan de streep van een paas richting Noslin. Brouwer. Noslin kapt naar binnen. Voorzet is goed. En daar is een fraaie goal van Hardenveld. Schitterend gespeeld. Door Noslin met name. Fortuinblinker bij Telstar vandaag. Een van de weinigen die op de been bleef in de eerste helft. En in de tweede helft die cruciaal is. Met een goal en een assist. En zo neemt Telstar uiteindelijk toch nog zeer overtuigend afstand van Heracles. Maakte 3 goals in 7 minuten. En begon het allemaal, dit doelpunt bij Koeman junior. Zesde van het seizoen al voor Hardenveld. Streep van de paas op de borst van Noslin. Die later in deze aanval ook nog een rol zal spelen. Aan zijn linkerbeen. En de voorzet. Punt gaaf op het hoofd van Hardenveld. We hadden nog wel even gekeken of Noslin daar niet buitenspel stond. Dan had niet de schijn van overigens. En Hardenveld, geweldige loopactie. Goeie knik. Prachtige goal. Het is 3-0. Alles nagekeken. Doelpunt staat. De zesde van het seizoen van Hardenveld is een feit. Weer daar, Noslin. De bal weg te knallen. Koeman. Vast. Dat is een trap richting Noslin. Benita zit er even tussen. Noslin is nog aan het werk gezet van de kust. Gaat Telstar nog wisselen? Nou, niet zo klein beetje ook. Hij begint meestal met de kamp. Toch weer last gekregen. Hij verstapte zich. Wordt er nu weer afgehaald. Is de vervanger van Atenboer. Het zelf nog niet in de gaten, denk ik, ritmeester van de kamp. Ik denk, schei uit. Maar toch zijn nummer omhoog. Hier dat moment dat hij de knie ook overstrekt en nog in botsing komt met Zamburek. Ik denk dat het heel verstandig is dat Correa, ritmeester van de kamp, inderdaad wisselt. Misschien heeft hij hem volgende week al nodig. Het houdt al een wonder dat hij deze week nog bij de wedstrijdselectie kon aansluiten. Seedorf voor Van Duin. En Noslin, de smaakmaker vandaag bij Telstar, ook eraf. Afgelost door Leskar. Afgelopen bij Excelsior Volendam. Daar is het geëindigd in 1-1. En dat betekent dat Telstar volgende week bij Volendam op bezoek voor een resultaat zal moeten halen. Een gelijkspel zal dan volstaan. Nog een jaartje Eredivisie. Daar gaat heel veel spanning op staan op die wedstrijd van volgende week. Koeman. Thean, hij zet een blok. Maakte bij de overtreding op Sestic. Kaart voor Thean, die veel te lang bij zich houdt. Ja, hij heeft wel even wat losgemaakt, want toen hij inviel was het nog 0-0. Kartean. Er is een kaarthuis in elkaar gestort daarna, na die eerste treffer. Heracles, zoals we dit seizoen wel vaker gezien hebben. Mirani. Voorzet, Zamburek positioneert zich. Komt er niet aan. Een corner nog voor Heracles. 7 minuten te gaan nog. Dus wat blessuretijd. Hoekschop voor de Almeloers, weggekopt door Wangvo. Holtschik. Wissel komen bij Telstar. Daar staat Roger de oudste klaar. 18 pas. Middenvelder.
1: Mooi.
0: Gaat voor zijn achtste optreden in de Eredivisie dit seizoen. Van Koswal. En die doet het op zijn beurt. En ook de Kalleman. Goede wedstrijd gespeeld, Koswal. Stabiel daar in die achterhoede bij Telstar. 100 minuten voor Oudster. Sestic. Kolenovic neemt toch iedere keer veel risico's in die duel. Door heel dwars eigenlijk, letterlijk dwars, zijn tegenstander in te lopen. Seedorf, snel. Mirani zet zijn lichaam ertussen. Punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden. Dat was al een mooi aantal voor Correa. Dit is natuurlijk ook een cruciale overwinning. Als het er heel dichtbij is. En dan toch nog. Dat zal misschien nog een klein beetje knagen. Nog een puntje nodig volgende week. Dat wil zorgen voor een prachtige apotheose natuurlijk in die strijd om de 16e plek. Dit is het duel van Gilst. Leskar. Thean. Seedorf weggezet door Sestic. Zamboer inmiddels op de helft van Telstar. Heracles met Benita. Heracles zat er werkelijk heel weinig in. Ook vanmiddag weer. Poging uit de tweede lijn van Ulcik. Geen lijn, nauwelijks spelplezier waarneembaar. Nou niet tegen een worst. Nou niet tegen een worst in een Telstar. Kregen ze er geen moment eigenlijk. Een beetje vaart in. Maar uiteindelijk heeft Telstar dus gedaan wat ze moesten doen in deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Winnen van het al gedegradeerde Heracles. En wellicht had het dan allemaal goed kunnen aflopen vandaag. Maar Volendam is veerkrachtig geweest in Kralingen. En dus gaat het allemaal naar de 34e speelronde. En eventueel daarna nog de reddingsboei van de promotie-degradatie playoffs. Waar de Eredivisionist maar één ronde in hoeft te spelen. Rossen voor Telstar. En nog een corner. Hardeveld. Offerhaus, Hardeveld, schitterend uitgedokterd, terugleggen. Dat was een aardig pannetje wat Telstar hier bedacht heeft in deze corner. Die ballen voor de goal waar Mirani verdedigt. Van Gilst. Bakker. Tackle op de bal. Bal uit geweest, ja. Bal was uit geweest daar aan de overkant. Zo bollen de spelers uit in deze wedstrijd. Nog niet van Heracles dat al een tijdje. En is het vertelster in de tas. Gaan we nog 3 minuten door, denk ik. Al staat er 33 op het bord van Dobre, die grootst mogelijke problemen heeft met dat apparaat. Die ook nog eens een schoot geworpen gekregen heeft halverwege deze wedstrijd. Krijgt Kulenovic hier voor een overtreding op Rossen nog zijn tweede gele kaart. Ja, in het seizoen van Heracles is dit niet eens meer bijzonder. Ongelooflijk. 91ste minuut van de wedstrijd. Nog zo'n domme overtreding maken. Dat kun je bijna niet bedenken. Dat is dan de reactie van Kulenovic. Toch ook wel te zien dat hier sprake is van een enorme mate van onhandigheid. Maar als je toch iedere keer de hele wedstrijd door zo de wedstrijdduels aangaat, dan vraag je er ook om. Alleen of hij er nog even blijven staan, omdat die gele kaart misschien wordt omgezet in een direct rode kaart. Dat gaat De scheidsrechter nu bekijken. Hij gaat eraf, maar of dat met direct rood is of met twee keer geel. En ik denk op basis van deze beelden dat je kunt concluderen dat dat een directe rode kaart wordt. Wat een ongelooflijk idiote actie nog van Kulenovic in de blessuretijd van deze wedstrijd. Hij wil op vakantie, zoveel is duidelijk. Veel stommer dan dit ga je niet zien. Telstar kende één opleving van een minuut of acht. Daarin scoorde het maar liefst drie keer. Daarvoor en daarna zagen we het zwakste Telstar misschien wel van dit seizoen. Van Heracles blameert zich andermaal door tegen een zwak Telstar. Eigenlijk geen moment in de wedstrijd te komen en er toch weer kansloos af te gaan. En het verhaal ligt natuurlijk bij de ploeg uit Velsen Zuid. Een tractatie geweest voor de Eredivisie dit seizoen. En ze hebben het allemaal in eigen hand in de aanloop naar die laatste wedstrijd in Volendam. Er wordt een kraker aan de borden van het IJsselmeer. 34 punten, daar gaan ze naartoe na vandaag. Maar het zal nog niet voldoende zijn om zeker te zijn van nog een jaartje voetballen in de Eredivisie. Dan moet nog een puntje bij. Naar het einde. Speelronde 33 zit er nu helemaal op. Telstar verslaat Heracles met 3-0. Gaat naar 34 punten, maar is er dus nog altijd niet. Ontknoping wordt fascinerend volgende week in Volendam. Telstar dat drie stelle goals achter elkaar maakte. Daarvoor zo ontzettend veel moeite had met een pover Heracles. Er kwamen geen moment eigenlijk in het eigen spel. Maar toen hij eerst eenmaal viel uit een standaard situatie uit een hoekschop via Offerhaus. Toen ging het even kortstondig lopen. En liet Telstar in die periode zien waarom ze de naamwind zijn voor de Eredivisie onder deze trainer Correa. Het is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. 13 punten uit de laatste 5 thuiswedstrijden. Daarmee hebben ze een stevig fundament gelegd om er volgend jaar ook weer bij te zijn. Maar dan moeten ze eerst nog even een punt pakken in Volendam. Volendam heeft zich ook kranig geweerd door een puntje te pakken bij Excelsior. Dat nu veilig is. Omdat die twee concurrenten dus nog tegen elkaar spelen. De mooiste was van de Hardenveld. Fraaie aanval. Prachtige kopbal. Hij maakte zijn zesde van het seizoen. En dat betekent een definitieve knock-out. Een belangrijke rol ook bij dat doelpunt van Koeman. Die één keer handelend moest optreden in de eerste helft. Maar verder wel wat speldeprikjes zag van Heracles. Maar daar niet zo heel veel meer aan hoefde te doen. Noslin was de beste man vandaag aan de kant van Telstar. Een doelpunt en assist voor hem. En ook in de eerste helft bleef hij als een van de weinigen goed op de been.
1: Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer. Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Dit is het weerbericht.
1: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle. Over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een half uur vertraging.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis. Hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Oh, Misty, I, oh.

0: Voetbalbazone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Voetbalbazone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Jason.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.

0: hartelijk welkom. Maandag 11 mei, de laatste week, de officiële week hier in Nederland. Daarna gaan we natuurlijk met z'n allen naar Curaçao. Daar heeft Johan, dat heeft hij net bekend, ongelooflijk veel zin in om daar inspiratie op te doen.
1: En ik vind het ook heel jammer dat jij morgen al weggaat.
0: Ja, dat vind je heel
1: vervelend.
0: Dat we
1: zonder jou uit moeten zingen. Dat zal een lange week worden.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Valentijn Dries, ook binnenkort er naartoe. Datzelfde geldt voor René van der Gijp. Dat geldt niet voor Michael Bogert. Die zit hier wel. En Hans Spekman blijft ook gewoon thuis. Maar hij zit wel hier, ja! Je bent nu van de FNV, hè?
2: Ja,
0: dat is gewoon helemaal geregeld.
1: En ik vind dat hij nu op de juiste plaats zit. Dit is de ideale plaats voor hem.
2: Ja,
0: op zo'n kruk bedoel je?
1: Nee, FNV. Nee, FNV.
0: Ja, dat is echt zijn
1: vind
0: ding.
1: Ik echt. Ja.
0: Op de barricades, en strijdvoeren.
1: En de oude PvdA van het FNV. Want PvdA en FNV, dat was één. Ik werkte bij de Weekbladpers. Bij Voetbal International was een links bedrijf. Wij moesten voor Taunus rijden, weet je waarom? Nee. Omdat het FNV, die had aandelen van Ford Nederland.
2: Oh. Ja. Zo goed georganiseerd is het nou ook weer niet meer. Maar,
0: ja. Hij kwam ook strijdvaardig binnen, had zo'n hele felle rode jas aan. Die wilde hij eigenlijk aanhouden, toch?
2: Ja, maar het is een beetje te warm.
0: Want jij hebt het heel snel warm. Ja? Wat is de verwarmingstand op dit moment bij jullie thuis?
2: Nou, de verwarming staat nu uit, maar ik denk bij heel veel mensen, toch?
0: Weet niet. Ik bedoel,
1: heb jij wel eens bevroren voeten 's winters thuis? Hans?
2: Nee, ik heb het wel eens gehad als ik de airco per ongeluk aandeed in de auto. maar thuis niet, nee.
0: Okay,
2: ik kan er echt aan wennen, jullie ook.
0: Wel grappig om jou hier zo te zien, want je bent eigenlijk boos. Je gaat strijd voeren, ja. daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar je ziet er altijd wel heel vrolijk uit. Dus dat
2: maar je kan toch ook strijd voeren met een vrolijke inborst?
0: Ja. Nou, dat gaan we straks bespreken. Michael, goed dat jij
1: dat
0: bent.
1: Slagen wij niet zo in, hè?
0: Daar zijn wij niet zo goed in, namelijk. Nee. Bij ons kun je het echt zien.
1: Die vrolijke inborst die maakt snel plaats hier.
0: Ja. Stappen soms mensen op en zo, die worden heel boos, die lopen weg. Ja. Dat kan allemaal.
1: Ja, stapt die vent als ik tegenover me. Maar ik blijf altijd zitten.
0: Dat doe ik dus nu, hè. Vanaf morgen ben je met 3 of 4 dagen kwijt. Heerlijk. Ja, fantastisch. Michael, goed dat jij er bent. Alpe d'Huez, gaan we zeker over praten. Belangrijk. Waarom is dat belangrijk?
3: Zoveel mogelijk geld ophalen natuurlijk om kankeronderzoek te financieren. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, Giro, ook leuk.
3: Is ook leuk, ja. Ja, gaat morgen echt beginnen in Italië. Ze zijn in Bulgarije gestart en morgen op Italiaanse bodem.
0: Ja, genoeg te bespreken. Heb je nog tips voor mannen die naar het buitenland gaan binnenkort? Of...
3: Tips. Curaçao ben ik wel veel geweest met fietsen. Ja, dat was altijd wel heel
1: goed. Dat was altijd het afsluitingsfeest.
3: Ja, dat was goed. Ja. We hingen daar meer in de lamp als dat we op de fiets zaten. Maar we moesten altijd dan nog een wedstrijd rijden tegen van die lokale helden die natuurlijk heel het jaar aan het trainen waren om ons een beetje pijn te doen. En dat lukte aardig.
0: Ja. Ja.
3: Maar jij gaat er al heen, dus jij kan al een beetje
0: verkennen. Ja, ik ga ook even fietsen daar. Ja, klopt inderdaad. Curaçao, het is een beetje onrustig op Curaçao, jongens.
4: Ja, valt wel mee.
0: Ja.
4: Valt wel mee, toch?
0: Ja, vind je?
4: Nou, ik hoorde dat het eiland zelf, dat daar heel veel mensen heel erg blij zijn.
0: Dat Dick Advocaat weer terugkomt.
4: Dat Dick Advocaat terugkomt, ja.
0: En hoe kijk jij
4: naar de manier dan? Waarop, daar kan je vraagtekens bij stellen. Nou, eigenlijk is het gegaan zoals Dick Advocaat het zou willen. Fred deed het niet goed tegen China, tegen Australië. Toen kwamen spelers in opstand, die kwamen bij het bestuur. En toen heeft die voorzitter, die heeft gezegd tegen de man voor Corendon... van,
0: Attilaï, ja.
4: Als jij nou zorgt voor Dick, dan zorg ik voor Fred. Nou, en vorige week liet die directeur of die voorzitter van die bond... die liet vallen van dat de spelers niet langer achter Fred Rutte stonden. Ja, dan ben je verloren eigenlijk als trainer. Ja.
0: In eerste instantie schrok je ervan. Hij had niet verwacht dat Dick nog zou willen. En daar schrok je dus volgens mij een beetje van.
4: Ja, maar Dick was zo eergevoelig is hij dan. En hij was zo vereerd dat die spelers hem terug wilden hebben.
1: Ja, maar toch
4: dus die heeft nooit de deur dichtgegooid.
1: Toch heeft Dick geen juiste rol gespeeld. Uit collegialiteit. Kijk, hij is 2 keer opgestapt. 2 keer op een beslissend moment. Toen hebben ze Fred bereid gevonden. En Fred is een totaal ander mens en ook een andere trainer. Maar ten opzichte van zijn collega Fred had hij, toen dat ging rondbazuinen, had hij moeten zeggen, nee, ik heb afstand gedaan. Fred is de man waar jullie mee naar de WK moeten. Ja. En een sponsor, Corendon, moet zich nooit met het beleid bemoeien.
4: Nee. Nee, dat hebben ze wel gedaan natuurlijk.
0: Die sponsor heeft zich ermee bemoeid op het moment dat die voorzitter aangaf... als je dat voor elkaar kan krijgen.
1: Ja, maar verstandige sponsor zegt dan, dit is mijn zaak niet. Nee. Sponsors en supportersverenigingen nooit inspraak geven. Ja.
4: Maar dat die sponsor een rol heeft gespeeld, dat bleek wel... omdat zij nadat de bond had gezegd, we gaan door met Rutte... eigenlijk het sponsorcontract voor na de WK niet wilde verlengen.
0: Maar kijk, normaal gesproken is een sponsor een heel klein onderdeel van een bond. Weet je wel, bij KNVB heb je een aantal hele grote sponsors... Dit is de bond, eigenlijk.
4: Daar komt het bijna die betalen geloof ik jaarlijks 8 ton.
0: Ja.
4: Dus dat is wel een serieus
0: alles,
4: geld.
0: Alles wat als er een nieuw veld moet komen, wordt geregeld door Corendon. Als er een nieuw iemand binnen moet worden gevlogen, dat doet Corendon.
5: Nee, maar ik denk dat Kees Jansma wel het juiste zei. Van joh, je hebt op een gegeven moment afscheid genomen. Er komt een nieuwe trainer. En dan kan je niet zeggen op het moment dat het weer wat beter met je dochter gaat. Van joh, ik wil het wel weer proberen. Had hij niet moeten doen.
0: Ja, maar zo is het niet gegaan, hè? Ze hebben hem benaderd daarvoor. Ja, ja. Dus hij heeft niet.
1: Jawel, maar hij had dat niet moeten doen. Nee. Want hij heeft hierdoor, hoe je nog went of keer, Fred is het kind van de rekening.
4: Ja. Nou, Dick ook wel, want er is een hoop kritiek op Dick ook.
1: Nou, ik denk dat een hele hoop mensen dat kwalijk nemen. Ja,
5: Fred had natuurlijk ook nog gewoon. Kijk, Fred kan wel zeggen, ik stap op. Maar die had er ook nog drie bij hem, hè?
4: Ja.
5: Die moet ook weg.
4: Maar die worden allemaal wel betaald, wat ik ervan begreep. Hmm. Dus iedereen krijgt gewoon zijn geld. Maar het WK had natuurlijk een geweldige uitdaging geweest voor Fred. Want Fred komt voor de rest nooit meer op het WK. Behouden ze als supporter of als toeschouwer. Ja. Maar nooit meer als bondscoach. En Dick heeft natuurlijk al een paar WK's gedaan. Maar die wilde zo graag. En die denkt ook van, het interesseert me geen ene ruk meer. Wat mensen van mij denken. Ik ben 78. Over 5 jaar ben ik er misschien niet meer. En nu draai ik nog een WK mee.
0: Maar het was zo leuk. Staat, hoor, als je het zo omschrijft. Want ik bedoel, het is meer omdat hij voelt zich inderdaad enorm gevleid. Wat jij zegt, dat de spelers het graag wilde, dat de bevolking het graag wilde, dat de sponsor het graag wilde. Dat gevoel, omdat hij ze natuurlijk daar ook naartoe gebracht heeft. Dat is iets unieks wat er gebeurd is. Ja, 55.000 mensen op een eiland die mee gaan doen aan een WK. Wat uniek is, met straks de oudste bondscoach ooit op een WK. Dat is wel een verhaal.
1: Nou, het enige sterke argument is dat de spelers niet met Fred verder willen. Nee. Nu weet ik niet of spelers dat moeten bepalen, maar als een groep zich tegen een trainer keert, moet je verstandig zijn.
5: Hoor. Ja, aan de hand van één reisje, Johan, van 10.
1: Maar ik heb niet één speler voor de camera dat zien zeggen, hoor. Dat ging rondzingen.
4: Nee, maar dat zong rond, maar dat was natuurlijk binnen de bond. En van de week, volgens mij was het donderdag, Mike Verweij had toen die bondsvoorzitter een app gekregen. En die zei van, de sponsors en de spelers, die staan niet achter Fred Rutte.
0: Ja.
4: Maar wij staan wel achter Rutte.
5: Maar voor ons was het toch eerder leuk als dat het, qua prestatie is het waanzinnig. Maar het was toch een beetje zoals die programma's van Willybrood weer meedeed. Die programma's van Willybrood met Gerard Koks' laatste kunstje.
0: Ja.
5: Dat was het toch een beetje.
0: Ja.
5: Met Kees en Casper en Cor Pot en Dickie.
1: Gaat Cor Pot wel mee of niet?
5: Liever later nog.
4: Gaat mee.
5: Dat was het.
0: Ja.
5: Daarom vonden we het
4: Cor
5: leuk.
4: Cor staat al met zijn koffer klaar, ja.
0: Ja, en Kees is nu opgestapt. En Kees, wat jij zei, zonder Kees gaat het eigenlijk niet door.
1: Ja, Kees wil dolgraag overal met zijn neus vooraan zitten. Ja. Dus daarom is hij op een of andere manier gekwetst dat hij nu opstapt.
4: Ja. Maar ik hoorde ook van iemand van die bond, die zei van, ze vroegen zich af in Australië en bij dat toernooi of nou Kees de bondscoach was.
0: Echt waar?
4: Ja, want Kees is natuurlijk dan heel dominant. En Fred wist natuurlijk van toeten nog blazen met het hele eiland, met die selectie. En Kees weet natuurlijk alles, dus Kees liep wel voorop. En die trok de hele boel mee. En als Dick daar is, dan is Kees gewoon een perschef.
0: Ja.
4: Daar stel je niks voor.
0: Maar daar bleef hij waarschijnlijk ook toen de rest wegging, toch? Op dat moment.
4: Ja, natuurlijk.
0: Toen dacht hij, nu is mijn
1: kans. Kees heeft de macht gegrepen toen Dick wegging.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
4: En nu moest hij terug in zijn hoofd.
1: Ik zag hem gisteren zitten bij FC Utrecht. Ja. Nou, we moeten hem binnenkort een keer lek prikken.
4: Ja, want
1: hij is zo, hè?
4: En zweten. En
1: en hij laat een baard staan.
4: Ziki, een baard.
1: Het was een beetje Demis Roussos.
5: Ziki, kijk.
4: Ja.
5: Ja. Slaapt hij nog wel thuis?
1: Nee, onder een brug slaapt hij.
0: Maar wel weer het Kees-effect gisteren, hoor, tegen Ajax. Dat,
4: Ja.
0: Die laatste nu toch dat doelpuntje. Wat is er met dat Ajax aan de hand? Die Garcia die staat allemaal langs die lijn.
5: Je zou zeggen dat die van de Hoorn, daar zou ik wel dan iemand tegenaan zetten.
0: Ja.
5: Maar juist die laat ze vrij.
0: Ja, dat is best bijzonder.
4: Ja, en vorige week heeft hij zijn hele ploeg omgebouwd, want Weghorst was ziek en dan miste hij de lengte. Nou, Weghorst, zet hem dan tegen die van de Hoorn.
0: Ja.
4: Hoe simpel kan het zijn?
0: Ja.
4: Maar niet voor deze man.
0: Nee, hoe simpel
2: kan het
0: zijn?
2: We hebben er wel meer, hè, bij Utrecht 10 kunnen koppen.
4: Ja.
2: We hebben er een paar die kunnen koppen bij FC Utrecht. Viergever ook natuurlijk.
5: Ja, oké, maar van de Hoorn is
0: van de Hoorn is
5: wel
0: gek, hè?
5: Ja. De kopper.
2: Ik was helemaal blij, hè?
0: Ja, dat snap ik. Bij Utrecht word je altijd heel vrolijk, toch? Of niet?
2: Zeker.
0: Dat is jouw
5: maar Hansi, je kan niet zo vrij in het 5-meter-gebied inkoppen, natuurlijk.
1: Dat moet je in Engeland dus doen.
5: Dat kan niet.
2: Maar ik was wel blij met die vrijheid.
5: Nee, het oké, prima.
0: Voorzitter van FNV, jij Hansi.
2: Hansi.
0: Kan alleen in dit programma, hè? Dat weet je, Hansi. Ja,
2: zeker.
0: Hey. Ja, nee.
1: Ja. Nou ja, maar hij is 3 dagen voorzitter en het hele kabinet is in paniek.
0: Ja, die zijn
5: maar in Engeland ook te VAR beslist gewoon.
0: Maar oké, wat vind jij dan van Arsenal?
5: Nou,
0: in Engeland.
5: Wat ik vind,
0: 19 keer bekeken.
5: Ik vond dat die Schmeichel had groot gelijk. Die zei, als je hiervoor gaat fluiten, moet je gewoon bij iedere corner die genomen wordt gelijk affluiten.
0: Ja.
5: Want het is constant oorlog in de 16 daar.
1: Ja, maar je kunt niet zeggen die maakt een overtreding.
5: Nee, één had zijn hand hierbij.
4: Ja, en één toch aan het shirt.
0: Ja.
4: Toch iemand aan het shirt van die keeper. Ja, en als je in de lucht hangt en je trekt aan je shirt, dan ga je neer. Dan kan je niks meer.
0: Maar hij had er 19 keer voor nodig om het te bekijken.
4: Ja,
0: maar
4: dat staat natuurlijk nergens.
1: Maar als je dit... Nou, als je
5: jij dacht dat hij er lekker bij zat.
4: Nee, dat maakt geen ene ruk uit. Dan wordt aan zijn shirt getrokken, ja, dan wordt het een moeilijk
1: maar verhaal. Maar dit affluiten, dat is een strijd met het karakter van het Engelse voetbal.
4: Ja,
1: dit zijn de duels die in Engeland graag gezien worden.
4: Ja, maar zo wordt de Arsenal kampioen. Alleen maar door corners en vrije trappen.
1: Ja, nou ja,
4: en als je ze dat zou mijn zorgen
0: zijn. Laten we even aan de scheidsrechter hier aan tafel vragen. Scheidsrechter, was het een overtreding?
1: Nee.
0: Nou, dan zijn we er toch.
1: Nee, want als 10 spelers voor 1 bal gaan, dan krijg je botsingen.
0: Okay.
1: En er was niemand die zich dusdanig misdroeg dat hij hem op de
4: ook
1: stip
4: niet met die armen. Maar gingen ze maar voor de bal, Johan. Ze gaan helemaal niet voor de bal. 9 van de 10 gaan helemaal niet voor de bal. Ze gaan voor het gevecht, wat jij zegt.
1: Ja, nou ja, goed, maar dat is toch prachtig?
0: Ja, maar die
1: grote contactsport.
0: Kijk, die
1: maar hier kun je toch niet iemand aanwijzen die de boosdoener
4: nee,
1: is?
4: Nee, maar moet je aan de andere kant zien.
5: Het is eigenlijk meer volleybal. Of nee, rugby.
0: Kijk hier.
5: Rugby waar die bal dan zo ingegooid wordt. Waar ze er allemaal op afgaan.
1: De fout is dat die keeper de bal wilde vangen. Kijk, en dan krijgt hij een geweldige duw en dan gaan die door zijn handen. Als hij gestompt had, was er niets aan de hand geweest.
5: Ik denk de fout van de keeper was, Johan, dat hij erin zat. Hij moet komen.
1: Ja.
5: En dan wegstompen. Ja. Maar hij
1: stond er al.
5: Hij stond er al. Ja. Hij zat in de drukte.
0: Maar goed, zo wordt Arsenal waarschijnlijk toch kampioen op deze manier.
5: Ja, zeker.
4: Ja, ja, dat ja, en ze hebben nu geloof. Burnley en Crystal Palace. Dus dat is een ABC'tje. Die ene staat onderaan en die andere die staan, ja, of die bereidt zich Burnley voor de finale van de Conference League.
0: Ja. Dus. Dat is een beetje rommelig. Net een beetje zoals bij de Voice, de finale. Heb je gekeken of niet?
1: Ja, en ik heb me geweldig opgewonden. Ik heb een hele jaar, het hele jaar heb ik me verschrikkelijk geërgerd aan de jury. Ze zijn allemaal...
0: Dat weet je niet merken, viel mij op al die tijd.
1: Politiek correct.
0: Willy Wortel was wel oké.
1: Ja, Willy Wortel is oké. Okay. Ja. Maar de rest, politiek correct, maar ze hebben helemaal niets te melden. En dan laten ze dus een doorsnee popzangetje waar de 13 van een dozijn gaan die in een tributebandje zingt, die laten ze winnen. Niets bijzonders. In ieder dorp staat zo'n jongen in het café met zijn bandje.
0: Ja.
1: En Sanne van Assau, die vanaf de eerste minuut liet zien en horen dat ze met kop en schouders boven die groepering... Het waren niet van die grote talenten deze keer. Alleen die Sanne van Assau was een groot talent. De rest die hing er maar een beetje bij. En ik hoorde de eerste uitzending, zong ze dat voilà. Ja. Ik hou niet van Francis Jansons.
0: Nee,
1: maar daar zit je met kippenvel te kijken. En dat heeft ze steeds volgehouden. Maar ze is een beetje kapot gegaan aan het feit dat die coaches, die zitten dus te verplichten welke nummers ze moeten doen. Hè. Die zitten dat door te drijven. En laat dat meisje zelf
0: zat
1: kiezen.
0: Zij bij God, zat zij bij de haar als coach?
1: Ja.
0: God.
1: Ja.
0: Dus daar zat ze bij, ja. Dat is haar schuld
1: dat
0: dan ook.
1: Dat vreselijke mens, ja. Dat vreselijke mens.
0: Laten we toch even gaan kijken. Een klein stukje voor jou, omdat je er lekker aan kan ergeren.

0: Kijk, dat popzangetje, dat zingt zoals iedere zanger van een tributebandje. Daar heb je er 100 van. Maar zij heeft iets aparts in de stem. Zij is te vergelijken met Etta James, met Beth Hart. Ja. Je hoort meteen, het is Sanne van Assau. En ja, dit nummer, ja, dat paste jongen. Niet zo goed bij haar. Ja. Maar ze had eerder nummers, die waren wel geweldig. Maar zij stak met kop en schouders erbovenuit. En er zitten een stelletje van die Hans Worsten, die ze zelf geweldig vinden. Die er verstand van zouden moeten hebben, maar daar hebben ze geen blijk van gegeven.
1: Rest ons nog maar één ding, Johan. Dan moeten we toch die overstap maken. Het is niet anders, ik weet dat je niet wil, maar dan moeten we toch naar RTL terug.
0: Wij kunnen dat programma redden door daar te gaan zitten.
1: Gewoon in de jury, René, gewoon wijn drinken de hele tijd. Ja. Goed.
0: En goed naar mij kijken en mij volgen. Ja? Dan komt het allemaal voor elkaar.
1: Echt waar?
0: Ja, absoluut. Ja?
1: Dus we kunnen bellen nu.
2: Ja, maar het was toch gewoon de jury, de dingen wat ingebeld is die het beslist hebben?
0: Ja, maar als je Nederland laat beslissen, dan wint de smakeloosheid. Want daardoor hebben wij 2 keer de televisie ingekregen.
2: Nee, oké. Nee.
1: Dat is wel waar.
3: Marcel, niet die Suzanne Freek waren. Hè?
1: 3 keer kan niet zeker. Nee, dat gaat niet.
0: Als Trump 3 keer president kan worden, kunnen wij 3 keer die televisie winnen.
1: Dat is waar, ja. Wat wil jij zeggen van?
3: Nee, die Suzanne Freek, die waren de coaches.
1: Ja.
3: Nou, dat vindt iedereen natuurlijk een geweldig verhaal. Dus iedereen gaat daarvoor. Denk je niet?
1: Nou, slechts bekeken finale ooit, hoor, van de vorige.
0: Ik vind het heel melig stel.
3: Ja, nou,
0: die zijn toch niet van deze wereld, die twee?
3: Nee, maar iedereen is begaan, want die jongen heeft
0: gewoon... Kanker. Kijk, overigens, dat las ik ook van Jan Rotmans, hè?
1: Ja, dat las ik ook, die prostaatkanker.
0: Die hier ongeveer een hele avond opgetreden heeft, hebben we er een woord tussen gekregen.
1: Ja.
3: Maar milieu, hè?
0: Klimaat en zo. Ja.
1: Nou, toch even, laten we toch eigenlijk die brug even gaan maken. Er wordt binnenkort weer gefietst natuurlijk, de Alpe 6.
4: Ja.
1: Wanneer gaat het precies plaatsvinden?
4: Donderdag 5 juni. Of 4 juni, sorry. 4 juni Alpe 6.
1: Dit weet je zeker nu?
4: Ja, dat weet ik zeker. Ja.
1: Dat zou lullig zijn als mensen op de verkeerde dag komen natuurlijk.
4: Nee, dat is lullig, ja.
1: Ja. En roep de mensen even op. Zeg hoe belangrijk het is. Leg het uit wat er allemaal gaat gebeuren.
4: Nou ja, het is sowieso belangrijk omdat er heel veel geld wordt opgehaald voor het KWF om kankeronderzoek te steunen. Het is ook heel belangrijk omdat er heel veel mensen meedoen die of ziek zijn of iemand verloren zijn die de ziekte kanker had.
1: Ja.
4: Dus daarom vind ik het heel belangrijk om mee te doen. Ik vind het ook belangrijk om mee te doen om mijn buddy te steunen natuurlijk.
1: Die, ja, jij rijdt met Stefan?
4: Ja, ik rijd met Stefan van Kessel. Die heeft PTO, dat is primair tumor onbekend, met uitzaaiingen.
1: Ja.
4: Ze weten niet waar de tumor zit, maar hij is ongeneeslijk ziek. Hij gaat er
1: even kijken naar Stefan.
5: Ik heb kanker, PTO, ongeneeslijk ziek. Maar ik wil nog niet dood. En na een val bleef ik rugklachten houden. En daar is een MRI-scan gemaakt. Toen als bijvangst bleek ik uitzaaiingen van kanker te hebben.
4: Dat maakt nogal wat mee.
5: Ja, dat wel. Dat is gewoon kloten.
4: Ja. Wat doet het met je als vader?
5: Het eerste wat in mij opkwam is, dit mag niet. Mijn kinderen zijn nog te jong. Dat doet gewoon hartstikke pijn. Je wilt ze heel graag zien uitvliegen straks. En ik hoop dat moment ook echt mee te mogen maken.
4: Vergeleken met Alpe d'Huez is dit natuurlijk een peulenschilletje.
1: Nee, dat snap ik.
6: Mijn naam is Michael Bogert en ik steun Stefan voor zijn Alpe d'Huez. Omdat ik heel graag zou willen dat hij zoveel mogelijk centen ophaalt om het onderzoek naar kanker te stimuleren.
1: Ja, dat is echt super, super belangrijk. Vanochtend was Radio 10 er ook. Wij hebben ook als veiling-item een bezoek hier aan deze uitzending natuurlijk. Met alles erop in. Nou, mensen mogen aan jouw snor trekken. Hebben we echt afgesproken vanochtend op de radio. Dat er ook echt getrokken mag worden, maar ook hard getrokken mag worden. Dus,
0: maar vrouwen mogen eventueel aan iets anders ook
1: nog trekken. Oké. Radio10.nl/doneer. Vrouwen dus lager, de mannen wat hoger. Dat is nu eigenlijk een beetje het motto van wat er moet gebeuren. Maar het is echt hartstikke belangrijk. Hey, je bent dus boos, Hans. Waar ben je precies boos over? Vertel.
7: Ja, dat het kabinet gewoon keuzes nu maakt die heel veel mensen raken. En alleen maar gewone mensen raken die gewoon salaris verdienen. En dan ook nog eens onzeker worden omdat de WW korter wordt. Dus dan heb je na een jaar krijg je helemaal niks meer. En heel veel mensen die een huis hebben of vaste lasten, die zijn dan al stikzenuwachtig van tevoren. Hetzelfde geldt voor arbeidsongeschiktheid. Heel veel mensen die verslijten op een gegeven moment. En die zijn dan op in hun werk. En ook daar wordt de uitkering verlaagd. En je moet nog langer werken. Dus jonge mensen van nu moeten tot hun 72ste werken. Dus alles is alleen maar financiële keuzes die dit soort mensen raken. En dat vind ik gewoon ontzettend onrechtvaardig.
1: Ja.
7: Terwijl ondertussen gebeurt er helemaal niks voor de vermogenden. Dus vlak bij mij, ik woon vlak onder de rook van de Douwe Egberts fabriek. En die Douwe Egberts fabriek, daar was een man, die is daar directeur.

0: En die heeft daar in 1 jaar tijd 60 miljoen verdiend. Oeh. Alleen maar om de aandelen van de ene aandeelhouder naar de andere aandeelhouder over te schrijven. En die werknemers daar, die zijn allemaal in onzekerheid of ze morgen nog een baan hebben. Dus die mensen die worden gepakt, die onzeker zijn of ze een baan hebben. En die directeur, niemand die doet er wat aan. Ja, dat is onuitstaanbaar en ook niet nodig.
1: Nou, zoals je het uitlegt, klinkt het ook heel logisch. En dus, wat gaan jullie doen?
0: Wij hebben vandaag aangekondigd dat we een ultimatum afkondigen. Zo heet het dan, en dat moet je doen. Dat is een beetje een juridische term. Want als het kabinet ons niet tegemoet komt, de vakbonden niet tegemoet komt... en zegt, ja, die plannen van de AOW, maar ook van de WW en de arbeidsongeschiktheid, die gaan van tafel, ja, dan betekent dat dat we acties gaan houden in het land. Collectieve acties, en dat zijn stakingen. En dat kan van alles zijn. We vragen nu aan iedere sector om plannen voor te bereiden. En er is heel veel bereidheid om te gaan staken, omdat dit heel veel mensen heel diep raakt.
1: Ja, en dat spreek je aan, neem ik aan, Johan.
2: Nou, ik ben het helemaal 100% met Hans eens. Kijk, ik las ook die maatregelen. Maar als je een gewone baan hebt met een normaal salaris en door omstandigheden word je afgevloeid of je krijgt ontslag, dan krijg je nog een jaartje WW. Maar daarna kun je hypotheek niet betalen. En alle mensen met een gewone baan en een gewoon salaris, die hebben een hypotheek.
1: Ja.
2: Nou ja, die mensen die worden gek van de stress. Die zitten in jaren doodsangst van, hebben we een andere baan dat we de hypotheek kunnen betalen? Dat kun je mensen niet aandoen.
0: Sorry?
3: 2 jaar was het?
0: Hij is nu 2 jaar.
3: Ja.
0: En eigenlijk, sommige CEO's doen ze het nog ietsje langer. Maar voor jonge mensen bijvoorbeeld gaat de opbouw trager. Dus als jij in de 8 jaar ergens gewerkt hebt, ja, dan heb je maar 4 maanden WW in de nieuwe plannen van het kabinet. Dat is gewoon heel kort. Want zelfs als je geen koopwoning hebt, maar je hebt een dure huurwoning. Zeg in Utrecht, heb je alleen maar vrije sector dure huurwoningen. Dan moet je in die 4 maanden, zit je al van tevoren, voordat je je baan verliest, word je al gek van de spanning. Want dat is iets, hè. Dan moet je weer bij je moeder intrekken, terwijl je bent misschien net een gezinnetje aan het stichten. Ja, ik vind het gewoon heel onderdacht. Terwijl je kan ook heel veel andere keuzes maken. En ik ben ervoor dat ze dat doen. Dus dat
2: ik vind de gewone man, die wordt onder stress gezet. Ontslag krijgen, dat is nu plots een financiële ramp.
1: Maar dan
0: zeg je, dat gebeurt al, want dat is ook het beeld van het hele idee van het kabinet. We moeten mensen prikkelen, anders doen ze niet hun best om met de WW te komen. Maar ik sprak met zo'n man, die werkte in een fabriek in Nieuwbergen. Dat zit in Noord-Limburg. En die fabriek verplaatst, die maakt gewoon winst ieder jaar, maar die verplaatst naar Hongarije, want dan kunnen ze nog meer winst maken. Dat is een buitenlands bedrijf, aandeelhouders weer gedreven. Die man die huilde omdat hij zijn werk verliest, waar hij al 20 jaar met heel veel ziel en zaligheid zijn werk verricht. Dus die vindt het vreselijk. Moet die man dan geprikkeld worden om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen? Hij wil niks anders.
2: Ja.
0: Alleen hij is nu ook bang dat als deze plannen doorgaan, dat hij ook zijn huis uit moet.
2: Ja, maar al die mensen zitten ook met studerende kinderen en zo. Die zijn volledig in paniek, joh.
0: Ja.
2: En het is makkelijk, dan gaan die 3 daar in Den Haag zitten en die beslissen dat allemaal. En ik weet het, al het geld gaat naar de NAVO en naar de asielzoekers. Maar er mag wel eens een beetje beter gepast worden op de Nederlanders.
1: Johan noemt deze voorbeelden. Hoe kan het opgelost worden? Je hebt al gezegd die
0: er zijn heel veel andere keuzes. Bijvoorbeeld, er was heel veel discussie over box 3, allemaal ingewikkeld, maar dat gaat over beleggen. En die is op 1 achternamiddag, heeft Eelco Heijnen, de minister van Financiën, gezegd, nou, dat stellen we nog wel een paar jaar uit, want dat is ingewikkeld. Dat kost ook 3 miljard. Of de winstbelasting, dat is voor bedrijven misschien met minder medewerkers, maar wel hele hoge winsten. Als je die 0,5% verhoogt, dan zit je op hetzelfde niveau als België, heb je ook 3 miljard. Dus er zijn heel veel alternatieven, maar dan moet je ook wel een keer de andere kant op kijken en niet alleen maar naar medewerkers die
1: en
0: gewoon
1: en nu met het minderheidskabinet zijn jullie eigenlijk sterker aan het worden, toch, op deze manier?
0: Zeker, ja,
2: jij bent de baas in Nederland nu, Hans.
0: Sorry?
2: Jij bent de baas in Nederland.
0: Nee, dat ben ik niet. Maar ik probeer wel alles eraan te doen om die vakbonden zo sterk mogelijk te maken om te zorgen dat ze hier never nooit de meerderheid voor krijgen.
1: Oké.
2: Okay. Nee, je hebt nu wel je kans met dit minderheidskabinet. Heb je veel meer kans om strijdjes te winnen.
0: Want ze hebben maar 66 zetels. Dus ik tel constant goed hoeveel ze er hebben in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer hebben ze er nog minder. Maar het komt niet vanzelf. Want ze moeten uiteindelijk een nieuwe politieke deal sluiten. Ze hebben heel snel natuurlijk die 3 partijen elkaar gevonden. Maar toen zijn ze heel snel plannen gaan maken om snel die begroting rond te krijgen. En alle makkelijke plannen, die ik nog ken uit 2008, is niks veranderd. Die hebben ze uit de kast getrokken. En dan hebben ze ook nog eens die pensioenafspraak die er was in 2019.
2: Ja, dat is onbeschaafd.
0: Hebben ze ook nog eens van tafel getrokken.
2: Ja. Je hebt niet voor Jan Lul zitten onderhandelen.
0: Nee, dat is echt redelijk recent, hè. Maar bijna niemand wist het meer van de onderhandelaars daar aan tafel. Maar ja, dat vind ik gewoon stom. En dat moeten ze erkennen, dus dat moet gewoon weg.
1: En ik las ook weer dat die hypotheekrenteaftrek heel onduidelijk is. Dat je niet precies kan inschatten wanneer iemand begonnen is. En dan kunnen ze niet inkijken, dat is een privacyregel.
0: En wordt dus nog duurder?
1: Die wordt dus nog duurder. Dat gaat zeker 1 miljard per jaar nog extra kosten voor de Nederlandse staat. Dus we zitten niet lekker met z'n allen op deze manier. Hè, Johan?
2: Nee, en dan komen ook al die Palestijnen nog uit Griekenland, die daar een verblijfsvergunning hebben. Maar die dachten, er valt een bom in Gaza. Dit is de kans, jongens. We gaan lekker naar Nederland. Ja. Dan komen we bij Van der Valk te wonen.
1: Bart van den Brink, ik snap er niks van die mensen.
2: Nee, die snapte niks van. Nee, maar hij zou moeten weten hoe het wel zit.
1: Ja, maar we zitten echt...
3: Ja, en hoe het werkt. Die mensen kiezen natuurlijk voor de beste optie.
1: Ja.
3: Ja, dat is Nederland. Ja. Simpel. Zo anders neem je nou dingen ook wat kwalijk, vuilbrief.
0: Vuilbrief heeft het te doen met... Die heeft ja gezegd om in het kabinet te stappen.
3: Ja.
0: Wetende dat dit politieke deal er lag tussen CDA, D60 en VVD. Die gewoon de rekening helemaal zou leggen bij mensen die gewoon werk verrichten. Ja. Die in de winkel werken, in de receptie werken, bij de beveiliging werken, op de vrachtwagen werken. Ja, dat vind ik gewoon fout.
3: Ja.
0: Dus hij moet daarin handelen. Maar hij is vooral afhankelijk van Rob Jetten en Dylan Yazulgus en Henry Bontebal, die deal oorspronkelijk hebben gesloten. Die moet van tafel. En ze moeten toch een nieuwe financiële overeenkomst vinden.
2: Ik vind die vuilbrief geen verkeerde man, hoor.
1: Die heeft in Groningen
2: heeft hij ook wel goed werk verricht.
3: Ja.
2: En wat hij nu zegt, vooroplopend op de onderhandelingen, vind ik ook niet zo onverstandig. Nee.
3: Maar kan je ook onderhandelen met de werkgevers? Daarin kan je het natuurlijk ook regelen, toch?
0: We proberen bij iedereen zeg maar, wel het gesprek te voeren. Dus ik praat ook met de werkgeversvoorzitter. Maar dan nog steeds moet er een financiële deal gesloten worden die anders is dan deze.
3: Ja.
0: En die strijd gaan we nu aan. En zolang ze niet zeggen, ja, dat doen we ook. Dus we halen dat geld, zeg maar, wat die korting op de WW en de arbeidsongeschiktheid op moet leveren, halen we van tafel. En we maken, zeg maar, we kijken breder. Zolang ze dat niet doen, hebben we een probleem met dit kabinet.
2: Ze zijn wel bang voor harde stakingsacties, hè?
0: Zeker, en dat is ook terecht.
2: Ja.
0: Overigens proberen we daar wel weer mensen te ontzien. Net zoals degene die herexamen gaan doen voor hun studie. Want die moeten gewoon...
2: Maar ze maar in één keer moeten slagen.
0: Voor de rest heel veel. Overigens kunnen jullie ook nog naar Curaçao, denk ik, hoor. Althans, Wilfred wel. Jullie weet ik niet helemaal zeker.
1: Nee, ik vertrek morgen al, inderdaad.
2: Ja, het zou ook wat zijn dat ik er in mijn eentje zit dan.
1: dat ik jullie helemaal niet komen. Dat zou ook nog wat zijn.
2: Ben kansloos, kijkt er niemand.
3: Maar jij gelooft nog wel in stakingen, hè?
0: Sorry?
3: Jij gelooft nog wel in stakingen. Want het is niet meer zo'n
0: geëigen middel. Als het maar niet met lieve vrede kan en met praten, dat je uiteindelijk als vakbond hebt in een machtsmiddel, en dat is de staking. Ja. En heel veel leden van ons, ja, die staan te popelen. Dus die vertellen het me, dat zij staan te popelen om actie te voeren. Ja. Omdat zij zich echt heel zenuwachtig maken over wat er op ze afkomt.
3: Ja. Ja.
0: En ik snap dat.
1: Ik moet ondertussen even weer een VIP-pakket weggeven. Niet eentje waarbij je Johan zijn snor of aan zijn lul kan trekken, maar gewoon voor 50 plus is deze. 50 plus mobiel, dan kun je een vraag stellen via de sms naar 4600. Stel een goede vraag. En ja, het is een VIP-pakket waar je wel heel veel dingen mee kan meemaken, maar niet het volledige pakket. Dat is weggelegd voor de speciale mensen. Ja, nou, nu stop ik er ook mee. Hartstikke goed allemaal. Van Persie toch weg, hoor ik bij jullie in de podcast.
3: Nee, ze vragen aan mijn mening. Nou, en dan zie ik het hele jaar en wat er allemaal is gebeurd en wat er niet is gebeurd. Dan denk ik van, ja, dat is einde verhaal. Dan kan je er beter mee stoppen. Ja, hij is tweede geworden, heeft hij gelijk in. Hij heeft recht op die tweede plaats, want hij heeft de punten voor de tweede plaats. Maar met die begroting, en als je dan ziet wat voor voetbal en alle beslissingen.
1: Ja,
3: ja dat kan gewoon niet. Eerste ronde Champions League niet gehaald. De eerste ronde van de Europa League eruit. KNVB-beker. Minste punten ooit als nummer 2 in Nederland. Ja, bonje met spelers.
1: Hmm.
3: Ja, dan
1: jij zegt, gewoon... werkt niet meer. Ondanks het feit dat Toussaint gaat nu weg, want die steunen hem natuurlijk altijd.
3: Ja, die steunen hem. Ja.
2: Maar ik vond het ergste nog, dat gênante gedoe, dat amateurtoneel. Kijk, die de Kloeze, die heeft de verkeerde trainer gehaald, want die haalt een trainer zonder ervaring, zonder cv. Dat ging mis, toen moesten advocaten bijkomen en met hangen en wurgen zijn ze tweede geworden. Maar die twee, die willen dan ondanks alle problemen nog even hun gram gaan, en die Van Persie, die trekt hem werkelijk aan zijn hand over het hele veld. Die de Kloeze, die haat die supporters, want die heeft ontslag genomen omdat hij bedreigd werd. Terwijl hij moet weten dat iedereen in die functie bedreigd wordt. Ja. Dat hoort er blijkbaar bij. Maar dan krijg je die twee heren die gaan even daar de eer op strijken tegenover die supporters. Ik vond het te gênant voor woorden om naar te kijken. Twee volwassen mensen die allebei gefaald hebben eigenlijk. Die staan daar eventjes de eer op te strijken. Wij zijn tweede geworden.
3: Ja, ja.
2: En Van Persie kan niet functioneren zonder advocaat.
3: Zonder advocaat.
2: Dus nee, wat heb je aan zo'n trainer?
3: Nee, ja, ik vraag me ook wel. Daarom stond dat er ook boven. Maar ja, je moet dan afwachten wat de nieuwe directeur, Eenhoorn hoorde ik, die gaat het worden dan. En dan komt er een technisch directeur, dat is een jongen van geloof 34 of zo uit
1: 38,
3: België.
1: Ja.
3: Of 38.
1: Club Brugge.
3: Ja. Ja, dat moet
2: omdat hij
3: het
2: Nederlandse voetbal zo goed kende.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
4: Ja, die kan Van Persie niet ontslaan.
1: Nee.
4: Daar kan je niet mee beginnen.
3: Dat je tekent om 12 uur om 2 uur verpest je eruit. Ja. Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, maar René, AZ die scoort heel goed door in de eerste divisie heel slim talenten op te pikken.
3: Natuurlijk. Ja,
2: zo'n Belg die weet niet eens dat we in Nederland een eerste divisie hebben.
3: Nee. Die Belg die is goed in Afrikanen kopen en dergelijke. Want dat mag daar. Dan mag je onbeperkt Afrikanen kopen.
1: In België Afrikanen kopen.
3: Ja.
1: Klinkt een beetje gek. Wat
3: talenten.
1: Ik weet niet of
3: het daar zoeken ze vaak. En daar loopt heel veel talent rond natuurlijk.
1: Maar dan hebben ze niet die regel van die ondergrens van zoveel geld en dat soort zaken.
3: Ja, geen 6 ton
4: ze kunnen er ook heel veel nemen, hè?
3: En ze kunnen heel veel nemen, ja.
1: Jij had ooit zo'n club die dan met 10...
4: Beveren.
1: Beveren was dat, ja.
4: Met de Ivoorkust.
2: Ja, die hadden een heel zwart
3: helft.
1: En eentje uit Litouwen.
4: Jij Touré.
3: Ja, Stefan.
4: En die rechtsbuiten die later nog bij Arsenal gespeeld hebt, met die rastahaartjes.
1: Servinho.
4: Als ex-back.
1: Ja.
2: René.
4: Ex-back ook. Colo Touré.
1: Ja, ook nog. Ja, ook
2: als ik in een elftal met zwarte collega's zou spelen, zou ik niet onder de douche gaan met mijn pipi.
3: Nee.
1: Ga je nu al die verhalen die je hiervoor hebt verteld opeens ontkrachten met dit verhaal? Want ik bedoel, je hebt altijd geroepen dat je de witte neger werd genoemd. Dat mag inmiddels niet meer.
2: Ik mag het woord neger
1: niet gebruiken. Nee, dat mag al niet meer.
2: Maar tegen een echte zwarte baas ben je als blanke niet opgewassen.
1: Nee,
4: maar die trainer.
2: Ik heb wel het medelijden met vrouwen die met die gasten trouwen.
3: Ja? Dat hele onder 19 van Ivoorkust had hij meegenomen. Een geweldige speler.
1: Ja, fantastisch. Ja. Geweldig. Best wel gek. Zo'n Belgische competitie waar je gewoon het hele Ivoorkust elftal hebt opgesteld.
3: Ja, dat kan gozer kan er vandaan, die trainer.
1: Ja. Maar goed, wie gaat hem eruit gooien? Dat gaan Eedhoorn gaat er Van Persie eruit gooien?
3: Nee, maar ik denk dat ze het niet uitgooien.
2: Nee,
3: ik
2: laat hem gewoon zitten. Maar dat zou ook een beetje vreemd zijn als je tweede wordt. Want meer zat er ook niet in. Kijk, PSV is de topclub van Nederland. En Feyenoord is de baas van de rest.
3: Ja, nu dit jaar, ja.
2: Ja. En de rest helpt je reed voor.
3: Natuurlijk gaat natuurlijk helemaal nergens over. Al die topclubs die winnen geen wedstrijd meer.
1: Nee.
3: Tenminste, topclubs achter PSV, de clubs achter PSV. Nou, alleen Twente
2: van Persie heeft niet één keer gewonnen van de top 5.
3: Nee, dat zegt
1: maar goed, je laat even Twente vallen. Jij was ontzettend kritisch op John van der Brom, maar die heeft het echt heel goed gedaan. Want echt heel goed.
3: Eerste jaar.
2: Ja, die heeft het goed gedaan.
1: Oh, eerste jaar doet hij het altijd goed, bedoel je? En daarna gaat het voorbij.
3: Ja, daarna is het vaak...
1: Dus volgend jaar wordt het helemaal niks. Dan is het klaar.
2: Ja, ik vind het een beetje een zeurpiet altijd.
3: Ja.
2: Maar ik was vooral boos... hoe die trainer daar weggewerkt is na 3 nederlagen... die het dat jaar daarvoor ook uitstekend gedaan had.
4: Oosting.
2: Ja.
1: Ja. Nu we toch een beetje in dat gedeelte van het land zijn... Oosting, daar komt daar vandaan toch? Een beetje uit de buurt van Emmen en zo, toch? Of niet?
2: Ja, hij komt uit Voorwagenkampen. Ja.
1: Het is bij jou in de buurt toch weer heel onrustig daar in Ter Apel.
2: Ja, en er is iets nieuws ontstaan. Je hebt dus die anti-asiel demonstraties overal... en er was er ook weer een op touw gezet in Ter Apel... Maar je hebt ook tegenwoordig mensen die profileren zich... die voor opvang van asielzoekers zijn, die de zogenaamde barmhartigen. En de politie...
1: Nee, maar daar moet je niet op lachen, want dat vindt Hans belangrijk.
2: De politie die wilde eerst niet ingrijpen. Maar toen kwam er een groepering en die noemen zich... Groningen tegen extreem rechts. En die gingen er ook heen, dat was de partij die dus tegen... Die asielmensen hadden toen heeft ermee ingegrepen... want alles was moord en doodslag geworden. Als die twee groepen ook nog gaan vechten.
3: Maar die politie heeft naar beide kanten ingegrepen?
2: Nou, ze hebben gewoon alles stopgezet en de demonstratie verboden... want ze zagen het uit de hand lopen.
3: Ja. Maar het wordt toch nu wel een heel groot nationaal probleem, hè? Het is in allerlei steden...
2: Den Haag moet langzamerhand nu wel weten, na 3 avonden Apeldoorn... dat het draagvlak niet ideaal is.
3: Maar dan zie ik Jetten, die zie ik in een kabelbaantje zitten in Sint Maarten. Maar dat is dan de...
2: Wel lekker bruin.
3: Lekker bruin, ja.
1: Ja.
3: Maar dat is dan de president van... premier van Nederland.
2: Ja, maar die is alleen maar op reis. Handen schudden.
3: Daarom. Dat is een toerist met een regeringsvliegtuig.
1: Maar is zijn vriend meegenomen dan of niet? Of zit hij nu thuis alleen, die vriend?
2: Nou, zijn vriend moet misschien hockeyen.
1: Oh ja, die moet wel hockeyen natuurlijk, ja.
2: En die zal wel bij die vriendin zitten.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
3: Nee, maar die moet toch ook een keertje komen. Die moet zich toch ook laten zien. Het is gewoon een heel groot probleem in Nederland.
1: Neemt je vrouw toch ook mee naar Curaçao?
3: Nou, je begint nou niet over mijn vrouw. Daar zit Hans Spekman zit daar. En Michael Bogert.
1: Ja, nee, maar dat is toch zo? Ja, toch, of niet?
4: Ja. Wat heb Hans Spekman met jouw vrouw te maken?
3: Nee, maar die zitten toch niet voor niks. Dan gaan we over mijn vrouw zitten praten.
2: Maar dat is altijd wel een interessant onderwerp. Jouw huwelijk, dat moet wetenschappelijk ontleed worden.
3: Ja. Nou, dat mag jij doen op Curaçao.
1: Ja, ga jij dat doen, Johan?
2: Ja, ik weet alles van huwelijken langs.
1: Ja. Nou goed. Maar wel leuk, toch?
3: Ja, geweldig. Echt.
1: Hey Michael, gaan er nog wat Nederlanders wat leuke dingen doen, dacht die Giro? Of?
5: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat Groenewegen, die verliest op een haar na eigenlijk die rit gisteren. Of gisteren. En Arendsman die staat
4: doet nu mee? Pogacar doet mee?
5: Nee, die doet niet mee.
4: Van der Poel doet niet mee?
5: Nee.
4: Van Aert doet niet mee?
3: Nee, die Deen moet niet winnen.
4: Vind je niet te kijken?
5: Die gaat normaal winnen, ja. Normaal als hij niks tegenkomt. En we hebben gezien dat er best wel wat kan gebeuren natuurlijk. Maar Vinekaart de meeste ervaring, de beste renner na Pogacar op het ronde vlak. Dus ja, die gaat normaal gesproken winnen. Maar
1: dus die kunnen we nu al invullen, zeg maar. Die is al met deze één.
5: Ja. En dan hoop ik op twee onze nationale trots.
1: Arendsman,
5: ja.
1: Twee?
5: Ja, want die is echt goed bezig. Want die verliest nog wel eens de eerste ritten. Wat tijd, maar die heeft nu helemaal geen tijd verloren. En die is niet gevallen, dus die staat er eigenlijk prima voor. Dus dat... Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel renners uit koers door die zware valpartij eergisteren. Dat was
2: ja, maar
5: echt niet,
2: dat
5: niet
2: begrijp
5: normaal.
2: Ik nog niet. Dat professionele wielrenners die het hele jaar in een peloton rijden, die dan iedere keer zie je zo'n groep in het peloton onderuit gaan.
5: Ja, nou ja, hier gaat het 70 aan het uur. En het begint een beetje te regenen, dus het is glad. De wegen in Bulgarije zijn iets anders dan in Nederland. En ja, als je dan je rem aanraakt, dan ga je gewoon. En als je erachter zit, het eerste wat je doet, je eerste reactie is ook remmen, omdat je niet wil vallen. En
4: dan ga
5: je
4: kettingbotsing.
2: Juist... Ja, die moest ik niet aanstellen, die gozer. Ja. Je kan gewoon doorfietsen. Ja.
1: Maar dat heb jij dus nooit, Johan. Als je op je fiets even onderweg bent, jij glijdt nooit uit.
2: Nou, ik ben wel eens met opvriezing 's ochtends geweldig onderuit gegaan. En toen was ik blij. ik denk dat die Pogacar toch goed naar mij gekeken heeft. Qua stijl.
5: Ja, hij zit een beetje hetzelfde op de fiets. Ja.
2: Maar als je dan onderuit gaat, kijk, op mijn leeftijd breek je meteen een heup. En dan ben je blij dat die niet gebroken is, hoor. Ja, als ouder wordende fietser moet je heel erg uitkijken.
0: Maar als wielrenner rij je dan gewoon een tour uit?
5: Maar die met heel veel andere dingen. Nou ja, die mannen die stappen gelijk op. Bijvoorbeeld die Yates, die toch ook wel voor het klassement moest gaan. Die heeft gewoon een hersenschudding, maar die wil toch over de finish.
1: Ja, maar je hebt me ook al eens verteld dat dan liggen die jongens in bed 's nachts en dat laken plakt dan helemaal al die wonden vast en zo. Dat is zo.
5: Ja, als je het niet goed verbindt, dan word je wakker. En dat moet drie keer per dag moet dat verschoond worden. Het vergeet heel veel energie, dat is gewoon helemaal niks. En ja.
2: Maar voetballers zouden dit eens een keer moeten bestuderen.
5: Nou ja, ik zag laatst
2: want die voetballers die gaan alleen maar liggen en dan tegenwoordig dit erbij, hè?
5: Ja.
1: Wat is dat?
2: Op het gras.
1: Stampen.
2: Ja.
5: Die klappen altijd.
2: Dokter, kom, want het is ernstig.
3: Dit wordt ook gecultiveerd hebben over die wielrenners.
1: Nee,
3: maar
1: niet over je vrouw willen praten, maar wel weer.
3: Met een schaafhond voetbal je ook gewoon door.
2: Ja, ik had met slijdings altijd een schaafhond hier.
3: Ja, daarom stapte je er ook niet het veld af.
5: Nee, maar die zijn doorgaans wel iets minder, denk ik, die schaafhonden.
2: Ja, dat was ietsje. Niet je broek was helemaal van je reet geschaafd.
1: Maar jij had toch laatst je hoofd uit de kom of zo toen je was gevallen?
3: Mijn hoofd uit de kom.
1: Ja, zo is had jij toch?
3: Ik heb mijn heup gebroken.
1: Oh, je heup?
3: Daarna heb ik ook bijna niet meer gefietst.
1: Daarna niet meer gedaan.
2: Ben je gevallen met de fiets?
3: Ja,
2: maar daar was ik ook altijd bang voor.
3: Heupgebroken.
2: Uitritten. Als een vrouw in een autootje voor een huis staat en een uitrit, dan moet je uitkijken, hoor. Want die rijden je zo van de sokken.
3: In de duinen voor
1: uitritten
3: beesten.
1: Altijd oppassen.
4: Ja. Sowieso achter de auto rijden met een vrouw erin uitkijken.
3: Ja. In een auto ook met een vrouw.
1: Maar ben jij wielrenner, Hans? Hou je ervan of niet?
0: Ik hou er enorm van. Dus ik ben pas met mijn zoon naar de Amstel Gold Race wezen kijken.
1: Ja.
0: Dan zie je voor de tv meer, maar ik vind het ook wel geweldig om te zien. Het gaat zo snel. En ze nemen zoveel risico. Maar ook die valpartij, hoe ze dan doorrijden. Dus ik heb natuurlijk die valpartij gezien van de Giro. Dat Adam Yates helemaal over de kop sloeg. Helemaal zwart was, door bloed. En uiteindelijk stapt hij op zijn fiets zo snel mogelijk. Dat is zijn eerste impuls. En dan fietst hij naar de finish. En dan de volgende dag start hij, want heeft hij toch eigenlijk een lichte hersenschudding.
1: Ja,
0: het is een ongelofelijke sport.
2: Heb jij een fatbike?
0: Nee. Nee, is dat een aanrader?
2: Nou ja,
1: het is wel lekker om
2: door de stad te fietsen.
0: Vind ik helemaal niet eerder, want met mijn zoon, inderdaad ben ik naar Valkenburg geweest. Mijn zoon die is fysiek nogal gezond, zeg maar. En die is 20, dus ik heb hem gewoon een elektrische fiets genomen, want anders kon ik hem gewoon niet bijhouden. Dus hij ging de Alpe d'Huez op.
1: Ja.
0: Hij is 20 op zijn stadsfiets, had hij expres meegenomen. En er gingen heel veel racefietsers voorbij. En ik pufte er nog achteraan met mijn gewone elektrische fiets. Maar die racefietsers waren allemaal wel licht beledigd, hoor, die voorbij fietsten.
1: Ja.
2: Maar ik weet nog wel, toen jij, daar was jij ook bij in Valkenburg, dat jullie eruit gefietst werden door een postbode, weet je dat?
5: Ja, dat was ik, ja. Die gasten, ja, die. Maar ja, dat was ook een beetje, die had wel zo'n, toen had je nog die Sparta met.
0: Dat telt niet. Hoor.
5: Maar die kon goed fietsen, want ik ben...
2: Ja, maar die was iedere dag erboven, hè?
5: Ja, maar zo, daar had je nog die tassen natuurlijk, die zat helemaal vol. Maar die gozer heb ik nog een jaar of 7 geleden de Kouwberg tegen, of een wedstrijdje gedaan voor Studio Sport. En ja, die reed mij echt helemaal zoek. Die was goed getraind. Ja,
0: zie je dat we nog wel veel wielertalent hebben eigenlijk?
5: Nee, ja, die gozer had gewoon een contract moeten hebben. Die was
1: beter dan menig. Gebruikte hij doping, denk je, of was hij gewoon helemaal clean?
5: Ik heb het niet gevraagd, maar ja, ik vertrouwde hem niet helemaal.
1: Nee,
5: dat wel erg hard.
1: Maakte een kleine indruk dat hij misschien toch iets gebruikt had, hè?
3: Ja, ja. Ja. Maar niet alleen die trimmer, hoor.
1: Nee, denk je niet?
3: Nee, dat natuurlijk niet. Er rijdt nu een Fransman, die is gewoon 19.
1: Ja.
3: Dat is niet normaal.
1: Nee, die stijgt op, hè?
2: Ja, maar je hoort nooit meer wat over doping.
1: Nee. Bestaat die meer doping, toch?
5: Nou, ik denk dat het minder is geworden. Ja, ik weet het ook niet. Ik hou me ook bij de feiten. Ik weet wel dat ze heel hard rijden. Dat het zo'n kilometertje of vier rampen gaat.
2: Het is ongeloofwaardig dat ze zo hard zonder doping rijden.
1: Nou, zou ik zeggen. Ze rijden harder zonder doping, beweren ze, dan Michael ooit gereden heeft met doping. Doping. Moet je nagaan.
5: Het is natuurlijk triest, hè. Want ze rijden 4 per uur rapper. Nou, in onze tijd, wij zaten natuurlijk tot hiertoe vol, hè, dat die verhalen gaan. Dus stel je eens voor dat wij helemaal niks gepakt hadden.
1: Dat was het grappig.
5: Gewoon helemaal niks. Dus het was,
1: tot het moment
2: uitkomt, was de Tour een week langer geweest. Ja.
1: We zijn er zo weer na de reclame. Tot zo!
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
1: Laatste gedeelte van deze uitzending, Johan Derksen, Valentijn Driessen, René van der Gijp, Hans Spekman en Michael Bogert. Beetje aan de kaas gezeten nog, jongens, of niet? Lekker, hè, die kaas hier?
5: Nee,
1: geen kaas. Wij hebben hier kaas staan voor jullie, speciaal.
0: Ik dacht dat jullie ervan zouden eten.
1: Ja, morgen een extra grote plank voor Thomas. Ja. Die is er gauw eens achter de schermen. Nee, maar wel een beetje lief voor Thomas zijn.
2: Nee, hè? We zijn heel lief voor Thomas. Maar kijk, ik heb ook wel vertrouwen in Thomas.
1: Ik ook.
2: Alles wat hij tot nog toe gedaan heeft, dat doet hij naar behoren.
1: Ja, absoluut.
2: En er zijn er weinig op die leeftijd die dat zo goed doen, hoor.
1: Ja, vind ik ook.
9: Natuurlijk.
2: Als hij me maar niet tegenspreekt.
3: Ja, simpel.
1: Ja. Voor de duidelijkheid, ik ga iets eerder, omdat ik ook nog een ander programma doe. Anders denken mensen, waarom gaat hij eerder? Gaat hij vakantie vieren? Gewoon keihard aan het
2: werk. Ja.
3: TV-programma of?
2: Zal wel.
1: Ja. Hè? Zal wel?
2: Ja.
1: Oh, oké.
4: En wat doe je iedere
2: dag? Hou je in de gaten?
4: Iedere dag 1 opnemen of 2?
1: 1.
4: Eentje?
1: Ja.
4: Dus dan heb je woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja.
4: Neem je er 5 op.
1: Van 7 ochtends
2: tot 11. Maar moet je er 5 maken in een week?
4: Maak je er 5, ja.
1: Ja.
2: Dat is killing.
3: Wat moet je maken dan?
1: Een interviewprogramma, maar op allerlei locaties. Dat wordt even er tegenaan. Hey, misschien dat Angela er ook al... Oh nee, die schrijft daar niet meer over, Angela de Jong.
2: Nee, maar kijk, ik, Angela de Jong, toen ze over tv schreef, was ze spannend. Dan, als je de AD kreeg, dan las je dat altijd als eerste. Dat was een spannend stukje en het was wel vaak hetzelfde. Maar ze kon de mensen leuk neerzetten. Toen wilden ze dus algemene columns, die zijn een stuk minder leuk. Maar ik weet dat de Vari, ik heb een jaar of 30 columns geschreven voor VI... dan krijg je mensen die het met je eens zijn, die sturen een leuk briefje... maar die zijn in de minderheid van de mensen die het niet met je eens zijn. En dat zijn de leuke brieven, dat je helemaal gehakt van je gemaakt wordt. Maar dat valt mij op voor het AD, die begrijpen dat niet. Die hebben zo'n brievenrubriek en alle brieven over Angela die erin komen, dat zijn lofuitingen. Geweldig, zo Angela dat samenvatten. Goed geschreven, Angela. Was het helemaal met je eens? Nee, dat is horen wat die tegenstanders willen, joh. Dat is veel kleurrijker. Maar dat is het weer zo'n burgerlijk krantje, hè? Ja.
3: Maar het is de rechtvaardiging van die column natuurlijk. Want anders, als er alleen maar negatief is, dan denken ze van, ja, daar kunnen we niet mee verder.
2: Nou ja,
3: maar
2: ik heb dat 30 jaar gedaan en Joop Niessen, die was de hoofdredacteur, die zou nooit een positieve stuk brief erin zetten. Iedere week kreeg je het er wel langs.
3: Ja.
2: Dat is toch goed?
3: Ik ben ook niet geïnteresseerd.
1: Maar zit je al die brieven te lezen dan, die van Angela ingestuurd worden? Dat hou je allemaal bij?
2: Ik lees altijd de ingezonden brieven, want er zijn wel eens hele interessante invalshoeken bij. Kijk, de Volkskrant is allemaal een beetje hetzelfde. Dat is allemaal barmhartig en klimaat.
3: Ja, ja, maar dat doen wij ook, ja.
1: Ik zou barmhartig en klimaat. Kijk, gelijk met Hans natuurlijk, ja. Ben je nog lid van Pro eigenlijk? Hoe zit dat?
0: Dat kan nog niet, want de partij is nog niet opgericht.
1: Nee, dat is waar. Die naam moet ook even langs de rechter.
2: Hans, vind jij het niet een beetje vreemd dat ze helemaal niet geïnformeerd hebben dat er al 46 clubjes waren met die naam?
0: Nou, ik denk dat ze dat wel wisten, maar dat ze dachten, nou oké.
2: Nou, dat vind ik hooghartig.
0: Dat weet ik niet. Er zijn heel veel lokale partijen natuurlijk. Ik ken er ook heel veel die heten Pro. Pro Asten, Pro weet ik dat wat. Die zijn er heel veel. Dus ik snap het wel dat ze dat toch doen. Maar ja, dus bij één landelijke partij, je moet iets.
1: Die zei dat, zei Wouter,
3: zei toch eigenlijk PN?
1: PN?
3: Ja, Progressief Nederland.
1: Ja, PN.
0: Ik weet niet wat de afkorting definitief gaat worden, maar ik word wel lid.
1: Maar je hebt huilend in je bed gelegen toen destijds.
0: Ik vind het nog steeds erg. Maar ik kan niet anders dan toch gewoon lid worden. Ja, misschien ben ik dan een slappe zak volgens jullie, maar ik kan niet anders.
1: Nee.
0: Omdat uiteindelijk heb ik gewoon toch hard voor ook heel veel mensen die ik ken die nog steeds de sociaaldemocratie hoog hebben.
2: Maar het viel mij tegen. Jullie, die oude Partij van de Arbeid, jongens, die hebben met elkaar een beetje een blok. Maar die hebben weinig steun gekregen. Hè? De jeugd heeft gewonnen, hè?
0: Nou, het is niet alleen jeugd, want bij Rood Vooruit, dat is die club waar je het over hebt, daar zaten ook hele jonge leden, die kregen iets minder podium. Dat had ik wel heel leuk gevonden als het wel zo was, want daar zaten echt hele goede jonge mensen bij. Maar nee, we hebben het grandioos verloren, ja, dan is het zo. En dan moet je bedenken, hoe ga je om met je verlies? Dus loop je naar helemaal niks? Ja, dat kan ik niet. Want het zit toch echt wel diep in mijn aderen. Dus ik word gewoon lid, denk ik, van Pro. Mijn dochter overigens is met volkenstemmen gekozen in de gemeenteraad van Nijmegen. Die waren daar nog apart, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar die gaan nu natuurlijk ook bij elkaar.
2: Havana aan de Waal.
0: Ja, dat is wel een tijdje geleden.
1: Ja. Ik was trouwens even tussendoor dat Van Hanegem zei dat ze ook een nieuwe keeper moeten nemen bij Feyenoord. Ben je het daarmee eens? Je hebt wel een Reuter?
2: Ja, natuurlijk.
4: Ja, weet je wat het is? Het is gewoon een goede keeper. Een goede keeper. Maar het is niet een topkeeper.
1: Maar de eerste minuut zag het allemaal zo.
4: Ja, het zag er ongelooflijk.
1: Dat je denkt, wat is dit nou toch allemaal weer, zeg?
4: Ja, hij kan niet zo heel goed voetballen. Maar kijk, ik vergeet nooit dat toen hij kwam, Jan Boskamp zei, René, het is een enorme kutkeeper.
1: Ja.
4: Want die kwam van Anderlecht natuurlijk. Jan had hem gezien. Hij kan er helemaal niks van.
3: Nee. Hè? Maar hij was heel goed toen hij op de bank zat.
4: Ja, oké. Okay.
3: Goeie tweede keeper.
4: Oh,
3: ja. Toen stond Bijlo, die stond erin.
4: Ja.
3: En er was niks aan de hand. Maar die Bijlo die is gewoon iedere week man van de wedstrijd. En die heeft Persie ook gewoon laten gaan.
4: Ja.
3: Die zag natuurlijk ook helemaal niet meer zitten daar.
4: Nee, maar
3: hoe kan je dit nou de eerste keeper als je ook Bijlo...
2: Ja, maar die was wel altijd geblesseerd.
3: Ja, maar Johan, die speelt nu al 10 wedstrijden of 20.
2: Ja, in Italië.
1: Toen had hij even last van... Ik had hem
4: niet weggedaan, omdat ik die andere niet zo goed vind.
3: Nee, daarom.
4: Weet je, als ik die andere nou heel goed had gevonden...
3: Ja, deze is helemaal
4: had ik gezegd,
3: goed.
4: Doe maar weg.
3: Deze krijg je in 1 minuut, de eerste minuut van de wedstrijd, 2 goals tegen.
1: Hij speelt ze ook zo gek in, die Wellenreuter.
2: Ja. Dat komt ook door die trainers, door die modegril van achteren opbouwen. Hè?
4: En ik mis die Sterling wel, hoor, jongens. Want dan keek ik wel.
1: Hij wil wel op het vasteland blijven, lastig. Hij vindt het heel fijn op het vasteland.
3: Joost, ga je uit, joh. Ja.
2: Maar zit hij ook niet op de bank?
4: Jawel, hij zit wel op de bank.
3: Daar komt hij niet meer vanaf.
4: Hij loopt ook warm.
2: Hoe kan die man ooit zo hoog gespeeld hebben? Het lijkt wel of hij helemaal niet meer kan voetballen.
4: Nee, goede speler geweest.
1: Hij was gek, is ook op. Zo'n Wout Poels, is dat klaar of niet? Of kan hij nog een beetje meekomen, die Wout?
5: Die gaat het wel proberen, ja. Nee, die kan nog wel mee. Anders gaat de Giro niet rijden. Nee, die kan nog wel... Als hij in een goede vlucht zit een keertje, kan hij nog wel voor een ritzege gaan. En dan zou hij er drie in... zou hij in iedere grote ronde een rit hebben. Dus die gaat zeker in vorm zijn en die gaan we nog wel zien.
1: Oké. Okay. Ja. Wanneer gaan die acties plaatsvinden? Want we moeten wel een beetje op voorbereid zijn natuurlijk met z'n allen. Wanneer gaat dat gebeuren, Hans?
0: Vanaf 30 mei, maar waarschijnlijk in juni. Dat denk ik, dat is wat ik hoor.
1: Wij komen op 31 mei terug. Hou daar even rekening mee.
0: Kijk.
1: Ja? Maar veel belangrijker is, er moet even wat gebeuren in dit land.
0: Maar kom je via Schiphol terug?
1: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
2: Rekening mee.
1: Oké. Ja, heel goed. Ja.
2: Ik denk dat Hans met de hele club op een snelweg gaat zitten.
1: Ja. Nee, maar kijk, we lachen er met z'n allen om. Maar dat land is wel een beetje licht op zijn rug op dit moment. Er moet wel iets gebeuren.
0: Ja, zeker. Maar daarom moeten deze plannen van tafel. En dat kan het kabinet natuurlijk makkelijk doen. Ze wilden het kabinet zijn van het praten, van het overleg, van het gesprek. Maar je vervoert geen gesprek als je zegt, ja, je mag wel met ons komen praten, maar dit zijn de uitgangspunten. Binnen de sociale zekerheid moeten we 6 miljard schrappen.
1: Okay. Nou, succes. Laten we hopen dat ze ze er inderdaad naar gaan luisteren. Dat het land niet plat gegooid hoeft te worden. Michael, veel plezier. En de actie, hè, 4 juni, hè, is het Alpe d'Huez.
5: Ja, 4 juni, donderdag.
4: Ja. Hans staat echt voor zijn zaak.
1: Ja, maar dat vind ik ook
4: wel echt leuk. Ja, nee. Echt leuk.
2: Ja. Hey, maar Hans is op zijn plek. Prima. Ja,
3: die vertrouw je toch ook?
4: Ja, die staat er echt voor.
2: Mag ik jou een hele goede reis toewensen?
1: Ja, dankjewel. Ik hoor trouwens net waarom Kees Jansma uiteindelijk toch besloten heeft om af te haken.
4: Lopen buffet.
1: Ja, was leeg. Nee, het is, kijk, het is op. Ja. Dus ja, dus uit doorslaggevende
4: rekening. Einde maal. Ja.
2: Kees heeft echt ouderwets. Nee, dat is ouderwets vraatzucht dat hij heeft. Hè.
1: Maar jullie komen zaterdag volgens mij om 6 uur aan. Dan sta ik klaar met bloemen en ontvangstcomité.
2: Haal me van het vliegveld.
1: Ik haal je van het vliegtuig.
2: Heel goed.
1: Ik breng je naar je huisje toe. Komt helemaal goed. He? Niet je zwembroeken vergeten. En goed smeren. Hè? Smeren.
2: Ja.
1: Ja, belangrijk.
3: En een mopje erbij vertellen.
1: Jongens, bedankt. Tot ziens. En wij zijn er morgen met dit programma natuurlijk weer. En maandag zitten we dan echt op Curaçao. Tot dan. Dag.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
9: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Goudezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Ja, leuk dat je weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Kalum van Uithuizen en naast mij in de studio, of in ieder geval digitale studio, zit Dave Albers. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Kalum.
0: Ja, Dave, straks gaan we het hebben over het WK en dan met name over hoeverre bondscoach Ronald Koeman kan rekenen op Memphis Depay. En er was gisteren ook nog verrassend nieuws over Curaçao, maar we beginnen in Engeland. Tottenham, dat hield een puntje over aan het gelijkspel met Leeds. Leeds staat er iets beter voor dan Tottenham. Tottenham vecht tegen degradatie, zoals we weten. Ja, wat voor wedstrijd was het? Want jij hebt die wedstrijd kunnen kijken.
1: Ja, het ging een beetje alle kanten op. Waarbij je aan de ene kant kunt zeggen dat het heel zonde is dat Spurs het richting het einde nog weggaf. Maar aan het einde zijn ze ook wel een paar keer heel goed weggekomen. En denk ik dat het ook wel uiteindelijk een heel belangrijk punt kan gaan worden.
0: Ja, want ik had het idee dat de hoop weer een beetje was teruggekeerd. Nu de Serbi daar aan het roer staat. En dus gingen sommige mensen er misschien ook wel vanuit van, nou ja, dan winnen ze ook wel van Leeds United. Wat ook niet heel hoog staat in de competitie. Maar het was dus een moeilijkere wedstrijd dan gedacht.
1: Spurs had natuurlijk de afgelopen wedstrijden gewonnen van Wolves en Aston Villa. Ja, dus het vertrouwen was weer een beetje terug. Ze kwamen ook op voorsprong door een hele mooie goal van Tel. Maar die werd uiteindelijk ook weer de slemiel. Eerst schoot hij dus de bal vlak naar rust. Schoot hij met een bovenhoek. En later wilde hij een soort uitverdedigen met een omhaal. En toen raakte hij de tegenstander. Dus ging hij op de stip en werd het nog 1-1.
0: Ja.
1: En toen kregen ze op het einde ook nog gigantische kans tegen. Waarbij een geweldige redding was van Kinski. Die had een reflex waardoor de bal op de lat ging. En dat is de man die natuurlijk tegen Atletico Madrid, die pijnlijk 17 minuten heeft gehad, die zo vroeg werd gewisseld. Dus dat kan een hele belangrijke redding worden voor Spurs om het lijstbehoud binnen te halen. Maar het wordt nog heel spannend, ja, met twee wedstrijden. 2 punten voorsprong op West Ham. Die stress die er nu op die gasten moet staan. Wat dat betreft komt Mickey van der Ven in ieder geval met een stressbestendig lijf richting het WK. Die weet wel hoe het is om onder druk te voetballen. Want niks lijkt me zo stressvol als met tegen degradatie vechten met zo'n grote club.
0: Ja, het is bizar. We hebben natuurlijk ook nog de wedstrijd op het netvlies Arsenal tegen West Ham. Waaraan Arsenal ternauwernood de 3 punten aan overhield natuurlijk. Dus wat dat betreft, ja, beide ploegen lopen elkaar ook niet zoveel qua kwaliteit. Weet je, ik merk trouwens links en rechts om me heen ook dat niet iedereen het Spurs gunt, zeg maar. Maar ja, je hebt natuurlijk die wedstrijd ook weer zitten kijken. Met zo'n stadion en zo'n fanbase, dan is dat toch, ja, ondenkbaar dat zij niet straks dat ze komend seizoen niet in de Premier League zouden spelen.
1: Ja,
0: hetzelfde kun je natuurlijk ook zeggen van West Ham.
1: Als een beetje zo'n grote club in de problemen komt, dat een groot deel daar ook wel van geniet.
0: Ja, hè?
1: Maar ik hoop vooral dat zo'n grote mooie club als Spurs overeind blijft. En als je dan naar de programma's kijkt, ja, Spurs krijgt nog Chelsea uit en Everton thuis. En West Ham nog Newcastle uit en Leeds thuis.
0: Ja.
1: En het is nu 2 punten in het voordeel van Tottenham. Dus dat wordt wel enorm billen knijpen. Maar jij gaat nu waarschijnlijk vragen, wat denk je dat er gaat gebeuren?
0: Nou ja, je introduceert hem zelf al lekker. Dus als je kijkt naar het programma.

0: denk ik dat Spurs het gaat beslissen eigenlijk in de eerstvolgende ronde gewoon bij Chelsea uit. Ook natuurlijk een noodlijdende ploeg. En dan denk ik dat ze daar misschien wel een overwinningje mee pakken. En dat West Ham het moeilijk krijgt bij Newcastle uit. En dan kan de cruciale slag zijn geslagen.
1: Ja, nou, ik wou net zeggen, inderdaad, punten, dan zou het verschil dan 4 kunnen zijn en dan zijn ze veilig. Ja, maar heel goed, die spanning is natuurlijk voor ons als kijker ook hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Gaan we naar het Nederlands elftal. Ja, de voorliefde van Ronald Koeman van Memphis Depay is alom bekend. Maar de vraag is of we de spits in actie gaan zien op het WK. Momenteel verdedigt hij de clubkleuren van Corinthians in Brazilië. Maar door een blessure moeten we ook wachten, of moeten zij ook wachten op de rentree van Depay daar in de gelederen. Hoe zie jij die situatie?
0: Ja, het is toch alweer. Het gaat richting de 2 maanden geleden dat we dat bijzondere beeld hadden van Memphis Depay die daar op de bank met zijn telefoon in de weer was om de medische staf van het Nederlands elftal op de hoogte te stellen. Maar die blessure, sindsdien heeft hij 12 wedstrijden met Corinthians gemist. Dus dat is in ieder geval een enorme race tegen de klok. Het laatste berichten vanuit Brazilië deze ochtend is in ieder geval dat hij deze week hoogstwaarschijnlijk zijn terugkeer naar wedstrijdselectie gaat maken. Het voordeel wel is dat die competitie in Brazilië redelijk lang doorloopt, tot 30 mei. Dus hij heeft geloof ik nog 6 wedstrijden om te laten zien dat hij fit is. Misschien nog eentje minder omdat de selectie dan op 25 mei van Oranje bekend wordt. Dus het wordt in ieder geval heel erg spannend voor Memphis.
1: Ja, want dat was ook wel opvallend. Want hoe lang kan Koeman de goede vorm van Donny Malen nog negeren? Nou ja, ga eerst nog even terug naar de persconferentie van onlangs. Waarin hij zei dat Memphis in tegenstelling tot afgelopen EK dat ze die niet meer gaan optrainen om hem fit te krijgen. Om hem zo in dit elftal te laten staan. Daar kwam hij later overigens in Studio Voetbal nog een beetje op terug. Toen zei hij van, we weten het niet. Het is toch al een belangrijke speler. Wat verwacht jij? Dat gaat Koeman risico met hem nemen? En daarmee misschien ook wel gewoon met de rest van het team en de speelstijl?
0: Ik denk het wel. Ja, hij is natuurlijk, Koeman staat natuurlijk bekend als een hele loyale bondscoach. Die ook wel weet aan wie hij wat heeft gehad in het verleden. Natuurlijk een heel groot fan van Memphis Depay. Dat is geen geheim. Maar ik denk ook wel dat hij die uitzonderingspositie verdient na alles wat hij voor het Nederlands elftal heeft gedaan. En daarbij is natuurlijk niet alleen de prestaties in het verleden, maar ook als je kijkt naar de keuzes die we nu hebben, denk ik dat je Memphis gewoon, altijd is heel erg groot. Maar stel hij kan aan het begin van het WK in ieder geval een half uur belangrijk zijn, dan zou ik hem alsnog meenemen. En dat komt vooral door de beperkte keuzes die je hebt. En dan zou ik hem niet als nummer 1 spits, daar zou ik nu gewoon de man in bloedvorm neerzetten. We moeten allemaal meegaan op de heerlijke vorm en flow van Donny Malen. Dus ik denk dat we daar enorm van moeten profiteren. Maar als hij in ieder geval iets kan toevoegen, dan denk ik dat Memphis Depay die uitzonderingspositie verdient, ja.
1: Ja, luisteren naar dat moment bij Studio Voetbal waarin Koeman toch niet super enthousiast was over Donny Malen. Tenminste, dat was mijn idee in ieder geval. Hè? Want heeft hij dan gewoon pech met het systeem waarin Oranje speelt? Meest gelezen artikel op VI was overigens ook het artikel waarin de Italiaanse media hem bejubelen. En zeggen dat er niemand beter is dan hij. Maar volgens mij heeft Koeman dat toch gewoon iets anders in zijn hoofd als het gaat om de spitspositie. En dan helemaal als je hem vergelijkt met Memphis Depay.
0: Ja, misschien ook omdat hij bij het Nederlands elftal nog niet die vorm heeft gebracht die hij tot nu toe bij AS Roma excelleert. Hoe die excelleert. Dus misschien dat het daardoor komt. Maar ik denk in het team dat we hebben, de keuze die we in de aanval hebben, dan bestaat er bijna geen twijfel meer dat hij op welke positie dan ook is, in de spits of op rechtsbuiten, dat hij naar binnen kan komen. Of in ieder geval dat er een hele belangrijke rol voor hem dit toernooi moet worden weggelegd. Want een speler in zo'n vorm, dat is gewoon heerlijk om erbij te hebben. En dan kan de rest zich ook aan optrekken. Dus ik hoop ook dat hij richting dat WK en die oefenwedstrijden, dat hij in ieder geval ook voor zichzelf even laat zien van, hey, ik kan hier ook een doelpuntje maken. En ik denk dat hij er dan helemaal doorheen komt en dat we dan kunnen gaan genieten van Malen op het toernooi. Ja,
1: ja, over goede spitsen gesproken trouwens. Thierry Henry, die deed nog eens eventjes uitspraak. Hè? De oud de oudspits van Arsenal en Barcelona. Als we die moeten geloven, dan zitten we er goed bij.
0: Ja, die heeft in een interview met FHM heeft die, wat uitspraken gedaan over het Nederlands elftal. Dat we niet, dat mensen ons niet bij de favoriet gaan noemen, maar dat je het Nederlands elftal nooit kunt uitvlakken. Het is natuurlijk geen geheim dat Thierry Henry een zeer groot fan is van het Nederlands voetbal. Zijn jeugdidool was Marco van Basten. Hij had het nog over de impact die een klein land als Nederland op het mondiale voetbal heeft gehad. Qua speelstijl en alles daaromheen. Maar ik denk dat we die uitspraken niet al te serieus moeten nemen. Hij is vooral... Henry is gewoon een ontzettende gentleman. Dus ik denk dat hij tegenover een Nederlandse interviewer waarschijnlijk... vooral even aardig wilde zijn. En je moet ons ook niet uitvlakken, maar in principe zeg je daar helemaal niks mee. Het is niet dat hij zegt Nederland behoort tot de topfavorieten. Dan zou het een grotere verrassing zijn. Maar ja.
1: Nou, Thierry, die steken we even in onze zak. Dat is natuurlijk
0: moet
1: mooi.
0: Ik nu meegaan in de hele oranje polonaise en zeggen...
1: Nou, ik vind het wel leuk wat je zegt, omdat dat hij dan een ander land heeft als favoriet. Het is een Fransman. Had jij dat vroeger dan ook, dat je naast Nederland gewoon een ander favoriet land had, om wat voor redenen dan ook?
0: Nou, meer een favoriet in de zin die je denkt die de meeste kans geeft op de eindzegen. Maar
1: niet qua voetbal dat je dacht van, dan hoop ik dat...
0: Als je als kind naar het WK of EK keek, dan was het natuurlijk wel voor Oranje.
1: Ah ja. Nee, ik had altijd wat met Brazilië of zo, dat weet ik niet waarom. Dan, ik hoop in ieder geval dat Brazilië ver kwam.
0: Ja, Brazilië is gewoon magisch. Dat is iedereen op de wereld zo, dus dat is niet zo gek, denk ik.
1: Nee. Hey, dan gaan we even naar ander nieuws. Want wie we wel op het WK gaan zien is Dick Advocaat. Dat nieuws kwam gisteren naar buiten. Eerder leek de bond nog de voorkeur te hebben voor zijn vervanger, Fred Rutte. Maar de kleine generaal mag de klus toch afmaken op het mondiale eindtoernooi. Wel bijzonder gang van zaken natuurlijk. Er wordt veel over gezegd en geschreven. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, in de hele discussie heb ik me vooral afgevraagd van... de manier hoe het nu... gaat verdient niet helemaal de schoonheidsprijs. Dat is natuurlijk een hele akelige situatie voor Fred Rutte. Maar mijn gevoel is vooral... had het niet allemaal voorkomen kunnen worden... als van tevoren dit scenario was besproken. Want één, het is super logisch dat Dick Advocaat... en dat hij die Curaçao naar het WK heeft gebracht... natuurlijk het liefst daar zelf wil bij zijn. Hij moest in februari een stap terug doen... vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter... Maar als op dat moment was besproken van... stel, advocaat heeft wel weer de mogelijkheid om te gaan. Wat doen we dan? Is er dan een constructie mogelijk dat Rutte als assistent meegaat? Dat advocaat als assistent meegaat? Ik denk dat dan al de grootste pijn voorkomen had kunnen worden. En ik vind, nu is het gewoon een... Fred Rutte heeft zich... Heeft nu een stap terug gedaan. Kent iedereen binnen de voetbalwereld wel als een gentleman. Als iemand die... Ja, hij heeft zichzelf weggecijferd. Zodat Curaçao in meer rust naar dat toernooi kan. Dat valt enorm te prijzen. Maar het is wel een beetje een lelijke situatie, vind ik.
1: Ja, voor Kees Jansman was de situatie onacceptabel zelfs. Maar als je dan Fred Rutte's reactie leest... dan had hij zoiets van, het moet dan maar even zo zijn. En die stelde het belang van Curaçao ook bovenaan. Die zei, om hier nou lang over te gaan bakkeleien, Curaçao moet verder. Dus wat dat betreft, je zei het eigenlijk al, het is een gentleman wat dat betreft.
0: Ja, het is natuurlijk een vreemde situatie waarbij eigenlijk de bond, die wilde het liefst Fred Rutte laten zitten. Dan is er een beetje gepolst bij de spelers. Wat zien die het liefst? Dan zijn de verhalen dat die het liefst advocaat hadden. Dan was er nog een sponsor die zich... en mee bemoeide. Dus het is eigenlijk wel heel jammer dat het zo gelopen is. Want eigenlijk hing er alleen maar positiviteit rond Curaçao. En was het de hele blue wave en het enthousiasme. Is het eigenlijk zonde dat dit vlak voor een WK allemaal moet gebeuren. En wat ik zeg, ik denk dat het voorkomen had kunnen worden... door van tevoren over dit scenario na te denken. Want logisch dat advocaat... op zijn leeftijd nog dat WK wil meemaken.
1: En ook voor die jongens natuurlijk. Ja, pijnlijk voor Rutte. Maar inderdaad wel logisch als die jongens zelf ook zeggen van... ja, we willen het graag met de advocaat doen. En als je ziet wat de advocaat bij die gasten teweeg brengt... dan ja, is dat misschien ook wel weer te begrijpen. Afijn, we gaan het allemaal volgen, dat WK straks. En hopelijk komen de positive vibes weer op tijd weer terug bij de Blue Wave. Hey, ja, dat WK komt eraan, waarbij we onder andere ook een speciale serie maken... waarbij we alle 48 landen kort gaan uitlichten, maximaal een kwartiertje. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen, want we zitten midden in de ZSW. Maar ik ben wel benieuwd, welke landen heb jij? En kun je alvast een klein tipje van de sluier oplichten wat dat betreft?
0: Ja, ik heb Haiti, wat natuurlijk wel een heel bijzonder land is dat meedoet. Voor het eerst in 52 jaar dat ze er weer bij zijn. De laatste keer was 1974. Wat ook een bijzonder toernooi was voor Nederland natuurlijk. Ik heb oranje tegenstander Tunesië. Dan heb ik Kaapverdië, wat natuurlijk heel erg leuk is met een... met een heel groot Nederlandse enclave. Of in ieder geval heel veel... in Rotterdam zit natuurlijk een supergrote gemeenschap. Dus daar ga ik vanavond een leuk verhaal over maken. En ik heb nog Zuid-Afrika. Dat ook wel stiekem toch wel erg lang afwezig is op een WK.
1: 2010 denk ik dan voor het laatst.
0: Ja, ik wilde je de quizvraag gaan stellen. Maar je bent helemaal goed op de hoogte. Ja. Dus de laatste was gewoon een eigen land in 2010. Dus... ook wel bijzonder dat zij er weer bij zijn. Dus ik heb voor alle vier een mooi verhaal gemaakt. Daar ben ik nu heel erg druk mee bezig. Vanavond ga ik de laatste maken door met iemand die veel interlands voor Kaapverdië heeft gespeeld... Kaapverdiërs te gaan eten in Rotterdam. Oh. En even ineens te horen wat het allemaal betekent voor het land... en wat zijn verwachtingen zijn. En dan heb ik die vier verhalen over al die verschillende landen bezig. Dus als mensen het idee hadden van... wat publiceert die weinig? Er wordt hard gewerkt om straks bij het WK weer mooie dingen te publiceren.
1: Ja, jij denkt, mensen zitten gewoon te wachten. Waar blijft die Dave nou met zijn prachtige verhalen? Maar goed, inderdaad. Er wordt gewoon aan gewerkt door mensen. We werken stiekem gewoon allemaal hartstikke uit door richting dat WK. Want er komen allemaal prachtige verhalen. Ja, die gaan wij opnemen trouwens, die podcast. Dus ik ben benieuwd. Dave, hartstikke bedankt voor je tijd en bijdrage. Mensen thuis ook bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet de video vooral niet te liken of te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Bijvoorbeeld op VI Pro, vi.nl/ abonneren. Dan hebben we alles alweer gehad. En dan zien we jullie morgen weer met een kerstverse ZSM. Tot dan.
0: Yes, tot ZSM.
2: Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijf Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een Sub-League aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
1: Goedenavond, dit is Voetbalpraat. Na het weekend waarin NAC degradeerde, Feyenoord de Champions League bereikte en Ajax maar weer eens fysiek helemaal in elkaar stortte. Ik ga erover praten met twee mannen die bekend staan om hun uithoudingsvermogen. En de man die nooit instortte in de tweede helft, al is het maar omdat hij dan vaak op de bank zat. De meest gewisselde speler van de Eredivisie aller tijden.
2: Ja?
1: Kenneth Perez, goedenavond.
3: Ja, ja. Het vindt hij leuk omdat ik gisteren zijn uitzending niet zo goed vond.
1: Ja, zo gaat het.
2: Krijg hem terug.
4: De troost is dat je ook heel lang in de Eredivisie gespeeld hebt.
3: Ja, dat is heel lang inderdaad.
4: De kans dat je dan...
1: Lang gespeeld, maar ook veel gezeten.
4: Als aanvaller.
3: Dat klopt precies wat je zegt. Willem, dat klopt precies wat je zegt.
2: Hij doet nu geen moment meer.
1: Nee. Kenneth, jij zit nu weer, net als toen vaak.
3: Ja, dat was de eertribune van gisteren. Het was eigenlijk wat er vandaag natuurlijk, die wedstrijd die werd gespeeld bij Heerenveen. Heerenveen-NAC, wat eigenlijk NAC-Heerenveen was. Daar moet de KNVB toch wel iets op verzinnen. Dat ze zou het woord kunnen toevoegen aan de reglementen. Dat ja, ze,
1: kom je altijd mee
3: weg. Dat je kan de drie punten aan de gedupeerden toekennen. Dat ze moet wel iets hiermee. Hè, dat de supporters eigenlijk in dit geval helemaal verstiert. En dat NAC met de bus naar Heerenveen voor een nikszeggende wedstrijd. De laatste 8 minuten. Daar naartoe moeten. Heerenveen moet ook weer opdraven. Moet ook weer, je moet je toch klaarmaken.
1: Ja, want die wedstrijd werd gestaakt vanwege vuurwerk. Even voor duidelijkheid.
3: Oh ja, ja. Sorry, ik dacht dat iedereen die voetbal volgt.
1: De meeste wel.
3: Ja. Nou, ze stonden voor NAC. NAC is gedegradeerd. Misschien is dat ook bekend. Ik weet niet of jullie dat... mensen dachten, nou, we steken vuurwerk af 2 keer... zodat die wedstrijd definitief gestaakt werd.
1: Kunnen we daar wat aan doen, aan die regel? Aan die 2 keer, want dat is de regel die we nu hebben.
3: Ja.
1: De eerste keer.
3: Na 5 keer?
1: Nou ja, maar in ieder geval niet dat je die mag...
3: Ja, maar dan gaan ze gewoon 5 keer doen. Nee. Kijk, ze doen natuurlijk doelbewust om in wedstrijd te laten staken. Dat zie je natuurlijk vaker. Je hoort het vaker. Je had ook hier bij Ajax, weet je nog, een paar keer... waar ze ook
1: zeker
3: de wedstrijden per se wilden laten staken. En de KNVB heeft dus alleen maar de mogelijkheid. Dit was al vrij rigoureus dat ze de wedstrijd omdraaiden. Dat heb je nog nooit meegemaakt.
1: Het kwam omdat de burgemeester van Breda zei... ik kan de veiligheid niet garanderen.
3: Nee, dat snap ik. Maar dan, zou je... Het is toch gek dat je dan
1: zeker
3: in thuiswedstrijd uitspeelt.
1: Dat is gek.
3: En nu was het 8 minuten. Maar ik vind dat ze... K-A-N in de reglementen moet toevoegen. Bij elke regel moet er gewoon kan.
1: Want daar is de paspoortgate uiteindelijk op stuk gelopen voor NAC. Het woordje kan in de regels. En daardoor hoefde de KNVB niet per se er iets aan te doen. Want er stond, we kunnen er eventueel iets aan doen. Willem, zie jij er iets in om toch iets te veranderen aan die vuurwerkregel? Om niet het publiek alle macht te geven door 2 keer vuurwerk te gooien... zodat wedstrijden dan gestaakt moeten worden?
4: Ik denk dat het voetbal er echt alles aan moet doen om iets aan het vuurwerk te doen. Want het vuurwerk heeft eigenlijk het voetbal wel grotendeels, of tenminste echt wel heel veel verpest. Het voetbal gaat echt een beetje kapot aan vuurwerk momenteel. Niet alleen aan vuurwerk, wordt ook slecht gevoetbald.
3: Tsjechië ook.
4: Als je kijkt wat er in Tsjechië gebeurt, is maar ook bij Ajax 2 keer dit jaar. 2 keer een wedstrijd onderbroken, 1 keer echt gestaakt, 1 keer echt onderbroken. Je ziet elke keer het vuurwerk, clubs doen er ook zelf aan mee. Met van die geregisseerde shows die ze zelf doen. Omdat ze aan denken, dan gaat het publiek het misschien niet doen. Maar ik vind gewoon, en ik ben een oude lul, ik weet het, maar het hoort niet bij voetbal. En nu worden wedstrijden, dat werd eerst ook met bekers gedaan... dat men zei, ja, dan kunnen we een wedstrijd afdwingen. Dan kunnen wij het afdwingen dat ze staken, wat leuk.
1: Ja,
4: of we gaan een spreekoren, is ook met spreekoren geweest. Moeten we mensen met spreekoren 3 punten in mindering geven? Ja, dat kun je doen. Maar dan kan ook de tegenpartij gaan zeggen, weet je wat... we staan 3-0 achter, we gaan lekker een spreekoren beginnen.
3: Maar daarom zeg ik ook dat je dan van de KNVB moet je kan. Want dan moet je echt bewijzen... gisteren was het overduidelijk het NAC-publiek die... die het vuurwerk, weet je, die er alles aan deed. En dan moet je kunnen zeggen, kan, dat je zegt van... nou, weet je wat, 0-3, Heerenveen gefeliciteerd.
4: Dat zou ik op zich een goede regel
3: maar vinden. Ik vind dit gewoon... Nu hebben ze hun zin.
4: Mm. Maar dan moet het wel duidelijk zichtbaar zijn, inderdaad, wie het gedaan heeft.
3: Ja, nee, zeker.
1: Mikkels, ik zie jou bedenken.
3: Hij is van de vuurwerk.
2: Nou, ik weet dat ik uitgenodigd ben voor een geniale mening. Ja. Maar ik zou het ook niet weten.
1: Nee.
2: Ja, je kunt inderdaad, als je zegt 3 keer of 4 keer, dan doen ze 3 keer of 4 keer. Als het doel is staken, dan halen ze dat natuurlijk.
4: Ik sprak vorige week ergens in een ander verband van Praag. En die zit in een van de vuurwerk. Michael van Praag, oud-voorzitter. Zit in de UEFA, een van de vuurwerkcommissie.
3: Zit hij nu daar?
4: En ze zijn bezig met.
5: Is dat pro of anti-vuurwerk?
4: Nee, anti-vuurwerk. Okay. Hij is zelf anti-vuurwerk. Maar hij, je mag niet blijkbaar ook fouilleren. En die stewards en zo mogen niet fouilleren op vuurwerk. Dus er komt heel veel vuurwerk gewoon in stadions binnen. En je mag niet overal mensen volledig fouilleren. Dat mag niet.
3: Nee, gelukkig
4: maar
3: komt niet.
4: Nu, er schijnt wel apparatuur in de maak te zijn die dat vuurwerk makkelijk
3: kan detecteren. Ja, maar dat kan je wel doen. Maar wat ik heb begrepen van
4: ze
3: supporters,
4: in de stadion.
3: Het ligt al klaar in de stadion. Ja.
4: Dus, maar het is, ik vind het wel één van de dingen die het voetbal dit jaar echt wel.
3: Nou, er zijn wel meerdere dingen, hoor.
4: Meerdere dingen, maar
3: zullen we de lijst doornemen?
5: Nou, laten we dat niet doen.
2: Die stewards, dat zijn jongens van 20 jaar die een bijbaantje hebben. Die gaan natuurlijk niet de harde kern. De wijze op het vuurwerk.
5: Nee. Goed punt. Het waren hele rare 8 minuten plus 6 minuten.
3: Nou, dat is echt verschrikkelijk. Het was rennen, vliegen. Verschrikkelijk om naar te kijken. Moet mensen van ons ook nog daar naartoe?
5: Ja, Mino van Dongen en Sjors Blauw die hadden dienst. Dus die moesten daar nog op hun...
3: Sjors deed er vanuit huis, toch?
5: Dat hoop ik. Nee, ik zag hem echt staan daar. Ze werden overigens hartelijk ontvangen in Heerenveen.
3: Zoals altijd.
5: Perfect geregeld. Het nieuws van eigenlijk het afgelopen uur, Mikos, kwam jij mee? De Dick en Fred soap, wil ik het bijna noemen. Er is een nieuwe aflevering.
2: Ja, de laatste aflevering, denk ik.
5: Durf je dat te zeggen? Of zou er nog...
3: Geen plot twist alsnog?
2: Nee, dat lijkt me niet. Nee. De situatie is nu, denk ik, helder. Rutte treedt terug en advocaat vliegt in. Dus die is per direct weer bondscoach. En gaat het schema volgen wat hij zelf heeft uitgezet.
5: Want het zo begon met hele vervelende omstandigheden. De dochter van Dick, advocaat, werd ziek. Waardoor hij meteen zei, ik kan dit er niet bij hebben nu, een WK.
2: Ja.
5: En dat blijkt toch mee te vallen. Fred Rutte zou hem vervangen.
2: Ja, heeft hij gedaan ook.
5: Heeft hij gedaan.
2: 2 interlands. Ja, en toen eind april ging de gezondheidstoestand van de dochter van advocaat vooruit. Goed vooruit, dus in die zin dat hij ook weer zijn handen een beetje vrij had. Hij was inmiddels natuurlijk ook al bij Feyenoord begonnen. En toen was hij interlandperiode achter de rug in maart in Australië. Waar ze van China verloren met 2-0 en van Australië met 5-1. Maar het ging nog niet eens zozeer om het voetbal, volgens mij. Want tegen Australië is best wel behoorlijk gespeeld, als ik het goed begrepen heb. Maar de klik met Rutte was er niet. En als je dan op de achtergrond een soort van legende hebt, wat je natuurlijk van advocaat kunt zeggen bij Curaçao. Ja, dan is 1-1 toch snel 2. En het werd nog een beetje een plot twist, omdat Gilbert Martina, de voorzitter van de bond, zei, nee, daar beginnen we niet aan. Wij beslissen dat, niet de sponsors, niet de spelers. Ja. En Rutte blijft trainer. Alleen, toen hij daar een nachtje over geslapen had, toen zag hij natuurlijk wat de gevolgen zouden kunnen zijn, want die spelers trokken het niet in. Dat hebben ze natuurlijk nog geprobeerd. Ik geloof zelfs een brief laten opstellen. Dat wilden ze, zodat die spelers zouden zeggen, wij staan toch achter Fred Rutte. Dat wilden ze niet. En sponsor Corendon, die houdt die bond natuurlijk omhoog financieel. En, die
5: een miljoen per jaar?
2: Ja, zo 8 ton. En ik geloof dat hij nu alles regelt rond het WK. Dat zou hij ook blijven doen. Maar hij heeft ook die staf betaald. En ze stonden onder curatele toen de advocaat kwam. Alleen de Corendon is er toen ingestapt. En die hebben gezegd, wij staan daar garant voor. En die hebben nu gezegd, tot en met het WK dan stoppen we. Want wij vinden dat advocaat terug moet. De roep van het eiland, de roep van de spelers. Daar willen we aan voldoen. Ja, de mensen op het eiland willen ook. Ja, Dick heeft toch natuurlijk met die kwalificaties neergezet.
3: Op zich is natuurlijk logisch dat ze dat willen.
4: Ja.
3: Want advocaat heeft ze naar het WK gebracht met 100 landen. En hij is natuurlijk populair als je dat zulke resultaten... Ja. Maar of hij... Is het heel collegiaal van advocaat? Ik snap, een WK is super... Belevenis natuurlijk, hè? En je doet het maar 1 keer in zoveel keer in zoveel jaren. Maar is het heel collegiaal wat er nu gebeurd is van zijn kant?
5: Geef zelfs antwoord op die vraag.
3: Nou ja, ik heb ook gevoeld dat zijn vrienden in de pers of in de media ook daar. Ik begreep dat iemand heeft dat te roepen van. Hey,
5: Nee, er zijn meerdere tv-programma's waar regelmatig is opgeroepen van Dick moet terug.
3: En dat is die hoek waar hij ook.
5: Ook vaak de gast is. Ja, Veronica Site of VI of dat soort. Ja.
3: En dat hij natuurlijk. Hij heeft niet gezegd natuurlijk van. Nou ja, dit kan ik niet doen ten opzichte van Fred Rutte. Laat Fred Rutte dit lekker doen. Hij heeft natuurlijk gezegd van, als een bondscoach nodig heb...
4: Hij ja. verder niet zoveel. Ja.
3: Maar het, goed verzonnen.
2: Het punt was natuurlijk, hij trad terug omdat. Hij trad natuurlijk niet terug omdat hij zei: ja, dit is helemaal niks. Wat moet ik met het land?
3: Nee, maar doe dan. Nee, maar dan.
2: Het ging natuurlijk om een privé-situatie.
3: Dat, en dat die snap is ik. En die is ook helemaal oké. Okay, maar die is verbeterd. Maar dan had je misschien meer. Ja, een soort van. Niet zo snel misschien dan een interim, want er was niet zo heel veel te doen in de tussentijd. En ik snap heel goed dat je misschien ook in paniek gaat als het om je kinderen gaat.
2: Ja.
3: Kan je in paniek raken, toch? En dan ga je zeggen, nee, ik kan het helemaal niet en dat soort dingen. Na verloop van tijd gaat het gelukkig beter.
2: Ja.
3: En is er ruimte om wat anders te doen. Alleen, ja, je hebt A gezegd, dan moet je misschien ook.
2: Het punt was, hij trad terug. Hij was natuurlijk vanuit Curaçao, vanuit Jamaica naar huis gegaan. Toen die belangrijke wedstrijd
5: vlak voor
2: was.
5: Die belangrijke wedstrijd.
2: Dus dat was natuurlijk niet heel lekker voor dat land. Want ze speelden de wedstrijd van hun carrière en zonder hun bondscoach. En toen stond er nog een trip naar Australië op het programma. Waar je natuurlijk lang in een vliegtuig zit, lang weg bent. En dat was net in die periode dat het met die dochter een beetje spannend was. Dus toen heeft hij gedacht van ja, ik ben al weggegaan uit Jamaica. Dan moet ik Australië laten lopen. Dat kan eigenlijk niet als bondscoach. Dus ik treed terug. Niet met het idee van ja, dan stap ik er straks wel weer in als het weer lekker loopt. Alleen ja, toen die kans zich voordeed. Omdat de spelers van Rutte af wilden. En toch graag met advocaat verder wilden. Toen heeft hij ja gezegd. En dan kun je inderdaad zeggen, is dat collegiaal? Ja, aan de andere kant.
3: Maar had ze ook van Fred Rutte afgewild. Als ze niet had geweten dat advocaat wel weer wilde instappen?
2: Ik denk dat natuurlijk.
3: Iedere andere dan Fred Rutte of alleen maar als het advocaat.
2: Nee, ik denk dat dat wel vooral was dat ze wisten dat advocaat er beschikbaar was.
3: Maar hoe, ja, je kunt hoe ook wisten ze dat?
2: Nou ja, dat kwam in de media natuurlijk, toch?
3: Nee, maar hoe wisten zij, die spelers, dat opeens dat advocaat
4: wel. Ja, er kwamen berichten in de media dat het met die dochter gewoon redelijk goed ging. Dus dan kun je. Ik heb al een maand geleden gewoon op de redactie een keer gezegd. Ja, straks gaan ze toch waarschijnlijk met advocaat naar het WK. Dat zit er gewoon dan aan te komen. Een soort voorzet en die wordt nu dan ingekopt.
3: Maar ik ben alleen wel benieuwd.
5: Maar wie gaf de voorzet?
4: Ik ben ook wel benieuwd hoe Kees Jansma erin staat.
3: Maar hoe komt zoiets in de media? Dat ben ik wel benieuwd naar.
4: Nou ja,
3: ik bel toch niet de journalist. Ja, mijn zoon is wat.
2: Nee, maar dat heeft ook te maken. Hij was natuurlijk. Kijk, hij werkte bij Feyenoord. Dus dat komt op een gegeven moment komt dat toch een keer ter sprake. En toen heeft hij zelf gezegd. Niet met het idee van er gaat alles in gang gezet worden. Maar dat ging gelukkig weer goed. Bij Feyenoord wist iedereen. Eind april zou een belangrijke week voor hem zijn. Omdat hij dan zou horen of die behandeling zou zijn aangeslagen. Dus ja, toen wisten ze dat. Ja, en je kunt je natuurlijk afvragen hoe het kan dat. Want die week, ik denk dat het 10 dagen was Australië. Hoe het kan dat een spelersgroep toch niet met een bondscoach. Dat moet iets zijn geweest waar Fred Rutte iets niet goed heeft gedaan.
5: Maar dat is wel heel snel dat in 10 dagen.
3: Ik denk dat trouwens helemaal niet. Hè. Ik denk echt dat het puur is omdat je advocaat dat hij beschikbaar heeft laten merken dat hij beschikbaar is. Dat je denkt van, hé, wacht even, we kunnen advocaat terugkrijgen. En dan is Fred Rutte opeens helemaal niks. Terwijl iedereen weet dat Fred Rutte een zeer goede trainer is.
2: Ja.
3: Dus dat kan natuurlijk. Het is geen pannenkoek die voor de groep heeft gestaan.
4: Nee, maar het heeft ook iets van melancholie. Of van. Hij heeft dat hier gedaan. Het is de enige keer, normaal gesproken, dat Curaçao. Want de volgende keer wordt het allemaal veel moeilijker. Misschien is het wel de enige keer dat Curaçao zich plaatst voor de WK.
3: Ik begrijp het allemaal, dan ga je dus op deze manier met Fred Rutte om.
2: Maar wat ik begrepen heb, is dat het niet eens zozeer het spel is en Fred Rutte. Maar Fred heeft gezegd toen hij begon, ik ga de lijn van advocaat volgen. Ik doe daar verder niet veel anders in. En toen stapten de 6 nieuwe stafleden in. Mm. En ja, jij hebt ook hoog gevoetbald. Een verandering
3: meer,
2: in de staf.
3: Niet meer dan.
2: Wat? Wie nog meer hier? Willem? Nee. Maar die stafleden, ja, dat viel niet zo goed. En dat was natuurlijk een aparte ploeg, hè, dat Curaçao. Die wilden ontbijten met de mensen die ook gewoon in die hotel zaten.
3: Het is en blijft en was bijzonder.
2: Ja. Maar die nieuwe stafleden.
3: Dit verdient niet echt.
4: Nee, dat is gewoon een spijs. Dat sowieso niet.
5: Waarom laat jij net de naam Kees Jansma van?
4: Nou ja, dat was natuurlijk een heel aparte klik. Ik bedoel, Mikos heeft ze wel vaker geïnterviewd dan ik. Maar ik ben ook een keer bij dat hele groepje geweest. Met die Cor Pot en die Casper van Eyck. Kees Jansma en die oude advocaat.
5: Ja, dat was een groepje.
4: Vier van die oudjes die het eigenlijk alleen maar deden omdat ze dachten van, we zijn eigenlijk oude mannen, maar we vinden dit nog heel erg leuk. Het is een overzienbaar traject. En we doen het alleen maar omdat wij met z'n vieren zijn. Nou, dan gaat de advocaat op een gegeven moment naar huis. Is Pot en Van Eyck, die zijn ook afgehaakt. Jansma is toen gebleven als een soort van, nou ja, die vindt het sowieso natuurlijk altijd leuk om daarbij te zijn. En men zei ook, ja, wat jij allemaal doet, een beetje ertussen, tussen de linies, dat hebben we toch nodig, dus blijf jij maar gewoon. En Kees is toevallig ook heel goed bevriend met Fred Rutte. Dus Kees heeft eigenlijk nu, dat ben ik wel benieuwd naar, hoe die situatie voor hem is nu. Want zijn ene vriend haakt nu af, zijn andere vriend komt weer terug. Ik denk zelfs dat Kees Jansma een grote rol heeft gespeeld bij het aantrekken van Fred Rutte.
5: Zeker.
4: Want die Martina, die heeft natuurlijk ook niet zomaar een Rolex
5: voorzitter.
4: Met honderden voorzitter van de Rolex-Zoutse Bond.
3: Rolex.
4: met 100 trainers erin. Dus
2: maar Rutte was al, voordat advocaat werd aangesteld, was hij al gevraagd door Curaçao, hè?
4: Die was eerst gevraagd.
2: En die heeft toen gezegd, ik doe het niet.
4: Ja, dus die hadden helemaal gewoon.
3: Dus je kan wel zeggen dat de profielschets niet helemaal, zeg maar, van advocaat. En Rutte is toch
2: haar grote naam. Dat is natuurlijk wat ze graag wilden. En dat hebben ze ook geprobeerd met Kluivert, met Hiddink.

0: Ik bedoel, die spelers zingen een liedje in de bus. En die hebben 10 keer een advocaat gevraagd. Jij moet ook een liedje zingen. Nou, of een liedje opzetten in de bus. Advocaat zegt, dat doe ik niet mee, die flauwekul. Op een gegeven moment zet hij wel een liedje op. Zeggen die spelers na 10 seconden. Ja, maar dit is geen muziek, die gaan we afzetten. Dus er is ook iets gegroeid tussen die, in die groep. En als er dan maar 1% kans is dat hij weer terugkomt. En die spelers, die, dus ik snap het allemaal wel.
1: Ik begrijp het maar allemaal. Het blijft, want dit is iets bijzonders wat ze hebben bereikt met elkaar. En avontuur en dat soort dingen. Alleen, ja, er is nu een andere situatie. En nu is er weer een andere situatie. Ik vind gewoon een beetje, nou, sneu is niet een goede woord. Maar ik vind het gewoon voor Fred Rutte, vind ik gewoon,
0: dat is ook zo.
1: Ja,
0: is
1: het? Maar niet oké.
2: Okay. Hoe groot is de rol van de sponsor, Mikkels? Want die hebben, die is groot. Ze betalen veel geld. Die hadden ook van alles opgezet voor komende zomer. Gaan allemaal tv-programma's. Gaan op Curaçao zitten. Op kosten volgens mij van de sponsor. Er wordt van alles georganiseerd. Het mooie zou natuurlijk zijn als Dik Advocaten dan zou het helemaal rond zijn. Speelt dat ook niet allemaal mee?
3: Ja, dat speelt zeker mee. En ja, Advocaat en Pot slaagden er toch ook wel in op een bepaalde manier om dat Corendon elke keer toch weer in het nieuws te krijgen.
2: Cor en Dik werd het een tijdje genoemd.
3: Ja, af en toe ben je er bijna moe van, ja. Omdat het toch weer over die sponsor ging. Ja, en je weet gewoon als je Rutte binnenhaalt, dat is natuurlijk gewoon een heel ander. Dat is echt niet meer een voetbalman dan advocaat, maar meer
2: een vakman.
3: Heel voorzichtig zijn natuurlijk met.
2: Pas op je woorden.
3: Nee, maar ook zijn allebei vakmensen, maar een ander type natuurlijk. Veel minder show, veel minder aandacht voor dat soort dingen. Dus ja, dat heeft zeker meegespeeld. Dus op de achtergrond hebben die wel de druk erop gezet.
1: Sneu voor Rutte, ja. Geweldig voor advocaat dat zijn dochter weer beter gaat.
2: Ook dat.
1: En daarbij leuk dat hij naar een WK gaat. Maar de schoonheidsprijs.
2: Nee. Nog even voor de volledigheid. Fred Rutte heeft dus gezegd,
3: Je trekt zich terug.
2: Ik trek me terug.
3: Ja.
0: Maar is hij heel boos? Heb jij
3: niet
0: gesproken?
3: Ik heb hem niet gesproken. Ik heb hem wel geprobeerd te spreken de afgelopen dagen. En toen zei hij dat hij op dat moment weinig kon zeggen. Er is nog iets aardigs aan dit hele verhaal, of aardig. Er is een soort family plan, wat nog nooit bij een WK is vertoond. Dus die ploeg zit in een hotel in Boca Raton, of Boca Raton, in Florida. En daar zit eigenlijk iedereen bij. Dus de vrouwen, de kinderen, iedereen zijn. Dat heb je natuurlijk wel eens bij Nederland, dat ze even langs mogen komen. Maar zij slapen gewoon allemaal in dat hotel. Dus de advocaat heeft alles wat hij in zijn voorgaande jaren heeft gedaan, heeft hij losgelaten. En heeft gewoon gezegd, we maken er gewoon echt een familietrip van. We gaan het WK niet winnen, dus die jongens kunnen een auto huren, op een middag naar Miami rijden als ze dat leuk vinden, maar wel volle bak trainen en volle bak die wedstrijden spelen. Dus ja, dat zegt ook wel waarom die spelers natuurlijk dachten, ja, die Dik, ja, dat is hem natuurlijk. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Deze man, die voelt precies aan wat we willen. Als wij willen ontbijten met de locals, dan gaan we ontbijten met de locals. Als we een half uurtje later uit bed willen komen, is dat ook goed.
2: Maar dit klinkt als een soort schoolreisje tegen Duitsland, Ecuador, ja, niet voor.
1: Dat is ook niet eerlijk. Ik vind eerlijk, ze gaan daar naartoe natuurlijk als kanonnenvoer. Dat is toch leuk dat je er zoiets van maakt. Ik vind dat wel heel goed, hoor.
2: Ja?
1: Ja. Want je maakt toch geen illusie dat zij iets gaat klaarmaken op
0: Curaçao,
1: het
0: Duitsland.
1: Ik kan met zoveel landen.
3: Eén puntje misschien?
1: Nou, met een puntje. Alle geluk van de wereld. Tegen wie was ook weer
2: Ecuador, Ivoorkust en Duitsland. Ja. Geen punt.
1: Nee, nul.
2: Een doelpunt zou ook al.
1: Ja, maar dat. Dus ik vind dat wel goed. Verbaast me, ja, met Fred Rutte is toch wel een hele. Ja, maar advocaat was ook een hele serieuze trainer. Hij heeft gewoon zich een soort van.
0: Hij heeft wel die combinatie, want die Pot gaat natuurlijk ook terug, nu, natuurlijk.
3: Pot gaat ook terug. Ja?
1: Ja,
3: dus
1: ja?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: hij heeft net zijn knie laten doen, zoiets had hij toch over.
3: Nou ja, die moest hij laten doen, maar die was al tot zeg maar de 14e. Net als ze de kwartfinale tegen Argentinië zouden spelen, dan moet hij weg. Maar die gaat ook terug. Kasper van Aijken heeft het in beraad, geloof ik. En Kees Jansma zat er al en die heeft geloof ik.
0: Blijft
1: zitten. Het is nu weg.
3: Een beetje die beraadt zich, geloof ik, nu of die ook nog moet blijven.
0: Ah, maar die blijft wel, kan ik je meenemen.
3: Dat denk ik ook wel.
1: Ja. Wel voor Rutte, ja, menselijk.
0: Ja, sneu.
3: Ja, tuurlijk is dat vervelend. Ja.
2: Je gaat er wel een aantal keren aan denken. Overigens wordt Dik Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK met zijn 78.
3: Hij streed erom met Lucescu, die dat had kunnen halen met Roemenië. Die is inmiddels overleden.
2: Oh.
3: Dus ja. Die was ouder geweest als hij het had gehaald.
2: Ja, maar, die zijn er niet bij, toch, Roemenië?
3: Nee, die hebben het niet gehaald. En daarna is hij natuurlijk kort daarna is hij overleden. Ja. Dus hij wordt de oudste bondscoach, ja. En natuurlijk ook in 1994 met Oranje daar geweest. Zelf in Amerika gevoetbald. Dus er hangt van alles omheen wat het zeg maar interessant maakt om Curaçao in het nieuws.
0: Is hij ook niet met Zuid-Korea ook nog geweest?
3: Nee, die is.
0: Zoek even op.
3: Nee, hij was in Duitsland. Speelden ze het WK toch?
2: Ja, maar het is een mooi verhaal.
3: Ja, voor Rutte niet. Het is natuurlijk pijnlijk.
1: Maar voor de helft van de partij. Ja. Ja. Maar, ja, of, maar.
2: Ja. Zit het toch nog in je hoofd, denk je, als je wedstrijd van Curaçao gaat kijken, dat je denkt, ach, Fred.
0: Nou, nee, want het was natuurlijk meer.
1: Nee, ik vind wel dit geval.

0: Well, ik weet niet, ik vind het wel... Kijk, in WK van Fred Rutte, hoe vaak gaat hij dat meemaken? Ik bedoel, dit was zijn enige kans. En dan komt er even langs de zijlijn even van... ik ben toch beschikbaar. Doe mij mama weer.
1: Zoiets. Maar dan is het toch ieder voor zich. Zoals jij op Voetbal Island was het ook dan. Ieder voor zich. Als Michael Biku ineens eentje bij Island zat, dacht je het er ook niet heel de
0: ik
1: dag.
0: Ik heb Mike niet gezien.
1: Nee, dan dacht je er ook niet wat zielig voor hem. Ja, zo werkt het dan toch.
2: Ja, dat wat betreft het verhaal van Curaçao. We hadden het al even over NAC en Heerenveen. Zometeen meer over alle andere degradatiekandidaten. Want het belooft nog heel spannend te worden. Voor NAC dus niet. Die zijn eruit, Willem. En je hebt al een aantal keer aan deze tafel gezegd... het gaat niet te veel over NAC.
3: Nou,
2: ik
3: vind NAC een buitengewoon sympathieke club. Maar dit jaar absoluut niet. Ik heb me eigenlijk op weinig dingen zoveel geërgerd als aan NAC.
0: Oh.
3: Dat komt door het spel. Dat komt door een trainer die altijd chagrijnig keek. Die altijd anderen de schuld gaf. Die spelers in het veld, die hebben geloof ik 6 rode kaarten of zoiets gehad. 7 rode kaarten. Waar spelers met gestrekt been in kwamen vliegen. Supporters die het allemaal niet meer trokken. Die ik eigenlijk juist. Want NAC is juist een hele mooie club. Volksclub. Mooi stadion. Het zit altijd vol. Wat er ook gebeurt. Ze hebben nu alweer 10.000 seizoenkaarten verkocht voor het volgende seizoen. Maar dit jaar was het echt afgrijzelijk.
2: Dat wat betreft NAC. Nou, nu we wensen ze heel veel succes in de keukenkampioen-divisie.
0: Dit salon. Nou ja, dit is natuurlijk wel. Ja, sneu.
2: Ja, zeker. Het is nooit leuk als er één uitgaat. Het moet helaas wel.
3: Ze komen wel weer terug. Sneu is het woord van de dag.
2: Ah, ja. Ze komen wel weer terug. En wij komen ook terug zometeen in de tweede helft van Voetbalpraat. Kijken of Kenneth dan net zo scherp is. Of net als in zijn carrière gewisseld moet worden. Tot zo.
3: Doei dan.
2: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. We gingen eruit toen Willem Vissers warm afscheid nam van NAC Breda. We gaan door naar de man die geen afscheid neemt, Mikos. Want gisteren op de persconferentie zei Robin van Persie tegen onder andere jou...
1: Ja.
2: Ik blijf. Volgend jaar is hij gewoon trainer van Feyenoord.
1: Ja, vanuit zijn positie begreep ik dat wel. Want het zou natuurlijk gek zijn als hij zou zeggen... ja, ik weet het niet wat ze met me gaan doen. Maar in het machtsvacuum wat er een beetje is ontstaan... grijpt hij wel de macht. Want hij heeft ook duidelijk aangegeven hoe hij het wil voor het seizoen. Hij gaat nu spelers beoordelen. Spelers die moeten komen. Spelers die misschien weg moeten. En het technisch beleid eigenlijk vormgeven. En dat doet hij al voordat algemeen directeur... wat normaal gesproken Eenhoorn zou moeten worden... en de technisch directeur, wat normaal gesproken de Belg Rigou moet worden... voordat hij er zijn, neemt hij alvast het initiatief.
2: Dus het wordt ook lastig om hem weg te sturen, eventueel?
1: Ja, kijk, alles kan, maar je kunt ook denken... ja, er komt als directeur binnen, moet je dan je eerste beslissing zijn... De trainer wegsturen, daar zit je vaak ook niet op te wachten, denk ik. Dus hij doet dat slim en hij zegt zelf ook, het moet allemaal wel beter. We hebben niet geweldig gespeeld, maar we hebben wel de Champions League gehaald. En als het dan geopperd wordt, dat is het slechtste. Ze kunnen het slechtste puntenrecord halen. Hè. Willem II heeft dat nog in handen. Dat kan Feyenoord alleen nog maar evenaren. Ja, dat interesseert hem niet, zegt hij. En hij zegt dat hij genoeg punten heeft gezien waarop hij verder kan. En een sterke Feyenoord kan formeren. Hij wilde niet meer zeggen dat ze kampioen werden. Hè. Zo begon hij natuurlijk vorig seizoen. Aan het einde van het seizoen zei hij toen PSV gefeliciteerd met de volgende kampioen. Dat zijn wij. Hij zei nu, ik wil één keer over de titel praten en dan niet meer. We moeten ook realistisch zijn. Feyenoord is 2 keer kampioen geworden in 27 jaar, geloof ik. Dat is ook de realiteit. Maar hij pakt wel de ruimte die er is, die pakt hij. En dat maakt het natuurlijk, zijn positie maakt het wel sterker, denk ik.
2: Ja,
0: maar wanneer sluit de advocaat aan?
2: Als adviseur.
1: Als adviseur. Ja, nou, daar heeft Van Persie van gezegd. Dat zou ik graag willen
0: controleren. Maar nu kan het ook niet meer? Of kan dat nog?
1: Nou, het WK is...
2: In de zomer.
1: En ze zullen de finale niet halen. Dus normaal gesproken is hij op tijd terug om weer te ondersteunen. Maar
0: de voorbereiding is al dan begonnen.
3: Ja, maar...
1: Zij zijn er wel snel uit, toch? Neem ik aan.
0: Nou ja, maar de voorbereiding... jij zegt van, hij kan laat. Maar de voorbereiding is de allerbelangrijkste tijd. Ja,
3: maar die begint toch? Begin
1: ja, maar niet van adviseur, toch?
0: Nou, adviseur juist is belangrijk. Want je bent... Daar liggen juist de plannen samen, zeg maar, om... Oké, hoe willen we spelers belastbaar maken? Weet je, hoe willen
1: dat
0: we
1: is niet echt iets voor advocaat, denk ik, toch? De trainingsopbouw en zo, die zal meer zitten niet op...
0: Nee, maar meer van de intensiteit. Hoe willen we... Nou, ik ben sowieso niet voor dat hij volgend jaar weer bij Feyenoord moet adviseren.
1: Nee.
0: Maar
1: Van Persie wil
0: hij is toch niemand voor, behalve Van Persie lijkt mij.
1: Ja, het is niet onbelangrijk dat die ervoor is. Want als die het niet zou willen, zou het van de baan zijn. Maar,
0: maar ik geloof niet dat de Feyenoord supporters heel blij is... met hoe het eigenlijk ook nu gegaan is. Zeg maar qua, weet je, ze is blij met Champions League. Maar wel de manier hoe ze bijvoorbeeld laatste met de puntenaantal had je vorig jaar 50 gestaan enzovoort. Dat realistisch is ik wel.
1: Nou, het spel ziet er niet uit. Dat ziet iedereen natuurlijk. Dus daar zijn ze niet tevreden over. Maar je ziet ook wel in die wedstrijd nu ook weer. In de rust wordt er hard gefloten. Maar op het moment dat het 1-1 is en de buiten is binnen, zie je toch ook wel weer mensen half dansend het stadion uitgaan. Ja. Dus veel hangt met het resultaat. En dat is onder advocaat, als je het zo mag noemen, is 7 wedstrijden niet 1 keer verloren. Maar we hebben
0: dat
1: ook geen gebeurde
0: ook vaak toen hij hoofdtrainer was. Ja, verloren ze ook nooit.
1: Eigenlijk hetzelfde, terwijl zijn inbreng natuurlijk veel minder.
0: 51 punten.
1: In uiteindelijk, ja. En nu?
0: Ja, 62.
2: Zou het nog een keer kunnen, nog een jaar lang, zo'n duo van Persie aan de hand van advocaat?
1: Ideaal is het natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Maar schadelijk is het ook weer niet dat iemand adviseert. Kijk, hij is er maar 2 dagen in de week. Zijn rol moet ook weer niet al te groot worden gemaakt. Hij is bij 2 trainingen en hij bezoekt de thuiswedstrijden en soms de uitwedstrijden. Dus als Van Persie zou denken, ja, in mijn rol als trainer is het toch wel handig dat ik af en toe een klankbord heb. En dat hij dan 2 keer op het veld staat, of hij staat aan de zijlijn.
0: Maar goed, dat zeggen dat hij niet belangrijk is. Maar Van Persie is natuurlijk 180 graden de andere kant op gegaan ten opzichte van hoe hij begon.
2: Nou, qua speelstijl.
1: Ja, wel hoe die
0: qua
1: begon.
0: Speelstijl.
1: Ja, qua speelstijl. Want het is niet dat het veel beter voetbal is geworden, maar het is...
0: Nee, qua speelstijl. Ja. Dus je zegt de invloed, je moet niet te groot maken, maar de invloed is gigantisch geweest.
1: Nou ja,
0: het is totaal andere voetbal.
1: Ja.
3: Maar dat is op zich niet verboden.
0: Zeker niet verboden, maar het gebeurt niet zo heel vaak. Dat iemand die zulke extreme ideeën heeft. Laten we eerst even Heerenveen nemen, dat is heel extreem. Nou, dan ga je naar Feyenoord. Iets minder extreem, maar ook betere spelers om het uit te voeren, altijd opbouwen gedoe.
1: Ja.
0: Tot wat het nu is.
3: Ja, ja,
0: lange ballen snel thuis.
3: Maar als je er op een gegeven moment achter komt dat met die spelers niet lukt, dan is het best wel handig om dan op een andere speelwijze over te stappen.
0: Ja,
3: want als je dan hetzelfde blijft doen, dan ga je sowieso
0: aan. Maar is hij daar zelf op gekomen? Of, want jij zegt nou, de invloed van advocaat is niet al te groot.
1: Die is er natuurlijk wel, maar ik bedoel meer, hij is maar 2 keer in de week komt hij in training kijken en hij praat mee over de opstelling. Ik kan me niet inschatten of de opstelling van advocaat ook meteen de opstelling van Van Persie is.
0: Nou, ik zie,
1: daar discussiëren.
0: Is meer de manier van... Ja. Hoe je wil je voetballen, ja. Zonder enige risico. Ik vind het wel best wel aanmoedig voor een club als Feyenoord. Als dat zeg maar de tendens is voor het hele jaar dat je zo gaat voetballen.
1: Maar daar moeten ze natuurlijk vanaf. Omdat ze voor dat slot kwamen, hebben ze natuurlijk een plan ontwikkeld. Waarin eigenlijk centraal stond, wij moeten domineren. Wij moeten de marktwaarde van spelers opschroeven. Nou, ze hebben wel een paar spelers die ze voor veel geld zouden weg kunnen doen.
2: Maar houden ze zich nog aan dat plan?
1: Nou, nu niet. Op de manier van spelen niet natuurlijk.
2: Maar ook niet qua aankopen?
1: Ook niet, want in de winterstop kwamen natuurlijk spelers zonder marktwaarde nog. Hè.
2: Sterling, St. Juste, Dijl.
1: Ja, Dijl. Dus, en de spelers niet meer van een jaar of 2, 23 waarvan je kunt zeggen... Die leiden we op en dan kunnen we straks voor meer geld verkopen.
0: Hoe vind jij Dennis de Kloes heeft gedaan over de jaren die hij daar is geweest?
1: Ja, moet je het verdelen, denk ik, tussen technisch en algemeen. En op algemeen gebied is dat natuurlijk goed gegaan. De club staat er financieel goed voor. Het is altijd de vraag wie dat nou uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen. Maar daar heeft hij een grote rol in gespeeld. Op technisch vlak is hij natuurlijk wel kampioen geworden. Maar ja, ook dit seizoen zag ik natuurlijk wel 30 miljoen op de bank zitten. En het voetbal is er niet vooruit gegaan. Het zijn 2 trainers waar er weinig succes uit is gehaald. Hè. De tweede heeft
0: hij niet. Van Aan de Slot heeft hij niet aangesteld. Hè? Nee, dat was een Deen.
1: Ja. Dat was een Deen, ja.
2: Toevallig.
1: En die heeft hij weer weggestuurd.
3: Dat is heel toevallig een Deen.
2: Ja, dat is toevallig.
0: Maar nee, maar dat is wel omdat. Want soms heb je het idee van dat hij ook dat
2: heeft hij niet,
0: had gedaan. Dus eigenlijk heeft hij zijn aanstellingen.
2: Ja.
0: Prieske, Van Persie, aankoop van spelers. Is beneden alle pijl.
1: Op dit moment.
0: Eindelijk.
1: Ja.
3: Maar ook onder Arne Slot zijn er hele matige spelers binnengekomen. Ivanusek en Linker en zo. Die zijn allemaal onder Arne Slot binnengekomen. Die hebben het ook niet goed gedaan. Nee. Alleen nu, dit jaar, is het extreem. Iedereen weet dat als je aankopen doet... dat men zegt altijd de helft, maar laat het dan het niet voldoet. Maar dit jaar bij Feyenoord, als je Borges en dat soort types haalt... waarvan je gewoon denkt, ja, wat moeten we daar dan mee? Of je kunt hem niet opstellen, dan is het te veel geweest.
1: Ja.
0: Ook qua de gelden wat je uitgeeft.
3: Ja.
0: Weet je, dat is wel verschil. Want ook Overmars samen met Jan, Erik ten Hag. Ja, er zijn ook ongelooflijk misperen tussen.
3: Ja.
0: Maar ja... De voltreffers,
3: die
0: zijn er bijna niet geweest. Ja, je hebt
3: het
0: 2 centrale
3: dat,
0: misschien.
3: Misschien dat achter slecht het laatste jaar.
1: Watanabe van Lente.
0: Ja.
2: Ahmed Hodžić.
1: Niet heel slecht, maar ook niet echt...
3: Watanabe heeft het redelijk gedaan.
1: Bos zou je nog van...
3: Bos heeft het goed gedaan. Er zijn er best wel die het goed gedaan hebben.
0: Maar goed, de spelers waar ze heel veel geld voor betaald hebben, niet.
1: Nee.
3: Nee.
2: Je noemde al de namen van Davy Rigaud en... Nou, gewoon Robert Eenhoorn. Ja.
1: Robert Eenhoorn.
2: Wanneer wordt dat nou helemaal zeker dat ze komen?
1: Ja, ik zit uiteraard niet bij die gesprekken, maar je informeert wel eens. En de mensen die ik spreek zeggen, het moet wel heel gek lopen, wil het met Eenhoorn niet rondkomen. Rigaud zit in een hele belangrijke fase met Club Brugge, hè, die kunnen kampioen worden. En ja, die club is er natuurlijk niet bij gebaat dat hij op dit moment over een vertrek heeft. Dus dat zal daarna zijn beslag moeten krijgen. En dan nog is het altijd afwachten bij Feyenoord, want Kees van Wonder heeft geloof ik 8 gesprekken gevoerd. En ze liepen bijna de Polonaise naar Van Persie toen in de trainerskamer om het laatste gesprekje te voeren. En het ketste af. Dus je weet het nooit, maar dat is wel het plan wat ze voor ogen hebben.
2: En ziet het er nou uit dat Van Persie die Rigaud wel ziet?
1: Je weet nooit hoe dat gesprek. Ze kennen elkaar denk ik niet. Maar ja, Feyenoord moet natuurlijk ook los van een hoofdtrainer een technisch directeur kunnen aanstellen.
3: Maar Eenhoorn en Rigaud, hoe gaat dat dan? Die kennen elkaar ook niet.
1: Nee, dat klopt, ja.
3: Normaal heb je toch wel vaak, bij goede clubs is een... Is een goede band tussen een algemeen directeur, hè, PSV.
0: Maar je kan ontstaan.
3: Ja. Ja, kan ontstaan wel. Ja, ja. Dus ik zeg ook niet, ik keur het ook niet af. Ik gewerp alleen de vraag.
0: Klonk wel zo.
3: Van, klonk het zo. Stuart en Brands. Ja, dat is toch een beetje twee handen op één buik.
1: Maar kijk, dat
0: vond ik een gewaagd, omdat je een technisch directeur had. En een technisch directeur stelt die aan als algemeen directeur, terwijl die eigenlijk altijd technisch directeur is geweest. Ja. Dus vooraf kon je ook daar wat van zeggen. Van, hey, gaat hij niet op de stoel zitten van.
3: Maar het is goed gelopen.
0: Maar goed, het gaat meer om of je een professional bent. Ben je recht door de zee? Ben je te vertrouwen? Ben je al die dingen? Dan kunnen de meeste mensen wel met elkaar werken. Huibers, Eenhoorn kenden elkaar waarschijnlijk ook niet voordat ze begonnen. Dat moet ontstaan. Want anders krijg je alleen maar, weet je, als jij heel goed met Mikos bent, dan gaan jullie het doen. En dan, ja, je moet ook af en toe wel.
3: Ja, nee, het gaat natuurlijk om dat die Rigaud, dat hij gewoon goede spelers had.
1: Dat heeft hij bij Brugge gedaan. Alleen bij Brugge is de manier van werken is niet zo makkelijk voor hem, begrijp ik. Er is iemand anders die de selectie samenstelt. Ja. Hij moet de spelers ontdekken. Maar ik las bijvoorbeeld dat die spelers soms, die Tjolis, die Griek heeft, daar viste hij net naast. Die wilde die zo graag hebben, heeft hij nog 2 jaar lang contact mee gehouden. En toen die jongen ergens op een doodspoor was geraakt, was hij meteen weer in beeld bij Brugge. En wilde die graag, omdat ze contact hadden gehouden. En die is daar weer uitgegroeid tot een grote speler. Of een belangrijke speler. Hij heeft veel, die Noes gehaald toen hij 16 jaar was. Dus hij heeft goed gedaan daar.
2: Carlos Forbes.
1: Ja, het is niet altijd een...
0: Gewoon niet altijd een 6.
1: Nee, maar...
2: Het begon overigens goed. Bij,
1: ja, heel goed, ja. Nu valt het weer.
0: Maar goed, ik denk wel, Eenhoorn, die kennen we natuurlijk wel. En die ken je toch als een professional. Iemand die echt wel weet wat hij doet, ook hard kan zijn. En dat is natuurlijk wel... Ik ben heel benieuwd hoe hij ook... heel moeilijk als je niet erbij bent geweest. Maar het evalueren van dit seizoen...
1: Dat is moeilijk nu.
0: Ja, dat is moeilijk. Met 2 mensen van buitenaf. Maar goed, dan moet je wel misschien natuurlijk wel allerlei mensen spreken. En ook je eigen beeld een klein beetje proberen. Maar ja, daardoor is Van Persie natuurlijk ook... En ik ben helemaal voor dat Van Persie blijft zitten. Maar dat zijn posities natuurlijk wel veilig. Want hoe kan je iemand ontslaan terwijl je helemaal niet weet hoe die werkt?
1: Nee, ja, tenzij je heel goed laat informeren en denkt... Ja,
0: maar door wie? Dat is ook weer van hier.
1: Het lijkt mij ook zeg maar logischer dat ze aan de voorbereiding beginnen. En dan zou je altijd kunnen denken, ja, dit gaat dan toch de verkeerde kant op. En Van Geel, we hebben het wel eens vaker over Van Geel gehad hier. Maar die wilde natuurlijk ook toen niet te graag met Mario Been werken. Dat was natuurlijk helemaal zijn trainer niet. Maar hij is wel begonnen met hem. Uiteindelijk sneuvelt zo'n trainer dan ergens gedurende de voorbereiding. Nee. Ja, dat zou niet ideaal zijn, maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij binnenstapt op vrijdag en dan vrijdagmiddag zegt, nou, Van Persie die gaat eruit en we gaan het op een andere manier doen. Dus als dat gaat gebeuren, dan zouden ze het daarvoor moeten doen. Alleen dat is alleen Toon van Bodegom aan boord om dat te doen. En die kreeg nu nog een compliment van Van Persie. Van Persie zei, ik voelde al altijd gesteund door Te Kloeze en Van Bodegom, maar ik heb hun ook gesteund. Dus toen zij het moeilijk kregen, heb ik hun ook gesteund. Dus dat is een soort pact geworden. Dus ja, die gaat dat niet doen.
0: Nou ja, laat eens hopen dat hij wat geleerd heeft van dit seizoen. Weet je, want we hebben toch wel allemaal baat bij een goed Feyenoord. En we hebben allebei baat, vind ik ook wel, van oud-profs die de nek uitsteken en hoofdtrainer wordt. Ze hadden ook niet kunnen doen. Nou ja, en dat dit wat beter gaat. Maar zoals het van dit jaar is gegaan, is het wat mij betreft 10 wedstrijden goed gegaan. Mm. Dan is het helemaal niks volgens Mikos. Maar oké, het is wel iets geweest. Maar oké, het zijn 2e geworden. Maar het is natuurlijk niet... Het Feyenoord wat je wil zien.
3: Tweede is wel, kijk, in de basis is 2e van Feyenoord niet slecht. Want
0: is het ook niet.
3: Maar ik gaat... zeg net terecht, Feyenoord wordt bijna nooit kampioen.
0: Nee, maar het gaat niet. Maar het is scorebordjournalistiek om te zeggen van, want het is omdat dit jaar zo zwak is geweest. Want nogmaals, je werd vijfde vorig jaar.
3: Maar dat was
0: helemaal onhoudbaar.
3: Het gaat er niet om het aantal punten in het andere jaar. Dat is allemaal theorie. Het gaat erom dat ze gewoon nu tweede geworden zijn.
0: Ben ik niet mee eens.
2: Ik wil zo meteen nog één ding over dit seizoen. Toch nog Giovanni van Bronckhorst. Komt daar nou een nieuwe rol voor? Wordt er iets voor hem bedacht?
1: Ja, daar zijn ze wel mee bezig. En iets bedacht inderdaad. Ja,
2: toch?
1: Zo moet je het een beetje zien. Ja, nou ja, iets op technisch beleid. Ook gekeken naar de jeugd functie. En dat soort. Ja, noem het maar een nieuwe technische functie waar die warm gemaakt voor moet worden. Hij is natuurlijk nog wel gewoon trainer of tweede trainer van Liverpool. Dus het is ook niet zo dat je hem... Ja, want ik lees nu RVC, Raad van Commissarissen. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen in de zin van... dan word je commissaris, je gaat één keer in de week of één keer in de maand vergaderen. Terwijl je nu bij Liverpool op de bank zit. Of je moet denken, ja, ik wil daar absoluut weg. En ik wil terug naar mijn oude club. Maar daar zou ik hem wel een serieuze rol aan doen.
3: Is dat dan wel... Want hij is wel een van de meest succesvolle trainers van Feyenoord in de geschiedenis.
1: Dat is raar natuurlijk dat hij dan...
3: Dan ga je opeens... Je bent eigenlijk de baas en opeens... Het is niet erg, sommige mensen willen dat graag... Maar opeens ben je dan het hoofd van de catering of zo, bij wijze van spreken.
1: Ja, dan moet je natuurlijk inderdaad, als je dat wil, moet je dat zelf willen.
3: Nee, maar het is een heel andere functie natuurlijk. Ja. In de hiërarchie is het een heel andere functie.
0: Maar dat is natuurlijk heel voetbal, wordt vaak dingen verzonnen om...
3: Mensen tevreden te houden.
0: Nee, maar iemand binnen te krijgen of binnen te houden. Ja. En ambassadeur is te veel, meest voor, weet je, van je wordt nu ambassadeur, dan reis je de wereld.
1: Ja, maar dan heb je het vaak wel over spelers en jongens die het net niet hebben gered of die het moeilijk hadden. Maar hij is een grote speler geweest.
0: Ambassadeur heb je wel iemand nodig die qua naam wat kan uitdragen.
1: Dat wel, maar...
0: Zoveel zijn er ook weer niet.
1: Nee, maar ben ik het met Willem eens, daar is hij eigenlijk een beetje te groot voor. Want de ambassadeur gaat op een gegeven moment lintjes doorknippen en scholen bezoeken.
0: Ja, zeker.
2: Dit seizoen heeft Feyenoord niet gewonnen van PSV, AZ, Ajax, Twente en NEC. Wat zegt dat, Kenneth?
0: Dat ze hartstikke goed bezig zijn. Nee, ja, dat zegt ook wat wij de hele tijd zitten te zeggen. Dat het heel moeizaam is geweest. Alleen die anderen zijn nog slechter. En daardoor word je tweede. Dat is ook, ja, je speelt nou eenmaal, wat ik ook zeg. Je speelt nou eenmaal in de competitie waar je speelt.
3: Ja. PSV heeft niet gewonnen van Telstar, maar Telstar kan wel nog degraderen.
2: Ja, en naam Telstar is toch
0: goed, ze zijn niet de enige club met waar je zeg maar hoge verwachtingen van mag hebben. En de potentie groot is, wat het niet laat zien. Hè? Nee. Je hebt natuurlijk Ajax, het voorbeeld van een club die hun potentie niet waarmaakt. En dat is nog erger, want ze staan vijfde.
2: Ja, want jij was daar gisteren, Willem. Je was bij de wedstrijd, maar ook bij de persconferentie, neem ik aan.
3: Ja.
2: En daar zei de huidige trainer, zeg ik dan maar even, want er zijn er drie geweest. Oscar Garcia, die zei, er zal volgend jaar veel moeten veranderen. Dit was niet mijn selectie. Ik kwam hier als derde coach en moet hier maar het beste van maken.
3: Nou ja, dat is eigenlijk wel echt een heel treurige uitspraak van deze man.
2: Toch?
3: Ja, kijk, als je de derde coach bent, is het nooit jouw selectie. Daar hoef je dus niet nog een keer de nadruk op te leggen. Kijk, hij is daar gewoon gekomen omdat er twee andere coaches weggestuurd waren. Of tenminste, de ene ging weer terug naar een andere functie. Ja, dan moet hij gewoon presteren. Dat heeft hij in de eerste wedstrijd gedaan, 4-0 van Sparta. Gewoon. Toen leek er ook iets van een soort energie in het elftal te zitten. Dat is er eigenlijk wel heel snel uitgevloeid. En hij komt nu steeds, maar ja, ze hebben geen... ze kunnen het fysiek niet aan, ze kunnen dit niet aan.
0: Is wel duidelijk dat ze dat niet kunnen.
3: Ja, maar goed, hij is toch al een aantal weken bezig. Dan had hij dat anders het elftal moeten... Dan had hij iets anders moeten doen.
0: Het kan bijna niet. Serieus, daar moet ik hem wel gelijk in. Het kan bijna niet, want als je dat doet, dan raakt ze juist geblesseerd. Als je ongetraind, zeg maar, het opvoert... Dit wordt allemaal, dat zeg ik, in juni, of wanneer begint de voorbereidingen?
2: Ja, het hangt er vanaf als voorrondes, conference.
0: Ja, maar niet zij, maar alle teams.
2: Ja, juni.
0: De basis wordt in de voorbereiding.
3: Ja, maar er is ook gewoon geen, er zit gewoon helemaal niks in. En het is wel... Maar die wedstrijd in Sparta zat er wel wat in. Dus het is niet zo dat ze... Er zit gewoon, als je naar Ajax zit te kijken, denk je echt, waar spelen die eigenlijk voor?
0: Ja, maar Willem, het is toch omdat... zij moeten in de eerste uur moesten het verschil maken. Tegen Sparta stonden ze al, denk ik, 2 of 3-0 voor. In de 60ste minuut. Als dat 0-0, 1-1 is, dan is de tegenstander altijd een voordeel. Want de laatste half uur, als je geen inhoud hebt, dan kan je niet meer voetballen zoals jij. Dan lijkt het niet fris, niet wat willen doen. Maar je kan het gewoon niet. In een aantal kan het wel, want ze hebben wel spelers die natuurlijk wel
3: iets kunnen.
0: Blijft gaan. Alleen, je kan nog zo goed voetballen, maar als je fysiek niet in orde bent... Kan je niet waarmaken.
2: Kenneth, jij hebt ook op hoog niveau gevoetbald. Heb je wel eens 2 uur voor de wedstrijd pas de opstelling gehoord?
0: Ja, ik las dat van regeer. Maar ja, zo werken vaak buitenlandse trainers.
3: Ja.
0: Het is, weet je, de volgende Spaanse trainer gaat misschien ook zo werken. Ja, get used to it. Dat is nou eenmaal, dat is wat je kan. Dan moet je een Nederlandse trainer nemen. Die natuurlijk in alles in overleg en vertellen en weet ik allemaal. Als je hoort over de spelers die allemaal in het buitenland, die denken, ja, de afstand van de trainer is groter dan wat wij gewend zijn.
2: Maar 2 uur voor de wedstrijd pas, dat klinkt wel kort.
3: Ja, maar er zijn heel veel Nederlandse trainers die geven de opstelling een dag van tevoren. Ja, of zo.
0: Dat is ook vervelend.
3: Er zijn heel veel buitenlandse trainers die zeggen, dat doen wij niet, want dan doen die spelers niks meer. Dus iedereen heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja. Ik geef een slap excuus van de regeer.
2: Van regeer.
3: Regeer
2: van
3: had regeer. Gewoon,
0: zo'n slap, ja.
3: Regeer moet gewoon die bal erin schieten. Als je een beetje kunt voetballen, die bal die terug van de paal komt, die moet een voetballer van zijn niveau gewoon in het doel schieten.
0: Ja, maar hij wist net pas 2 uur van tevoren dat hij moest spelen. Ja, ja, dan weet hij het toch niet.
3: Hij krijgt 2 grote kansen en hij ligt elke wedstrijd ligt hij gemiddeld 5 minuten op de grond. Bij elke bal die Regeer in de buurt komt, die tegen een ander lichaam aanloopt, ligt hij op de grond. Kijk, als jij, en dat vind ik een beetje ook hem wel te verwijten, als jij denkt dat je met Berghuis rechtsbuiten, Regeer op het middenveld, nog een paar van die lichtgewichten er allemaal omheen. Als je daarmee het huidige voetbal, en dat bedoel ik een beetje met, er zit geen intensiteit in, er zit geen urgentie in, er zit helemaal niks in. En dan gaat hij ook nog zeggen dat ze in de eerste helft wel redelijk gevoetbald hebben. Maar ze hebben toevallig 3 combinatietjes op het middenveld gedaan die wel aardig waren. Voor de rest, ze krijgen ook geen kansen. Tweede helft, ze krijgen gewoon helemaal 0 kansen. Tot die goal hebben ze gewoon geen enkele kans gehad in de tweede helft. En dat is een goal uit een corner, omdat Weghorst hem toevallig heel goed raakt.
0: Had die kans van reageert, toch?
3: Dat was in de eerste helft. Ja, maar de tweede helft,
0: oh, je bedoelt, in
3: tot die goal
0: helft.
3: Geen kans gehad.
2: Ja, ik snap die wel hoor, Willem. wat was er voor sfeer in de wat was er voor sfeer
3: ja,
2: in de arena?
3: Ik vind het heel, ja, dat zie je hetzelfde als op het veld. Je ziet gewoon dat de mensen er eigenlijk niet meer. Ik moet wel zeggen dat met name de F-site en zo, die vond ik gisteren nog wel. Want die hadden ook een keer een. Er waren heel veel die hadden gewoon eens een keer een Ajax-shirt aangetrokken in plaats van een zwarte jas. Dus dat vond ik wel. Het zag er leuk uit. Die bleven ook wel, vond ik, positief. Maar ja, mensen zijn constant, net als bij NAC, de hele dag zijn ze bier aan het halen. Het gaat de hele dag door. Overal lopen mensen. Je kijkt, het is net een popconcert. Het is gewoon verveling. Het is niet leuk. Je kunt rustig zeggen wat je vroeger met honkballen deed. Als er nog niemand op de honken stond. Daarom vinden de Amerikanen het ook zo'n geweldige sport. Er staat niemand op de honken, weet je wat. Ik ga pilsen. En dan mis je nooit wat. Zo begint het voetbal ook een beetje te worden.
2: Kan het ze gaan helpen dat ze straks in dat krasstadion moeten gaan spelen? En niet in dat grote stadion met al die mensen om, die er eigenlijk geen zin in hebben?
3: Nou ja, het wordt natuurlijk wel speciaal. Stel dat Volendam 16e wordt. Stel, en een play-off moet spelen, en Ajax moet ook daar, dan krijg je dagenlang achter elkaar. Ja. In Volendam gebeurt het dan.
0: Is toch leuk? Maar Kees Volendam kan ze een lol op.
3: Ajax-Utrecht of zo in Volendam, ik weet het niet, man.
0: Nou, eerst even zondag afwachten. Ja, dat is genoeg voor om te spelen. Tenminste, 4 wedstrijden is echt van belang zondag. Gisteren werd natuurlijk de een en ander. Excelsior veilig, zonder remise. Was hij ook niet blij
3: ook
0: mee?
3: Ook heel knap.
0: Was hij ook niet blij met die
2: Kouwe Hoefkes, die vond dat onsportief.
3: Ja, maar ja.
0: Willem, wat vind je daarvan?
3: Nou, ik snap dat heel goed.
2: Het was wel een salonremise die al voor de wedstrijd, toen zei Kees Kwakman, zijn naam is viel net, toen zei hij al, dit wordt waarschijnlijk
3: gelijkspel. Gelijkspel. Ja, ik was vorige keer in Almere te vallen voor iets. En toen zei de voorzitter van Almere ook van, er wordt gewoon een gelijkspel. Dat weet je toch wel? Er wordt gewoon een gelijkspel.
2: Oh, dat was al wel bekend.
3: Nou ja, die verwachten dat. Die zegt, het kan echt niet missen. Want dan is Excelsior veilig, ja. Tenzij die bij 3-0 voorstaan. Anders wordt het gewoon een gelijkspel.
0: En maar goed, dit is oké, okay, weet je. Het is gewoon van alle tijden. En het is, ja, zo heb je het 32 wedstrijden voor elkaar gespeeld om in die situatie te komen. Ja. En dat geldt ook voor NAC. Tuurlijk. Die zijn 32 wedstrijden gehad om niet in die situatie te komen.
2: Nee, maar knap van Excelsior.
3: Dat zeer knap.
2: En uiteindelijk dus.
0: Maar Volendam telst ook. Ja. Graaf is dat zondag.
2: Heerlijke wedstrijd. Nu al.
0: Nico schijnt toch wel naartoe. In plaats van Feyenoord.
3: Ja.
2: Willem zal er naartoe gaan. Willem, dankjewel. Fijn dat je er was. Mikos, dank. En Kenneth, zelfs jij was scherp in dat tweede gedeelte. Dank voor nu. En heel graag. Tot later. Dan een nieuwe voetbalpraat. Dag.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartman zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Hey, we vallen even binnen in je podcast, maar met heel goed nieuws. Want vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Gaat Ajax de play-offs in en met welke trainer? Want als je de woorden van Garcia hoort, zou je bijna zeggen, die is klaar met deze selectie.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 12 mei met Maarten Wijfels. We zitten op de redactie van het AD, dus we zitten nu recht tegenover elkaar. Ik spreek dit uit en ik hoor jou al glimlachen.
4: Ja, omdat wat de trainer van Ajax deed, dat kan natuurlijk helemaal niet.
3: Wat hij zei, het is niet mijn selectie.
4: Nee, maar ik bedoel, je bent aangesteld om er een beetje schwung in te krijgen. Jordi Cruijff, die
3: geeft je de sleutels van de club zo.
4: Je zou uiteindelijk wel zeggen, dat doet hij. En dan zegt deze trainer, het is allemaal mijn selectie niet. En eigenlijk zegt hij dat hij bij elkaar heeft gezocht, die snapt er niks van. En dan moet je dus nog Europees voetbal gaan veiligstellen.
3: Ja, want hoe gaat die man dan de kleedkamer in een dag later als je dat zegt?
4: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat toch wel een paar spelers... Wout Weghorst lijkt mij nou wel iemand die schrikt niet van trainers. Dat hij toch eens zegt, hé vriend, misschien wel, wie ben jij dan? Ja, ik vind het toch wel een ding hoor. Dat Jordi Cruijff komt, het eerste wat hij ongeveer doet is de eerste trainer van Jong Ajax weg. Vervolgens al heel snel Fred Grim weg. Dan komt hier een man die zegt, Garcia, dat hij in de geest van Johan Cruijff gaat voetballen. En dan komt hij een wedstrijd in de Kuip. Nou, werkelijk, dat was... Ik heb dat zitten kijken in het stadion van Telstra toen. Want PSV later die middag speelde. Je zat te kijken naar echt helemaal niks.
3: Nee.
4: En vervolgens een wedstrijd als Ajax-PSV laatst. Hij heeft het uitgelegd dat hij dan op de landsmidden nog moest wisselen in de spits.
3: Ja, Weghorst eruit omdat hij ziek was.
4: Ja, maar het middenveld van Ajax, 0,0 creativiteit. En dat mag, hè, want Fred Grim trok zich ook terug. Maar die kwam er vooruit. Die deed er niet moeilijk over. Ja, nee. We moeten iets anders gaan doen. We moeten gewoon terug. Het is niet mijn voetbal, maar het moet. Maar kom dan niet aan het begin van zeggen, nou, de geest van Cruijff en bla bla bla. En dan vervolgens dit voetbal spelen en niet presteren.
3: Nee.
4: Ik vind het een beetje een belediging. Dank voor je voorganger, hoe je dat hebt neergezet.
3: Nou, ook als je naar de punten kijkt. Je had een lijstje erbij neergezet wie de meeste punten pakt. En na Heitinga heeft niemand meer punten gepakt. Hè?
4: Nee, dus dat is gewoon een slechte zet. En ja, gaat dit nu met dit Ajax nog maar de schande toch van een seizoen zonder Europees voetbal, gaat dat nog maar eens ontlopen? Het kan nog, maar als zij de play-offs ingaan... Ja, in het stadion van Volendam. Met nog een aantal spelers die een WK gaan spelen. Ja. Voor Mika Gods, die zit toch met het WK in zijn hoofd. Dan kun je die jongen niet kwalijk nemen. Dat wordt echt nog een heel moeilijk verhaal. En het zou bij dit seizoen van Ajax wel passen dat het slotstuk is. Dat ze ook de play-offs verliezen en een seizoen zonder Europees voetbal gaan bewerkstelligen. Het is ongelooflijk, maar het kan.
3: Maar wat zou dat... Want we lopen nu een beetje vooruit, hè. Maar het feit dat Ajax zometeen dus niet Champions League voetbal heeft. Dat ze geen Europa League voetbal zouden hebben. Misschien Conference League voetbal. Maar wat zou dat betekenen voor de aantrekkingskracht en ook de verkoopprijs van een jongen als Gods? Want die gaat gewoon zeggen, ik wil op een hoger niveau spelen, toch?
4: Ja, die verkoopprijs die zal dan dalen. De aantrekkingskracht van Ajax, het is al moeilijk gebleken de afgelopen 2 jaar... om goed niveau spelers te halen. Dat zal er niet makkelijker op worden. Kan zijn dat Cruijff probeert om zijn Spaanse connecties aan te spreken. Ook als jij een ambitieuze Spaanse speler bent, waarom zou je nu naar een eredivisieclub gaan die dan dus in dit geval dus geen Europees voetbal speelt? Ja, dat lijkt me echt heel ingewikkeld.
3: Dus en dan Ajax, dan die woorden af.
4: Ajax moet echt oppassen. Voor een glijdende schaal, hoor. Dat is volgens mij echt wel aan de orde.
3: En dan zei Cruijff natuurlijk, volgend jaar moeten we meespelen om de titel. Anders heb ik gefaald als technisch directeur. 15 man kan zomaar die club verlaten. Ja, maar als je dat dan afmeet op basis van de prestaties nu in het spel en wat er moet veranderen, is dat nou reëel om te denken dat je volgend jaar meedoet om de titel?
4: In Nederland, je weet het nooit. Want Farioli deed ineens bovenin mee. Dat was misschien ook onverwachts. En PSV moet ook nog maar, als daar een speler of 6 weggaat uit de basis, moeten ze dat ook nog maar zien te vervangen. Dus dat weet je nu niet, moet je afwachten. Maar het feit dat Ajax al een aantal jaar toch moeite heeft om spelers van, ja, die je met Ajax associeert, om die binnen te halen. En daar bedoel ik mee het niveau. Kijk, het is nu, ze zijn nu zover dat Anton Guy is een beetje nog de hoop van supporters. Die tegelijkertijd ook zien dat hij bij lange na niet in de buurt komt van wat Hatem Trabelsi ooit bracht.
3: Dan gaan we heel erg terug down memory lane, zeg maar. Maar oké, ja, ik snap het.
4: Ja, maar goed. Ja. Maar dat bedoel ik mee. Trabelsi was ook een jongen. Niemand kende hem. Maar die werd binnengehaald en had wel niveau. En dat bedoel ik. Je hoeft niet altijd bekende namen te hebben. Maar ook jongens, wat onbekendere. Daar zijn Nederlandse clubs meestal goed in. Die haal je en die worden hier dan, die gaan hier uitblinken. Maar wat Ajax haalt, dat is toch allemaal, dat is het allemaal niet. En het lijkt me dat het er niet makkelijker op wordt.
3: Nou vraagt Edwin Boertjes, die zegt: sommige PSV-supporters vinden dat PSV expres moet verliezen. Ik niet, maar wat heeft PSV eraan?
4: Dit vind ik zo klein denken als je zo denkt. De PSV is juist gebaat bij een sterk Ajax. PSV moet hopen dat Ajax wel zich plaatst voor Europees voetbal. Dat er inderdaad wel nog aantrekkingskracht is. Omdat de Nederlandse competitie, die moet sterk zijn. PSV heeft er helemaal niets aan met 20 punten voorsprong kampioen worden. Dus PSV moet gewoon spelen zonder. Gaan ze ook doen. Peter Bos gaat echt wel voor de winst spelen. En als Ajax het dan alsnog op eigen kracht haalt, ja, is dat prima. Ook voor PSV.
3: Als ik dan toch even in die wat-als-scenario's mag duiken met jou. Stel dat PSV inderdaad verliest of gelijk speelt tegen Twente. En daarmee Ajax weghoudt van Champions League voetbal. En eventueel Europa League voetbal. En dat ze die play-offs in moeten. Daarmee slaat PSV natuurlijk wel een enorm financieel gat naar de. Dat is ook wat. Ja, in Amerika zouden ze dat doen, hè, dit? Ja, we gaan dus ook naar Amerika. Je moet wel een beetje de Amerikaanse mentaliteit nu tonen, Wijfels.
4: Ja, maar wij zijn, de Eredivisie moet zich profileren als een competitie als geheel. Dat Robert Eenhoorn en AZ hadden daar.
3: Dat is lekker gelukt de afgelopen maanden.
4: Nee, die wilden zich daar sterk voor maken een paar jaar terug. Maar dat is allemaal niet gelukt. En de Eredivisie moet een etalage zijn van allerlei clubs die vanuit kracht concurreren, maar ook samenwerken, zodat jij een zo interessant mogelijk platform creëert. Dus je moet als clubs niet zo denken.
3: Is dat nou echt zo? Want als je nou kijkt naar televisiegelden, zou je ook kunnen zeggen, laten we dat ook eerlijk gaan verdelen en niet het gat zo groot maken tussen nummer laatste en nummer één. Want dat is natuurlijk wel een.
4: Zeker, nee, maar dat je kunt op allerlei manieren aan solidariteit werken. Maar het is. Er is ooit wel eens het plan opgevat. Ik vond dat wel een interessante kronkel. Ik weet niet meer of dat bij FC Groningen vandaan kwam of bij iemand anders. Maar die zeiden van, wat zou het toch mooi zijn als we met een eredivisie, met een aantal eredivisieclubs naar Zuid-Amerika konden gaan en dan eens geld bijeenleggen en dan collectief daar drie nieuwe Luis Suarez'en vandaan halen. Dat we dat als competitie dan zouden doen.
3: Dus dat de eredivisie CV koopt drie spelers. Nou ja. Ja. Ja.
4: Dan maak je jouw competitie als geheel interessant, ook marketingtechnisch. En het is ook niet voor niks dat de ECV, ik heb daar Marten van Gilde over geïnterviewd vorig jaar, dat die het liefst zouden zien dat het salarisplafond voor niet-EU-spelers, dat wat naar beneden gaat. Omdat het nu.
3: Nu is het 6 ton, hè, ongeveer.
4: Ja, en in België, William Pacho, die nu uitblinkt bij Paris Saint-Germain achterin. Die kon FC Antwerpen, konden die voor een habbekrats, haalden ze die uit Ecuador. En in Nederland zou dat niet kunnen, want ja, met salarisplafond. Ja. En als je dat nu wat lager maakt, dan kan bijvoorbeeld Groningen, die kunnen een Suarez vinden. En dan kunnen misschien nog 2-3 clubs dat doen. En dan wordt de competitie sterker. Natuurlijk is de keerzijde, dan moet je niet uit Zuid-Amerika 12 in een, of 13 in een dozijn spelen.
3: Dat is de reden dat ze het gedaan hebben natuurlijk.
4: Dat is de andere kant helemaal eens. Maar
3: dat je een soort beveren krijgt met 11 gasten uit die voorkust of zo.
4: Dat moet je niet hebben, maar ja, je moet misschien ook soms een beetje vertrouwen durven geven. Het is in het verleden ook wel gebeurd dat hier ook bij kleinere clubs ook gewoon goede Zuid-Amerikanen binnenkwamen.
3: Ja.
4: En daar moeten we weer naartoe, Mikkel Schouk, hè?
3: Ja, Mikkels komt even binnen. Ja.
5: Hij heeft nou weer over die
3: Latino's. Hij heeft over Latino's, ja.
5: Gewoon de jongens uit de straat.
3: Uit de straat hoor ik dit. Hij was lijfzeker allemaal, ja. Ja, we zitten midden in een WK-voorbereiding voor onszelf, ook voor de duidelijkheid. Dus we nemen dit ook op terwijl we allerlei filmpjes aan het opnemen zijn voor het WK. Ik krijg een diepte-interview zo meteen nog, hè?
4: Ja, ja.
3: Voor de socials. Maar dan zou je ook een heel beleid eromheen moeten hangen. Zoveel spelers uit Nederland, zeg maar, die je minimaal moeten. Hè? Dan krijg je dat. Homegrown players en dat soort dingen.
4: Ja, nou ja, goed. Het was toen destijds een wilde gedachte. Maar ik heb hem altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Dat je soms ook eens out of the box moet durven denken.
3: Ja, nou dat vraagt Martijn Westdorp ook nog wel eventjes over. We hadden net over Ajax. Zouden Joël Veldman en Daley Blind nog wat veel toevoegen bij Ajax volgend jaar? Wordt ook over gesproken,
4: ja,
3: hè?
4: Nou ja, als je ze ziet spelen, zeker Blind ook bij Girona, dan is die een van de beste. Dus dat zou misschien kunnen, maar ja, het lijkt mij dat Ajax eerst eens een koers moet bepalen. Hoe wil je gaan spelen? De jeugdopleiding, Sean Steur erin of eruit?
3: Ja, hij kwam erin onder Grim.
4: Werd Grim, ja. Werd gelanceerd en dat deed ook iets met, ja, toch de gevoelswaarde. Supporters hadden er
3: ook, luisteraars hadden het ook over ineens, hè?
4: En nu staat hij er dan weer naast. Ja, ja. Het is wat dat betreft ook totaal niet consistent.
3: We hadden toen in de podcast erover dat er bij Ajax weinig jeugdspelers doorbraken. En toen kwam Fred Grim en die liet inderdaad Steur spelen. Ja. Mokyo, dat soort jongens. Ja. Er zijn ineens allemaal luisteraars. Zie je nou wel, er komt wel eigen jeugd door bij Ajax.
4: Nou, en ja, nu, het is wel zo dat Danny Blind zei een tijd geleden al van onze jeugd, de echte uitschieters zitten er niet of heel weinig. Dus het is ook niet zo dat dat Sean Steur ineens de nieuwe snijder is.
3: Nee.
4: Maar ja, wat wil je? En wat ga je nu doen? Dat is wel de vraag. Want je elftal volstoppen met noem ze allemaal maar op wat er nu allemaal in staat. Dat brengt het dus niet, dat blijkt wel.
3: Ja, en dan ben jij Garcia. Dan ga je de opstelling maken voor komend weekend tegen Heerenveen. Met wie ga je dan spelen? Wat ga je dan doen? Ga je op de counter spelen tegen Heerenveen en hopen dat het goed gaat komen?
4: Ja, dat is een vraag, want Heerenveen is een goed voetballend elftal. Ja, die zijn in voorbereiding op die play-offs. Feyenoord heb ik daar zien spelen.
3: Ja.
4: Die deden het, die pakten het heel verdedigend aan en die slikten ook 2 tegengoals. PSV won daar, maar ja, die winnen dit seizoen bijna van iedereen. Ja, het zal ook een beetje van afhangen hoe de stand op de andere velden is. Als Ajax daar toch een beetje medewerking krijgt in Eindhoven en in de thuiswedstrijd van NEC. NEC speelt tegen Go Ahead volgens mij.
3: Ja, thuis, Go Ahead Eagles, ja.
4: Nou ja, ja. Je mag toch denken dat ze die wedstrijd gaan winnen.
3: Ja.
4: En dan heb je Twente, nee, die speelt dan bij PSV. Dus NEC, ja, het zal misschien ook van de tussenstand afhangen.
3: Ja, dat zal inderdaad ook van afhangen. Overigens moeten we NAC feliciteren. 10 minuten de 2-0 voorsprong vastgehouden in Friesland.
4: Nou,
3: toch een lastige uitwedstrijd.
4: Gefeliciteerd.
3: Ja, precies. Nou, Mikkels, als je dan toch bent, kom je maar even erbij zitten. Want ik wil iets meer weten over het hele verhaal met Dick Advocaat. Hoe zit het nou precies?
6: Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Fred Rutte treedt terug. Dick Advocaat treedt weer in dienst per direct als bondscoach. 26 mei roept hij zijn troepen bij elkaar in Huis de Duin in Noordwijk. En dan gaan ze toewerken naar het WK. En uiteraard wil je dan weten hoe of wat. Nou ja, om het een klein beetje samen te vatten. Hij heeft natuurlijk de kwalificatie afgedwongen. Door in die pool en het WK-ticket binnengehaald. Toen werd zijn dochter ziek, dat werd geconstateerd. Toen heeft hij eigenlijk vrij snel gezegd van ja, dat is voor mij belangrijker, dus ik treed terug. Fred Rutte, die al eerder nog eerder dan Advocaat in beeld was bij de bond, die werd aangesteld als zijn vervanger. Rutte zei er zelf van dat hij was aanbevolen door Dick Advocaat, dus dat een goede band was. Nou ja, vervolgens gaat het veel beter met zijn vrouw. Of met zijn dochter, sorry. Met zijn dochter. Ja. En toen die internationals van Curaçao dat te horen kregen, toen opperden ze toch eens om te kijken of er misschien sprake kon zijn van een terugkeer. Rutte een weekje erop zitten. 2 interlands, China verloren. Australië verloren, niet eens zo slecht gespeeld, veel doorgewisseld. Ja. Dus dat hoorde er allemaal bij. Maar het was heel duidelijk dat die spelers wilden gewoon Dick Advocaat terug hebben. En dat moest ten koste gaan van Rutte. Nou, voor zover ik het begrepen heb, heeft Advocaat, toen die benaderd werd, gezegd, ja, of die weer bondscoach zou willen worden, dat ben ik toe bereid. Maar dan moet er wel een bondscoach nodig zijn. Hè? Dus als ze met Rutte verder gaan, dan is dat geen optie. Nou, ja, toen kwam alles natuurlijk in een stroomversnelling, totdat verleden week Gilbert Martina, de voorzitter van de bond, zei, Rutte is hier de bondscoach en dat blijft hij. En toen leek het daarmee afgedaan. Alleen in dat weekend wat volgde, ja, hebben de spelers er nog een keer duidelijk gemaakt dat zij niks op papier wilden laten zetten over dat ze toch achter Rutte stonden. Zij wilden nog steeds Advocaat terug. En die sponsor, Corendon, Atilay Uzlu, die had gezegd, ik kom mijn verplichtingen na tijdens dit WK, maar daarna niet meer. Dus dan stop ik ermee met sponsoring. Nou, dan zijn ze eigenlijk weer gauw technisch failliet in Curaçao, want die houdt dat helemaal overeind. En ja, en uiteindelijk is Martina, de bondsvoorzitter, met Rutte gaan zitten en heeft gezegd, wat is nou eigenlijk het perspectief? En toen zijn ze samen tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk geen perspectief voor hem was. Je kunt niet met een selectie op pad die eigenlijk een andere bondscoach wil. Het is al zo'n beetje waarschijnlijk een van de zwakste landen die aan het WK meedoet. En toen hebben ze besloten terug te treden. En ja, per direct heeft de bond toen gezegd, dan treedt advocaat weer in dienst. En toen trad Kees Jansma nog af. Die is solidair met Rutte.
3: Oh. Ook nog.
6: Ja, dus die is er niet meer bij. Casper van Eyck werd ook benaderd, maar die komt ook niet. Dat heeft andere oorzaken. En Cor Pot is weliswaar niet de meest fitte met knie, maar die gaat het waarschijnlijk wel doen. Dus die komt ook weer terug in die selectie. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om advocaat, die hele voorbereiding wel al heeft uitgetekend. Hè. Begin in Noordwijk, spelen tegen Schotland op Hampden Park. De 30e, dan gaan ze naar Curaçao, spelen ze tegen Aruba. Dan gaan ze naar Boca Raton. Daar is een soort familieplan ontwikkeld waarin alle familieleden welkom zijn in het spelershotel, wat denk ik nog nooit vertoond is tijdens een WK. Dus niet even om op bezoek te komen, maar ze slapen daar ook gewoon. Spelers gaan er ook een soort feestje van maken, maar willen wel ook presteren, zonder dat ze natuurlijk de illusie hebben dat ze doorgaan in die pool. Of in ieder geval, zij komen waarschijnlijk nooit in de knock-out fase. En ze gaan er iets van proberen te maken. Dat heeft advocaat al allemaal uitgetekend. Dat leek voor Rutte het plan te worden. En nu is het toch advocaat weer.
3: Hey, wat heeft Dick Advocaat hier nou mee te winnen? Behalve dan dat hij de prijs heeft voor de oudste bondscoach ooit op een WK zometeen?
6: Nou, in de zin van waarschijnlijk verliest hij ook alle drie de wedstrijden. Dat zou normaal zijn, net als wat Rutte had gedaan. Ja, wat hij ermee te winnen heeft, is dat hij eergevoelig is in de zin van hij wilde dit karwei natuurlijk graag doen.

0: graag een WK gedaan. Maar is er niet meer bij. En ja, er zijn dan stromingen die inderdaad zeggen, ja, dat had hij niet moeten doen, dan had Fred er nog gezeten. Maar de kern van het verhaal is dat die spelers er nogal op aan hebben gedrongen dat Advocaat terug moest keren.
1: Jij hebt wel stromingen, bedoel je mensen van buitenaf die zeggen dat het niet chic is van Dick Advocaat dat hij dit dan naar buiten toe heeft gebracht?
0: Ja, waardoor iedereen, dit, ja. Klopt. Iedereen volgt natuurlijk dit nieuws en dan ja, iedereen vormt daar een mening over. En er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, als Advocaat nee had gezegd, had Rutte daar nog steeds gezeten, wat ongetwijfeld zo is, maar ja, de kern van het verhaal blijft natuurlijk dat die spelers gewoon graag met hem wilden werken. En dat die bond dat in eerste instantie negeerde en toen later toch heeft gedacht van ja, dat moeten we dan wel doen. En wat je zegt, ja, hij gaat nu tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust spelen. Ja, dat zou een wonder zijn als hij daar natuurlijk, je kunt ze niet van Duitsland zien winnen. En we hebben Ecuador gezien, dat kan ook niet. Ivoorkust misschien in zo'n laatste wedstrijd, als hij toevallig met veel goals moet winnen, dat je daar misschien een stunt tegen uit kan halen. Maar dan heb ik het over een punt en niet over een overwinning met zo'n klein landje. Dus voor het succes hoeft hij niet te gaan. Maar ja, het is wel het rondmaken van het hele verhaal waar ze aan begonnen zijn toen ze met z'n vieren daar binnenkwamen. Maar daar zijn er dan nog maar 2 van over straks.
1: Want dan wordt die stap dan wel aangevuld. Want Rutte had ook wat mensen meegenomen. Dat klikte niet helemaal, hè?
0: Nee, die gaan er grotendeels weer allemaal weer uit. Niet allemaal. Ik geloof dat er nog een arts blijft, wat ik begreep. En ja, ze kijken nu wat er aangevuld moet worden. Kijk, Kees Jansma was daar perschef. Dan zeg jij natuurlijk, is er niks voor jou, zeg jij dan?
1: Nee, dat zeg ik niet, want ik wil jou op het WK in deze podcast
0: ja,
1: hebben.
0: Ja,
1: nee,
0: dat was een geintje, maar ik heb geen idee of ze dat intern kunnen oplossen of dat ze mensen moeten aantrekken. De bond zal ook ongetwijfeld kundige mensen nog in dienst hebben, maar ja, ze hebben Dien Goree nog, die al een goede veldtrainer bleek te zijn. Dus ik weet niet of hij daar nog zoveel aan aanvult. En de Advocaat heeft eigenlijk toen in die periode dat het goed ging al gezegd, we moeten niet te veel meer veranderen in die staf en ook niet in die selectie.
1: Nee.
0: Er zijn natuurlijk altijd nog spelers die op zo'n laatste moment denken, nou, dan kies ik toch voor dat land en dan ga ik ervoor spelen en speel ik toch een WK. Maar ik denk toch dat ze vooral willen dat die kern bij elkaar blijft. En het is gebleken, ja, als je mensen toevoegt, iedereen die gevoetbald heeft of gesport heeft, weet dat als je heel goed bent met een staf en er komt toch een verandering in, hoe klein dat ook is, dat het soms verkeerd kan vallen. En dat is nu geloof ik een klein beetje gebeurd. Dus ik geloof niet dat Advocaat daar nog veel aan gaat sleutelen.
1: Oké, nou, we gaan natuurlijk met jou op de voet volgen. Want jij gaat Curaçao eerst volgen. Je bent onze Curaçao-watcher ook straks in Amerika. Moet daar nog wel een jingle voor maken, denk ik, hè?
0: Ja, dat is jouw.
1: Ja, je hebt wel een eigen jingle, hè? Want je hebt de Amerikaanse jingles al gehoord. Daar zit je natuurlijk ook in, maar.
0: Nou, nu leg je het bij mij. Jij wil en nee.
1: Nee, ik zie het eigenlijk.
0: Het is een beetje zoals met Advocaat. Nu is het net alsof het initiatief komt vanuit jou. Nee.
1: Ja, maar dat weet ik, maar je kan ook zeggen, dat hoeft niet. Maar dat
0: als
1: zeg
0: ik nu
1: ook
0: zeg,
1: niet.
0: Dan komt hij er dus niet. Maar dan hou ik dat open. Ik ben toch ingevoelig, dus.
1: Overigens, gisteren in de podcast hadden wij het nog over het lijstje met de mooiste voetbalnamen. Er komt een buitenlands lijstje. En er komt een Nederlands lijstje. Okay. Het lijstje zijn gemaakt, staat vandaag op de website. Kan je stemmen? Dus kan je stemmen op de mooiste Nederlandse voetbalnaam. Er zitten allerlei suggesties in van onze luisteraars. En er zit ook een lijstje op met de buitenlandse voetbalnamen.
0: Dominique Rocheteau.
1: Die staat er net niet bij.
0: Nou, zet hem er maar bij.
1: Ja, we hebben een lijstje al gemaakt. De jury heeft het op beslist. Dus ja. Okay. Je hebt het lijstje toch ook al gehad in de app?
0: Heb ik hem
1: dus,
0: toch genoemd, weten de mensen hem ook. Dominique Rocheteau. Mooie naam, nou, toch?
1: Zeker. Ja. Mikkels, ik ga met Maarten even verder, dankjewel.
0: Ja.
1: Want ik moet het met Maarten natuurlijk uitgebreid hebben over Engeland.
0: Ja.
1: 17 herhalingen had de VAR nodig.
2: Ja.
1: Om een doelpunt al dan niet af te keuren. Hè?
2: Ja, maar weet je, dit is een duidelijk voorbeeld van hoe de VAR is dus gewoon mislukt. Als je die inzet voor dit soort doelpunten of dit soort situaties, een corner. Omdat het loopt in Engeland al het hele seizoen zodanig uiteen hoe de beoordeling is van overtredingen wel of niet bij corners. Er kwam gisteren ook meteen clipjes voorbij van Arsenal die keepers bijna de grond in boren. Ze neerslaan, ellebogen uitdelen bij corners. En dan dat een doelpunt wat ze dan maken, dat goedgekeurd wordt.
1: Ja.
2: En dan nu ineens op het cruciaal moment in het seizoen wordt een doelpunt afgekeurd.
1: Ja.
2: Je kun je niet aan de indruk onttrekken dat de VAR daar van dienst, dat die toch ook gekeken heeft. Ja, Arsenal bovenin om de titel, West Ham onderin. Waar krijgen we nou het grootste gezeik? Als we West Ham bevoordelen of Arsenal? Want begrijp me niet verkeerd, je kunt hier prima een overtreding voor fluiten. Maar niet als je dan alle andere situaties dit seizoen beoordeelt van alles mag en doelpunt. Ja, dat is zo krom. Dan ben je als West Ham heb je echt wel een probleem. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar je moet dit nu kijken. Je moet elke wedstrijd de best mogelijke beslissing nemen.

0: Wat de beste mogelijke beslissing is, dat de VAR zich er niet mee bemoeit. Echt waar. Ja. Want nu krijg je dat het helemaal niet meer uit te leggen is. En ja, dat is het probleem met die VAR. Gebruik die nou alleen voor clear en obvious mistakes. Iemand die een handbalgoal maakt, zoals Thierry Henry ooit. Heel de wereld ziet dat en zegt, ja, dat is heel duidelijk afkeuren. En de rest is interpretatie. De VAR is gewoon een tweede subjectieve beoordelaar. Dus je zit met, nou ja, Sjoerd heeft het ook al een paar keer gezegd. Je zit met nog veel meer ergernis dan voor het VAR-tijdperk. Want toen accepteerden we nog.
1: Een foutje, ja.
0: Hij zegt, ik kan ernaast zitten, ja.
1: Kan.
0: Maar nu denken we, ja, maar er zijn 26.000 camera's. En er zit een heel panel van mensen. Dus nu moet de goede beslissing eruit rollen. En die rolt er niet uit. Omdat voetbal multi-interpretabel is. Dus afblijven.
1: Ja.
0: Maar ik ben er echt gewoon woedend op.
1: Nou, dat hoor je niet.
0: Ja, maar het slaat gewoon nergens op. Die doorgedreven drang om alles te controleren, dat gaat niet in voetbal. Dus kap er dan ook mee. Echt.
1: Wie trouwens,
0: ik snap er echt niks meer
1: dit
0: van.
1: Hoort, zeg maar, dat is Maarten die probeert met zijn handen kracht bij te zetten aan zijn argumentatie. Dus dan weet je waarvoor die af en toe
0: nee,
1: de
0: maar
1: tafel
0: het is. Ja. Het is echt. We lossen. Het feit dat we niet alles kunnen controleren, gaan we oplossen door er nog meer VAR in te gooien. Ja, het is totaal verkeerde denkwijze.
1: Nou, laten we de andere denkwijze pakken. Ja. Niemand in Europa is beter dan hij. Over welke spits gaat dit?
0: Harry Kane.
1: Nee, mag nog een keer raden.
0: Over welke spits?
1: Ja. Niemand in Europa is beter dan hij.
0: Haaland.
1: Nee.
0: Ook niet. Nou. Oh, Donny Malen.
1: Ja, natuurlijk. God, duurde eventjes, hè. Corriere dello Sport kwam met dit verhaal.
0: Ja, maar dat komt waarom ik niet meteen aan Malen denk, is omdat je denkt aan spitsen op Champions League niveau. Want dat is de beste van Europa. En dat is niet de spits van de nummer 5 van Italië.
1: Nou, maar hij heeft in een hele korte tijd 13 doelpunten gemaakt. Schiet strafschop in de extra tijd erin.
0: Het is
1: Ronald Koeman's probleem is opgelost.
0: Ja, hij doet het prima.
1: Die eerste goal was goed, hè?
0: Nee, maar hij is geweldig bezig. Omdat het daar ook perfect past. Het spel van Roma is helemaal op hem toegespitst. De vraag is of het Nederlands elftal ook zo kan spelen.
1: Nou, dat moeten we dan toch doen, als we zo'n spits hebben lopen,
0: dat
1: Maarten?
0: Dat moeten we doen. Daar kun je voor kiezen.
1: Ik kijk even nu naar de assistent bondscoach Wijfels. Hoe gaan we dit inrichten?
0: Ja, nou ja, als je zo wil spelen, dan zul je dus iets terug moeten zakken. Wat in Amerika in die hitte volgens mij best logisch is. Dan zak je iets terug en dan creëer je de ruimte om inderdaad op de tegenstoot.
1: En wie moet die steekbal geven, Frenkie de Jong? Of wie hebben we daarvoor nodig? Want ik zag die eerste goal. Is dat goed?
0: Dat kunnen er meerdere wel. Maar het punt zal zijn, tegenstanders weten dat ook. En die zullen denken, ja, Nederlands elftal, dat gaan we natuurlijk niet toestaan. Dus hier hebben jullie de bal en wij trekken ons terug. En er is geen ruimte. En dan is het voor Donny Malen. Kom je Donny Malen tegen Polen, een vijfmans verdediging met nul ruimte. Dan is Donny Malen een andere spits. Dan is het veel moeilijker.
1: Dan is hij niet de beste van Europa, zeg jij.
0: Dan is hij niet de beste van Europa.
1: Nee.
0: Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Maar hoe kan je nou dat spel, want je zegt nu eigenlijk terugtrekken, is dan de manier om Malen beter in zijn kracht te benutten, zeg jij. Dat hij iets van ruimte heeft, waardoor hij.
0: Ja, dat zou ideaal zijn. Maar goed, wat ik zeg, tegenstanders weten dat ook. Dus die gaan dat, als het goed is, gaan die dat niet toestaan. Dus zo makkelijk.
1: Ik dacht dat ik hierop. Ik snapte nu waarom Thierry Henry zei: Nederland is outsider voor de wereldtitel. Nu begreep ik het ineens.
0: Nee, maar ik ook. Als Nederland zo kan spelen, dan ga je wat zien. Dat zag je natuurlijk in die oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Zag je dat ook. Als ze de ruimte krijgen, jongen, nou dan is het dodelijk. Maar ja, dat gaat denk ik niet zoveel gebeuren.
1: Nee, maar Malen in de spits lijkt bijna wel een zekerheidje, toch?
0: Nou ja.
1: Want je kan die jongen niet meer op rechts buiten zetten.
0: Ah, dat kan wel, maar dan moet Memphis Depay zodanig fit en in vorm zijn dat je die dan in de spits zet. En dat is momenteel in ieder geval sterker. Ik maak elke maandag een WK-selectie. Ja. Als het WK nu zou beginnen, dan zit Depay niet in de selectie.
1: Nee.
0: En ik kan zeggen, ja, maar Koeman neemt hem altijd mee. Ja, Koeman zal hem meenemen, maar dan moet hij wel even gespeeld hebben. En dat is nu nog steeds niet gebeurd, dus... L'entree was weer uitgesteld, geloof ik. Dus ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, want hij moet gespeeld hebben voordat hij met de selectie van het Nederlands elftal samenkomt. Dat is het idee, toch?
0: Dat is het idee, waarbij bondscoach
1: de uitzondering kan zijn.
0: Die zullen altijd wel een uitzondering maken, maar ze maken er geen drie. En daarom zijn er nu best wat spelers die een probleem hebben. Jurrien Timber.
1: Ja.
0: Van het weekend zei Mikel Arteta ook weer van, ja, nou, l'entree is nog niet in zicht. Ja, het seizoen is bijna klaar. Dus dat is toch een
1: dat maar dat geldt voor Memphis ook natuurlijk, hè?
0: Dat geldt voor Depay, dat geldt voor Timber, dat geldt voor Kluivert. Die is terug, voor het eerst in januari zat hij op de bank. En die wil graag spelen. Die heeft de bondscoach ook gebeld van ik ben er weer. Maar ja, die speelt bij Bournemouth. Die nog Champions League kunnen halen. In de tijd dat hij er niet was, is er daar een jochie op nummer 10 gaan spelen. Is de revelatie. Die trainer die zal denken, ja, Justin, ik wil je wel helpen. Maar ik wil ook zo hoog mogelijk eindigen. Dus voor jou even geen speeltijd nu. Dus waar gaat hij zijn minuten nog halen?
1: Ja.
0: Dat is wel een probleem. En zo heb je Noah Lang. Werd een kampioen van het weekend met Galatasaray.
1: Zesde landstitel hebben we Noah Lang. Ja, als je over nadenkt, 26 jaar.
0: Ja, kun je ook zeggen, is heel veel van club verwisseld.
1: Ja, maar pak wel de titels, ja.
0: Ja, maar goed, maar die speelde dan tweede helft. En dan voegt hij wel wat toe. Maar het punt is ook, de echte fitheid heeft hij ook niet. Komt natuurlijk ook terug, en misschien mentaal ook nog, ja. met die blessure. Dus het is wel...
1: Maar rappen kan hij wel, is wel lekker voor de selectie ook.
0: Hij zou mee kunnen als volksvermaker en dan misschien invallen, want... Maar ja, dat zijn allemaal van die keuzes. Koeman kan zich niet permitteren met het klimaat in Amerika... om daar vijf niet-fitte, half-fitte, twijfelgeval achter
1: maar
0: de spelers mee te nemen.
1: Maar zou je er zoveel last van hebben van die temperatuur... als je daar in die airco-stadion speelt?
0: Ja, maar het gaat om
1: de
0: dagelijkse trainingen. Ja. En ook het herstelvermogen. Dat is in hoge luchtvochtigheid is je herstelvermogen nou eenmaal moeilijker om te herstellen dan niet.
1: Heb je ook een dagje extra voor nodig straks, wou je zeggen?
0: Daarom. Dus dat zijn allemaal dingen die... die een rol spelen. En kijk, bijvoorbeeld, stel dat Nederland... volgens mij als ze de groep winnen of tweede worden. Ja, een van de
1: tweede gaan ze naar Monterrey.
0: Dan heb je maar 3 dagen tussen de laatste poolwedstrijd... en de volgende wedstrijd. Dus dat betekent maar 2 rustdagen.
1: Ja,
0: ja, maar dat kan in een toernooi al het verschil maken... tussen naar huis of door. Dus dat ze echt heel goed over na moeten denken... hoe je dat allemaal inricht met welke spelers.
1: Koeman heeft zijn voorlopige...
0: En daarom zal Guus Til ook altijd die zal meegaan.
1: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Want gaat Guus Til mee? Ik krijg heel veel vragen binnen. Ja,
0: ja, dat lijkt mij wel. Omdat die voldoet, die heeft... Als je het dan hebt over de 7 vinkjes die eens genoemd worden.
1: Ik weet niet
0: dan,
1: of dat een heel positieve vergelijking is. Je zit de laatste tijd niet lekker in de vergelijking, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, Guus Til heeft momenteel veel vinkjes.
1: Ja.
0: Door het seizoen wat hij bij PSV heeft gehad. En dat gaat waarschijnlijk toch wel zwaar tellen.
1: Ja, want die voorlopige keuzelijst van Koeman is nu ingediend.
0: Ja.
1: Daar moet hij nog een keuze uit gaan maken dan, hè?
0: Ja, want het is inderdaad zo dat je dus voor een WK... Gisteren dus, 11 mei, moesten alle bondscoaches een voorlopige spelerslijst opgeven bij de FIFA. Tussen minimaal 35, maximaal 55 spelers. En dat doen ze natuurlijk omdat je ook... Ja, je moet ook de papierwinkel moet je regelen.
1: Visa, dat soort dingen
0: voor
1: allemaal.
0: Amerika. Dus daar moet even tijd tussen zitten. En je kunt daar dan 55 man op zetten. Maar dat doen de Nederlandse bondscoaches doen dat niet. Omdat ze willen geen valse hoop wekken. Het heeft ook niet zoveel zin als jij noemt eens een dwarsstraat... Laten we zeggen, Wouter Burger.
1: Ja.
0: Speler die het goed doet in de Bundesliga... maar is nog nooit bij Oranje in voorselecties geweest. Je kunt zeggen, die zetten we nu op een lijst. Als nummer 49 of zo. Maar ja, die gaat Koeman nu niet oproepen. Hij heeft al gezegd, ik wil geen spelers mee... die ik nog niet in de groep heb gehad. Voor Burger op middenveld, daar is ook keuze genoeg. Dan gaat hij die ook niet op een lijst zetten. Het gaat echt om spelers, zeg maar de spelers uit de vaste kern... En een schaduwlijst van jongens die er tegenaan hangen. En die misschien, zoals Guus Til, staat op een reservelijst. Maar ja, schuift nu toch een beetje op. Hè? Er komen blessures, Xavi Simons valt weg.
1: Een soort top 40.
0: Ja, die schuift dan toch door in de pickorde. En zo heb je nog een reeks van spelers. En interessant wordt bijvoorbeeld, wat doe je met spelers die in die tweede... dus in die schaduwgroep zitten, maar die bijvoorbeeld op meerdere posities kunnen. Mats Wiever is eigenlijk een middenvelder, zo ziet Koeman hem ook. Maar speelt nu ook rechtsback bij zijn club Brighton. Dus je zou kunnen zeggen, dan neem ik geen tweede rechtsback mee... maar dan neem ik Wiever mee, die dan op middenveld en rechtsback kan. Maar zo heb je Ian Maatsen. Het kan back, maar kan ook wingback spelen. Tegen Spanje in de Nations League viel die in... Ik weet niet precies hoe de rol die inviel, maar toen ineens scoorde die. Stond hij op een gegeven moment, volgens mij, bij een aanval stond hij linksbuiten. Dus dat soort spelers, ja, dan daar moet je ook naar kijken. Die kunnen ineens zomaar toch in zo'n WK-selectie komen. En je hebt ook spelers die, van wie je nu zeker weet dat het dan over is. Wijnaldum was al niet meer in beeld. We hebben het in de podcast al 3 maanden geleden benoemd.
1: Nee,
0: maar nu is ook definitief dan zeker duidelijk voor iedereen. Die staat niet op die lijst.
1: Maar Wijnaldum had toch ook kunnen luisteren? Ik bedoel, je hebt vorige keer Koopmeiners je hebt het al lang verteld. Je moet gewoon de podcast luisteren.
0: Het gekke is wel dat... Ik blijf dat ook fascinerend vinden hoe dat ook werkt in ons vak ook. Wijnaldum is in die augustus 2024 netjes bedankt. Geweldige carrière gehad, mooi uitgeluid. Tezamen met Daley Blind en Martin de Roon. En Daley Blind zei, nou, bondscoach, ik hoor je aan. En ja, ik ga de regie in eigen hand nemen. Ik sluit zelf mijn carrière af en ik neem dezelfde regie. De Roon zei, ja, god trainer, ik vind het wel vervelend. Hè? Ik heb graag voor Oranje gespeeld. Dus ja, bedanken, dat ga ik niet doen zelf. En als je me nog eens nodig hebt, mag je me bellen. Maar duidelijke boodschap. En Wijnaldum, die zou het allemaal niet begrepen hebben. Ja, dat is toch gek?
1: Ja.
0: Natuurlijk wel, kom op.
1: Hey, Raymond Berfelo, die vraagt nog tot slot van deze podcast. Hey mannen, nu de Europese tickets anders verdeeld zullen worden vanaf volgend jaar, moeten we er als Eredivisie toch naartoe dat we de beste teams Europa insturen? Moeten we niet af van die play-offs om plek 5? Of wat het volgend jaar gaat zijn? Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover.
0: Ja.
1: En hij zegt, ik zeg dit als Twente-fan. Want anders gaan mensen weer zeggen dat ze vaak op die plek eindigen.
0: Ja, ik snap het. Maar hij heeft ergens natuurlijk een punt. Je moet toch je sterkste teams in Europa hebben. Alleen het lastige is, Go Ahead Eagles was dit seizoen beter dan Utrecht en Feyenoord en Ajax in het vergaren van punten. Dus het is niet altijd gezegd dat uit de play-offs per definitie een zwakke ploeg komt. Weet je wat ik wel, waar ik misschien zelfs een beetje naar verlang?
1: Nou?
0: Dat volgend seizoen gaan we af zijn van het overdreven gedrag wat we de laatste maanden gezien hebben in de strijd van ploegen om plek 2. Want de Nederlandse competitie is niet goed genoeg om 2 vaste Champions League plekken te hebben.
1: Nee.
0: De beloning voor het gekrabbel van Feyenoord is veel te hoog nu. Maar omdat die pot met goud al lag en omdat iedereen daarop jaagt op die tweede plek, kreeg je dat alles stond onder stroom. Iedereen speelde met zijn vingers in stopcontact. En volgend seizoen, dan is er maar 1 plek. En dan als je dan derde staat, ja, dan weet je dat je plek 2 of 3, dat maakt dan niet. Ja, dat maakt dan nog enigszins uit met voorronde Champions League. Maar laten we zeggen 3 en 4. Dat wordt wat minder overspannen. En nu, de beloning is veel te groot voor het niveau wat die ploegen laten zien. Je wordt met 40 punten achterstand op nummer 1 word je tweede. En dan ga je juichend de Champions League.
1: Overdreven, 20 punten. Met een huldiging nog erachteraan. Hè? Een paar dagen Londen, hè? Precies.
0: Ja, maar je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Het is, en helaas, hè, want ik zou natuurlijk het liefste zien dat Nederlandse ploeg altijd 2 plekken en een geweldig spel. Maar de beloning is te groot. De Eredivisie is daar niet aan toe. En goed, en om daar even wel te komen, ja, zul je in Europa wel punten moeten halen. Maar begin nou eens met punten in die Conference League halen. Want zo is dat tweede Champions League ticket er ook gekomen.
1: Dat is waar.
0: Door die Conference League.
1: Allemaal op de Conference League.
0: Nou ja, eigenlijk wel. Laat het doel zijn om in de komende jaren weer met een club de finale Conference League te halen en die te winnen. Laat dat nou eens het eerste doel zijn.
1: Dan gaan we naar de vraag van vandaag, Maarten.
0: Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: En dit was de vraag van Mikos gisteren.
3: Ja, ik zocht een beetje naar Telstar, want het is natuurlijk leuk, die laatste wedstrijd. Het is een beetje de schijnwerpers erop. Kijk, Telstar heeft een paar clubiconen die over het algemeen niet op het allerhoogste niveau hebben gespeeld. Fred André, die trainer, inmiddels overleden. Maar we hebben ook Fred Bisschot, die clubicoon is omdat hij er heel lang heeft gespeeld. Maar waar is hij nou eigenlijk echt beroemd om geworden, Fred Bisschot, bij Telstar?
0: Het mes.
1: Oh, die weet het al gelijk natuurlijk. Ja.
0: Mes.
1: Ja, dat weet je ook het hele verhaal of niet?
0: Ja, ik heb het gelezen, maar om het nou helemaal terug te maken. Hij zag in zijn ooghoek, zag hij ineens dat er een mes gegooid werd, volgens mij. Vanuit
1: het stilet of zo, van een redelijke. Ja, een mes is in het Oosterparkstadion in Groningen was het. Eervolle vermelding, Jan Bravenboer, inderdaad, dat zocht Mikos. Het was een mesincident, dus nou dat. Heb jij nog een mooie vraag voor morgen?
0: Nou ja, ja. Gewoon...
1: Weer een Maartenvraag voor de mensen thuis, dat ze weten of ze moeten doorspoelen.
0: Het is misschien heel simpel, maar ik was gistermiddag in een call met de technische studiegroep van de FIFA.
1: Ja.
0: Voetbaltechnische groep voor het WK. En er was ook Pascal Süberbühler, is daar het hoofd van de technische commissie.
1: Ja.
0: En mijn simpele vraag is eigenlijk, wie was Pascal Süberbühler als speler?
1: Mooi, wie was dat? Nou, als je weet wie het was, geef maar door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of stuur even een berichtje via Instagram.
0: Laten we zeggen, welke positie speelde die en welk land?
1: Nou,
0: ook, waar komt die vandaan?
1: Ja, geef wel maar door, je weet het. Blue Sky of X, of je kan het doen via Instagram @AD Voetbalpodcast. Morgen het antwoord in deze podcast. Morgen gaan we even kijken hoe het is ondertussen in Eindhoven. Met Rick Elfrink. En we gaan met Leon ten Voorde even bellen met het Enschede, hoe het in Twente gaat. Ja. Want dat is ook wel handig om even te weten. Mikkels, ben je er klaar mee of niet? Heb je alles ingesproken?
4: Had die voor de bisschot goed?
1: Ja, had het goed. Had het goed. Ja. Dat is ook gek, voor die luisteraartje hoorde u deze jou ook nog erbij.
0: Jij weet wie Pascal Superbuller was. Niet zeggen, maar jij weet het wel, toch?
4: Kijk.
0: Zou Johan het weten?
4: Nee.
1: Leon weet het, of moet ik het aan Rick vragen morgen?
4: Dat is wel de man.
1: Nee, Leon wel, denk ik.
4: Ja,
1: Leon weet
0: denk
1: het wel.
0: Denk het wel.
1: Jij moet nu filmpjes opnemen.
0: Jij moet het opnemen, ja. Oké. Okay.
1: Tot morgen.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verderweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door AA Drink. Tony Media.
2: PSV met vliegende Perisic langs de Eagles. Feyenoord ondanks dubbele valse start naar de Champions League. En Schreuder blijft met blauwe ballen achter in de Battle of the Dicks. Verder moet Ajax nu al hun geld inzetten op een overwinning van FC Twente. En hebben we te maken met een klassieke salonremise. Het is maandagavond. Op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
3: Hij staat in de belangstelling, begrijpen wij, van PSV. Wat weet jij daarvan?
4: Als het zo mag zijn, dan mag het zo zijn. En dat mocht vandaag niet zo zijn.
5: Youssef El Khashati, alias Youssef El Khashati.
6: Als we dit nog weggeven...
7: Ja, dan eet ik mijn bakfiets op, joh.
8: Heerlijk.
2: Hallo kijkers op YouTube en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. We zijn nog altijd de Eredivisie podcast die jou helemaal bijpraat over de in onze ogen belangrijkste Eredivisie zaken. Dit seizoen doen we dat meer en vaker en internationaler dan ooit. En zoals altijd doe ik het niet alleen, namelijk Tim, Snijboon en Pepijn zijn weer aangeschoven. Hallo jongens.
9: Hallo.
10: Ooit waren wij voor het grote succes van Rogier, waren wij gewoon de grote vier. Maar
2: ja. Is niet meer.
10: Daar is weinig
2: meer
10: van te merken.
2: Is niet meer. Hij zelf is gevlogen, de grootste van de vijf. Maar dan zitten wij hier met z'n vieren. Ik zou zeggen gezellig. In ieder geval, we zitten aan tafel.
10: Met z'n vieren.
2: Pepijn is lang geleden.
10: Ja, wat had ik allemaal? Een uitvaart, vakantie, familiedag, brug stond open. Dat heb ik allemaal nog meer als excuus gebruikt om hier niet te zijn. Maar ik heb er ongelooflijk veel zin in. En het schakelkanaaltje gisteren heeft het zo mogelijk nog groter gemaakt om hier gewoon de hele avond, ik denk niet dat we ons tot een uurtje gaan beperken over voetbal te praten. Dus ik ben blij dat ik weer ben en dat ik weer in de armen ben gesloten door de jongens.
9: Je bent toch ook op vakantie geweest?
10: Ja.
9: Waar was je naartoe?
10: Naar Mallorca.
9: Was het leuk?
10: Mallorca, ja. De stadion is je nog gezien.
9: Echt?
10: Ja.
9: Wat goed. Met z'n allen vliegen.
10: Ja.
9: Was het niet ergens?
10: Nee. Oh, heel lief, heel rustig.
9: Nee.
10: Beetje Valium.
9: Jij. Ja.
10: Niks van mee.
9: Nee, van gehoord.
2: Ik ben blij dat je weer bent, jongen. Snijboon. Ja, ik ben ook blij dat jij hier nog zit.
11: Dat heb ik al jaren niet meer. Dus in de jaren 70 heb ik dat voor het laatst heb ik opwinding gevoeld. Ik had een extra uitdaging natuurlijk gisteren. Want naast dat ik het schakelkanaal moest kijken, moest ik op een extra scherm vanaf 5:30 ook nog West Ham Arsenal kijken. We wisten al dat City met 3-0 gewonnen had de dag ervoor tegen Brentford. En Arsenal kwam in de 83ste minuut met 1-0 voor door een goal van Trossard. Toen in de 96ste minuut scoorde Callum Wilson, invalspits van West Ham, scoorde de 1-1. Maar die werd na minutenlang beraad en VAR-check werd die gecanceld. En won Arsenal met 1-0, waardoor ze nog maar 2 wedstrijden hoeven te winnen om kampioen te worden. En ik zweer het, er liggen bijna van die Dagobert Duck geulen in mijn woonkamer van het ijsberen door de woonkamer. Maar het 3 wedstrijden winnen. En je bent Premier League kampioen en je hebt de Champions League gewonnen. Dus
10: ik stuurde naar Snijboord. Ik ben zo ongelooflijk blij voor je. En toen stuurde jij me allemaal random stickers. Dus ik dacht dat jij dronken was of zo. Toen zei hij, nee, dit is allemaal dood. We hadden allemaal iets met de dood te maken.
11: Zei ik stuurde een skelet en een kist.
10: 1000 doden gestorven.
11: Ja.
10: Maar ik ben wel echt blij voor je.
11: Ja.
2: Maar ik weet niet jinxen. Of ik je ze gun dat je ze allebei wint. Want dan is het, ik gun je dan niet dat daarna zo'n heel groot leegte is.
11: Nou,
2: ik
11: zat wel te denken. We hadden het net over. Ik zei, ik kan 6 jaar op alleen de filmpjes van deze 3 weken dan vooruit.
10: Maar wat is vetter? Nu kampioen worden of de rest van je leven verlangen naar een kampioenschap?
11: Hoezo is het vet om iets niet te hebben?
10: Het verlangen ergens naar is toch het mooiste wat er is?
9: Het verlangen naar goed haar, dat is toch heerlijk zijn? Hè?
2: Goed zijn, we gaan
11: Tim, je bent er even met jezelf in gesprek, hoor.
2: We gaan hier de komende 3 weken vanaf ons
11: meeleven. Ja. Gijs, wat doe jij 30 mei, Pep?
2: Oh.
11: Ja. Want we zien elkaar die dag al, maar ja, daar mogen we nog niks over zeggen.
2: Nee.
11: Die avond kan het zomaar zijn dat er een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld.
10: Ik kijk met je mee.
11: Leuk. Gijs ook. Tim niet.
2: Tim.
11: Die heeft een verjaardag.
2: Nee. Je wilde de mensen wat vragen.
9: Nee, ja, kijk, als mensen, nou, het leuk vinden, het nee, als mensen het leuk vinden om mee te denken over gekke interviewfragmenten die in de intro-tune van het Eredivisie seizoen van volgend seizoen terecht kunnen komen. Want wij beginnen daar rijkelijk laat mee met onze brainstorm. Dus mochten mensen nu al denken, hey, dit seizoen waren er gekke uitspraken van trainers, spelers, officials, hallo met Danny-achtige fragmenten. Slide in de DM en dan krijg je misschien wel een shout-out, misschien ook niet, maar we hebben ze wel nodig.
2: Ja, hartstikke goed. Zullen we dan maar beginnen, jongens?
9: Laten
2: bij de koploper en de kampioen. Dat was PSV, speelde uit bij de Eagles. Na de Erehaag in Amsterdam waren de Eagles niet creatief genoeg om iets anders te doen voor de landskampioen. Mede door een vliegende Perisic en Pepi strafte PSV het gebrek aan creativiteit van de Eagles genadeloos af. Het werd 1-4 en Pepijn, die motor, die blijft draaien bij PSV.
10: Ja, we hebben al vaak gezegd over hoe indrukwekkend dit PSV is, dus dat ga ik niet meer doen. Maar wat ik nog indrukwekkender vind, is misschien wel niet de mentale weerbaarheid van de ploeg, maar gewoon dat ze hun sportieve plicht blijven vervullen. Want dat is wel echt wat ze aan het doen zijn. En ook al speelt Go Ahead niet echt ergens meer voor. Het feit dat je zo aan een wedstrijd verschijnt, daar moet je lof voor hebben. Maar dan zat ik wel te denken, dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms heb je kampioenen die het gewoon laten liggen, die wedstrijden daarna. En omdat dit PSV het wel doet, denk ik van, moeten we daar niet iets tegenover stellen? Dus ik zat te denken, kunnen we niet elk punt of elke 3 punten die gehaald worden, als je al kampioen bent, dat die meetellen het jaar erop? Of zeg, elke 3 punten leveren 1 puntje op in het nieuwe seizoen. Want je hebt vaak clubs beginnen met een...
9: Ja, ik vind het een zeer leuk idee. Ik vind punten te veel. Ja. Dus laten we zeggen dat elk punt wat ze halen telt als plus 1 doelsaldo.
11: Ja, dat vind ik ook leuker.
9: Snap
10: dat
9: je?
10: Vind ik, ja. Want eerst had ik aan geld te denken, maar ik dacht, nee, dat vind ik vies. Want je krijgt al zoveel geld voor die Champions League, dat maakt de financiële verschillen groter. Dat wil ik vooral niet. Maar het doelpuntje vind ik wel leuk.
9: Zo aardig, hè?
10: Ja.
9: Ja.
2: Dus PSV 3 doelpunten erbij. Voor volgend seizoen.
10: Ja.
11: Oh, dat vind ik ook wel veel. Per drie punten een doelpunt. Nee. Is dat dan weer te weinig?
9: Nee, dat vind ik weer te weinig. Okay. Ja.
10: Per 3 doelpunten, 1,5 doelpunt.
9: Ja.
10: We zijn eruit.
11: En een blikje cola.
9: We zijn eruit.
2: Hartstikke goed. En Tim, PSV wint veel verschillende prijzen. De vrouwen ook kampioen.
9: En kijk, ik ben zeer groot fan van de Voetbal International, het blad. En ik wil het nog wel eens lezen. En ze hebben daar...
11: grote rijkwijde, toch?
9: Zeker. Ja. Ze hebben daar altijd die ranglijst van spelen van het jaar. En ik denk altijd, dat is dan wel... Die hebben er wel verstand van, die hebben er kijk op. De journalisten, volgens mij half data en half menselijk oog... vind ik sowieso een geweldige combinatie.
11: Met je Heiko Westermeijer.
9: Precies, ja. En er is een speler van PSV bovenaan die lijst geëindigd... wat op zich niet verrassend is... omdat PSV gewoon met afstand de beste ploeg van Nederland is. Maar ik vond de naam wel verrassend. Dus ik ben benieuwd, wie zouden jullie... even niet te veel nadenken, maar een klein beetje uit de losse pols... wie is nou de beste speler van dit seizoen? En hij komt van PSV.
2: Met Mauro zou ik dan zeggen...
10: Daar zat ik ook aan te denken. Omdat een beetje omdat Tim het met verbazing zegt.
9: Ja.
10: Guus Til? Nee.
11: Perisic.
9: Joey Veerman.
11: Het is ook wel weer heel logisch. Ja.
9: Vind je dat?
11: Ik ging namelijk naar een onlogisch jaar op zoek. Ja. Want mijn eerste optie was Joey Veerman.
9: Maar wel, wat dacht je dan van Sai Bari bijvoorbeeld? Kijk, ik bedoel, of wij zijn te vaak kritisch over hem geweest... of ik lees heel vaak kritisch over Joey Veerman... maar ik heb dus niet het idee dat hij een topseizoen heeft gehad... maar hij is gewoon wel, dat heeft hij dus wel.
10: Ja, het probleem is Europese wedstrijden en Nederlands elftal bij Joey Veerman volgens mij.
11: Ja, hij wordt al beoordeeld aan de hand van het niveau van de club... waar hij een stap naar gaat maken. Dat is de hele tijd wat er bij hem... er wordt dus de hele tijd van, kan hij dat volgende niveau wel aan... waardoor dus niemand meer kijkt naar het huidige niveau.
10: Hij zit nu op zijn sweet spot.
9: Ja.
11: Ja, als ik hem was, zou ik ook geen kant op gaan, maar dat weten jullie.
2: Ja, zo is het. Over wel mensen die wel kanten op moeten. Pepijn, jij bent voorzitter van de fanclub van Pepi. Het gaat lekker.
10: Ja, en ik ben ook heel erg blij dat ze hem niet verkocht hebben. En ook niet verkocht hebben tussentijds met een vooruitzicht op... en waarom is dat? En niet zozeer omdat hij zo goed speelt. Maar omdat hij voor het eerst in zijn carrière bewijst... dat hij ook fit kan blijven. En dat is volgens mij het enige wat hij nog nodig had... om die transfer van de 50 plus miljoen te gaan maken... is de twijfel bij andere clubs dat hij het niet aankon langere tijd.
9: Ja, maar twee dikke asterisken. Eén is, hij is een paar weken fit. Ja. En twee, hij voetbalt nog steeds met zijn armen in het verband.
10: Nou, dan wou ik zeggen, dan kan hij misschien een goed WK.
11: Hij
10: kan misschien
11: is commercieel.
10: Dat was een punt dat ik ook wilde maken.
11: Oh. Nee, maar hij is natuurlijk wel... maar dit is... Dit is niet lang fit. Lang fit is, zeg maar...
10: Ja, maar voor zijn doen is het in die zin lang fit.
11: Lang fit is Bernardo Silva, die 4... Ik weet niet eens meer wat het was. Maar volgens mij heeft hij de afgelopen 9 jaar gewoon ongeveer 0 wedstrijden
9: gemist. Zijn van Tim Breukers achtere spelers. Waar
8: daar wordt hij niet op afgerekend. Er wordt op afgerekend dat hij in de beeldvorming is hij altijd geblesseerd geweest. Uiteindelijk valt het volgens mij in die zin reuze mee dat hij 1 grote blessure heeft gehad. En die arm. Ja. En het beeld daaromheen is ontstaan dat hij altijd geblesseerd is. Terwijl hij nu bewijst dat zelfs met zijn arm in het gips is hij misschien wel by far de beste speler van de Eredivisie.
11: Nee, dat is Joey Veerman.
9: Joey Veerman is dat.
8: En door die geklapte transfer denk ik ook dat er meer aandacht naar hem is. Dus dat mensen na die geklapte transfer wel naar hem zijn gaan kijken van hey, als hij voor dat bedrag niet gaat of niet, wat kan die jongen?
11: Ja.
8: Dus ik denk dat het een ongelooflijk zegen is dat hij en ook nu ze nergens meer om spelen. Nou,
9: ik vind het knapper dat hij zijn niveau blijft halen ook nadat een transfer naar een Europese topcompetitie geklapt is. Want dat is, ik bedoel, voor een speler die in Amerika is opgegroeid gedroomd heeft van ik wil ooit een keer in die top 5 competitie spelen. Is zeer dichtbij daar geweest. Nou, trouwens, hij heeft ook nog bij Augsburg gespeeld, geloof ik. Maar in ieder geval gewoon Premier League. Nou, dat is voor een Amerikaan commercieel natuurlijk ook heel interessant
8: leuk.
9: En dat vind ik knapper. Ik bedoel, dat hij fit is, laten we over een half jaar nog even spreken. Maar daarvoor hoef ik jou niet meer te spreken.
8: Heel chill. Dat komt mij heel goed uit.
2: Hartstikke goed. Nou, we gaan zien, Pepijn, hoe het gaat met de fitheid en de goals van Pepi. En misschien ook wel een interessant commercieel WK. Snijboon, het belangrijkste moment van deze wedstrijd, even terug naar de wedstrijd, was het dat iets niet gebeurde.
11: Ja, Guus Til kreeg geen penalty, ook al werd hij gewoon best hard op zijn enkel geschopt. En 1 ging dat denk ik omdat deze wedstrijd nergens om ging. 2 ging dat erom dat de scheidsrechter volgens mij vertelde dat hij in de geest van de wedstrijd floot. Mm-hmm. Nou, dat vind ik moeilijk te accepteren met een VAR. En jullie weten, vanaf dit weekend ben ik grootste voorstander van de VAR die er is. Maar het deed me ook heel erg denken aan dat Guus Til ook een heel relaas hield over 1, dat hij dus wel echt... Hij was eigenlijk een beetje aan het verdedigen. Ook omdat PSV dus ook kampioen was, werd er heel anders naar dit moment gekeken. Dus het werd opeens een beetje gezien als matenaaierij. Ook een beetje, of daar moest hij zich tegen verdedigen. Hij zei van ja, maar ik ken Joris Kramer, die de overtreding maakt, centrale verdediger van Go Ahead. Ken ik ook heel goed, heb ik mee gevoetbald. Dus ik zou dat echt niet zomaar doen. En toen dacht ik opeens, oh wow, zou dat een rol spelen?
8: Maar zou dat ook een rol spelen voor de VAR? Dus dat ze iets zien gebeuren en dat ze dan zo heel snel die socials checken? Van wie kent wie en wie zijn bevriend met elkaar. En oh nee, hij kent hem, dus dan zal hij hem wel niet naaien. Dus wordt hij echt geraakt.
11: Ja, want we kennen natuurlijk wel het moment waarop Ronaldo Rooney een rode kaart aannaait. Die kenden elkaar toen van United. Maar werkt het dan ook nog door dat Guus Til dan nu, als hij licht geraakt zou worden, ze denken, nee, wacht, want we zijn al kampioen en ik ken hem best goed en deze wedstrijd gaat nergens over. Dus dan val ik niet, behalve als het echt wat is.
8: En kan je in die split second beredeneren van, oh, dit zijn echt de voeten van Joris Kramer die hier mijn enkel bijna...
9: Misschien kent hij hem zo goed.
11: Ja. Nou, maar Guus Til sluit ik niks uit, omdat het natuurlijk, zeker voor een voetballer, is hij rete intelligent. Maar ik weet niet, ik heb toch altijd in mijn hoofd dat het meer een gevoelskwestie is alsnog
8: maar
11: op die manier een overtreding.
8: Of hij geraakt. Je zag toch gewoon op die beelden dat zijn enkel bijna gebroken werd.
11: Nou ja, dat ja. Maar hij werd, ja, ik vond het krankzinnig. Ja. 1, dat het geen penalty was. En 2, dat hij zich ook op die manier tegen moest verdedigen. Ja. Heel raar, eigenlijk.
2: Het werd 1-4 voor PSV. En ja, de motor blijft draaien. Gaan we door naar een iets wat haperende motor. Maar de cash draait wel op volle toeren. Daar is namelijk Feyenoord tegen AZ. Bij alle andere sporten word je bij 2 keer een valse start gedisqualificeerd. Feyenoord mocht zondag ondanks 2 valse starts toch gewoon de wedstrijd uitspelen. Het werd bij Vlagen weggespeeld door de champions uit Alkmaar. Maar hij wist toch het punt binnen te slepen om zich te kwalificeren voor die Champions League. Zo kon Dennis de Kloeze met een traan afscheid nemen van het legioen. En huilde Klaasie waarschijnlijk met hem mee. Het werd 1-1. Tim, felicitaties.
9: Eigenlijk niet.
2: Oh.
9: Robin van Persie blies hoog van de toren ongeveer een jaar geleden. Ik weet niet of jullie het nog weten. Dat hij zei, Feyenoord wordt kampioen volgend jaar.
2: Of zoals Henk ten Katen ook zei tegen...
9: Precies. dat komt later. Maar hij heeft nu in één keer zijn doelstelling aangepast. Want hij noemt het nu Project Champions League. En dan lijkt het in één keer alsof Robin van Persie geslaagd is als trainer. Ik bedoel, tweede worden met Feyenoord is best een goede prestatie. Maar dit seizoen kunnen er zoveel kanttekeningen bij geplaatst worden dat ik dat eigenlijk niet uit mijn mond kan krijgen.
8: Het is toch ultiem Trumpiaans wat hij doet? Zeg maar, iedereen meekrijgen door een stip op de horizon te zetten die misschien helemaal niet realistisch is. En dan vervolgens gewoon je succes 4-2 dat helemaal niet behaalt.
11: Nee.
8: Dus met de oorlog in Iran heeft Trump al 16 keer als overwinnaar. Ja,
11: het schijnt ook dat Van Persie aan het begin van het jaar ook zei, wij worden kampioen en er komt een regime change in Iran. En ik ga al het verrekt uranium naar Rotterdam brengen. Nee, en alle drie heeft

0: maar iedereen hem wel laat.
1: Net als Trump, hij is ook echt wel kaal. Mensen zien dat ook echt wel, maar hij doet alsof hij het niet is.
0: Maar er is, zeg maar, iedereen in Rotterdam, niemand in Rotterdam dacht
2: ook
0: echt...
2: geweldig linkerbeen.
0: Maar er heeft niemand heeft er...
1: Ja, hij heeft die kopbal tegen Spanje gewoon.
2: Ik heb ze ook nog nooit samenleggen.
0: Nee, zeker niet te vergeten die volle die Trump had tegen Chalvin Athletic thuis.
1: Zeker, maar die raakt hij op zijn scheen. Maar hij was wel echt goed. Die ruzie met Verhoeven op die Trump had.
3: Maar uiteindelijk carrière is de shin splints. Hebben hem de carrière gekost, toch?
0: Ja.
1: Maar jongens,
2: zoals ik zei, was midden in de zin.
1: Dennis de Kloeze ging voor de camera staan. Die was geëmotioneerd. En die legde uit waarom Robin van Persie aan was gebleven als trainer. En de redenen die hij gaf waren interessant. Hij zei namelijk, omdat hij jong is, omdat hij hard werkt en omdat hij het hart op de goede plek heeft. Op het moment dat je een beetje na hebt gedacht over waarom je Robin van Persie langer laat zitten. Ik neem aan dat hij erover heeft nagedacht. Ja? En hij noemde 0 redenen op basis van sportieve grond. Ja.
3: Wat je zou moeten als reden zou moeten noemen bij een grote
1: precies,
3: club.
1: Precies, dat is vind ik heel raar.
3: Maar hij heeft ook nagedacht over dat hij waarschijnlijk dit ging zeggen.
1: Ja.
3: Dat dit naar buiten toe de redenen waren om hem...
0: Maar is het ook niet op het moment achteraf gezien... op het moment dat dit allemaal speelde... dat eventuele ontslag, wist de Kloeze al dat hij wegging?
2: Hmm.
0: Dus die dacht ook, ja, ik ga hem er nu gewoon niet uitgooien... want dan moet ik nu nog een nieuwe trainer gaan halen... en allemaal gezeik. En dan moet ik met die trainer allemaal dingen gaan beloven.
3: Ik heb net een weekendje dat... weg met de familie geboekt.
1: Nou, dat zou mij niet eens verbazen.
0: Wat ga je dan tegen die nieuwe trainer zeggen? Of je zegt, ja, ik ga trouwens weg... en technisch hart bestaat dan eigenlijk niet meer... maar wil je trainer worden van Feyenoord? Nou, dan gaat ook niemand
3: vertekenen. Hij laat gewoon de pijnlijke discussie aan zijn opvolger. Ja. Dat een beetje, ja.
0: Ja, hij gaat gewoon... misschien ook wel met soort van de club Feyenoord in het achterhoofd... van, oké, ik ga niet... die hele club decimeren en dan zelf weg. Ik denk wel dat zijn geplande vertrek... wat toen echt al wel in zijn hoofd zat... echt wel een rol heeft gespeeld in het aanblijven van Van Persie.
3: Ik ben wel echt een zwakkeling als het gaat dan om weer gevoel bij Van Persie krijgen. Want ik zag hem dus de interviews dit weekend na die wedstrijd... en dat hij over dat Project Champions League het had... en over dat hij de trainer was van volgend seizoen... en hoe je bent toch op zoek naar een quoteje van Valentijn? Nou, hier heb je hem. En toen dacht ik in één keer, wat een leuke vent... Ja. En weet je wel, gewoon, ik ging gewoon gelijk weer overstappen waarvoor ik ooit maar voor de oude Van Persie gevallen was. Waar hij de afgelopen maanden niks van heeft laten zien. En dat ik nu in één keer dacht, ja, misschien is hij ook wel de aangewezen persoon... om dit Feyenoord volgend seizoen naar het kampioenschap te leiden. Terwijl, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch heeft hij wel die... Hij is zo vaardig eigenlijk daarin.
0: Ja. Maar hij is natuurlijk ook jong. En hij heeft het hart op de juiste plek. Maar wat ik wel... Ik vind dat wat we... Zullen we dan in ieder geval afspreken... Robin van Persie is volgend jaar trainer van Feyenoord.
1: Ja.
0: We zetten... Na de volgende wedstrijd een hele harde knip.
2: Ja.
0: En dan gaan we hem vanaf volgend seizoen... want echt, hij is jong. Dan krijgt hij nog 1 keer een leeg canvas.
1: Is goed.
3: Ja. Maar gaan we wel streng zijn.
0: En dan zijn we streng. Maar dan gaan we het niet meer te veel hebben over... en vorig jaar dit. Want Tim zegt natuurlijk heel vaak... ga maar een jaar terug in de tijd en dan. Dat doen we dan dus niet.
1: Okay.
0: Krijgt hij nog 1 echte kans... om zich te bewijzen als trainer van Feyenoord 1.
2: Juist. Hartstikke goed. Leroy krijgt nog 2 jaar de kans om zich te bewijzen als hoofdtrainer van AZ.
1: Ja, ik gun het hem wel, maar ik vind het geen verstandige beslissing. En dit heb ik ook al gezegd. En kijk, AZ is vooruitstrevende club, zeer verstandig beleid. Die hebben nu volgens mij Leroy Echtold aangesteld omdat hij de beker heeft genomen, omdat al die spelers hem wilden hebben. Ik vind dat sowieso geen goede keuze. Ik heb het idee dat Niels van Duinen... Mm-hmm.
2: Sam van Duinen en Niels
1: iets meer van de... toch wel van de misschien oude school is. Ik kan me dus niet voorstellen dat Max Huiberts en Robert Eenhoorn... die gewoon heel veel...
3: Dat dit de moneyball trainer is die je wil.
1: Dat geloof ik gewoon niet. En echt stappen vooruit zetten. Ik weet ook niet of Maarten Martens daar aan voldeed. Hè, maar wel meer. Weet je, iets meer moderne trainerachtig. En zo'n kickbox trainer.
0: Maar...
1: Leroy Echtold, ik weet dat niet.
0: Maar... Niels van Duinen komt nu nieuw binnen.
1: Ja.
0: Je hebt soort van die managementregel... eerst 100 dagen nergens aan zitten. Hij is feitelijk... nu gewoon nog niet in staat om te bepalen... wat AZ wel nodig heeft als hoofdtrainer. Dus ik snap heel goed dat hij er nu voor... want je kan hem er altijd nog uitgooien. Als het
3: maar
0: niet
3: het
0: werkt
3: argument gebruiken, de spelers willen hem houden, vind ik... Ik vraag me ook af hoe dat gaat. Zeg maar, weegt een stem van Troy Parrott dan zwaarder mee?
0: Nee, maar,
3: zeg maar,
0: nee,
3: maar hele spelersgroep mee hebben als trainer is helemaal geen pro.
0: Niet de spelersgroep, maar ik zou dus wel... als Jordi Klaas die zegt, ja, sorry, maar dit is gewoon een hele goede... ik zou hem gewoon houden, zou ik dus wel gewoon serieus nemen.
2: Ja, denk ik ook wel.
0: Ja? Ik vind, dat vind ik echt niet heel raar, eigenlijk.
2: Nee.
3: Oké.
2: Heel goed. Dan geven we ook hem volgend jaar.
0: Ja.
3: Dan gaan we ongelooflijk blank over.
0: Nee. Ik denk wel dat Leroy het wel nodig heeft... dat we die bekerwinst de hele tijd mee blijven verdedigen. Ja,

0: denk niet dat het hem ten goede komt als we een harde knip zetten.
1: Dan gaan we dat doen voor Leroy. En wens hem alle succes. Gaan we naar de nummer 3. De nummer 3 is Twente speelde thuis tegen Sparta. Vorige week waren de prehistorische druiven zuur voor Mammoet John en de zijne. Daardoor smaakte de overwinning van deze week extra zoet. Met een overtuigende 4-0 overwinning op Sparta trekken de Tukkers richting Eindhoven. En moet Ajax volgende week alle mogelijke miljoenen op FC Twente inzetten. Voor Sparta en Stijn lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Pepijn, gaan ze het redden? Gaan de Tukkers volgende Champions League halen?
2: Ze gaan het redden. Ze gaan het 100% redden. En ik vind het leuk dat Rogier, onze grote ster van deze show, sorry Tim, die zag dit aankomen, die zag dit gebeuren. Maar dit wordt dus gewoon volledig omarmd in Eindhoven. Het idee dat PSV moet gaan juichen voor FC Twente en dus zelfs René en Willy, die nog altijd een podcast over PSV hebben.
0: Dat zijn
2: die,
0: Willy en René, zijn dat.
3: Zeker.
2: Die zeggen, we gunnen FC Twente de derde plek. Clubiconen Willy en René van der Kerk verwachten dat bijna het hele Philipsstadion zondag op de hand van tegenstander Twente zal zijn, zodat die ploegrivaal Ajax en ook NEC zal afhouden van de derde plek. En terecht, zegt René. We hebben pas een FC Twente sjaaltje gekregen en die doen we dan ook maar om. Maar ik, hiermee neig ik wel naar mijn argument eerder, dat ik het heel erg raar vind dat dit speelt. Het gaat over een voorronde plek Champions League. Het moet toch voor PSV echt helemaal niks uitmaken of Twente dat is, of Ajax dat is, of NEC dat is.
0: Ik denk dat de spelers ook echt geen reet uitmaakt.
3: Nee, ik denk dat dus ook. Maar het is dan alsnog redelijk opvallend dat Willy of René, dat vindt.
2: Ja, en Peter Bos werd er ook naar gevraagd en die zei dat ze daar helemaal niet mee bezig waren en zo. Ik hoop het ten harte, maar ik vind het voor Twente ook een hele rare positie waar ze in zitten. Want die weten helemaal niet wat voor tegenstanders ze nu gaan aantreffen. Dus ik denk dat het vooral het beste is voor Twente dat René en Willy, of Willy en René, en alles en iedereen gewoon doet dat PSV deze wedstrijd moet gaan winnen.
0: Ja.
2: Want nu kan je niet voorbereiden op een wedstrijd waarvan je niet weet of de tegenstander zin erin heeft.
0: Ik denk ook dat er veel te veel van gemaakt wordt en dat PSV gewoon hun best gaat doen. Maar dat er voor Twente wel meer op het spel staat. En dat, nee, zeg maar, dat...
2: maar je kan nu toch niet meer helemaal 100% je best gaan doen? Of wel? Zeg maar, er is nu iets gaan leven wat niet had mogen.
0: Ja, maar wat moet je dan de stand gewoon afgeplakt houden tot na de competitie?
2: Dat René of Willy of Willy René moeten niet van hun mond houden. Dat lijkt me het allerbeste. Maar
3: die gaan volgend jaar, hierna zetten we een knip.
1: Goed, we kijken vooruit naar volgende week.
3: Ja, maar ik wil nog heel veel. Ricky van Wolfswinkel, 37 jaar. Die loopt al 20 jaar mee in de voetballerij. Ja. Ja, de FC Twente fans houden niet van hem. Want je kan zo lang nadenken over een leuk nummer. Want het is een ludieke gast. Hè. Die doet ook al die rat van Ricky en zo. Weet je wel. Het is een jongen die echt geliefd is. En dan was ik die wedstrijd aan het kijken. En het lied wat ze voor Ricky van Wolfswinkel hebben is Ricky van Wolfswinkel. Ja, la, la, la, la, la. Als je...
2: Maar het is wel hilarisch dat je heel lang ergens over nadenkt. En dat het totaal niet past in het ritme.
3: Nee, maar daarom. Dus als je niet...
1: Ja, ik vond het echt wel lekker hoor.
0: Ja. Ja, ik vind het ook altijd wel lekker, zo'n extra lettergreep erin. Dat blijft wel hangen.
1: Van Wolfswinkel, ja la la la la la. Ricky van Wolfswinkel, la la la la la. Ricky van Wolfswinkel.
2: Wat is er dan?
1: In de nacht.
3: Oké, neem het terug.
1: Prima. Vette gast, toch?
2: Als we het over de spitspositie hebben bij Twente, volgens mij heeft Lammers lichtelijk aangegeven dat hij toch nog een stapje weer naar het buitenland.
3: Vind ik tamelijk snel.
0: Ik zou het ook elke club afraden om een afkoopsom voor Sam Lammers neer te leggen. Niet van lullig bedoeld, maar dat lijkt me nou echt iemand die nog in de rest van zijn carrière twee keer met een vrije overstap, een transfervrije overstap, nog twee keer een mooie stap kan maken naar verschillende delen in de wereld. Het zou me zeer verbazen als daar nog een afkoopsom
2: komt. Maar ik heb de sweet spot van een andere Eredivisie spits gevonden. En dat is Sierhuis naar Twente.
3: Ja.
2: Dat moet. Dat, ik denk niet dat ik ooit, zeg maar, voorafgaand aan iets wat nog helemaal niet in werking is, maar dat ik zo'n goed gevoel heb bij een club, bij een supporterschare, bij een trainer, bij een TD.
1: Vet.
2: Met Sierhuis.
3: Heel leuk. Wat we zouden kunnen doen is dat jij nu een shirt van Twente koopt met Sierhuis. Jij betaalt hem.
2: Ja.
3: En als hij doorgaat, betaal ik hem met terugwerkende kracht.
2: Oké, doen we deal?
3: Ja, dat is goed.
2: Doen we. Ga ik morgen bestellen.
3: Ja, dat is goed. Ja.
1: Vet. Okay. Rugnummer ook?
3: Ja, rugnummer 9.
1: 69.
0: Hij maakt geen grap, dat is nergens.
1: Nee. Oké, jongens. Heel goed. Leuk en leuke take. Leuke weddenschap ook. Leuke podcast. Tim, voordat we naar buitenspel gaan, even naar de commerciële boodschap.
3: Ja, want jongens, we hebben een nieuwe adverteerder. En daar ben ik erg blij mee, want dat is Stelts. En ja, ik kan het me haast niet voorstellen, maar er zullen misschien luisteraars zijn die Stelz niet kennen. En dat is een beetje het Bayern München van Nederland van de hard seltzers. Ik bedoel, ik denk dat jullie dat ongeveer wel weten. Ik vind dat ongelooflijk lekker. De zomer komt eraan, Snijboon. Dat betekent terrassen, festivals. Ik ben zelf iets meer van de festivals. Waar ben jij liever te vinden?
0: Ja, wel terras hoor.
3: Waarom?
0: Nou, dat is, er is toch op die lekkere zomerse dagen en dan zo'n terrastafeltje met twee stoelen die dezelfde kant opkijken. Namelijk een druk plein op waar je gewoon lekker naar mensen kunt kijken en het kunt oordelen over mensen die je nog nooit hebt gezien en nooit meer zult zien.
3: In plaats van dat je hoeft te dansen, bedoel je?
2: Ja, maar jij bent lekker genoeg voor een festival. Ik ben ook meer terras.
3: Dat hele veld. Ik kan goed genoeg dansen.
2: Ja.
0: Dat hele veld over op zo'n festival. En dan druk. En, slecht eten. Ik weet het niet hoor. Ik ben toch meer van het gemak van het terras.
3: En Snijboon, zware bieren en suikerrijke mixdrankjes. En daar stelt een alternatief voor. En dat is heerlijk, want ze hebben een nieuwe lijn. Dat is de Hard Lemonade lijn. Dat stelt zoals je gewend bent, maar geen koolzuur en 63 calorieën. Snijboon, en allebei zijn goed voor jou, als ik jou zo zie. Er zijn drie nieuwe smaken. Orange. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor tijdens het WK. Dan heb je strawberry.
2: Ook heel leuk voor tijdens het WK.
3: Dat is eigenlijk ook leuk. En cassis ook.
2: Ja, top voor het WK. Ja.
3: Welke, wat, heb jij een voorkeur, Snij?
0: We hebben ze geproefd. Dan wel, hoor,
3: zalig, cassis. Gijs en ik dronken vroeger altijd cassis bij opa. Dat is ook nog een nostalgische waarde.
2: Toen waren er helaas nog geen hard stelters.
3: Nee, dat toch niet. Dus, lieve mensen, hard lemonade. Geen koolzuur, ongelooflijk fris, 63 calorieën. Haal ze in de supermarkt of de webshop. En je kan dan een QR-code op de verpakking scannen. En dan kan je met vier vrienden een trip naar Casa Stelz op Ibiza winnen. Ik weet niet of PSV er ook is geweest. Maar het
0: met drie vrienden?
3: Ja, dus met vier vrienden.
0: Met vier vrienden, kan Rogier ook mee.
3: Ja, precies. Ja. Dan blijf ik wel thuis. Nee, met vier, denk ik, toch? Van met vier vrienden.
0: Dat bedoel ik, dan blijf jij thuis.
3: Nee, daarom, dat vind ik helemaal niet erg. Gebruik nu derde helft 25. Altijd leuk kortingscodes, jongens. 25% korting voor Stelz.
1: Hartstikke goed. Dankjewel. Gaan we nu echt naar buiten de lijnen.
4: Edwin, Kevin hier, buitenspel.
5: Ik hoor je nu voor half. Stem op eens.
4: Oké, Edwin. Edwin, buitenspel.
1: Bij buitenspel nemen de drie vrienden aan tafel iets mee van buiten de lijnen. Snijboon, zou bij jou beginnen?
0: Ja, ik zit hier naast Fred Rutte namelijk. Ik wilde hem even vragen wat hij vindt van zijn toch wel gedwongen opstappen bij Curaçao.
6: Ja, ik heb dus niet gewoest dat ik Curaçao bondscoach waren. En jetzt heb ik geen...
1: Het is gewoon een Nederlandse man, toch?
3: Ja, maar hij was ooit trainer van Schalke.
1: Ja, hij kan alleen de Duitse versie van Fred Rutte.
3: Ja, ik kan alleen de Duitse Fred. Nee, dat kan ik niet.
0: Fred Rutte. Arme Fred Rutte.
1: Jezus.
0: Het is zo classic Dik Advocaat weer. En hij komt overal mee weg, Pietje Bel, Dik Advocaat. Omdat we allemaal van hem houden. Maar bij België heeft hij dit ook al een keer gedaan, Gijs. Toen werd hij bondscoach en toen kwamen die Russen langs. Toen ging hij daarheen voor het geld.
2: Ja, maar dit was wel, dit deed hij niet voor het geld.
0: Nee, maar het is wel weer classic, impulsieve, emotionele Dik Advocaat die dus een gigantisch besluit neemt en dan later...
2: En nu, het ging over de gezondheid van zijn dochter, toch?
0: Dochter. En nu gaat dat een stuk beter. En Fred Rutte als opvolger van Dik Advocaat was natuurlijk sowieso gewoon niet een super idee. Maar je kan Fred Rutte ook niet kwalijk nemen dat hij wel voor die baan koos bij Curaçao. Nu bleek dat de situatie van de dochter van advocaat weer in ieder geval beter is. Goed genoeg dat hij weer wat zou kunnen doen. Hij heeft natuurlijk bij Feyenoord wat opgepakt. Nu kwam toch de roep wel weer dat Dik Advocaat dan bondscoach moest worden. Daar ging de selectie achter staan. Cor en Don, de hoofdsponsor, die ging daarachter staan.
2: Bondsbestuur tegen.
0: En opeens was er een soort situatie waarin Fred Rutte, lieve Fred Rutte, nu weer de eer aan zichzelf moet houden en opstapt als bondscoach van Curaçao. Omdat hij gewoon eigenlijk door niemand gesteund
2: was. Ze hadden toch ook wel iemand kunnen vinden waar gewoon tegen was gezegd: hey, kun jij het overnemen totdat Dik de situatie van zijn dochter weer verbeterd is?
0: Ja, maar ik weet niet of het. Ik weet niet wat ze had en of het.
2: Nee, maar
0: of
2: meer dat überhaupt was een scenario. Er is dus blijkbaar een scenario geweest waarin het weer.
0: Ja, maar ik denk dus dat Dik Advocaat echt in alle eerlijkheid, in zijn volledige hart, dacht dat dat niet meer ging gebeuren. Dus dat vind ik niet eens heel raar. Ik
3: maar
0: vind alleen dat...
3: De andere kant van het verhaal is dat Dik Advocaat, hoe oud is die man? Bijna 80. Die heeft een van de grootste prestaties uit zijn trainingscarrière geleverd door met Curaçao echt gewoon het WK te halen. Dan kan ik me voorstellen dat als je eerst heel geschrokken bent van de situatie van zijn dochter en het gaat nu beter, dat je dan. Ik denk dat hij ook al contact met Fred Rutte heeft gehad. Maar dat hij dat kunstje, hij wil dat meemaken.
0: Hij heeft geen contact gehad met Fred Rutte. Want volgens mij is het enige wat hij de afgelopen dagen heeft laten weten is van, ik zou het alleen willen als het netjes met Fred Rutte wordt opgelost. Volgens mij heeft hij zich daar echt bij te houden. En ik gun het advocaat ook wel. En ik denk dat uiteindelijk voor het verhaal ook het beste is dat advocaat als bondscoach van dit Curaçao naar het WK gaat.
2: Het zit hem toch gewoon alleen in de communicatie. Daar is
0: en gewoon... ik vind het gewoon heel... Want Fred Rutte is gewoon volgens mij... Zeg maar, los van wat hij als trainer is... is er volgens mij niemand die niet lyrisch is over Fred Rutte als mens.
1: Ja.
0: Of dat nou probleemvoetballers zijn... of mensen die uit het slop gehaald moesten worden... of gewoon als mensen zijn waanzinnig. En dan vind ik het weer zo typisch dat hij dan weer...
3: Zich daarvoor,
0: het kind van de rekening is van deze hele situatie. Dus ik,
2: maar kan hij niet als assistent?
0: Ja, ik denk dus niet dat dat kan. Maar ik zou wel elke andere van de 240 deelnemers aan het WK willen vragen... om te overwegen om Fred Rutte als assistent aan te nemen... zodat hij dat WK gewoon mee kan maken.
1: Juist. Goeie. Okay. Pepijn.
2: Trouwens, voor het WK, volgens mij had nog geen één speler van Iran een visum voor Amerika.
0: Dus misschien kan hij ook als keeper van Iran doen.
2: ik wou maar zeggen. Johan Reinier heeft van zich laten horen. Oudspeler van Club Brugge, ik weet niet of het jullie wat zegt. Die werd afgelopen januari gevonden naakt op de grond in Pattaya in Thailand. Nadat hij een val van 21 meter van een balkon had gemaakt. Hij is 64 jaar, heeft het overleefd met enkele botbreuken en wat pinnen in zijn lichaam. En tot op heden was onduidelijk wat er is gebeurd. En hij heeft zelf wat verheldering gegeven, alleen die verheldering is weinig verhelderend. Want hij zei, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Hij dacht, ik ga reageren op alle speculaties die er zijn. Duidelijkheid moet zijn, ik weet niet wat er gebeurd is. Hij zegt, geen drank, geen drugs. En zijn vermoeden is dat hij slaapwandelend naar buiten is gelopen... en van het balkon is gesprongen.
0: 21 meter.
2: Ja.
0: Ja. Holy
2: op je 64
0: shit.
2: En de dokter zei, je redding is dat je nog zo fit bent. Dus, maar hij heeft het overleefd en hij is weer thuis in België.
0: Slaapwandelen.
2: Ja, hij zei, ik boek alleen nog maar hotels op de begane... kamers op de begane grond vanaf nu. Lijkt me een goeie.
3: Kan hij alsnog met een lift slaapwandelen? Ja. Oh, nee, sorry.
0: Hij gaat hoger, want hij dacht, ja, vorige keer...
2: Ik heb iets op dak laten liggen, denk ik.
0: Oh, mijn hemel.
3: Heel heftig.
1: Ja, wat heb jij meegenomen?
3: Ik heb een club op van Vlieland meegenomen. Voetbalclub Vlieland heeft genoeg afzeggingen... en stapt uit competitie. Bijzonder frustrerend seizoen. Dus wat is er nou aan de hand? Voetbalclub VSV 31, die speelt vijfde klasse... en die zouden zondag thuis tegen FC Harlingen spelen, natuurlijk. Maar die ploeg heeft afgezegd en dat is al de vijfde keer uit de competitie. Nu kunnen ze ook nooit meer genoeg punten halen om kampioen te worden... terwijl ze wel hartstikke goed bezig waren. En nu hebben ze besloten
2: als ploeg afzeggen, win je toch, neem ik aan? Of is dat als je met een veerpot moet, gaat het niet meer op?
3: Ja, dan gaat het denk ik niet op.
0: Je hebt toch altijd één zo'n joker? Als iedereen die precies die weet.
3: Ja, dat kan wel, ja. Het is allemaal jokers.
0: Want als Harlingen al niet gaat, dat is echt de overkant van het water.
3: Ja, alles is overkant water.
0: Ja, wel dichtstbij. Ja. Ja.
3: Maar dit is de vijfde afzegging in 2 maanden tijd. En door het wegvallen van deze wedstrijd, val een herhaling.
0: Ja, ze vertelden er ook over dat ze dan vaak op maandag al gebeld werden bij de club. Van, gaat die wedstrijd trouwens door? En dan op vrijdag was het van, we hebben lastig om spelers voor elkaar. En dan zaterdag, sorry, hebben toch nog wel mensen afgezegd, we komen niet.
3: Zielig.
0: Maar het is ergens een soort van... Want zij vertrokken altijd om 5:30 ochtends om een wedstrijd te spelen op het vasteland. Maar dat iemand zo gek is om dat... elke week te doen. Ik snap alsnog wel dat je het andersom niet doet.
2: Ik had niet van anderen vragen.
0: Nee. Dus als Tim elke dag om 3 uur op wil staan... om yoga op het dak te doen... betekent niet dat ik het dan ook 1 keer per week mee moet doen.
1: Nee, dat is waar.
3: Nee, maar we zitten toch in dezelfde yoga-competitie? Op een dak, toch?
1: Om 3 uur.
0: Als 2 yogi.
3: Ja. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, houd het in de gaten. Maar
3: we gaan het in de gaten houden.
1: Groningen NEC gaan we terug naar binnen de lijnen. De tweede editie van de Battle of the Dicks vond zondag plaats in Groningen. Nederlands B-spits Brian Linssen maakte een goal... waar alle dicks in het stadion vol van zouden zijn gelopen. Waar het niet dat hij buitenspel stond. Het zou een opmaat zijn voor meer buitenspelgoals van NEC... waardoor 1 van de dicks met blauwe ballen achterbleef... en de ander met 3 punten. Het werd 2-1 voor Groningen-Snijboon. Wat een kutregel.
0: Ja, goed, Gijs.
1: Toch?
0: Uitstekend, wat een einde. Kijk... 12 minuten onderweg of zo die wedstrijd. Brian Linssen wordt diep gestuurd. Echt een millimeter buiten spel. En die schiet hem.
3: Ja, en hij verandert in Maicon.
2: Ja, en Roberto
0: niet.
2: Carlos.
0: Ik wil
3: dan moet je sneller
0: Maicon
3: praten, gozer. Je praat zo langzaam.
0: Maicon.
1: Brian Linssen buiten spel, Maicon. Ja, heel mooi goal.
0: Trouwens, Maicon. Maicon deed het mooi vanaf de achterlijn over de grond tegen Noord-Korea.
1: Tegen Noord-Korea.
0: Volgens mij verloren ze met 1-0 of 2-0 van Brazilië. Ja, en aan de hand daarvan besloten ze dat de wedstrijd tegen Portugal... toen op de Staats-TV werd uitgezonden. Toen verloren ze 7-0. Oh. Die is weer eens nummer terugzien. Maar Brian Linssen schoot hem ongeveer vanaf de achterlijn... maar dan hoog.
1: Geweldig.
0: Met zijn wreef. Terugdraaiend.
2: Roberto Carlos. Ja. Ik dacht dat je daar naartoe wilde. Die heeft hem ooit zo gemaakt.
0: Ik vind dus...
3: Die is links.
0: Dat Er moet een soort categorieën-systeem bedacht worden. Mm-hmm. Hoe mooi een doelpunt moet zijn na een bepaalde maat van buitenspel.
3: Ja, okay.
0: Waardoor die toch telt.
3: Oh, ja.
0: Dus deze valt voor mij ruim binnen de marge van hoe groot het buitenspel was. Tegenover hoe mooi het doelpunt was.
3: Dus het voordeel dat je uit buitenspel hebt gehaald moet eigenlijk wegvallen tegen de kwaliteit van het doelpunt.
0: Als jij dus ziet dat je een meter buitenspel staat.
3: Ja.
0: Dan heb je maar één optie.
3: Ja.
0: Dat is iets krankzinnig moois proberen.
3: Ja.
0: En dan is het aan de scheidsrechter en de VAR.
3: Ja.
0: Met dat scherm langs het veld. Om te bepalen of dat het waard was. Oké, dat is geen liefhebber. We moeten een liefhebber.
2: Liefhebber, er moet zo'n jury moet er ook komen.
0: Een designated voetballover moet er dan ergens zitten die dan alleen een rode en een groene knop heeft.
3: Ja, kan dat die...
2: Scheidsrechters gaan dat never nooit aankunnen.
0: Nee. En die zit dan gewoon ergens op een soort Pentagon-locatie met twee knoppen en een scherm.
3: Ja, dat
0: en
3: moet
0: die...
3: een oud-prof zijn, weet je wel. Gewoon Theo Jansen. Oh, echt een liefhebber.
2: Ja, maar wel eentje die de schoonheid van anderen kan...
1: Ja, ik denk Berbatov, die voor de hele wereld, hij heeft deze verantwoordelijkheid. Ja. Dus hij wordt gewoon wakker geweld om 3 uur s'nachts dat er in Thailand dus die situatie is. Hij gewoon van
0: Ja, serieus. Want dit was het niet waard om afgekeurd te worden.
2: Klopt.
0: Dus dat vind ik het belangrijkste aan deze wedstrijd. De andere vond ik... bij Groningen is de speler van het jaar verkozen.
3: Mm-hmm.
0: Dat is Tom van Bergen. En dan komt nu het mooie. Dat is na Jorg
3: Schreuders
0: en Luciano Valente. De derde speler uit eigen jeugd op rij. Mm-hmm. Die speler van het jaar is.
1: Dat is geen must dus.
0: Nee, dat is geen must. Ah, maar ik vind dat wel applaus waard.
3: Ja.
0: Want dat betekent dat je het als club gewoon goed voor elkaar hebt. Tom van Bergen zelf, en dat vind ik ook wel interessant, zei dat hij vond dat Dies Jansen niet alleen tegen NEC speler van de wedstrijd was, maar dat voor hem Dies Jansen ook speler van het jaar was. Dies Jansen, centrale verdediger, huurling van Ajax. Dat is ook wel lekker voor Ajax.
3: Ja, dat klopt.
0: Toch?
3: Ja, zeker.
2: Misschien Club Brugge, toch? Of niet?
0: Ja, die willen hem misschien. Ja, maar dan krijg je, het is ook altijd, dat weet je ook wel, Tim, bij FM, zo'n speler waarvan je nog maar moet zien of hij het haalt.
3: Absoluut,
0: waar dan
3: man.
0: Na een huurperiode een leuke zak met geld voor wordt neergelegd, is ook gratis geld. Want die speler hield je toch niet echt rekening
3: mee. Dat klopt.
0: Ja. Dus dat is allebei goed, dus goed voor Groningen.
3: Ik wil nog
0: voor Ajax, slecht voor NEC.
3: Ik wil nog één ding kwijt over deze wedstrijd.
0: Ja.
3: Want ik heb ook weer slecht geslapen dit weekend. Waarom is de bekerfinale niet na de competitie? Ja. Want... ik kom er niet anders op uit dan dat het competitievervalsing is. Want,
0: net zoals dat PSV zoveel kampioen werd?
3: Ja, precies. Maar...
0: ja, NEC, de lucht is echt uit de ballon.
3: De lucht is uit NEC's ballon. AZ heeft dan... ja, als AZ echt nog om een plek moest spelen in de Kuip...
1: ja,
3: is het een andere wedstrijd, hoe je het ook went of keert.
1: Ja.
3: Dus ik vind het eigenlijk heel raar. Maar misschien is er een logische verklaring voor. Maar dan ben ik heel erg op zoek naar die verklaring. Dus vertel het mij.
0: Is het dan...
3: en het is ook lekker toch een toetje van het seizoen. Gewoon nog de bekerfinale. Ja.
0: Je zou hem prima op 31 mei kunnen doen. Zeg maar, want het
3: Champions
0: League...
3: is mijn vaderjarig.
0: Oh.
2: Maar dan misschien 30 zou ik
3: doen. Ja, 30 kan.
0: Ja, als Champions League finale is wel allemaal handig.
3: Oké, 29 zou
0: ik
3: niet
0: zijn. En toen kwam
3: dit is het.
2: Ja, 12 april.
3: Dat, ja.
2: 12 april hebben we nog een gaatje.
1: We hebben
3: prima.
1: Ja, goed, de lucht is uit de Nijmeegse ballons. Verloren met 2 in Groningen. Maar hebben toch nog steeds goed kans op plek 3. Nou ja, tenzij Willy en René hun 20 zaaltje omdoen. Dan is het klaar. Maar zij spelen tegen de Eagles. En als Twente verliest en NEC wint, dan is NEC gewoon derde.
3: Ja.
1: Dus dan is er weer lucht in de ballon. Gaan we naar een ploeg waar alle lucht ongeveer uit alle mogelijke ballonnen is, dat Ajax. Ajax speelde thuis tegen FC Utrecht. Het afscheidstournee van Ron Jans liep zondagmiddag vele malen beter dan de 10 optredens van Harry Styles die gepland staan in de Johan Cruijff Arena. Mike van der Hoorn verzorgde in de laatste minuut het gouden randje van de tournee door de 1-2 binnen te koppen. Zo nam Ajax in stijl afscheid van het thuispubliek met de volgende teleurstelling. Snijboon, er is wel, lijkt in ieder geval iemand op pole position voor het hoofdtrainerschap van Ajax. En het is niet verrassend een Spanjaard, Michel.
0: Nou, het is uiteindelijk wel best verrassend. Want naar het schijnt stond Michel derde op de lijst van trainers die gepost waren. De absolute favoriet van Jordi Cruijff zou Peter Bos geweest zijn. Vind ik een hele interessante optie sowieso. Omdat volgens mij de enige reden waarom Peter Bos bij PSV weg zou gaan was om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Dus het voelt wel een beetje als een eenzijdige liefde. De tweede keus voor Jordi Cruijff zou Arne Slot geweest zijn. Maar die is niet haalbaar. En de derde keus is...
2: maar wat kun je dat dan een keus noemen?
0: Ja, maar dat is toch ongelooflijk?
2: Dat
0: slaat
2: toch helemaal nergens
0: op? En de derde keus, maar daarmee wel de eerste echte keus, volgens mij.
1: Maar is dit Mike Verweijden die het zegt? Of is Jordi Cruijff die heeft dit gezegd?
0: Nee, volgens mij kwam en was het wel de Telegraaf als wel afzender hiervan.
1: Okay.
0: Ze zijn bij Ajax altijd relatief goed ingevoerd, hè?
1: Oké, ja, fair enough.
0: Michel is trainer van Girona. Girona is onderdeel van de City Group.
1: Ja.
0: Dat spreekt in zijn voordeel. Wat ook in zijn voordeel speelt, is dat hij al 3 keer gepromoveerd is naar La Liga vanuit de Segunda División. Dat heeft hij met Huesca, met Girona en met Rayo Vallecano gedaan. Mm-hmm. Rayo Vallecano heeft ook een groot deel van zijn eigen carrière gespeeld. In 2017 werd hij voor het eerst hoofdtrainer. En in 23-24, dat is denk ik waar we allemaal Girona op de relatief korte termijn van kennen. Hadden ze een waanzinnig seizoen, plaatsten zich voor de Champions League. Dat was met Blind ging er toen heen. Toen hadden ze huurlingen, Eric Garcia en Safinho van die City Group die toen allemaal daar konden spelen. Dovbeek. Toen hadden ze de Champions League. Vorig jaar...
2: Echt Rosebud hoor.
0: Maar dat is dus wel zo, want dat was dus in 23-24. 24-25 waren al die spelers weer weg. Is hij 16e geworden. Degradatie net voorkomen. Nu staat hij 14e met nog 5 wedstrijden te gaan. Ik vind het lastig inschatten of dit nou de verlosser van Ajax wordt. Want uiteindelijk is het dus een trainer die heel goed kan promoveren. En een trainer die 1 keer een heel goed seizoen heeft gehad bij Girona.
3: Met hele goede huurspelers.
0: Maar uiteindelijk haal je op dit moment dus een trainer die de afgelopen 2 jaar degradatievoetbal heeft gespeeld in Spanje.
1: Ik had een soort compagnie scenario daarop voor. Die dan degradeerde met Burnley, toch? Compagnie. Maar wel op een soort van manier waar bij Bayern München blijkbaar brood in zagen. En ja, die dus spelers zijn geweldig.
0: Ja, die er elke week afging omdat die
1: te aanvallend speelt.
3: Nou, hij wordt dus toch een pressing professor genoemd, Michel?
0: Ja, dus het zou kunnen zijn dat er dus altijd een spel blijft spelen waarmee hij dus met dit team geen resultaten haalt, zodat uit data altijd blijkt dat hij een hele goede trainer is voor topclubs. Want daar wordt de compagnie bij Burnley.
2: Misschien ben ik echt veel te simpel hiervoor, maar je wil nu toch bij Ajax dat er iemand binnenkomt waarvan de trainers denken, shit, hier ga ik even naar luisteren.
0: Ja.
2: Dat is toch wat je nodig hebt?
3: Waarvan de spelers dat denken.
2: Ja, en dat gaat nu al niet gebeuren.
0: Ja, weet ik.
2: Of wij moeten de eerste week...
3: Nou, Gijs en ik hebben een theorie over hoe je het overwicht in de groep kan winnen. En dat is als je laat zien of als je kan laten geloven dat je intellectueel overwicht hebt op die gasten. Dus Farioli heeft natuurlijk 0 track record als speler. Maar als je merkt, oh ja, deze gast heeft en filosofie master of wat dan ook. En ik hoor gewoon in de gesprekken dat hij mij beter snapt dan ik mezelf snap. Dan ben je volgens mij heb je al redelijk snel die spelers aan je kant. Dus het kan ook zijn dat die Michel gewoon een hele slimme gast is die gewoon supergoed zijn tactiek kan uitleggen. Want als er 1 ding was wat hij te gaan niet kon, die wel een goede carrière heeft gehad, is dat. In ieder geval niet voor de camera.
0: Ja.
3: Dus dat zou ook een argument
2: zijn. Misschien moet
3: hij
2: de hele tijd bij alles doen alsof hij een genie is. Ja. De hele tijd, als iemand iets zegt, zo stilzwijgen. En dan zo.
0: Kijk, in principe, hij staat er volgens mij goed op in de City Group. En dat spreekt wel weer in zijn voordeel. Want
3: maar zijn contract loopt af bij Girona, toch?
0: Ja.
3: Of niet?
0: Transfervrij zou het zijn.
2: Maar als je er goed op staat bij de City Group, dan laat je toch niet iemand gaan naar Ajax, of wel?
0: Nee, maar hij is transfervrij, dus het maakt niet zo heel veel uit wat de Citigroup wil dan.
2: Nou ja, ik denk als de Citigroup iets wil, dan gebeurt het.
0: Ja, het kan zijn dat Michel na volgende week nooit meer gezien wordt. Dat is het alternatief.
1: Tim, wat ook nooit meer gezien gaat worden, in ieder geval volgend seizoen, niet zijn Champions League euro's in Amsterdam.
3: Ja, en ik denk dus dat het niet zo heel slecht nieuws is voor Ajax dat ze geen Champions League halen, want het argument wat altijd wordt aangehaald is geld. Als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt naar wanneer Ajax het slecht heeft gedaan, is dat ze heel veel geld hebben uitgegeven. Als er een club is die gewoon op eigen jeugd moet durven wedden, is het Ajax. Vergeet ook niet, coëfficiëntenpunten in de Conference League en Europa League zijn evenveel waard als Champions League punten. Los de bonus daar gelaten.
2: Algemeen belang.
3: Belang van Nederland. Reputatie van Ajax, als je nu Champions League haalt en je eindigt weer 36e met een doelsaldo van min 12, is ook voor die club weer heel slecht. Het moraal van de spelers. Als jij een Europa League seizoen of een Conference League seizoen heb en je wint gewoon tussentijds ergens in Letland met 3-0. Dat is gewoon veel lekkerder dan dat je weer 5-0 op Stamford Bridge op de broek krijgt. Dus voor de opbouw van Ajax is gek genoeg Champions League niet aan te raden.
2: En ze hebben ook nog iets toevoegen?
3: Zeker.
2: Die voorrondes, die zitten altijd helemaal aan het begin van het seizoen. En de kans dat je eruit vliegt is gewoon best wel aannemelijk. Dan begin je gewoon vreselijk.
3: Ja, maar zij spelen nu waarschijnlijk sowieso voor welk toernooi dan ook.
2: Ja, maar dat is wel lekkerder. Als je gelijk zeg maar in augustus begint met je hebt het gehaald, de kwalificatie. Of je ligt uit de Champions League alweer.
3: Ja.
0: Zijn er nog genoeg plekken bij die concerten van Harry Styles dat ze wel gewoon kunnen spelen? Als in dat ze
2: dat ze zeggen als iedereen even aan de kant gaat.
0: Volgens mij kan dit gewoon allebei. Want ik las al een artikel over dat die concerten niet zijn uitverkocht.
2: Als je dat podium gewoon achter het doel opbouwt.
0: Ja, kunnen niet gewoon twee mensen van één avond van hairstyles op... Ja,
3: of je zet Harry Styles in vak 14. Ja, dat bij de F-site.
2: Ik bedoelde gewoon tegelijk.
3: Ja, tegelijk. Ja.
1: Dance like strawberries. Ja, dat zal leuk zijn. Hartstikke goed.
3: Het werd 1-2
1: voor Utrecht. Het werd 1-2 voor Utrecht. En Ron Jans heeft zo zijn in ieder geval een gouden randje rondom zijn ene laatste wedstrijd. Gaan we naar NAC tegen Heerenveen. Zo ongeveer het enige dat wel ingelost werd in Breda dit seizoen was de aangekondigde staking van de wedstrijd tegen Heerenveen. Inmiddels is deze wedstrijd zonder publiek in Heerenveen uitgespeeld. Waar een zeer zeldzame dubbelslag van Boy Kemper een 2-0 winst voor NAC opleverde. Door de uitslag op andere velden, spoiler alert, valt het doek voor NAC een dag later. Maar toch officieel. Tim, hoe heb jij hier naar gekeken?
3: Karsten.nu is een... luisteraar, die heeft gezegd, ik vind jullie best wat meer aandacht mogen besteden. En Heerenveen, ze draaien gewoon een heel goed seizoen. En ik vind dat we dat ook eventjes moeten benoemen.
0: Okay, dus bij deze.
3: Want, kijk, Robin Veldman is een best grijze muis. Maar uiteindelijk ga ik hem wel volgend seizoen extra in de gaten houden. Want hij heeft dit seizoen heel goed gedaan met Heerenveen.
1: Zonder knip, hè?
2: Nee,
1: zonder
2: knip. Maar neem het mee.
0: Heeft die jongen dan ook laten weten, zeg maar, want... Ze draaien een prima seizoen.
3: Nou, hij zei, dit hebben we dinsdag gekregen. En hij zegt, ze draaien een goed seizoen. Gelijk in punten met AZ. En al twee wedstrijden voor het einde geplaatst voor de play-offs. Dat is verre van slecht. Nou, en daar heeft hij wel gelijk
0: dat
3: in.
0: Dat klopt, maar wat springt er dan uit?
3: Trenchkov die 15 doelpunten heeft gemaakt in dit seizoen.
1: Met links.
3: Over alle competities. Ja.
2: De perceptie dat wij altijd denken dat Heerenveen een top 8 begroting heeft. Maar volgens mij de 11e of de 12e begroting draait van de Eredivisie.
3: Okay. Jij hebt nog een beetje het Heerenveen van vroeger in je hoofd. Maar langzaam is dat wel...
2: Ik ben er pas in de Substack ingedoken. Omdat ik de kritiek hadden we eerder ook al gekregen. Toen dacht ik schrijf een ode aan Heerenveen.
3: En Klaverboer dat... ook leuk is.
2: Tussen 2000 en 2010.
3: Willemsen achterin ook serieus leuk. Okay.
2: Eindigden ze. Zeg maar, hoor je wat?
3: Overeemgast. Overeem.
2: Heerenveen. 8 keer.
3: Robin Veldman.
2: Op plek.
3: Ik weet het niet meer.
2: Ik
3: weet het
2: niet meer.
0: Was Rivera? Op de Haan.
2: Toen eindigden ze volgens mij 7 of 8 keer in de top 5. En daar hebben we altijd het idee van ontstaan dat Heerenveen een hele grote club is. Maar dat zijn ze helemaal niet. En Heerenveen is een heel... Een dorp, eigenlijk.
3: Een snippet waar Pepijn nu goed uitkomt. We denken altijd dat een grote club is. Dat is het niet. Het is een dorp.
0: Ja. Tot zover de ode aan Heerenveen. Oké.
3: Nee, maar dat is wel goed. Goed. Goed seizoen.
2: Hartstikke goed. Onopvallend goed. En dat is misschien ook wel een compliment dat we het er gewoon niet te veel over hebben. Ja.
3: Mooi verhaal van die Gürbüz, die jonge speler die moest een examen maken, was het toch, Snijman?
0: 19 jaar. Had een doet een studie. Nou, ik weet even niet welke. Maar had een luister- en schrijftoets Engels. En die was vandaag gepland. Maandag. En die werd precies gepland op het moment dat de resterende 14 minuten van die wedstrijd gespeeld moesten worden. Dus hij heeft netjes een mail gestuurd dat hij dat tentamen niet kon maken. Hij wist het antwoord nog niet tegen de tijd dat hij geïnterviewd werd. Hij ging ervan uit dat hij misschien wel een 1 kreeg en dat hij moest herkansen. Maar dat was ook niet zo heel erg, want hij had zich niet heel goed voorbereid. Dus hij verwachtte toch al geen voldoende. Ja, ik vind dit altijd zulke heerlijke verhalen binnen het
2: veel te eerlijk. Ja. Ja. Dat die interview ook zat, stop maar. Ja. Dit is genoeg.
0: Je moet niet zeggen dat je niet geleerd hebt. Ja. Dus ik hoop dat hij gratis kansen krijgt.
1: Laten we hopen dat deze romantische dingen blijven bestaan. Ja. Niet alles gewoon wordt gemediatraind. Gaan we naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Danny Dwangbuis moest deze wedstrijd om de baard van de keizer gadeslaan van achter glas. Dat glas besloeg toen topscorer Kai Sierhuis met een geweldig doel op het afscheid nam van het Limburgs publiek. Zijn acrobatische halve omhaal was het hoogtepunt in de dikverdiende 3-2 winst voor Fortuna. Pepijn en jij zei in de Substack, ik ga voor deze wedstrijd zitten.
2: Ja, maar met hele andere redenen dan dat ik nu zag. Want ik vind altijd die wedstrijden die nergens meer omgaan heel mooi, omdat dan de supporter of een hoofdtrainer mag naast de trainer, of een sponsor mag naast de trainer op de bank plaatsnemen. De tweede keeper gaat spelen. Die wordt nog even gewisseld in de 85e minuut. De jeugd krijgt de kans. Maar ik vond deze wedstrijd het allergrootste pleidooi voor de sportpsychologie die je maar kan bedenken. Want dit was fantastisch. De goals waren fantastisch. Het spel was fantastisch. En het enige wat er veranderd is voor Fortuna en PEC Zwolle ten opzichte van de rest van het seizoen is dat het echt letterlijk helemaal nergens meer om ging. Dus blijkbaar zijn die spelers in potentie allemaal, meer dan subtop Eredivisie wat ze nu lieten zien. Maar blijkbaar komt het er niet uit als het ergens om gaat.
3: Maar dat is wel logisch, toch? Ik bedoel, als de druk erop staat, ben je toch niet altijd veel beter? Ik bedoel, ik denk dat er heel veel spelers juist vrijer zijn dan...
2: Ja, ja, daarom. Maar dat bedoel ik dus voor de sportpsychologie. Dus moet je niet veel meer focussen op een situatie creëren... waarin je spelers gewoon...
3: Net als in de jeugd, van we spelen zonder uitslag... gewoon doortrekken naar de Eredivisie.
2: Ja, maar al die gasten op die telefoons 8-in-8 brokken, weet je wel.
0: Het is wel dat alle spelers die dan nu goed zijn... daarvan weet je dus dat ze niet gemaakt zijn voor het absolute topvoetbal. Dus dat is heel jammer.
2: Zijn de ideale spelers voor plek...
0: Als topclub weet je nu dus al dat je al die spelers nooit hoeft te halen.
2: Nou, misschien Sierhuis dus wel. Dat lukte natuurlijk heel lang niet. Ja. Dus Twente is misschien, is dat te veel druk?
3: Nou, die weddenschap staat.
2: Ik krabbel terug nu.
3: Mag ik nog één ding kwijt over de VAR? Want ik vraag me weer allemaal dingen af. Maar de VAR kan toch ingrijpen als een scheidsrechter een 100% verkeerde beslissing maakt? Waarom wordt er dan niet ingegrepen als er een corner wordt gegeven... waaruit wordt gescoord, geen corner is?
1: Ze hebben wel een menu. Dus ze hebben een menu waarvan ze in kunnen grijpen. En een standaard situatie valt daar niet onder. Met het argument is dan
2: maar
1: voornamelijk...
2: Maar dat is toch geen reden? Dat is toch geen
0: menu. Heel eerlijk.
3: Alleen saté-saus, dan kun je
1: het argument is namelijk, het duurt lang.
0: Niet willen.
1: Het duurt te lang.
0: Deze deur moet je niet op een kier zetten. Want voor je het weet wordt er gewoon helemaal niet meer gegaan.
2: Gaat de grote prediker van de VAR weer, hoor. De VAR is eindelijk, hoor.
3: Het is wel een eerlijk spel, hè? Dit is veel eerlijker.
0: Maakt het mooier ook het voetbal. Ja. Nee, maar al die checks die dan gaan komen, het duurt gewoon zo lang.
2: Al die checks, het is gewoon letterlijk, er komt het doelpunt uit, was de corner daarvoor geldig?
0: Ja, maar dan ga je dus ook weer krijgen dat een bal tussen twee benen inkomt en dan ga je dat weer 6 minuten checken, want dat moet je nou eenmaal dan 6 minuten checken. Ja. Dit moet je echt niet willen, Pepijn.
2: Stel, het doelpunt van Arsenal, van West Ham, was erin gegaan. Maar de corner waarvanuit die was gekomen, die kwam door gewoon een onterechte, het was een onterechte corner.
0: Ik kan nu gewoon zeggen...
2: Dat had ik me erbij
1: niet. Heel goed, we gaan naar Excelsior tegen Volendam. Van Gastel dit seizoen langer over zijn doeltrappen... dan de gemiddelde schermtijd van de Volendamse selectie. Zondag mocht hij van Volendam net zo lang over een doeltrap doen als hij wilde. Want Salon Remis in Kralingen zorgt voor handhaving van Excelsior. En dat Volendam volgende week met de echte kampioenswedstrijd mag spelen. Het werd namelijk 1-1 in Kralingen, Tim. En jij bent ongelooflijk blij met deze Salon Remis, denk ik.
3: Ik ben er ongelooflijk blij mee. En ik heb mijn gedachten zo opgeschreven in de subsec. Dus die ga ik nu gewoon voorlezen in plaats van dat ik weer hetzelfde ga zeggen. Een voetbalseizoen zonder echte kampioenswedstrijd is geen voetbalseizoen. Het is als Wout Weghorst zonder camerabewustzijn, Bas Nijhuis zonder ego en Reza Goganiad zonder spelfout. Maar dankzij het iets te goede plan A van Bos hebben we dit seizoen geen kampioenswedstrijd gehad. Niet getreurd, Pepijn, want ik heb een potentiële alternatieve kampioenswedstrijd in het vizier Volendam-Telstar, speelronde 34. 90 minuten die voor één van de twee clubs handhaving garandeert, wat gevierd zal worden als een kampioenschap. Maar om daar te komen mag Volendam zondag niet verliezen van Excelsior. Alleen dan wordt volgende week ons seizoen compleet gemaakt.
0: Encore.
1: Hartstikke goed. Kom over het muurtje. Het is allemaal gratis. Dit soort
0: is geen muurtje.
1: Oké.
2: Loop binnen,
1: zou ik zeggen. De deur is altijd open, zoals Ron de Koeman zei. Niemand kan ooit binnenlopen. Maar onze deur is echt open. De subsec
2: er zit geen deur. Het is gewoon een gat.
1: Ja, goed. Laatste wedstrijd Telstar Heracles. De sproeiers in Velsen-Zuid mochten dan niet helemaal goed afgesteld zijn voor de aftrap om 4:15. Het vizier van de Witte Leeuwen stond dat wel. Telstar was beter dan Keukenkamp. Divisionist Heracles en won verdiend met 3-0. Het is maar goed trouwens dat direct de rode kaarten niet meetellen voor het WK, want anders was die van Kolenovic derby, anders was die op de tocht komen te staan. Maar Canada, Bosnië-Herzegovina, want Luka kreeg ongelooflijk in één keer direct rood snijboon. De scouts waren scherper dan ooit aan het einde van het seizoen.
0: Ja, ik vind wel, Gijs, jouw intro enige wind uit de zeilen, maar samen met AA Drink zijn wij natuurlijk ook deze week weer op zoek naar de charme van het amateurvoetbal in het profvoetbal. En deze wedstrijd had niet één, maar twee momenten die ervoor in aanmerking kwamen. Degene die het uiteindelijk niet is geworden is de scheidsrechter die vervangen moest worden wegens een blessure.
3: Ja.
0: Maar we moeten luisteren naar het volk. En het volk was eenduidig in zijn oordeel. En dat was de sproeiers die aangingen op het veld. En naast dat het altijd heel grappig is dat die spelers dan wegrennen, is voor mij het hoogtepunt van dat moment het hele kleine stukje grasveld wat dan altijd nog bovenop die sproeiers zit. Want ik vergeet als kijker altijd dat die sproeier
3: is
0: daaronder
3: dat zo?
0: Zit. Ja, daar zitten, ja, want die sproeiers die komen uit dat veld. Ja. Maar daar zit dus nog zo'n heel klein rondje met grasveld dan om.
3: Een beetje dik advocaat.
0: Ja,
3: toch?
0: Ja. Dit was natuurlijk. Ja, dit was genieten. Dat dit gebeurde. En het is. Het is mooi dat het bij Telstar gebeurde. Want daar. Het zag er ook gewoon uit alsof het daar gewoon 2 keer per dag kan gebeuren.
3: Ja. Publiek ook lachen, hè? Sfeer was goed.
0: En ze hebben dat ooit ook waarschijnlijk verkocht gekregen, dat systeem. En je kan het allemaal gewoon instellen met een app.
2: Die hebben gewoon ingesteld dat het altijd op vrijdagavond niet aan moest. Ja. En nu in één keer Eredivisie.
0: Ja, dus dat was een. Ja, ga er maar even voor zitten, jongens. Thijs, Rick Raad, Sanderino, Eveline E, Stefan C97, Pante Punker, David Sidi, Boudewijn van den Boor, Gijs C, Oosterloodlaan, Leon van Dijk, Sam Lassonder, Francis Raads, Niels Kok, Mats Hof, J. Mekel, Gijsaris, Dion Bierman, Rick Venema, Lenne GV, Joep Norbart, Lucky Luke, Milan Gooyer, Tijmen de Jong, Niels Kok, X, Abe X, Held op Sokken, Lieve Bats, Jorrit, Martijn Lam, Possel, Daan en Bo. Of nee, Daan Bo is het.
1: Het ging zo goed. Ja.
2: Even opnieuw één keer.
0: Oké, okay. Thijs. Rick,
3: nee. Wie is de winnaar, Snijbo?
0: De winnaar is, en dat heeft te maken met en met timing, maar ook met inzet.
3: Audiovisueel.
0: Audiovisueel spektakel. Ja. Joep Norbart, die stuurde ons een voice memo. En daar werden wij zo door geraakt dat Joep Norbart de AA-drink bidon op zijn mat kan verwachten.
2: Maar het is mooi dat mensen dus zo zitten op eerste inzending te zijn dat die denkt, als ik dit ga typen, dan red ik het niet.
0: Nee. Ja. En het is, ja, het verwarmt echt mijn hart en dat van AA drinkt, dat op het moment dat zoiets op zo'n veld gebeurt, dat je dan gewoon weet, gewoon hoopt van, oh, nu springen ze allemaal in de pen en dan gaan ze ons een bericht sturen en dat het dan gebeurt. Ja, ook speelronde 33 verwarmt het mijn hart enorm.
3: Ja, ik ga alsjeblieft
0: mee door.
3: Ik ga volgende week is de laatste week van ons Eredivisie-seizoen. Dan ga ik even, en misschien heb ik jullie hulp erbij nodig, op zoek naar het amateurmoment van het jaar. Want we hebben dit seizoen zo geweldig veel dingen ingestuurd gekregen, Snijman. Ja, even kijken wat we daarmee gaan doen.
1: Ja. Oké. Okay. En je hebt nog een tip voor ESPN, Snij, zei je. Als toch luisteren.
0: Ja, ik zou dus... ESPN is altijd heel goed in Nederlandse topwedstrijden. Heel erg ophypen, toch?
1: Ja.
0: Weet je, dat gaat helemaal opbouwen. En dan urenlang van tevoren een studio op straat en zo. Geef nou die wedstrijd volgende week. Geef Volendam Telstar nou die aandacht.
3: Ja, ja, ja.
0: Ga daar op vrijdagavond al staan.
2: Ga op zo'n kotter.
0: Ga daar alvast een week gewoon wonen om het te
2: zo'n
0: voetballen.
2: Intocht, zo'n Sinterklaas intocht wil ik gaan. Met allemaal van die vissersboten.
0: Dat hele schakelkanaal, komt zet het uit. Zo. Dwing elke Nederlandse voetbalkijker om gewoon naar deze wedstrijd te kijken zonder van dit. Ik vind lijfsbehoud zoveel mooier om naar te kijken dan een kampioenschap. Dus ESPN en alle voetbalkijkers, ga voor die wedstrijd zitten. Want dit is waar het om gaat. Dit is waar de Eredivisie om draait.
1: Ja. 2:30 aan de dijk.
0: Ja.
1: Tot die tijd zijn we op Substack te vinden. Daar gaan we ook nu weer heen.
0: Door het open gat lopen we.
1: Ja, door het open gat. Wij passen net met z'n vieren naast elkaar doorheen. En daar vorige keer dat Heracles, het doek voor Heracles officieel viel, doordat wij aanwezig waren bij die degradatie. Brachten wij een ode door onze favoriete Heraclide te bespreken in de aflevering op Substack. Hetzelfde gaan we nu doen voor NAC. Dus ja. Tim, Snijboom, Pepijn, tot zometeen. Het gat is daar, we lopen er doorheen. Kijkers, luisteraars, wandel lekker achter ons aan op Substack. Dan zien we jullie daar.
0: Tot daar.
1: En tot volgende week, de laatste van het seizoen.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurt een ongeluk met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier opgelopen tot bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. A20 dan, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. In beide richtingen kan ik beter zeggen is de weg dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort een kwartier oponthoud. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Even een vrolijke mededeling voordat onze podcast zo weer begint. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En wie jarig is, trakteert. Daarom is er een gratis jubileumtrekking met een hoofdprijs van maar liefst 1 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog meer dan 500.000 andere prijzen te winnen. Dus misschien is dit het moment om even weg te dromen. Wat zou jij doen met een miljoen? Claim uiterlijk 28 mei je gratis lot op staatsloterij.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
5: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
6: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we dan. In het Slaakhuis Fletcher Hotel in Rotterdam. Met de overwinnaar van Ierland, rechts van mij, Wim Kieft. Met de meester-interviewer, de Jeremy Paxman van Wassenaar, Rob Jansen.
7: De wie?
6: Uit de as herrezen René van Gijp. En Tristan, ik zie hem niet, maar achter de camera zit Tristan. Kenner.
8: Uit Scherpenzeel.
6: Uit Scherpenzeel.
7: Dat kan maar is Jorren?
6: Ja, Jorren is er niet. Tristan moet...
7: Oldenzaal kwam Jorren.
6: Ja, dat zou kunnen.
7: Het zijn grote schoenen.
6: Het zijn grote schoenen die
9: Tristan... Ja, dus dat komt goed.
6: Ja. En een trouw publiek. Het is 11 uur 's ochtends. Het
7: wordt wel steeds stiller.
6: Er zit ook een meneer bij die zich nu al niet meer kan inhouden... in een heel raar voetbalt-shirt. Daar gaan we nog heel veel last van krijgen. Maar we laten ons niet afleiden daardoor, Wimpy.
7: Nee.
6: Hoe was het gisteren? Emotioneel afscheid bij Studio Voetbal, je laatste uitzending.
7: Ja. Nou ja, nee, maar ik ga nog die WK doen. Ja, dus dat was wel leuk.
6: Ja. Ja.
7: Het is ook wel een voordeel dat je maar... ESPN, dat schakelding, dat is hartstikke leuk natuurlijk.
6: Ja.
7: Dus weet je, daar ging ik af en toe wel heel even naartoe. Maar ik moest iets over Ajax Utrecht roepen. Dus ja, dan blijf je toch een beetje hangen.
6: Bij één wedstrijd.
7: Ja, bij één wedstrijd. En dat viel niet mee.
6: Nee.
7: Valt trouwens nooit mee als je naar Ajax kijkt laatste jaar. Vreselijk.
6: Wat was dat dan? Doe eens even de top 3 van je klachten over Ajax.
7: Nou ja, geen kwaliteit. Dan kijk je naar Dolberg, die kan aardig voetballen. Maar dus de ene week is het een 7 of een 8. En de andere week is het een 4. Dan zie je hem niet.
6: Ja.
7: Ik heb me heel erg verbaasd of geërgerd aan die Gods.
6: Ja.
7: Die is linksbuiten, hè? Gods is linksbuiten.
6: Ja.
7: Of de trainer heeft gezegd, ga jij maar op nummer 10 spelen. Of meneer Gods denkt zelf dat hij...
8: De basis.
7: Dat het lekker gaat en ja, maar dan kan ik daar ook spelen.
6: Dat
7: raakt
6: wel een beetje aan jouw theorie over het hele leven. Ook over deze podcast. Ik hoorde je net weer zeggen, als het een beetje goed gaat,
7: ja,
6: wat dan?
7: Dan wordt iedereen een beetje overmoedig. En dat van de deelnemers tot...
8: publiek.
7: De mensen erachter. Mensen, ja.
6: De mensen van real-time media.
7: Die Tim die ging heel grappig doen en die gooit gewoon een halve liter cola over me heen.
8: Dat was niet leuk.
7: Dan moet je iemand hebben die zegt, hey jongens, we grijpen in.
8: En dat is de cameraman die dat doet.
7: Ja. We grijpen in, ja.
6: Dus jij zit hier met een natte broek.
7: Ja, ik zit met een natte broek en een nat t-shirt. Dat moet er zo nog even op de foto ook, heb ik begrepen.
6: Dat klopt.
7: Ja.
6: Hoe heb jij het schakelprogramma zitten kijken of heb je voor één wedstrijd gekozen?
10: Nee, ik heb alles gezien. Ik heb nog zelf stukjes zitten kijken van Celtic tegen Rangers. Wat gewoon leuk is, al is het maar qua sfeer en gedrevenheid. Kijk, dat hebben ze daar wel door. Dat als je niet kan voetballen, dat je gewoon je stinkende best moet doen.
6: Ja.
10: En dat heeft bijvoorbeeld de middenvelder van Excelsior heeft dat niet door.
7: Nee.
10: Dus krijg je daar wel gewoon... 90 minuten lang in een enorme strijd. Is een soort oorlog gaande. Ja,
7: ja. Was hij weer vroeg, die wedstrijd? Het is meestal 11:45 of zo.
10: Of 1 of zo. Ja, goed is dat, hè? Ja. Daarna heb ik dat schakelprogramma zitten kijken.
7: Ja.
10: En ik ben afgesloten met Barcelona.
7: Oh ja.
10: Wat ik bij Barcelona ziet. En dat is denk ik wel ook de toekomst, Wim. Dat je drie middenvelders ziet die gewoon allround zijn.
7: Mm.
10: Dus die komen en in de 16 en pakken bal af en maken meters. Dus gewoon, die kunnen alles.
7: Frenkie de Jong ook?
10: Nee, die viel in. Maar die viel wel in voor die moest niet tegen de verdediging, maar die moest naar voren. Dat deed hij. Maar dat deed hij ook. Dan denk ik, weet je, het kan wel.
7: Ja.
10: Het is maar ook net wat je wil, hè?
7: Ja.
10: Kijk, die Gavi en die andere jongen.
7: Pedri?
10: Pedri, Wim, dat gaat helemaal nergens aan.
7: Ja.
10: Die maken een meter, joh. Ja. Of dat die gewoon, zeg maar, opgedraaid worden en dan dat veld op en dat gaat lopen.
6: Ja,
10: en
6: niet meer op.
10: En dat houdt niet meer op.
7: Ja, maar nee, dat is ook bij Paris Saint-Germain, hè?
10: Ja.
7: Die drie voorin, hè?
10: Ja.
7: En die twee van Real Madrid, die Vinicius en die Mbappé.
10: Ja.
7: Die doen dat niet.
10: Nee.
7: Ben je kansloos tegenwoordig.
6: Ik heb niet de indruk dat de sfeer daar lekker in zit bij
10: nou,
6: de
10: ja.
6: Jullie wel?
10: Nee, maar jij moet ook. Kijk, hoe je het ook wendt of keert, als jij een van de betere spelers in de wereld bent, dan wil je toch gewoon je stempel drukken, of niet?
7: Ja.
10: Of heb jij het idee dat als jij misschien de beste speler van de wereld bent, dat iedereen zegt, joh, je doet hartstikke leuk. Nee, je wil de beste zijn. Is toch niet leuk, zo'n Mbappé. Je gaat weg bij Paris Saint-Germain. Ja. Die halen twee keer de finale van de Champions League. Ja. En iedereen zegt, het beste wat we gedaan hebben de afgelopen jaren is Mbappé verkopen.
7: Ja. Ja.
10: Dat is niet lekker.
8: Nee, niet fijn,
10: en dan kom je bij Madrid en dan tref je één grote chaos aan en de trainer wordt dan na 3 maanden ontslagen.
6: Ja. En er ontstaat een handtekening en actie tegen jou.
10: En wie krijgt de schuld?
7: Ja.
6: Ja, hij.
8: Hij natuurlijk.
10: Dat is niet lekker.
6: Nee, dat.
10: Er moet nog maar één ding gebeuren. En dat is nu de halve finale van Frankrijk tegen Spanje. Dat hij 2 strafschoppen mist. Weet je wat er dan gebeurd is?
7: Ja.
10: Dan is gewoon klaar met hem.
6: Ja, dan wordt hij naar Elba verbannen, denk ik.
10: Nee, maar Wim, hoe je het ook wendt of keert, als jij Gullit en Van Basten bent, wil je elke week bij Milan het verschil maken.
7: Ja, tuurlijk.
10: En dat wil hij ook.
7: Ja, maar hij dat deed hij ook wel.
10: Natuurlijk, Wim.
7: Hij heeft heel veel goals gemaakt. Ja. Heel 2 seizoenen.
10: Ja, maar hij is topscorer ook weer nu.
7: Vorig jaar ook.
6: Ja, hebben jullie wel eens een vechtpartij in de kleedkamer meegemaakt dat er echt mensen naar het ziekenhuis moesten behandeld worden?
10: Ja?
8: Wie?
10: Hans Verbreukelen met Frans Verhooy.
6: En wie van de twee moest naar het ziekenhuis?
10: Nee, Frans Verhooy had een hele grote gapende wond boven zijn oog.
8: Serieus?
10: Maar dat was ook een vecht. Kijk.
8: Die Hans was agressief.
10: Die Hans had een beetje, zeg maar, die irriteerde het dat die Frans Verhooy bijna op de training altijd de beste was. Maar
6: waarom?
7: In de wedstrijd.
6: Waarom? Alleen op de training.
8: Zo goed was
10: hij
8: niet.
10: Ja, hij had een trap, hè, Wim.
6: En de oplossing daarvoor was om hem een klap voor zijn kanus te geven.
10: Ja.
6: Of zoiets.
10: Ja, weet ik veel.
6: Mm.
7: Maar ik heb met die Hans gehad een keer. Die Hans, ja, dat was ook voor mij niet leuk of wat ik deed. Maar Hans die zat altijd met die duim en die wijsvingers. Altijd met de tape. En die had al heel lang last van zijn vinger.
10: Mm-hmm.
7: Dus ik zat naast hem met eten en toen pak ik zo zijn vinger en ik knijp erin. Ik zeg, doet het nog pijn of niet? Ging hij meteen slaan.
6: Ja,
7: Hij ging meteen slaan.
6: Dat zou ik zelf ook doen.
7: En weet je wat er gebeurt? Iedereen boos op hem.
6: Ja.
7: Iedereen boos op ons.
6: Sloeg je ook terug of onderging je het gewoon?
7: Nee. Zo op. Corrigeer een tikkie kreeg.
6: Maar je ging dus wel tijdens het eten naast hem zitten. De man die.
7: Jawel.
6: Dat wel.
7: Ja, het is zeker aardig gozer was.
6: Nee,
7: het,
6: maar
7: toch?
6: Jij houdt toch gewoon van om je te ergeren aan mensen. Dat is wel eerder opgevallen.
8: Toen nog niet zo erg.
7: Nee, dat valt ook wel. Hans is prima jongen. Maar weet je, altijd wat. Er is altijd wat. Ik lees u heel toevallig leuk dat. Je hebt mij een stukje doorgestuurd over Piet Schrijvers van 40 jaar geleden dat hij bij FC Twente speelde en dat hij iemand een supporter een kaakslag had gegeven.
6: Ja.
7: Ze zijn altijd een beetje overemotioneel, die,
10: maar die keeper. Eigenlijk had Dick advocaat keeper moeten zijn.
6: Hij heeft zijn lengte niet mee.
7: Nee, hij kon niet lekker met de hoge ballen.
10: Hij kon niet bij de lat. Nee.
6: Dat was jammer, ja.
10: Hij kon niet bij de lat.
6: Zo'n kinderlat hadden ze moeten doen, zo'n juniorenlat.
10: Nou, hij had wel in een ijshockeydoel gepast, denk ik. In een ijshockeydoel.
6: Maar qua temperament heb je gelijk. Had de keeper kunnen zijn.
10: Al die emoties, hè. Waarom word je niet gebeld door de Curaçaose Bond en zeggen, jongens, luister, laten we hier niet aan beginnen.
6: Ja.
10: Ik heb Fred Rutte gebeld of die het wou doen. Die heeft het gedaan. Dan kan ik nu niet gaan zeggen, joh, Fred, stap op en dan ga ik het weer doen. Nou. Weet je, allemaal reageren vanuit emotie, wat Rob ook wel zegt. Een beetje ego erbij. Maar kijk, hij heeft daar. Dus het feit dat Curaçao naar de 2K gaat, is gewoon een wonder.
6: Ja, dat is een wonder.
10: Dat is net zo'n groot wonder als dat Nederland het 2K zou winnen. Dat zou een wonder zijn. Mm-hmm. Met zo'n klein land, met veel mindere spelers als Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Argentinië, Brazilië,
6: Swaziland, Carpetland,
10: Kaapverdië. Nee, maar weet je, Mies, hij heeft daar al iets neergezet. Maar kijk, die mensen moeten gewoon één ding voor ogen nemen. Dat WK, dat moet gewoon een feest zijn. En als je met 7-0 verliest van Duitsland, zet een leuke plaat op en ga dansen.
6: Alsnog de Polonaise.
10: Alsnog de Polonaise, weet je wel.
6: Dat is de bedoeling.
10: Want je gaat nooit meer naar een WK.
6: Nee.
10: Zelfs niet met dames zelf af als ze van de Curaçao gaan. Nooit
6: meer. Nee, maar dus jij bent bang dat ze gewoon stijf van de spanning en bloedzagerijnen gaan het avontuur beginnen door al die hijsa vooraf.
10: Ja, maar
6: ja, het is allemaal wel negatief.
7: Maar het is voor Fred natuurlijk ook kansloze zaak nu geworden. Met al dat gezeik en het gezever en de gezanik. Dat ze je niet willen hebben en dat ze die advocaat terug willen hebben. Je hebt ze heel slecht aangepakt gewoon.
6: Ja.
7: En dit is ook niet terecht voor die Fred Rutte.
6: Zullen we daar Kees Jansma de schuld van geven?
10: Nee,
6: ja, zeker.
7: Ik denk
6: dat
7: wel.
6: Waarschijnlijk kan hij er niks aan doen, maar laten we dat gewoon doen.
10: Nee, maar iemand moet de schuld. We moeten iemand de schuld in zijn schoenen schuiven.
6: Ja,
10: Kees Jansma.
6: Ja, toch?
7: Kortbot lukt niet. Nee.
10: Kortbot.
7: Ja, die kan je niet de schuld geven.
6: Cor zit natuurlijk ook stiekem te hopen dat het dik gaat, want dan gaat Cor ook weer.
8: Ja.
6: Zo, het zit er ingewikkeld in elkaar allemaal daar op dat Curaçao.
10: Ja, en
6: maar wij komen op een eiland straks terecht volgende week, want we gaan zaterdag weg.
8: Ja.
6: Wat helemaal al overspannen is.
10: Ja.
8: Nou, ik denk dat het wel meevalt.
6: Denk je dat het wel meevalt?
8: Ja, dat valt wel mee. Ik denk dat we er al redelijk nuchter naar kijken. Maar wat René net zegt, is eigenlijk de mooiste zin. Ze gaan naar dat toernooi. Ga nou gewoon genieten.
10: Ja, natuurlijk.
8: Jongens, maak plezier. Wie weet, gebeurt er een wonder ergens. Ja. Dat je een punt pakt. Nou, dan moet je helemaal inlijsten, die wedstrijd en dat doelpunt.
10: Yeah.
8: En zo moet je erheen gaan. Geen rare verwachtingen krijgen. Nee. Dat je naar Australië gaat en twee van die oefeninterlands verliest. Ja, wat had je gedacht? Dat je daar met 3-0
10: door als je tegen Indonesië speelt. Als je tegen Indonesië speelt, verlies je ook.
8: Geen idee, maar dat is. Gewoon, wat jij zegt, ga relaxed daarheen. Maak je niet zo druk allemaal.
6: Jij hebt dit weekend het schakelprogramma niet gezien.
8: Jawel, een gedeelte. Ik heb een beetje terug zitten kijken toen wij je weggingen.
6: Oh, ja.
7: Schakelprogramma van ESPN.
6: Ja, want
8: de opnames.
6: Ik zat hier boven in een suite van het Slaakhuis Fletcher Hotel.
7: Hoe was dat?
6: Ja, het was een schitterende suite, maar het voelde voor mij een beetje aan als zo'n Chileense folterkamer. Want ik zat tegenover. Tegenover de meesterinterviewer.
10: Oh,
6: ik ben natuurlijk helemaal binnenstebuiten gekeerd. Dus ja, morgen ben jij aan de beurt.
7: Ja,
10: woensdag ik.
6: En woensdag jij.
7: Ik wil er nog even over nadenken.
6: Ja, nee, dat is te laat. Gezegd.
7: Ja.
8: Dat is te laat.
7: Ja, maar weet je, oké, jij hebt een heel. Excuus wat volgaat, dat begrijp ik. Maar ik vind het wel fijn dat je de ene keer zegt, je komt om 10 uur en dan kom je weer om 12 uur, dan kom je weer mee.
8: Pas jou erin, hè?
6: Hij heeft het al zo druk.
7: Dat huis moet de hele dag tot jouw beschikking staan. Ja. Daar komt het eigenlijk op
8: neer. Je hebt het huis ook aan mij te danken.
7: Ja.
8: Dus dan zou je maar niet zo druk maken over dat huis.
6: Waarschijnlijk heeft hij gewoon
10: een sleutel. Maar Mies, weet je.
8: Heb je hypotheek ook betaald?
10: Als je nou ziet ook, weet je wel. En dan, ik vind dat ook wel jammer, want ik denk dat gewoon te weinig gebeurt, weet je. Maar als je nou ziet het verschil tussen die Arbeloa gisteren en die Hansi Flick. Dat die Hansi Flick, daar, bij elke goal die er valt, springen de 20 om Hansi Flick heen.
6: Ja.
10: En staan te dansen met Hansi Flick en Hansi Flick te zoenen. En dan denk ik, als ik naar Hansi Flick kijk, geniet er nou van. Want volgend jaar lopen ze je straal voorbij.
6: Ja.
10: Want die andere jongen aan de andere kant van Madrid, als die iedereen wisselt, die krijgt nog geen eens een high five.
6: Nee, die
10: lopen
6: naar
10: je straal voorbij.
8: Ja.
10: Dat heeft allemaal te maken met hoe je situatie is, of er succes is, ja of nee. Maar je ziet wel aan die Hansi Flick, heb ik het idee dat hij ervan geniet.
6: Ja, maar dit was natuurlijk een gekke situatie.
8: Ja, met zijn vader overleden.
10: Nee, zeker. Maar nee, maar dat...
8: Dus die ploeg was maar veel meer bij.
6: Ik denk dat je gelijk hebt, hoor. Dat hij daar ook van
10: hij geniet er wel van, weet je. Ja. En je hebt bij types als Dick Advocaat en Arne Slot heb je het idee...
6: De strijd.
10: Dat die na twee of drie of vier of vijf of zes overwinningen... nog even twee keer de tegenstander van de volgende week gaan zitten bekijken. Ja. Denk je, slaat een keer over, joh. Ga ik lekker met z'n allen uit eten. Ja. Pak een Negroni en drinken wat te veel op, weet je wel.
6: Op de een of andere manier is het jouw oplossing voor alle wereldproblemen... pak een Negroni en doe niet zo moeilijk. Maar ik weet niet of het zo werkt. Ik weet niet of het zo werkt op Anfield. Ja, dat Arne zegt, van, ik heb deze week eens even niet getraind. Ik heb gewoon een paar Negronis achterover.
10: Nee, maar weet je...
6: Kijk of dit beter gaat.
8: Hey, ga een uurtje slapen.
10: Het is ook wel weer geweldig dat gewoon de Premier League... door een VAR-beslissing wordt beslist, hè?
7: In de laatste minuut, hè?
8: Ja. Nee, meer lang. 96 minuten.
7: Ja, nog twee wedstrijdjes.
10: Heb jij maar... Voel jij het een overtreding?
7: Nee, maar René, ik heb dat niet kunnen zien. Oh, okay. Want die wedstrijd in Nederland waren zo laat.
10: Die speler die gaat omhoog en die legt eigenlijk... zijn hand zo bij die keeper op zijn borst zo.
7: Ja.
10: Waarbij die Schmeichel zegt, als je daarvoor gaat fluiten... dan kan je beter bij iedere corner die genomen wordt gelijk fluiten.
8: Ja, dan is er in de 16 meter niks meer te doen. Okay. Klaar.
7: Maar
8: ja.
7: Waar kijk jij dat?
8: Op tv.
6: Op de bank.
7: Nee,
6: horizontaal.
7: Nee.
8: Hij bedoelt de zender.
7: Ik bedoel, want ik kan dat niet bijna niet ontvangen. Ja. Kijk je op de Engelse tv of kijk je...
10: Ja, ik heb in Scheveningen heb ik ook 1600 kanalen, geloof ik, ja.
8: Ergens.
6: Heb je wel eens een avond al die kanalen bekeken? Zo,
10: nee, dat gaat niet lukken, dan ben je een dag bezig.
6: Jan Boskamp, die doet dat, denk ik wel.
10: Ja.
8: Die loopt er langs.
6: Ja, maar die volgt ook de jeugdcompetitie in Abu Dhabi. Dus die houdt alles bij.
10: Maar dat voel ik zo leuk, dat heb ik al een paar keer verteld. Dat die kleine van mij, die podcast met de man... die komt 's ochtends om 11 uur binnen...

0: gezien. Bij, ja. Wat vond je daarvan?
1: Begrijp ik wel.
2: Ja, ik gunde wel die warmte.
1: Ja, weet je hoe je het ook vindt of verkeerd. Het is toch... buiten die Champions League is het natuurlijk heel belangrijk voor die club. En ja. Wat er met Persie is gebeurd. Nou ja, ik denk toch dat, dat het heel veel energie kost om voorzitter van Feyenoord te zijn.
0: Ja, hij was
1: en in het goede en in het slechte.
0: Ja, natuurlijk. En hij had twee functies.
2: Hij was de voorzitter.
1: Maar dat, functies, dat doe je zelf, hè?
0: Ja, dat doe je zelf, ja.
1: Dat doe je zelf, ja. Nee, maar ik vond die van Persie wel goed rondlopen.
0: Opgelucht, hè?
1: Ja, nee, maar ook opgelucht. Maar niet boos of niet verbitterd. Wat dik erbij gekomen is, weet je. Dat gaat allemaal heel
0: hij gaat er ook
1: natuurlijk. Als, weet je, hij komt er ook helemaal niet op terug. Of
0: hij gaat er ook heel natuurlijk vanuit dat hij volgend jaar weer zit.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik ook wel heel goed. Maar
1: die kans is
0: wel
1: groot, toch?
0: Ja,
2: ja, ja, maar ik heb het al eerder gezegd. Ik denk dat hij het goed heeft gedaan, ook qua uitstraling en charisma. En
0: nee, joh.
2: Dat vind ik wel.
0: Hij heeft het al niet goed gedaan
2: als
0: qua
2: voetbal niet, maar wel hoe hij ermee omgaat, zijn gedrag. Ja. Ja. Vind ik wel goed. Ja, los wat er gevoetbald is en al die andere zaken waar je de kritiek op kan hebben. Maar hoe die zich manifesteert als persoon, uitstekend. En dat hij heel close is geweest met Dennis de Kloeze. Dat getuigt dat laatste gebaar wat hij maakt. En ook al is de Kloeze professioneel en ervaren, kritiek op dat niveau van heel veel mensen, God weet wat er binnen huis gebeurt, binnen een familie, is niet leuk.
0: Nee, tuurlijk niet.
2: En weinig mensen kunnen daar tegen.
1: Ja.
2: Tegen al die ellende.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat uitzicht dan hierin. Ja. En dan toont die emotie, wat ook door het publiek werd beantwoord. Ja. Dat gun ik hem van harte.
0: Ja. Het is wel wat, hoor. Want je moet dus naar die tribune lopen waar twee weken geleden nog 50 mensen met het spandoek Dennis Oud stond.
2: Ja, ja. Nou, en daarom is dit nu de andere kant. Ja. En dat gunnen, ik denk dat iedereen hem dat gunt.
0: Ja. Hey, die Tristan, hè, die heeft nog niet veel gezegd, maar hij heeft ook nog niks verkeerds gezegd.
2: Nee, hij heeft nog geen fout gemaakt.
0: Wij hebben, als wij domme dingen zeggen, grijp je in, hè?
3: Ja,
0: we nog geen
3: dan blijf je bezig. Nee.
0: Dan blijf je bezig.
1: Je had een hele goede spits.
2: Dit was de laatste van Tristan.
1: Deportivo La Coruña.
2: Tristan is
0: oud.
1: Er was vroeger een hele goede spits, die heette Tristan.
2: Oh, ja.
1: Bij Deportivo La Coruña.
0: Na Makai of met Makai?
2: Met Makai.
1: Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Ja, ja.
0: Oh. Zijn jullie een beetje klaar voor dat Curaçao eigenlijk?
2: Nee. Jij wel?
0: Nee? Ja. Heb je er zin in?
1: Ja, wel.
2: Ja, dat nee,
1: ik heb er wel
2: straalt van jou.
1: Nee, nou ja, ik heb er oprecht wel zin in. Hoewel ik nog steeds niet begrijp
2: wat je er gaat doen.
1: Wat we daar nou precies moeten
2: doen. Hetzelfde als wat je hier doet.
1: Maar Guiné, die gaat dus daar een programma presenteren.
0: Ja.
1: Een nieuw programma opnemen.
3: Wat voor programma dan?
1: Waarbij die mensen interviewt. Dus bijvoorbeeld Geert-Jan Knoops met zijn vrouw.
0: Zijn die er ook?
2: Die allemaal mee?
1: Die twee SM-kelderfiguren.
0: En houdt hij dat pak dan ook aan op Curaçao? Dat pak houdt hij dan ook aan?
1: Hij gaat doordekken doen met Johan Derksen.
0: Nee.
1: Hij gaat de krantjes doen.
0: Nee.
1: Met mij. En hij gaat het journaal presenteren, volgens mij.
0: En de waterstanden doorgeven.
1: Maar die gaat dus gewoon de hele dag met een camera over dat eiland heen.
0: Die is ook doorgeslagen.
2: Maar is Wilfred is wel blij met zichzelf ook.
1: Natuurlijk.
2: Ja, Wilfred is wel blij met Wilfred.
1: Natuurlijk. Ja, en hij wil erop. Hij wil het liefste om 7 uur 's ochtends opstaan en tot 11 uur werken.
2: En praten.
1: Ja.
0: En liever en het liefst de diepte in.
2: Ja, de diepte.
1: Ja, weet je wat het ergste is? Weet je wat nou het ergste is? Dat ik me kan. Ik wil me er nooit mee bemoeien. Maar Johan is nu echt gewoon echt moe.
0: Ja.
1: Echt op. En, maar dan denk ik, als we nou volgend jaar weer zo'n jaar aangaan, heb dat nou even, neem dat mee. Neem ook een dagje vrij. Pak je maandag of zo.
2: Ja.
1: Dan je zaterdag, zondag, maandag. Weet je, je moet toch letten. Pas een beetje op jezelf, weet je wel. Ik vind dat altijd.
2: Kijk, maar dat wil je niet.
1: Weet ik niet, maar Wilfred bijvoorbeeld, die hoeft dat niet. Die wil gewoon. Die zou het liefst ook nog 4 LP's opnemen in Curaçao. Weet je, die wil maar bezig zijn.
0: Hij krijgt het ook voor elkaar. Ik heb er wel respect voor. Ik bedoel, die werklust van hem. En het gebeurt ook allemaal, hè?
2: En hij blijft vrolijk, hè, op de een of andere manier.
0: Ja, hij blijft energiek. Je ziet hem nooit geeuwen of moe zijn. Of ik heb nog nooit meegemaakt dat hij afzegt voor iets. Of ongelooflijk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Okay,
2: doet hij goed.
0: Ja, toch?
2: We gaan hem zien, hè? Daar.
0: Ja?
2: Toch?
0: Weet ik niet.
2: Ja.
0: Ik weet niet.
1: Nee, maar Johan is echt op dit moment. Hij zegt, ik ben het echt helemaal. Dat is ook niet. Weet je, mis januari, februari, maart, april, mei. 5 keer in de week. Ja. 5 maanden lang. Ja. Niemand doet dat.
0: En dat doet hij nog met zijn vriend, die podcast.
2: Gaat hij mee trouwens?
1: Die gaat op de motor.
0: Neemt hij die motor mee?
1: Ja. Maar die.

0: Die is wel even onderweg.
1: Die had niet door dat er wat water tussen was.
2: Dat gaat hij ook nog doen, daar neem ik aan, een podcast.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
2: En wat ga jij doen naast het programma?
0: Ja, weet ik veel. Ja, ons, je op bed liggen. Ja. MVP?
2: Net als thuis.
3: Half vier moet je 's middags.
0: Half vier, vijf, zes, ja, zeven, elf acht, uur negen, tien, elf, zeven uur, ja.
1: Dus 11 uur bij ons en dan einde van de middag.
0: Ja, maar ik hoef niet iedere dag bij jullie om 11 uur te zijn. Nee, dat kan ook.
3: Zou we wel leuk vinden.
2: Zou wel gezellig zijn natuurlijk.
3: Ja, oké, dan scheelt het licht toch op je bed.
2: Wat moet je anders doen?
0: Nee, ik moet ook die krantjes. Maar ik weet niet, of hebben ze überhaupt een krant in Curaçao?
1: Nee. Jawel.
2: De Tyfoon of zo.
3: De New York Times.
2: Dagblad van, weet ik veel. Jij wel, hè?
1: Natuurlijk is er ook.
2: Hoe heet die krant dan?
1: Curaçaose Dagblad.
2: Ah, je verzint de plekken, joh, gek.
1: Ja, maar maak het eruit. Ik vind het wel een mooie naam.
2: Ja.
3: Maar ik vind het wel wat jij zegt, René. Weet je, dat hele leuke idee wat je had over het elftal van Curaçao. En het eiland. En het is allemaal leuk, het is allemaal aardig. Ja. Krijg je toch een beetje wat je denkt.
2: Je krijgt een beetje WK90 gevoel bij.
3: Ja, maar dan in het klein.
2: Maar dan in het klein, ja.
3: Hoe is het mogelijk, hè? Ja, hoe is het mogelijk?
2: Wij hebben een commerciële partner, hè, sinds kort, Mad Sleeps. Dat is een soort PSV. Die zijn nu voor de 12e keer in de prijzen gevallen.
3: 12e keer?
2: Ja, beste matras volgens de consumenten.
3: Elke keer 12 jaar achter elkaar.
2: Ja, nou, achter elkaar weet ik niet, maar niet totaal 12 keer.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: De grote vraag van het leven is, hou je van een hard of een zacht matras? Ook voor de reis naar Curaçao belangrijk om te weten.
3: Nou, in eerste instantie hou je altijd van een zacht matras.
2: Waarom?
3: Omdat dat in het begin dat je gaat liggen, ligt het lekker.
2: Ja, ja. Oh, je hebt er over nagedacht.
3: Jawel. Maar dat kan uiteindelijk dan niet goed tof voor je rug zijn, omdat je te veel erin zakt.
2: Ja.
3: Dus begin je op een hard matras, dan denk je, het is een matras hard.
2: Ja, dat zijn...
3: Maar uiteindelijk... blijkt dat dus wat je lichaam nodig heeft, Michel van Egmond.
2: Deze mensen hebben dus iets verzonnen, vraag me niet hoe... dat je dat matras kan instellen. Hard of zacht. En als jij hard wil en je vrouw zacht of andersom, kan dat ook. Dat lijkt me voor jouw huwelijk echt goed nieuws.
3: Nou, geef mij dan maar zo'n matras.
2: Nee, ik geef jou geen matras. Maar je kan wel naar onze show notes gaan kijken. En daar staat een code op, kortingscode, MadSleeps/KJEG. Als je die code gebruikt, KJEG, dan weet je alles. Je kan ook nog 120 nachten proefslapen... En als je dan nog niet lekker ligt, dan ligt het echt aan jezelf.
3: Kan je en een hard matras en een zacht matras
2: 60 dagen de een, 60 dagen de ander. Ja, toch?
3: Ja, okay. Lekker.
2: Ja, lekker. Wie wordt er nou trainer van Ajax, jongens? Want ik hoorde
1: ze zijn
2: dat,
1: wel lekker opgeschoten na John Heitinga.
2: Ja, dat klinkt heel cynisch.
1: Dit is ook heel cynisch bedoeld.
3: Ook niet met John Heitinga, toch?
1: Nou, als ik het afzet tegen alle resultaten... had hij beter kunnen blijven zitten.
3: Nee, maar ik vind het leuk dat je...
1: Maar met John, maar daar wou ik het ook bij laten.
3: Met John was het ook niks, laten we eerlijk zijn.
1: Hoezo niet?
3: Nou ja.
1: Nee, de rest is lekker opgeschoten.
2: Maar één ding tegelijk, met Heitinga was geen succes.
1: Nee, maar de rest ook niet.
2: Nee, maar Heitinga was geen succes.
1: Je had ook iemand kunnen laten zitten.
2: Ja, maar waarom? Als het maar geen succes is...
1: Hoezo geen succes? Dan ben je toch aan het einde van het seizoen pas?
2: Ja, dat was toch... Vond je het echt een goede prestatie van Heitinga?
1: Nee, zeker niet.
2: Nou, waarom zou je dan mee doorgaan?
1: Maar je had ook langer door kunnen gaan.
2: Omdat hij zo slecht heeft gedaan.
1: Om te kijken hoe het werkt.
2: Ja, Rob, jij lult me wat als het over iemand gaat waar jij iets mee te maken hebt.
1: Dat is correct.
0: Maar Wimpie,
3: ja, jongen.
0: Het is natuurlijk wel zo dat één ding weet Dick Advocaat wel na anderhalve maand... is dat of Van Persie er wel of niks van kan. Of dat er überhaupt progressie in kan zitten. Want kijk, hoe je het ook wendt of keert... dat Dick natuurlijk al, bij wijze van spreken... Gaat huilen als hij de radio aanzet. Dat wil niet zeggen dat hij niet weet waar het over gaat, weet je wel. Want ook toen hij Van Bronckhorst, zou ik niet zeggen of het wel of niks was... maar ook na een week Van Bronckhorst had hij al het idee van... nou, dat gaat hem niet worden. Ja. Weet je, en dus dat...
2: Maar jij zegt dus, je zou eigenlijk advocaat moeten peilen... of het zin heeft om door te gaan met Van Persie, of de progressie in zit.
0: En anders, je kan je natuurlijk wel gewoon je staf zo... dat de punten die niet zo heel erg beheerst... want dan hoor ik weer dat ventje wat nou overkomt vanuit Zeist, geloof ik... die Bakati of Bak...
1: Trainer.
0: Ja.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: Het schijnt een goede veldtrainer te zijn. Nou ja. Als je er nou nog één hebt die tactisch goed is... en je hebt er één die dan kan Van Persie gewoon...
2: Thuis blijven.
0: Probleem is alleen op zondag.
3: Probleem is natuurlijk wie dat gaat beoordelen bij Feyenoord.
0: Dick? Want,
1: Welke trainer
3: zou
1: moeten
3: komen? Er is geen technische manager, er is geen... noem je dat?
2: Algemeen directeur.
3: Algemeen directeur.
1: Er worden nu allemaal buitenlandse namen genoemd.
3: En het moet allemaal heel snel
0: gebeuren. Club Brugge. Rob, jij weet ook... dat stel je voor dat je die jongen van Club Brugge haalt... die kan moeilijk op de eerste dag van Persie ontslaan. Dat is gek, dat is gek.
1: Ja. Maar de technisch directeur die komt... accepteert dat Robin blijft, hoor.
0: Ja.
1: Andersom werkt het echt nu niet.
0: Nee, tuurlijk.
1: Exact wat jij zegt.
0: Ja.
1: Dus ja. Maar goed, ze zullen wel een reden hebben... om weer naar al deze mensen te kijken. Ik zou eerst maar zijn algemeen directeur aanstellen.
2: Nou ja, daar zijn ze mee bezig, toch? Met Eenhoorn.
1: Ja.
2: Zijn
1: in en dat zou ik maar eens doen. En laat daar naar Robert... aan de slag gaan.
2: Mij ook, ja.
1: En laat de rest dan even niet meepraten een weekje.
2: Ja, ja.
1: Laat Robert er nou maar doen.
2: Ja.
1: Het zou mijn advies aan hun zijn.
2: Mm. Ongevraagd advies van Rob Jansen, dat is altijd fijn. Wat vinden jullie van Michiel Kramer eigenlijk?
3: Het is een alleraardigste jongen.
2: Ja?
3: Ja, het is een alleraardigste jongen. En weet je, de laatste jaren was het niet heel veel meer. Was vaak geblesseerd,
0: toch? Het is nooit heel veel
3: geweest. Nee, niet overdreven, niet overdreven.
0: Het is een soort slechte uitvoering van Wout Weghorst.
3: Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat hij... Nou...
0: Wout Weghorst? Ik bedoel, die heb gewoon in de Premier League gespeeld, hè?
3: Ja. Ja.
1: Ik vind Michiel Kramer weer beter.
3: Nee, dat is niet goed wat ik zeg. Dat is ook geen goede vergelijking. Maar hij had wel een jaar befijnd dat hij er wel 18 in inschoot of zo.
2: 18?
3: Ja, 17, 18 dacht ik wel. Jawel, jawel.
2: Maar goed, al had hij er 50 in geschoten... hij wordt alleen maar herinnerd vanwege dat broodje
3: kroket.
0: Dat was van Casper.
2: Dat was van Casper.
3: Had Casper die gegeven?
1: Oh ja?
0: Nee, Casper kwam natuurlijk altijd gelijk na zijn werk bij Dijkzig ziekenhuis... Bij avondwedstrijden reed hij met het brommetje naar de Kuip toe.
2: Ja.
0: En dan zorgde die vrouw altijd dat er twee broodjes kroket klaar lagen. Ja, voor hem.
1: Ja, okay.
0: En toen heeft Michiel Kramer heeft dat broodje kroket van Casper mee het veld opgenomen.
1: Maar die had een mop.
2: Die had een mop, voor een draaiende camera.
1: Voor een draaiende,
2: waardoor er over 20 jaar in Heerenhugowaard een voetbalquiz wordt gehouden. En iemand vraagt welke speler werd beroemd vanwege een kroket.
1: Juist.
2: Want hij is de rest van zijn leven...
1: Dat is Michiel Kramer.
3: Dat is toch allemaal niet zo erg, weet je?
0: Nee, het is totaal niet erg. Maar je weet... Kijk... Je doet het ook uit provocatie.
2: Ja,
0: je doet het niet omdat je trek hebt in dat broodje kroket. Nee, bijvoorbeeld Eden Hazard deed dat bij België. Die werd in de rust gewisseld. En die ging naar zo'n frietkot. En die bestelde een grote puntzak met patat. En die ging op die bank zitten.
2: Nog beter.
0: Dat doe je toch. Dat doe je toch.
1: Om een statement te maken.
0: Om de statement te maken. Zo van, jongens, jullie halen mij eruit.
2: Ik
0: bereed ook verder, weet je wel. Dus dat is dat ook wel weer...
2: Dit komt natuurlijk, ik bedoel, bij zo'n club als Feyenoord... was een tijdje ook enigszins waren doorgeslagen... waar die spelers hun slaap werd gemonitord... en ze hartslagmeters omkregen. Ja. Voedingsdeskundigen. En opeens staat er iemand in een broodje kroket te happen... Dat is even slikken voor de mensen, natuurlijk. Dat grote systeem een beetje in de war.
3: Het is ook wel. Ik ben dan benieuwd. Wie was toen trainer eigenlijk? Van Bronckhorst. Dat was Van Bronckhorst.
0: Denk het, ja.
3: Hij ging niet lekker met Van Bronckhorst.
2: Nee?
3: Ja, hij heeft mij een keertje gebeld.
2: Wie?
3: Dat die Michiel Kramer op
2: een gegeven
3: moment. Ja, gewoon. Hij zegt, advies.
1: Ja.
3: En
0: toen zei hij, heb je wel...
3: Nee, hij zei dus van...
2: Mocht dat erop, zei
3: wat vind je nou allemaal van? Ik zei, misschien moet je gewoon eventjes proberen... een keer gewoon 2 weekjes...
1: niet in de pers te verschijnen.
3: Niet in een probleemverzuil te raken.
2: Dat zei jij tegen hem?
3: Ja. Ja, voetbal is geen probleem.
2: Nee,
3: weet je, maar dan weet je, het is niet... Ja. Als je week in week uit de problemen veroorzaakt... moet je het ook een beetje bij jezelf gaan zoeken, natuurlijk. Ja.
2: En had hij er wat aan? Vond hij het fijn dat je... Heb je daarna nog contact gehad ook?
3: Ja, heb er wel eens. Ik heb er hem wel eens, had hij geloof ik 16 weken niet gescoord. Toen zei ik, begint weer te komen. Dit is de eerste van heel veel andere.
2: Hele speciale mental coaches, Wim. Die wijst je erop dat je lang niet gescoord hebt.
1: Maar hoe reageerde dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Andere spelers op hem met wie hij speelde. Weet je daar iets van?
3: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat vind ik altijd wel een maatstaf.
3: Nee, daar weet ik niks van. Nee, maar het is gewoon een verder prima jongen.
1: Nee, maar dat bedoel ik dus. Ik denk dat de selectie heel blij met hem zijn.
3: Een beetje afwijkend gedrag.
1: Ja, zo wat.
3: Is op zich
1: wel
3: een beetje grappig als je er zo in hebt.
1: Ja, lijkt me alleen maar leuk.
3: In plaats van al die saaie voetballers die maar de hele dag precies doen wat die trainer zegt.
2: Ja, dat is vind ik ook.
3: Nee,
0: was die... Nou zou je zeggen, ja, ik heb er niet veel verstand van, maar... Was die Peppy, was dat knap ingekopt?
3: Ja, goede timing, hè?
0: Ja.
3: Hij springt. Dat je eerder springt.
0: Ja.
3: Of net iets eerder verspringt. En wat je heel vaak ziet, is dat ze als een baksteen omlaag vallen.
0: Ja.
3: Maar hij bleef net even hangen. Vond ik een heel mooi goal.
0: Zeker.
3: Technisch gezien was dat een hele goede goal. En ik weet ook gewoon zeker, als hij Peppi het hele jaar had gespeeld, had hij dit 35 gemaakt. 35 bij het PSV. Die is een klasse beter dan Ueda.
0: Ja.
3: Nee, absoluut. Ja. Dat is gewoon echt waar. Die gozer die heeft een ongelooflijk doelpuntinstinct. En ik vind het dan ook helemaal niet zo gek dat zo'n club als... Was het Fulham?
4: Fulham.
3: Dat ze dat ook zien.
4: Ja,
3: en dat ze denken, even snel... Nou ja, godsvermogen, maar...
4: Maakt het waar, wou je zeggen.
3: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En ook als het bij Fulham, bij Groningen schoot hij ze er ook in. Jongen, hebt heel goed gevoel. Heb goed schot, kan goed koppen. En heel goed gevoel voor positie. Sommigen hebben dat.
4: Ja.
2: Maar het is gek die Ueda, hè? Hij wordt toch topscorer van Nederland.
3: Ja.
2: En niemand loopt er nou echt warm voor.
3: Nee. Dus omdat het is te weinig. Hmm. Ja, die goals. Maar je echte naam maak je in die grote wedstrijden.
4: Ja.
3: Dat je het verschil maakt. Je elftal hebt, weet je.
4: Ja.
3: En natuurlijk is hij geen Mbappé, dat weet ik ook wel. Maar ja, dan maak je je naam. De Guidetti die heeft meer naam dan Ueda over de 5 jaar.
0: Ik denk ook dat met name Jiménez heel veel te danken heeft aan die goal die hij tegen Bayern München maakte.
3: Ja.
0: Net voor die transfer.
3: Ja.
0: Was een mooie goal trouwens, hè?
3: Ja.
0: Echt een mooie goal.
2: Ja. Weet je wie er weer voor de 5e keer landskampioen is geworden in zijn carrière?
0: Nee.
2: Zonder dat je hem ooit ziet spelen. Ook knap. Noah Lang.
3: Ja,
2: hij is al 5 keer kampioen geworden.
1: Is dat zo,
2: Ajax, PSV en nou is hij met Galatasaray kampioen
1: geworden. Oh, hij deed niet mee.
2: Nou, hij is geloof ik ingevallen.
3: Hij gaat ook een nieuw plaat maken.
1: Ja.
3: Met wie ook alweer?
0: Met Lil Kleine.
3: Oh, ja, met Lil Kleine,
1: ja. Fijn als je daardoor bekend wordt.
2: Zeg jij er eens iets over?
3: Nou, dat moet je lekker zelf weten. Maar je krijgt het idee dat voetbal er een beetje bij hoort.
0: Nee, joh.
3: Tegen een riante vergoeding. Kom op, man. Die jongen, die gaat naar Napoli, daar gaat het niet. Nou, dan denk je, dan gaat het daar wel.
4: Ja,
3: dan denk je het even op. Dat gaat dus ook niet. Dat gaat ook niet.
1: Maar nu moet hij terug.
0: Terwijl het een hartstikke leuke voordeel had kunnen zijn met Sané, Osimhen en hij.
3: Ja. Nou,
0: leuke spelers, man.
3: Ja, nee, maar daarom. Weet je, ik zou willen dat bedoel ik niet om het geld of wat dan ook, maar dat het vooral om zijn voetbalprestaties gaat. En wat leuk dat hij erbij zingt.
4: Plaatjes maakt.
3: Hartstikke leuk.
4: Ja.
3: Maar nu gaat meer in mijn ogen de aandacht naar die plaatjes die hij maakt. Daarna zijn voetbalprestaties. En dat is ook het hele verhaal, René, als je het over het Nederlands elftal hebt. Kijk, je kan aanvallende kwaliteit. Nou, Malen doet goed. Dan heb je Gakpo. Depay weet je niet wat er komt. Maar er zit ook helemaal niks achter.
0: Nee.
3: Er zit niks achter dat je denkt...
0: Noah Lang.
3: Ja.
0: Nee, maar snap je.
3: Ja, dat bedoel ik te zeggen.
0: Ja.
3: En dat is echt heel weinig, hè? We hebben jaren gehad dat je Kluivert en Hasselbeck op de bank moest zetten... omdat Makai en Van Nistelrooy speelden.
4: Ja.
3: Weet je, het is zo magertjes allemaal.
2: Ja, maar kom op, jongens. We hebben er toch wel een beetje vertrouwen in voor het WK, of niet?
0: Nee, maar dat maakt toch ook niet uit?
2: Nou, voor die mensen, die worden bloedzagrijnig van.
0: Waarom zou je moeten denken dat je wereldkampioen wordt?
2: Nee, geen wereldkampioen, maar ik bedoel... een beetje een leuke prestatie, een paar goede wedstrijden ertussen... zal wel fijn zijn, toch?
3: Ja.
0: Nee, tuurlijk, Mies. Ja, nee, tuurlijk. Maar stel je nou voor, je komt door de poolfase heen... waar je natuurlijk... en je zou dan komen te spelen tegen Brazilië.
1: Ja,
0: dan kan je verliezen.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik bedoel, dat is toch niemand die zegt... als je zou verliezen dan van... Jongen, hoe is dit in godsnaam mogelijk?
2: Ja, dat Valentijn Dries, hè?
3: ik denk, kijk, weet je... individueel gezien heb je geen kans. Er zijn gewoon landen met... Maar als jij het goed neer kan zetten...
4: Mm-hmm.
3: En dan moet je niet als een gek gaan denken... we gaan druk zetten de hele tijd, want dat lijkt me niet handig. En je hebt toevallig een Malen die top is... dat toernooi, of Depay die top is, dan kan je een eind komen. Dan kom je net even verder.
4: Hmm.
3: Maar het moet uiteindelijk wel voorin gebeuren.
4: Ja.
3: Want daar win je toernooien mee. Kijk maar naar alle grote sterren van die WK's die er geweest zijn. Zijn altijd aanvallers.
4: Ja.
3: Zijn altijd aanvallers. Nou, zo dusver.
1: Nou, klaar.
2: Dr. Anders, ja. Professor Kieft.
3: Ja.
1: Nou, dat was de WK dan.
2: Ja. Tristan heeft nog steeds niet hoeven ingrijpen. We zijn wel in vorm
0: ik
2: vandaag.
0: Ik denk wel, als je zou... Ik heb het beeld niet helemaal voor me, hoor. Maar het aantal trainers ingrepen is natuurlijk enorm geweest. En niet veel geholpen heeft.
3: Wat bedoel je?
0: Ook in het buitenland niet.
1: Ja, welke ploeg is daardoor beter geworden?
0: Is daardoor beter geworden of heeft zich gehandhaafd? Ik denk dat het misschien 5% is.
1: Vandaar dat ik Heitinga zei, Michel.
3: Ja. Ja. Maar toch, als ik NAC was geweest, had ik toch in de winterstop gedacht van we gaan toch wat proberen. Alsnog met een andere trainer. Ja. Niet?
2: Ja,
3: ja, dat is ook altijd. Het kan wat veroorzaken. Ja. Kan wat
0: je zelfs NAC ook misschien aan spelers kunnen denken, Wim. In zo'n geval.
2: Ja. Een paar spelers eruit, een paar nieuwe erin.
0: Ja,
2: zou je ook aan kunnen denken. En op het eind van de rit is alleen Pierre eruit.
3: Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Het Excelsior is nu veilig. En daar ligt altijd sympathie.
2: Ja.
3: En dat ligt natuurlijk ook bij Volendam en Telstar. Dat wordt wel een pot.
2: Dat wordt een soort Glasgow Rangers Celtic, maar dan in het klein.
0: Ja, heel leuk. Natuurlijk niet. Die hebben allemaal een punt genoeg.
3: Nee. Telstar gaat gewoon door. Nee, het is Volendam of Telstar gaat eruit.
2: Ja. Echt?
3: Ja, Volendam of Telstar gaat eruit.
0: Dus doe jij die wedstrijd?
3: Nee, want dan zit ik met de grote Rob Jongs roadtrip op Curaçao. Leuke dingen.
2: Ja, jongen, maar we komen natuurlijk helemaal als geslagen honden dat vliegtuig uit naar die reis.
3: Ja.
2: En moeten gelijk aan de bak van Rob en van Do.
3: Ja.
2: Er staat gelijk overal waar jij komt, staat een microfoon. Er staan, staan die gasten van Real Time Media. Moet je uitkijken dat die geen cola
3: over
2: je
3: heeft.
2: En dan moet jij babbelen.
3: Ja.
2: Maakt niet uit, als er maar geluid uitkomt, Wim. Ja. De hele dag moet je lullen.
3: En gaat dit tonnikje ook mee?
1: Er lopen genoeg tonnikjes op het eiland.
3: Wat was die al de tijd, die hond?
2: Die hond, ja.
1: Thuis?
3: Asiel.
1: Maar
0: Wim, zou jij bijvoorbeeld, als jij Ajax was...
3: Ja.
0: En Utrecht komt op een gegeven moment die laatste secondes met die Van de Horen.
3: Nou.
0: Dat je wel zou zeggen tegen iemand moet Van de Horen dekken.
3: Ja. Zutelo.
0: Ik zou Van de Horen dan niet vrij laten staan.
3: Zutelo.
2: Jij? Ik zou overwegen een kopper daar tegenover zetten. Iemand die zeg maar sterk is in de lucht.
0: Hoe kan het nou dat dat niet gebeurt, Mies?
2: Weet ik niet, zeg jij het maar.
3: Nou, dat is allemaal kwaliteit. En kijk, Zutelo... Die kan niet veel.
2: Nee, die kan niet veel.
3: Zutelo kan niet veel. Maar en die houdt niet van persoonlijk contact in duels.
2: Nee. Dus ik denk, ik ga even uit de wind staan.
3: Nou, ik zou gewoon denken, dat doet die Goes altijd goed. En die gaat te ver, dan moet de scheidsrechter het maar ingrijpen of niet. Maar ga er meteen tegenaan staan, want dat is de beste kopper van Nederland, die Van de Horen. Dan ga je er toch tegenaan staan. Dan ga je toch niet in de zone staan, denk ik wel.
1: Ging niet helemaal goed.
3: Nou ja, ik denk niet dat die trainer gaat blijven nog een jaar. Jij wel?
2: Wie?
1: Ik het niet, nee.
3: Garcia? Nee.
2: Komt er een andere Spanjaard voor jouw plaats.
3: Ja.
0: Maar het lullige is dat zeg maar dat die Jordi Cruijff, die groep nu voelt... ja, doen we mee om de titel. Maar hij heeft een groep van 18 spelers. Als je aan Telstar vraagt, zoek er maar 2 uit. Dan zoeken ze de 2 uit maar. Hè? En als je dan zegt, maar je mag er ook nog een derde. Zeggen ze, dat hoeft niet. Laat maar. Weet je?
1: Er komt er één door uit de opleiding.
0: Nee, maar het is natuurlijk het beste. Hoe wil je dat gaan doen?
3: Ja, maar weet je, het is wat je zegt, René. Dat is de spijker op zijn kop. Kijk, bij AZ, er staan een paar spelers en die gaan waarschijnlijk weg.
0: Ja.
3: Dat is Smit, dat is die Parrot en dat is...
2: Mijnlands,
3: ja. Nou, bij Ajax moet je ze echt weg zien te krijgen. Ja. Nee, maar het is gewoon waar. Ja. Het is gewoon waar. Op godsna valt het allemaal verschrikkelijk mee natuurlijk. Of verschrikkelijk tegen.
2: Ja. Ja.
3: Dat wordt echt een hele klus. En dan heeft hij... Dan hoorde weet je, die grappige Duitser die die hele club...
0: Zou je voor die paas ook geen...
2: Rob, zou jij daar nog wel iets in kunnen betekenen? Gewoon de hele boel in de uitverkoop.
1: Nee.
2: Gewoon een soort groepsverkoop. 60 gelijk.
1: Nou, ik denk Jordi is niet te benijden.
3: Nee.
1: Hij is niet te benijden.
2: Nee. Want, waarom?
1: Nou ja, we hebben exact wat hun zeggen.
2: Ja.
1: Weer moeten ze schoon schip maken. Ja. Voor de zoveelste keer.
3: En ze hebben geen geld.
1: En een kapitaalverlies. En er komt geen geld genoeg binnen. En bla, bla, bla.
3: Die jongens die deden dat toch best aardig op een gegeven moment.
0: Wie?
3: Die Steur en die Bonida, weet je. Nou, als je een redelijk goed elftal hebt... en je hebt er een paar bij die veel ervaring hebben... dan gaan die gastjes ook groeien natuurlijk.
1: Maar ik denk wel voor Jordi...
3: Je moet het allemaal gaan kopen.
1: Jordi zou een goede tip zijn, denk ik... als hij heel duidelijk zegt dadelijk voor het nieuwe seizoen wat hij denkt te gaan doen. En de titel zou ik niet direct in mijn broek nemen. Ja, ik zou eerder zeggen, jongens, laten we nou reëel zijn. We gaan bouwen, we gaan dit en dat doen. We gaan 2-3 ervaren spelers halen. We laten die academy weer doorstromen. Ja. Geef ons even tijd, publiek, doe even rustig. Want dan kan het alleen maar meevallen. Maar als je nu al gaat roepen, ja, voor de titel, ik hoop dat het lukt voor hem. Ik gun het hem van harte.
2: Natuurlijk niet.
1: Maar dat is niet heel erg realistisch.
2: Maar wij gaan daar wel veel plezier aan beleven.
3: Ja, en met PSV krijgt ook een heel nieuw elftal. Gaat ze maar langs, zei Bari, zal weggaan. Ja. Peppi zal weggaan. Veerman zal weggaan.
1: Maar ik heb bij PSV wel het idee dat ze het al voorbereid hebben.
3: Ja. Het zijn er zo 5-6 die je kwijt bent.
1: Let maar op, dan komen we daar in 1-2-3 binnenwandelen.
3: En bij Feyenoord krijg je... Nou, Valente is ook wel een beetje teruggevallen, hè, René, hè?
2: Ja.
3: En die Hatsumusa zal weggaan. Nou, Stijn komt daar nog terug, maar... Ook maar de vraag, maar die kan er misschien toch 10-12 maken. Gewoon bij de en ook waarschijnlijk weer een nieuwe spits. Ja, want deze moet weg. Deze moet gewoon weg. Ja, niet eens omdat je niet... Maar, weet je, als je er wat wil vangen, dan moet je het nu verkopen.
0: Weet
3: je
0: wat ook een kwaliteit is, Wim? Onbegrijpelijk dat de top 3 de jongen niet koopt, hoor. Maar dat is die linksback van Utrecht is wel een kwaliteit, hè, Wim? Dat je iedere vrije trap bijna...
3: Ja, en voorzetten.
0: Ja, is een geweldige trap heeft die jongen. Ja.
3: Dat was ook met die Oekraïne die geblesseerd raakt. Hè? Die City speelde, dat is ook zo'n goede voetballer, joh. Echt een goede voetballer.
0: Wilde ik ook een goede voetballer, Wim? Maar dat weet ik niet, hoor. Maar doet me die Ta van Groningen.
3: Ja, ja.
0: Goede speler.
3: Ja.
0: Goede linkerbeen.
3: Ja.
0: Ook een geweldig linkerbeen, die jongen.
3: Ja, niet normaal.
2: Ja. Worden hier een paar gratis tips uitgedeeld aan die klus?
0: Ja, maar als je nou toch
2: een beetje opletten.
0: Een vervanger van Veerman zou moeten halen. Die jongen heeft net zo'n goede trap, hoor, Wim.
3: Ja. Nou, en je hebt nog die van NEC, die buitenspeler, die Oiza.
0: Die gisteren in kwam. Die Turk. Die er gisteren in kwam.
2: Nee, weet ik met Tristan wel.
5: Ja, dan moet je wel iets vragen wat ik weet.
2: Ja,
5: sorry.
2: Niemand weet dat. Nee. Maar over wie hebben we het?
3: Maar waarom weet Tristan het niet?
0: Ja, hij maakte gisteren die goal die afgekeurd werd.
5: Ik kan wel wat verzinnen, maar dat is stom. Oh. Ja.
1: Tristan, weet jij die vleugelspeler van Almere?
5: Hè? Ja, die iedereen nou wil hebben, inderdaad.
1: Almere. Daar zag ik beelden van. Ik ben even zijn naam kwijt.
3: Ja?
1: Die jongen die werkt over het hele veld.
3: Ja.
1: Zwarte speler. Lange jongen.
3: Donker.
5: Ja, dat wil je naam weten.
1: Hij is tegenwoordig zwart.
3: Oh.
5: Ja, ik weet het niet, sorry. Okay. Het is...
3: Curaçao.
1: Ik weet niet op welk land hij komt.
5: Het zou mooi zijn voor Curaçao.
3: Hij was verdikt dan.
1: Hele goede speler.
2: En zo zijn we weer rond. We moeten ermee ophouden, maar, jongens. Want real-time media, die hebben wel meer te doen. En jij moet naar het ziekenhuis.
3: Ja, dat hoeft niet iedereen te weten. Oh, naar het ziekenhuis.
2: Jij hoeft niet naar het ziekenhuis.
1: Wat ga je daar doen dan?
3: Misschien de laatste aflevering dat ik hier ben.
2: Nee, je moet mee naar Curaçao, hoor.
3: Oh ja, we moeten nog naar Curaçao.
1: Ja, doe het daarna.
2: We hebben ons best gedaan, mensen. Ja. Volgende week donderdag... deze week donderdag is de vraag...
0: Maar voor je longinhoud, Wim, hè? Moet je dan onder water zwemmen of zo?
3: Nee, is gewoon even een update hoe het allemaal met een eentje gaat.
0: Moet hij onder water zwemmen dan, Rob?
1: Ja, zijn mond open.
2: Dag, lieve mensen.
3: Dag.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertragingen, zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag gisteravond spits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naardenvesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim 1/2 uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12. Bij de IJsselbrug vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 3 kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: schwarzen Mann.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, sorry, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen Knoop het Grijshoort en Westervoort 7 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterreis ook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Yeah. Hier bin ich geboren,

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Na morgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen, maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 25 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook ook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ik loop in Deil is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file. Maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.
2: Ik ben van Japan. Dit is Tokyo Getopushi.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder op.

0: Wordt wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt